0: indijken. Het vuur verwoestte een gebied van zo'n 6.300 hectare, bedreigde verschillende dorpen en legde ook tientallen woningen in de as. De brand teistert de regio nu al 18 dagen lang. Nooit eerder duurde dat zo lang. Volgens de brandweer zal het ook nog enkele dagen duren voor de brand volledig onder controle is. Nog in Frankrijk heeft de politie een grote misdaadbende opgerold. Die vanuit België liever sigaretten smokkelde. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
1: Het netwerk was bijzonder actief en werd op grote schaal heen en weer gereden. Vanuit België met wagens vol illegale sigaretten naar Rijssel in Noord-Frankrijk. In een paar maanden tijd waren er maar liefst 120 transporten. Per keer werden er 7.500 pakjes sigaretten naar Frankrijk gesmokkeld. De waarde van al die sigaretten was opgeteld 12 miljoen euro. De Franse politie deed huiszoeking, nam sigaretten, wapens, ruim 200.000 euro aan cash en grote hoeveelheden drugs in beslag en arresteerde 3 Fransen. Onder hen is de leider van de criminele groepering.
0: In de gevangenis van Saint-Hubert in Luxemburg zijn de voorbije avond tientallen gedetineerden geëvacueerd na een brand. Die brak uit onder het dak, maar is intussen geblust. De meeste gevangenen zijn daarop teruggekeerd naar hun cel, maar een dertigtal zal wel de nacht moeten doorbrengen in een polyvalent centrum. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Club Brugge de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. De landskampioen van vorig seizoen won tegen KV Kortrijk met 3-0. Michiel Jonkheren, de trainer van KV Kortrijk, reageerde na afloop teleurgesteld.
2: Tweede helft, als ik één iets kritisch mag zeggen over mijn ploeg, is de tweede helft hebben we iets te weinig gedaan met omschakelingen. Dat moet ook gezegd worden. Maar over het algemeen denk ik niet dat de score weerspiegelt. Ik denk dat 3-0 voor mij overdreven is. Ik zeg niet dat Club de Zegen niet verdient, totaal niet, maar 3-0 is overdreven voor mij.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tussen 6 en 14 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op veertienieuws.be.
3: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 3:00. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matthijs. In het westen van Duitsland zijn eerder deze week 2 drones gezien boven een militaire basis. Dat heeft het Duitse leger bekendgemaakt. Er is een onderzoek geopend naar het incident. Het doet denken aan de vele dronemeldingen eind vorig jaar. Toen werden bij verschillende Europese luchthavens en legerbasissen ook drones gespot. Dinsdag werd in Duitsland nog een mogelijk mislukte aanslag gepleegd met een drone. Op de luchthaven van Leipzig werd toen een drone met een explosief gevonden bij een vrachtvliegtuig dat munitie vervoerde naar Oekraïne. In de verschillende wijken van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is brand uitgebroken na een raketaanval van het Russische leger. Het zou gaan om een aanval met ballistische raketten. Er werden in de stad een 10 explosies gemeld. Eerder op de avond kwamen in een buitenwijk nog 3 mensen om het leven bij een Russisch bombardement. Een van de slachtoffers is een kind. Bij de aanval vielen ook 3 gewonden. De rel tussen Spanje en Italië over de migratiecrisis in Ceuta lijkt te escaleren. De Spaanse overheid heeft namelijk beslist om ook grenscontroles in te voeren. Het gaat om een tegenmaatregel voor de Italiaanse grenscontroles. Meer uitleg door correspondent Sven Tuitens.
2: Spanje zal vanaf middernacht grenscontroles uitvoeren voor vliegtuigen en schepen die uit Italië komen. Dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. De maatregelen komen als tegenreactie voor Italiaanse grenscontroles voor mensen uit Spanje. Nadat 10.000 migranten afgelopen week de Spaanse enclave Ceuta vanuit Marokko waren binnengedrongen. Italië wil op die manier de smokkel van migranten vermijden. Ook al verzekert Spanje dat de migranten het Spaanse vasteland niet kunnen bereiken.
1: Het dodental van de bestorming van Ceuta is intussen opgelopen tot 140 mensen. Dat blijkt uit cijfers van Marokkaanse mensenrechtenorganisaties. In het Franse departement Var heeft de brandweer de grote natuurbrand die daar woedt kunnen indijken. Het vuur verwoestte een gebied van zo'n 6.300 hectare, bedreigde ook verschillende dorpen en legde ook tientallen woningen in de as. De brand teistert de regio nu al 18 dagen. Nooit eerder duurde dat zo lang. Volgens de brandweer zal het ook nog enkele dagen duren voor de brand volledig onder controle is. En nog in Frankrijk heeft de politie een grote misdaadbende opgerold die vanuit België sigaretten smokkelde. Meer uitleg door correspondent Frank Renaud.
3: Het netwerk was bijzonder actief en werd op grote schaal heen en weer gereden. Vanuit België met wagens vol illegale sigaretten naar Rijssel in Noord-Frankrijk. In een paar maanden tijd waren er maar liefst 120 transporten. Per keer werden er 7.500 pakjes sigaretten naar Frankrijk gesmokkeld. De waarde van al die sigaretten was opgeteld 12 miljoen euro. De Franse politie deed huiszoeking, nam sigaretten, wapens, ruim 200.000 euro aan cash en grote hoeveelheden drugs in beslag en arresteerde 3 Fransen. Onder hen is de leider van de criminele groepering.
1: En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen tussen 6 en 14 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.
4: Radio 1.

tes orifices. Des trois que les dieux t'ont donnés, je décide

0: alles begint bij luisteren.
1: Het is 4:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het westen van Duitsland zijn eerder deze week 2 drones gezien boven een militaire basis. Dat heeft het Duitse leger bekendgemaakt. Er is een onderzoek geopend naar het incident. Het doet denken aan de vele dronemeldingen eind vorig jaar. Toen werden bij verschillende Europese luchthavens en legerbasissen ook drones gespot. Dinsdag werd Duitsland nog opgeschrikt door een mogelijk mislukte aanslag met een drone. Op de luchthaven van Leipzig werd toen een drone met een explosief gevonden bij een vrachtvliegtuig dat munitie vervoerde naar Oekraïne. In verschillende wijken van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is brand uitgebroken na een raketaanval van het Russische leger. Het zou gaan om een aanval met ballistische raketten. Er werd in de stad een 10-tal explosies gemeld. Eerder op de avond kwamen in een buitenwijk nog 3 mensen om het leven bij een Russisch bombardement. Een van de slachtoffers is een kind. Bij de aanval vielen ook 3 gewonden. De rel tussen Spanje en Italië over de migratiecrisis in Ceuta lijkt te escaleren. De Spaanse overheid heeft namelijk beslist om ook grenscontroles in te voeren. Het gaat om een tegenmaatregel voor de Italiaanse grenscontroles. Meer uitleg door correspondent Sven Tuitens.
2: Spanje zal vanaf middernacht grenscontroles uitvoeren voor vliegtuigen en schepen die uit Italië komen. Dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. De maatregelen komen als tegenreactie voor Italiaanse grenscontroles voor mensen uit Spanje. Nadat 10.000 migranten afgelopen week de Spaanse enclave Ceuta vanuit Marokko waren binnengedrongen. Italië wil op die manier de smokkel van migranten vermijden. Ook al verzekert Spanje dat de migranten het Spaanse vasteland niet kunnen bereiken.
1: Het dodental van de bestorming in Ceuta is intussen opgelopen tot 140 mensen. Dat blijkt uit cijfers van Marokkaanse mensenrechtenorganisaties. En in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires hebben duizenden mensen betoogd tegen het besparingsbeleid van president Milei. Voor de protestmars werd een misviering georganiseerd. De aartsbisschop die die voorging riep de regering op om de sociaal-economische problemen in Argentinië op te lossen. Eerder deze week was er in het land ook al een protestactie tegen het beleid van de regering. Die ontaarde toen in rellen waarbij de politie traangas en een waterkanon inzette. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tussen 6 en 14 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Alles begint bij

0: begint bij luisteren.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In het westen van Duitsland zijn eerder deze week 2 drones gezien boven een militaire basis. Dat heeft het Duitse leger bekendgemaakt. Er is een onderzoek geopend naar het incident. Het doet denken aan de vele dronemeldingen eind vorig jaar. Toen werden bij verschillende Europese luchthavens en legerbasissen ook drones gespot. Dinsdag werd Duitsland nog opgeschrikt door een mogelijk mislukte aanslag met een drone. Op de luchthaven van Leipzig werd toen een drone met een explosief gevonden bij een vrachtvliegtuig dat munitie vervoerde naar Oekraïne. In de verschillende wijken van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht brand uitgebroken na een raketaanval van het Russische leger. Het zou gaan om een aanval met ballistische raketten. Er werden in de stad ook een 10-tal explosies gemeld. Eerder op de avond kwamen in een buitenwijk nog 3 mensen om het leven bij een Russisch bombardement. Een van de slachtoffers is een kind. Bij de aanval vielen ook 3 gewonden. De rel tussen Spanje en Italië over de migratiecrisis in Ceuta lijkt te escaleren. De Spaanse overheid heeft namelijk beslist om ook grenscontroles in te voeren. Het gaat om een tegenmaatregel voor de Italiaanse grenscontroles. Meer uitleg door correspondent Sven Tuitens.
2: Spanje zal vanaf middernacht grenscontroles uitvoeren voor vliegtuigen en schepen die uit Italië komen. Dat heeft de Spaanse overheid aangekondigd. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. De maatregelen komen als tegenreactie voor Italiaanse grenscontroles voor mensen uit Spanje. Nadat 10.000 migranten afgelopen week de Spaanse enclave Ceuta vanuit Marokko waren binnengedrongen. Italië wil op die manier de smokkel van migranten vermijden. Ook al verzekert Spanje dat de migranten het Spaanse vasteland niet kunnen bereiken.
1: Het dodental van de bestorming van Ceuta is intussen opgelopen tot 140 mensen. Dat blijkt uit cijfers van Marokkaanse mensenrechtenorganisaties. En in Colombia heeft Abelardo de la Espriella de eed afgelegd als president. Hij won in juni nipt de verkiezingen. De nieuwe president was de uiterst rechtse kandidaat en wordt gezien als een bondgenoot van de Amerikaanse president Trump. De la Espriella heeft onder meer beloofd om de strijd tegen de drugskartels op te voeren en hij wil ook fel besparen op de overheid. Zijn beleid staat haaks op het sociale beleid van zijn voorganger, de linkse president Gustavo Petro. Die zei de voorbije weken nog dat de presidentsverkiezingen niet correct waren verlopen. Volgens hem zou er gefraudeerd zijn, maar dat is nooit bewezen. Op de eedaflegging van de la Espriella waren onder meer de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken aanwezig en ook FIFA-voorzitter Gianni Infantino. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tussen 6 en 14 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen dan tot 29 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

doen, te doen. Veel te ver van huis. Doen, te doen. Huilend in een taxi. Doen, te doen.

0: begint bij luisteren.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Shema Saisai. Rond deze tijd begint een nieuwe flitsmarathon. Tot morgen vroeg 6:00 controleert de politie extra op te snel rijden. Die controles blijven nodig, zegt Anne Berger van de federale politie.
2: De flitsmarathon blijft nodig, dus we kondigen ook echt die extra controles aan om mensen zich bewust te laten worden van de gevaren van te snel rijden. Want bij onze vorige flitsmarathon in april was dat, hebben wij toen meer dan 1,3 miljoen mensen gecontroleerd. En daar bleek toch nog altijd 3,2% te snel van te rijden. Wat opviel is eigenlijk dat de meeste van die mensen betrapt werden op te snel rijden wanneer ze niet wisten dat er een camera stond.
1: Deze week is er trouwens in meer dan 20 Europese landen een gezamenlijke controleactie tegen overdreven snelheid. In de gevangenis van Saint-Hubert in Luxemburg zijn gisteravond tientallen gevangenen geëvacueerd na een brand onder het dak van het gebouw. De brand is uiteindelijk geblust en de meeste mensen zijn dan teruggekeerd naar hun cel. Alleen zo'n 30 vooral oudere gevangenen zijn opgevangen in een polyvalent centrum onder politiebewaking. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het Russische leger heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev gebombardeerd. In verschillende wijken is brand uitgebroken na zo'n 10 explosies. Het is nog niet duidelijk of er ook slachtoffers zijn. Eerder gisteravond kwamen in een buitenwijk nog 3 mensen om het leven bij een Russisch bombardement. Een van de slachtoffers is een kind. Bij de aanval vielen ook 3 gewonden. In het voetbal heeft Club Brugge de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. De landskampioen van vorig seizoen versloeg thuis KV Kortrijk met 3-0. Hans van Aken, de kapitein van Club Brugge, is dan ook blij. Zeker omdat er dit seizoen geen play-offs meer zijn.
3: Het is dit jaar een ander format. Dus het is niet meer van in maart of april ineens te gaan pieken en dan alles te gaan rechtzetten van wat er in die reguliere competitie is geweest. Dus vanaf nu moet het vanaf eerste speeldag erop zijn. En vandaag was een goed begin.
1: Dan het weer na de ochtend zonnig en temperaturen tot 29 graden. Morgen wordt het nog warmer, dan halen we tot 31 graden. Begin volgende week wordt het tijdelijk minder warm. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.

Perhaps.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Goedemorgen, het is 6:30, VRT Nieuws met Shema Saisai. Een half uur geleden is er een nieuwe flitsmarathon begonnen. Tot morgen vroeg 6:00 controleert de politie overal in het land extra op te snel rijden. Het is al de 25e flitsmarathon. De vorige keer reed 3,28% van de gecontroleerde bestuurders te snel. Het Russische leger heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev gebombardeerd. In verschillende wijken is brand uitgebroken na zo'n 10 explosies. Eerder gisteravond kwamen in een buitenwijk nog 3 mensen om het leven bij een andere Russische aanval. In het voetbal heeft Club Brugge de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. De landskampioen van vorig seizoen versloeg thuis KV Kortrijk met 3-0. Het wordt zonnig en we halen tot 29 graden. Morgen nog warmer tot 31 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.

0: begint bij luisteren.
1: Goedemorgen, het is 7:14 nieuws met Shema Saisai. Een uur geleden is er een nieuwe flitsmarathon begonnen. Tot morgen vroeg 6:00 controleert de politie overal in het land extra op te snel rijden. Bij de vorige editie in april zijn meer dan 1,3 miljoen bestuurders gecontroleerd. Iets meer dan 3% reed toen te snel. De controles blijven dus nodig, zegt Amberger van de federale politie.
2: Bij onze vorige flitsmarathon was het merendeel van de mensen die betrapt zijn op te snel rijden door de mobiele ploegen betrapt. Dus wanneer mensen niet weten dat er een ploeg staat met een flitscamera. Dus dat betekent dat we echt moeten blijven inzetten op die bewustwording dat mensen zich ook aan de snelheidslimieten moeten houden als ze niet weten dat er geflitst wordt.
1: Het is al de 25e flitsmarathon. Deze week is er ook in meer dan 20 Europese landen een gezamenlijke controleactie tegen overdreven snelheid. In Marcinelle, vlakbij Charleroi, in de provincie Henegouwen, is de mijnramp in Bois du Cazier herdacht. Vandaag is het precies 70 jaar geleden dat daar 262 mijnwerkers om het leven zijn gekomen. Door een fout begon er een grote brand, waardoor velen niet konden vluchten. Het was de grootste Belgische mijnramp ooit. Bij de slachtoffers waren ook 136 Italianen. Er is dan ook een Italiaanse delegatie naar Marcinelle gereisd voor de herdenkingen dit weekend. Spanje is begonnen met grenscontroles voor Italianen die het land binnen willen. Dat heeft te maken met de situatie in Ceuta, een Spaans stadje dat in Marokko ligt. Tienduizenden mensen probeerden vorige week om onder meer via de zee tot in Ceuta te geraken. Bijna iedereen is al vrij snel weer teruggegaan naar Marokko, maar onder meer Italië had veel kritiek op Spanje en begon dan meteen met grenscontroles. Daarop reageert de Spaanse overheid nu. Bij de oversteek naar Ceuta zijn intussen 140 mensen overleden. De meeste zijn verdronken in zee. Dat blijkt uit cijfers van Marokkaanse mensenrechtenorganisaties. Het Russische leger heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev gebombardeerd. In verschillende wijken is brand uitgebroken na zo'n 10 explosies. Het is nog niet duidelijk of er ook slachtoffers zijn. Eerder gisteravond zijn in een buitenwijk nog 3 mensen gedood door een andere Russische aanval. Een van de slachtoffers is een kind en er vielen ook 3 gewonden. In het voetbal heeft Club Brugge de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. De landskampioen van vorig seizoen versloeg thuis KV Kortrijk met 3-0. Michiel Jonkheren, de trainer van Kortrijk, was teleurgesteld.
3: Als ik één iets kritisch mag zeggen over mijn ploeg, is de tweede helft hebben we iets te weinig gedaan met omschakelingen. Nee, dat moet ook gezegd worden. Maar over het algemeen denk ik niet dat de score weerspiegelt wat. Ik denk dat 3-0 voor mij overdreven is. Ik zeg niet dat Club de zegen niet verdient, totaal niet, maar 3-0 is overdreven voor mij.
1: Het wordt zonnig vandaag en we halen tot 29 graden. Morgen nog warmer tot 31 graden. Begin volgende week wordt het tijdelijk minder warm, maar het blijft meestal droog en zonnig. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio 1. De ochtend. Met Joris Vergeijlen.
5: Het is zaterdag 8 augustus. Vandaag wordt de mijnramp van Marcinelle herdacht. Ook wij staan daarbij stil. We trekken naar Edinburgh voor het theaterfestival. En het is wat vroeg voor bier, maar nog voor 7:30 hoort u hier de CEO van brouwerij Sint Bernardus. Goedemorgen en welkom

0: Frans Gall en Tout pour la musique. Het is 8 augustus in Marcinelle, deelgemeente van Charleroi, is dat geen gewone dag. 8 augustus 1956, vandaag exact 70 jaar geleden, brak er iets over 8 uur 's ochtends brand uit in de mijn Bois du Cazier. Het werd de grootste mijnramp die we in België ooit hebben meegemaakt.
1: Terwijl ongeveer 900 meter onder ons met gebetenheid en nog steeds met hoop voortgevloed wordt om een gaanderij vrij te maken van deze rampzalige mijn en om op zoek te gaan naar ingesloten mijnwerkers in de onderste lagen, wordt op het gemeenteplein in Marcinelle alles in gereedheid gebracht voor de uitvaart van 6 van hun makkers die levenloos werden bovengehaald.
2: Dat was 39 man dat in die bus dagelijks mij rijdt. En die dag was er 37 man. En 5 van de bus zijn dan ook boven gekomen. En dan zijn er 32 van ons bus ingebleven.
0: 262 mensen stierven in Marcinelle na die mijnramp van 8 augustus. 136 Italianen, maar ook heel wat Belgen. Nog voor 8 uur hoor je hier het verhaal van één van hen, Louis Op de Beek. Straks is het plechtige herdenking.
3: Radio 1. De Ochtend.
0: En er gebeurt heel wat vandaag. Vandaag ook de laatste dag van Theater aan Zee in Oostende. In Edinburgh, in de Schotse hoofdstad, daar zijn ze nog maar net begonnen. Daar lopen verschillende culturele festivals tegelijk sinds gisteren. En er is iemand die dat van heel dichtbij mag meemaken. Dat is regisseur Stijn van Opstaal. Dat is nog een uurtje vroeger voor jou. Een hele goede morgen, Stijn.
4: Goedemorgen, Joris.
0: Meeuw, de voorstelling van Toneelhuis en Olympic Dramatiek, ja, die mocht het Edinburgh International Festival zelfs openen gisteren. Hoe is het geweest?
4: Ja, het was een wondermooie avond. Veel mensen, een groot festival, dus heel wat aandacht. En wij zijn zeer gevleid en zeer dankbaar en vooral nu ook zeer blij dat we ons verhaal hier hebben mogen delen met het nieuwe publiek.
0: Ja, het is ook een bijzonder verhaal, een bijzondere voorstelling. Meeuw, Seagull daar, omdat jullie spelen in gebarentaal. En toen ik dat las, een fractie van een seconde, dacht ik, ja, dat is handig, een voorstelling in gebarentaal. Dat is meteen iets om internationaal te gaan. Maar natuurlijk, Britse gebarentaal, dat is iets anders dan Vlaamse gebarentaal. Hebben de acteurs ook andere gebaren moeten aanleren?
4: Ja, inderdaad. Die gebarentalen die worden geboren uit gemeenschappen. Dus die zijn afhankelijk van de landen waar ze ontstaan zijn. En wij hebben onze voorstelling, wij spelen dus in Vlaamse gebarentaal. En het laatste half uur hertalen wij. Hebben met een dove equipe van hier hertaald. En spelen wij dus ook in de British Sign Language, inderdaad.
0: En daarvoor hebben jullie het ook in Frankrijk en in Wallonië gebracht. Dus met Frans gebaar, dan met Waalse gebaar in sommige scènes. Beginnen de acteurs de tekens ondertussen niet door elkaar te halen?
4: De ene is daar handiger in dan de andere, laat ons zeggen. Het is een beetje een taalreis. Op reis met deze voorstelling wil zeggen telkens in die andere landen die andere gemeenschappen en die andere taal ontmoeten. En sommigen zijn daar heel goed in en voor anderen is dat echt werken.
0: Ja, en merk je ook dat er een ander soort publiek naar die voorstelling komt?
4: Ja, absoluut. Het is door ook die samenwerking met die lokale dove gemeenschappen dat die gemeenschappen ook komen kijken, omdat ze betrokken zijn. Dus de voorstelling gaat echt naast over de inhoud van het verhaal dat we vertellen, over die twee publieken die samen naar een voorstelling kijken. En dat zijn heel andere avonden, omdat de dove gemeenschap een andere manier heeft om samen een verhaal te delen. Dat is bijvoorbeeld niet in stilte, altijd.
0: Ja. Nee, oké. Dat kan ik. Hoe uitziet dat dan bijvoorbeeld gisteren?
4: Er is een andere kijkcultuur. Dus wij als regulier theatergangers zijn doorgaans stil en kijken beleefd en applaudisseren op het einde. Mensen die minder theaterervaring hebben, zijn luider, vrijer, maken geluid, hebben meningen tussendoor. Maar dat hoort absoluut bij het samen kijken, samen een verhaal delen vanuit verschillende perspectieven. Dat is een beetje het idee.
0: Mooi, en het is ook niet alleen jullie voorstelling, maar het zijn heel erg veel voorstellingen die allemaal samen gedeeld worden. Je hebt niet alleen het Edinburgh International Festival dat jullie mee geopend hebben. Tegelijk is er ook in Edinburgh Fringe, dat is het grootste theaterfestival ter wereld. Merk je dat nu fel in de stad?
4: Oh, ik hoor hier juist dat de populatie verdubbeld is voor deze maand. Dus onder die Fringe vallen zoveel festivals. Dat maakt dat het hier een soort Torhout Werchter is, als ik over mijn generatie mag spreken. Maar dat is hier, ja, dat is, die stad is een overrompeling.
0: En wat betekent dat dan als maker voor jou om daar in Edinburgh te mogen spelen?
4: Ja, dat internationaal festival is een enorm platform en dat betekent zichtbaarheid. En dat is voor deze voorstelling misschien betekenisvoller dan voor andere voorstellingen. Gezien worden met dit project is, ja, dit is bijzonder. Mensen uit Hongkong komen kijken, uit Taiwan. Er wordt een reportage gemaakt van de New York Times. Ja, dit is allemaal... wij zijn enorm dankbaar voor de zichtbaarheid. En de impact van die zichtbaarheid is misschien groter dan onze voorstelling zelf.
0: Ja.
4: Deze aandacht reikt veel verder dan onze voorstelling die wij letterlijk spelen. Dus dat is betekenisvol, absoluut.
0: Mooi om te horen. Het is voorlopig de laatste voorstellingen, hè, nu in Edinburgh. Of gaan jullie, is de bedoeling om verder internationaal te toeren met Mayo?
4: Ja, we voelen wel dat dat aan het gebeuren is. We zijn bijvoorbeeld dit jaar al uitgenodigd in Hongkong. En ja, je voelt dat er hier nog wel veel mensen zijn die een beetje onder de indruk zijn van de samenwerking die we hebben opgezet en het resultaat dat hier is uitgevloeid. En je voelt ook dat er in vele landen een soort zoektocht is naar hoe inclusief samen voorstellingen maken met onder andere de dove gemeenschap. En we blijken iets juist gedaan te hebben. Dus we gaan hier absoluut nog meer reizen, ja.
0: En dat is ook wel de kracht van Edinburgh, dat er zoveel internationale mensen bij elkaar zijn. En dus wie weet dat mee zo verder gelanceerd wordt in het buitenland. Regisseur Stijn van Opstel, nog heel veel plezier in Edinburgh. Goedemorgen.
4: Dankjewel, Joris. Goeiedag.

0: twee weken treedt ze nog één keertje op in ons land. Deze zomer toch op Pukkelpop kan je haar horen. Eefje de Visser hier met Ontsnapt.
1: De ochtend.
0: Wie deze zomer het kunstenfestival Watoe bezoekt, die kan zeker ook een bezoek brengen aan de brouwerij Sint Bernardus. Het is een van de grote toeristische trekpleisters in de streek. Je kan er achter de schermen van de brouwerij, ze hebben zelfs een eigen bar, en dat dat zo is uitgebouwd, dat is te danken aan de CEO, Julie de Pieper. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: De hele zomer ontvangen we hier CEO's in de ochtend op zaterdag. Vandaag zitten we dus in de verste uithoek van Vlaanderen, Sint Bernardus in Watoe, Poperingen, diepe West-Vlaanderen. Uw vader, Hans de Pieper, was jarenlang de CEO. Het is echt een familiebedrijf. Stond het in de sterren geschreven dat u hem zou opvolgen?
2: Niet onmiddellijk. We hebben dat eigenlijk heel organisch laten groeien. En dat is opeens gekomen. En we zijn daarmee verder gegaan eigenlijk.
0: Ja. Uw broers en zussen zitten niet mee in het bedrijf, hè? Het was misschien een beetje van moeten staan.
2: Nee, dat absoluut niet. We zijn met 5 kinderen, dus toch een hele bende. En dat is organisch gegroeid. Iedereen heeft zijn eigen paden bewandeld, maar achter de schermen is iedereen heel fier en trots en werken we toch wel samen aan de brouwerij.
0: Ja. Hoe lang werkt u daar ondertussen zelf al?
2: Ik zelf werk er toch al 15 jaar, dus dat is toch al een eentje.
0: Ja. Het lijkt me minder evident dat toen uw vader begon, want dat is alweer 30 jaar geleden. Het bierverbruik is in die jaren toch serieus gedaald.
2: Het bierverbruik is in de laatste 10 jaar alleen binnen België 20% gedaald. Dus dat is toch heel wat.
0: Ja, en toch slaagt u er dan in met uw brouwerij om het volume, de hectoliters, jaar na jaar te laten stijgen. 8000 hectoliter eind jaren 90. 52.000 hectoliter vorig jaar.
2: Dat klopt, ja.
0: En jullie willen nog mikken op 70.000 hectoliter de volgende jaren. Heel veel mensen, heel veel brouwerijen die dit horen. Wat is uw geheim als CEO?
2: Wij hebben niet echt een geheim. Ik denk dat het vooral een geval van focus is. Ik vind het heel belangrijk dat iedereen focust. Dat iedereen binnen onze onderneming weet van waar willen we naartoe. Wat is onze vlag? Waar gaan we naartoe? Mm-hmm. En daar focussen we hard op. En we hebben daar een hele oefening rond gemaakt. En dat geeft een bepaalde vibe. Het is ook heel belangrijk dat er weinig angsten zijn rond de hele grote veranderende wereld. Dus ik probeer heel hard om ons bedrijf wendbaar te maken, om te zorgen dat we op alles kunnen inspelen, dat we ook goed luisteren naar onze klanten van wat vraagt de markt, wat willen de mensen drinken, mm-hmm. en dat we daar heel vlot kunnen op inspelen. Dus dat is voor mij een succesformule. Ook zie ik de innovaties dat we proberen door te voeren met de traditie in gedachten houdende. Dus we zijn eigenlijk helemaal niet aan het afwijken van hetgeen dat mijn pa 25 jaar geleden opgestart is, maar we hebben het gewoon in een nieuw jasje gestoken.
0: Ja, een nieuw jasje waar dan ook alcoholvrij bier bij hoort. Past dat in het DNA van een brouwerij, zoals Sint Bernardus?
2: Wij hebben daar heel hard aan gewerkt, aan onze 000 heet hij. We zijn ook van plan om nog andere bieren, om dat segment uit te breiden. Omdat we het belangrijk vonden dat het paste binnen ons DNA. En we denken dat we daar toch in geslaagd zijn als we naar de vele reacties luisteren en zo verder.
0: Ja. Bent u zelf een bierdrinkster?
2: Absoluut. Ik heb mijn ma als jong kind vaak bier zien drinken, de vrijdagavond. En ben daarin gerold en ik ben een absoluut grote bierdrinker. Dus dat is een meerwaarde.
0: Ja, want u moet het product natuurlijk ook zelf uitdragen en verkopen. Dus u staat daar graag met plezier ook achter.
2: Ja.
0: Ik vraag natuurlijk ook omdat tegelijk wordt het alcoholverbruik kritischer bekeken. Als je kijkt naar, een beetje zoals met roken, de afgelopen decennia, de regels werden telkens strenger. De medische kennis daar rond wordt ook groter. Artsen die stellen dat elk glas is er eigenlijk één te veel. Elk glas alcohol is schadelijk. Minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke wil de alcoholreclame ook inperken. Hoe gaat u daarmee om als brouwerij?
2: Voor ons is dat eigenlijk heel eenvoudig. Wij proberen eigenlijk dat we zowel met alcoholvrij bier als met bier met alcohol, dat wij kunnen de mensen samenbrengen. Bij ons is eigenlijk ons doel vooral om mensen terug samen te brengen. Wij voelen heel hard aan dat dat heel moeilijk is met de vele gsm's. Wij verpersoonlijken een klein beetje ons verhaal als Bernard, mm-hmm. die op het flesje staat. En dan zeggen wij van Wij willen eigenlijk zorgen dat de mensen terug samenkomen. En wij willen dat de mensen echt verbinden met elkaar en dat ze luisteren naar elkaar en zonder een oordeel te vellen. En dat de mensen terug naar die eenvoud en die essentie terug gaan. En dat doen we dan eigenlijk door effectief ook te zeggen van drink, maar met mate. Je kan ook mee aan tafel schuiven met ons. Want het is toch wel zo dat op café of eender waar, als je zelf s'avonds thuis zit, dat je toch wel leert genieten. En leert genieten niet van heel veel glazen, maar van een goed bier. Mm-hmm. Dus eigenlijk is het voor ons belangrijk dat er tijd genomen wordt om ons bier te drinken. Dat er daar ook aandacht aan gegeven wordt. Dat dat met warmte gedaan wordt en dat dat ook met een zekere, ja, met een knipoog bekeken wordt. Hoe gaan we daarmee om? Heel eenvoudig, door dat op een eenvoudige en simpele manier eigenlijk te benaderen.
0: Ja, en dat samenbrengen doen jullie ook letterlijk, hè, op het terrein van de brouwerij. Dat is ondertussen echt een groot toeristische attractie geworden.
2: Ja, wij zijn daar super trots op. Dat onderscheidt ons ook een klein beetje, ons belevingscentrum. Er zijn in België niemand die een belevingscentrum hebben zoals wij. Wij ontvangen 100.000 bezoekers op een jaar.
0: 100.000 mensen per jaar bezoeken Sint-Bernardus.
2: Inderdaad, ja. Wij proberen ook de mensen tot bij ons te krijgen. Wij willen een bedevaartsoord zijn voor de mensen, waar ze samen met vrienden en familie een glas kunnen drinken, gaan fietsen, gaan wandelen in de streek.
0: Een bedevaartsoord zelfs?
2: Zo heten wij dat, ja.
0: Oké. En dus met een bar daarbij, was dat iets dat wat uw vader meteen zei, van oh ja, dat moeten we doen, of heeft dat wel wat overtuigingskracht gekost?
2: Mijn vader had een kinderdroom. Je had een brouwerij gezien in Duitsland die een prachtige 360 view had. En ik was vooral op dat moment heel operationeel bezig en ik had een magazijn nodig. En dan hebben we beslist van ja, laat ons dan die droom op dat magazijn doen. En zo zijn we eigenlijk gerold in een rooftopbar die vorig jaar als de beste rooftopbar van België uitgeroepen werd. Maar dat is eigenlijk door de synergie van de ideeën van ons twee en ons team uiteraard. Ja. Daar zijn we best trots op.
0: U klinkt ook heel trots. Het lijkt bijna belangrijker dan de brouwerij zelf. Of vullen ze elkaar mooi aan? Hoe ziet u dat dan?
2: Voor ons is het heel belangrijk dat we een totaalbeleving kunnen aanbieden aan de mensen. En dat maakt dat het warm is. Je kan bij ons vergaderen, je kan dan eten, je kan een brouwerijbezoek doen. Wij zijn bezig met teambuildings te organiseren die ook helemaal een thema zijn van onze mascotte, onze Bernard. En dat zorgt ervoor dat we de mensen proberen Sint-Bernard te zijn, mm-hmm, zelf zich te voelen als Bernard. Dat ze ja, in het West-Vlaams ex-Sint-Bernard zijn. Dus,
0: Oké. Het is misschien ook wel nodig om in eigen land nog te kunnen blijven groeien, op die manier, op die beleving in te zetten. Want u zei het daarnet, -20% bierverbruik daalt. Of ziet u Sint-Bernardus nog wel stijgen in België zelf?
2: Wij zien Sint-Bernardus zeker stijgen in België. Ik ben een vrij positief en enthousiast persoon en we proberen dat en zeker ook al onze werknemers dat door te dragen. En er is altijd ruimte om te groeien in verschillende regio's en zo verder. Dus wij staan eigenlijk helemaal klaar. Wij hebben een heel strategisch plan. We hebben heel hard nagedacht over onze strategie en hoe dat we vooruit willen en hoe dat we willen groeien. En onze Bernard, onze mascotte, helemaal benoemd en verpersoonlijkt. Het is iemand die uit de abdij getreden is, die ook die warmte wil geven, die aandacht wil geven aan het bier. Dus de strategie dat voor ons kwaliteit heel belangrijk is en aandacht geven aan bier. En de manier en de techniek die wij gebruiken om ons bier te maken, zorgt ervoor, als we een goed product hebben, dat wij overtuigd zijn dat wij kunnen groeien. Ja.
0: Ja, kunnen groeien ook in het, en misschien vooral in het buitenland. De export naar het buitenland is heel belangrijk voor de brouwerij.
2: Wij doen 50% export, dus dat is inderdaad heel belangrijk. Maar wij zien die groei zowel als op exportgebied als in binnenland. Er zit daar niet echt een heel groot onderscheid in hoe dat wij die groei eigenlijk zien. Het is vooral, denk ik, in een wereld op vandaag die heel snel verandert, zorgen dat die mensen die verandering ook als een kans zien en niet alleen als een bedreiging. En ik denk dat dat voor alle sectoren zo is, dat toch wel belangrijk is, dat de angsten voor de heel snel veranderende wereld worden omgebogen en dat als kansen gezien worden en dat we gewoon vooruit gaan. En mijn pa zei vroeger altijd niet plooien, dus we proberen dat ook toe te passen.
0: Ja, klinkt heel West-Vlaams.
2: Ja.
0: Mevrouw de Pieper, als ik u over pakweg 5 jaar hier terug in de studio uitnodig, waar staat Sint-Bernardus de brouwerij dan?
2: Ik hoop dat Sint-Bernardus in heel België en in heel de wereld herkend is. Wij exporteren naar heel veel landen. Maar natuurlijk de impact en de grootte. En wij hopen vooral dat iedereen graag zich een klein beetje Bernard voelt. Zeker onze site ook bezoekt. Omdat we proberen de warmte, de aandacht. En toch ook alles met een knipoog. We proberen ook het leven niet te serieus te nemen. Met een knipoog dat je soms ook op onze etiketjes ziet. Proberen wij het leven tegemoet te gaan.
0: Julie de Pieper, CEO van Brouwerij Sint-Bernardus. Heel erg bedankt en een goede morgen.

0: Sam Cooke en You Sent Me. Daarmee is het bijna 7:30 geworden.
1: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ik heb zin in een fruitsla.
3: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
2: Amai, ik sla direct met een slag.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdienst van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
5: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: IKEA-tip van de week.
7: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
8: Ah ja, om de matrassen te testen.
6: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
9: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
8: Wat?
6: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
8: En wat met de balletjes?
6: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
0: Er is vanochtend een nieuwe flitsmarathon begonnen. Tot morgen vroeg 6:00 zijn er overal in het land extra controles op te snel rijden. De politie doet regelmatig zo'n flitsmarathons. De vorige keer was in april en toen reed iets meer dan 3% van de gecontroleerde bestuurders te snel. Spanje is begonnen met grenscontroles voor Italianen die het land binnen willen. Italië doet zelf al een tijd grenscontroles nadat tienduizenden mensen vorige week probeerden om Ceuta te bereiken, een Spaans stadje dat in Marokko ligt. Bijna iedereen is al vrij snel weer teruggekeerd, maar onder meer Italië had veel kritiek op Spanje. In het voetbal heeft Club Brugge de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. De landskampioen van vorig seizoen versloeg thuis KV Kortrijk met 3-0. Nou, het weer, het wordt zonnig en tot 29 graden. Morgen nog warmer tot 31 graden.
11: Radio 1.
10: De ochtend.
11: Met Joris Vergeijlen.

0: Lamb met Sweet. De hele zomer hoor je hier rond 7:30 onze correspondenten in de ochtend. Deze zaterdag trekken we naar Zuid-Afrika, naar Alice van Gelder. Dag Alice, goedemorgen, lang geleden.
1: Goedemorgen.
0: Is het een drukke zomer voor jou?
1: Ja, het is een vrij drukke zomer hier op het Afrikaanse continent. Want ik doe niet alleen verslag over Zuid-Afrika, maar moet heel Sub-Sahara-Afrika verslaan.
0: En daar gebeurt soms niet te doen. Ontstellend veel. Maar laat ons inderdaad focussen nu eventjes op Zuid-Afrika. Migratie, daar wil je het graag over hebben. Het is een belangrijk thema, ook in Zuid-Afrika.
1: Ja, absoluut. Ja, zeker. Ja, we hebben eigenlijk de afgelopen maanden in Zuid-Afrika gezien dat anti-migrantenprotesten toenemen. Daar is ook verslag over gedaan, ook in de Belgische media de afgelopen maanden. Dus Zuid-Afrikanen die willen dat de migranten die hier wonen, onder meer uit Zimbabwe en Mozambique, vertrekken, omdat ze zeggen dat ze banen inpikken. Eigenlijk hebben we daar verslag over gedaan en toen is dat verhaal weer een beetje doodgebloed. Is de wereld weer naar andere dingen gaan kijken, maar het gaat maar door. Er zijn nog steeds heel veel migranten die onder meer aan de grens bij Zimbabwe zitten, die terug naar huis willen omdat ze zich niet veilig voelen in Zuid-Afrika. Dus dat is een thema dat hier ook blijft spelen.
0: Ja, dat gaat niet liggen. Goed dat we dat nog eens even oppikken. Morgen is het ook Vrouwendag in Zuid-Afrika. Dat is iets helemaal anders, maar hoe wordt dat gevierd?
1: Ja, klopt. Ja, vooral ook wel met demonstraties, met bijeenkomsten. En Vrouwendag hier is niet zozeer wat je misschien zou denken. Nou, even gewoon aandacht voor de vrouw en misschien haar positie en kiesrecht, et cetera, et cetera. Wat je misschien denkt bij vrouwenrechten. Mm-hmm. Hier gaat het er echt om. Komt het er eigenlijk uit voort dat er nog zoveel geweld tegen vrouwen is? Het seksueel geweld is gigantisch groot. Geweld binnen de gezinssituatie is heel erg groot. Dus het gaat hier eigenlijk heel erg niet om de verworven vrijheden zeg maar van het verleden, maar heel erg van wat is de positie van de vrouw hier nog en wat moet er eigenlijk aan gedaan worden om die beter te maken. En dat gaat dus nog steeds niet goed.
0: En er wordt echt voor op straat gekomen morgen?
1: Er zijn zeker bijeenkomsten en protesten, dat zien we eigenlijk altijd. En ook is het een feestdag hier, een vrije dag voor mensen. Althans, nu is het dus op zondag. Dus omdat het nu op een zondag valt, hoeft niemand op maandag te werken. Dat is natuurlijk ook wel fijn voor de vrouwen die werken.
0: Oké, het is dus echt een betaalde feestdag. Zuid-Afrika vindt het wel zeer belangrijk om dat op die manier Vrouwendag in de kijker te zetten.
1: Ja, absoluut. Ja, we zien ook vaak dat de president dan ook nog een toespraak houdt. Ja, om daar eigenlijk even naar te kijken van hoe staat het ervoor en wat kunnen we doen. Vaak worden er ook weer nieuwe maatregelen aangekondigd. Ik geloof dat een van de vorige keren waren bijvoorbeeld speciale rechtbanken die meer gaan kijken naar seksueel geweld. Ik moet zeggen, er blijft over gesproken worden. Super belangrijk zo'n dag. Maar helaas gaat het nog niet erg goed vooruit.
0: Nee. En morgen is het dan ook nog eens een belangrijke sportdag. De aandacht moet verdeeld worden. Zuid-Afrika speelt tegen Argentinië in het rugby. Zal het openbare leven ook daardoor een beetje stilvallen morgen?
1: Rugby is toch wel echt een van de volkssporten hier. Naast voetbal natuurlijk. Voetbal doet Zuid-Afrika het langzaam iets beter, zagen we tijdens het WK. Maar rugbyers, de rugby hier, die doen het gewoon heel erg goed. Dus zo'n wedstrijd. En ook Nieuw-Zeeland komt binnenkort nog op bezoek voor een toertje. Daar kijkt Zuid-Afrika wel heel erg naar uit. Ja, en dat verbindt Zuid-Afrika ook wel echt. Ook wel omdat het rugbyteam steeds gemengder geworden is. Steeds meer Zuid-Afrika vertegenwoordigt. Wordt er volop gekeken. Dus naast inderdaad Vrouwendag en de positie van de vrouwen, ook zeker volop aandacht voor het groen en het goud waarin de rugbyers zich tooien. En dan zie je dus ook Zuid-Afrikanen allemaal op straat lopen in die kleuren.
0: Ja, zal jij ook naar de wedstrijd kijken? Ben jij ook een rugbyfan?
1: Ik kijk eigenlijk pas een beetje zoals met het voetbal. Pas als het echt spannend wordt en echt de grote wedstrijden beginnen, dan zet ik het aan.
0: Oké, maar dus morgen Zuid-Afrika tegen Argentinië, rugby. En dat is zeer groot en belangrijk in Zuid-Afrika. Alice van Gelder, dankjewel.
1: Dank je.

0: Romeo Elvis en Oscar and the Wolf, Lose My Baby. Die laatste, Oscar and the Wolf, die stond gisteravond op Ronquière Festival. Vanavond staat daar Pommelien Thijs.
1: De ochtend.
0: Ik wil je graag voorstellen aan Jasmin Dirks. Ze is leerkracht, maar sinds kort ook podcastmaker. Het werd een persoonlijke podcast over een ramp die haar familie vandaag, 70 jaar geleden, door elkaar schudde.
2: Mijn naam is Jasmin. En ik sta hier in het dorpscentrum van Tremelo. Een kleine gemeente in het Hageland. Zo'n 70 jaar geleden stopte hier elke dag, nog voor de zon opkwam, een bus die arbeiders uit de streek meenam richting de Waalse mijnen. Enkele uren later kwamen ze aan in Marcinelle, bij Charleroi. En om 8 uur daalden ze dan af in de mijn van Le Bois du Casier. En zoals elke dag gebeurt dat ook op 8 augustus 1956. Het zal voor velen van hen de laatste keer zijn.
3: Vanmorgen de 8 uur 30 is op 1000...
0: 8 augustus 1956. Precies 70 jaar geleden brak er brand uit onder de grond in de mijn Bois du Casier in Marcinelle. 262 mensen verloren het leven. Daarbij ook de overgrootvader van Jasmin Dirks. Mevrouw Dirks, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Joris.
0: Je bent al in Marcinelle voor de herdenking deze ochtend. Wat gebeurt daar vandaag?
4: Vandaag is er, net zoals elk jaar op 8 augustus, een herdenkingsmoment. Maar natuurlijk, vandaag is een speciale editie, want het is 70 jaar geleden. En dat is hier ook wel te merken aan het aantal mensen dat hier stilaan begint toe te stromen.
0: Er zijn ook altijd heel veel mensen die aanwezig willen zijn op die herdenking. Familieleden dan?
4: Ja, toch wel. Ja, klopt. Familieleden, maar ook wel mijnwerkers, oud-mijnwerkers, maar evengoed ook delegaties uit Italië. En vandaag zullen er ook wel een aantal hooggeplaatsten hier aanwezig zijn, denk ik.
0: Ja, en dan iets over 8 begint die plechtigheid. 262 keer worden de klokken daar geluid en alle namen worden afgelezen. Dat is altijd een pakkend moment. En dus ook de naam van uw overgrootvader, Louis Op de Beek, die weer klinkt daar straks. Hij was 44 toen hij stierf in de mijn, geloof ik.
4: Ja, klopt. Hij was 44 en hij had een vrouw en 6 kinderen. Dus die zijn van de ene dag op de andere alleen gevallen.
0: En hoe belangrijk is het voor uw familie om daar dan nu bij te zijn op 8 augustus, 70 jaar later?
4: Wel, ik denk het feit dat wij hier eigenlijk elk jaar naartoe komen met een aantal personen van de familie, dat eigenlijk voldoende zegt. Dat blijft natuurlijk een vader voor 4 broers die nog in leven zijn. En ik denk dat zij het vooral heel belangrijk vinden dat wij er met z'n allen aanwezig zijn.
0: Mm-hmm. Dat kan ik mij goed voorstellen, dat zelfs 70 jaar later nog altijd in de familie blijft kleven. Wordt daar gemakkelijk over gesproken?
4: Er wordt in onze familie op zich wel gemakkelijk gesproken, maar ik voel wel, als het over onze va gaat en de mijnramp, dat het dan wel iets gevoeliger en moeilijker ligt. Maar het mooie hier vandaag, Joris, is... vandaag heb je hier eigenlijk geen woorden nodig en kan ik door mijn onkels te bekijken vandaag, weet ik genoeg. Zie ik de trots die ze hebben op hun voor hun vader, maar ook wel het verdriet dat 70 jaar nadien nog steeds aanwezig is.
0: Ja, en dus bij die mijnramp van Marcinelle stierven, dat weten heel wat mensen, 136 Italiaanse mijnwerkers, maar er waren dus ook heel wat Vlamingen actief, zoals uw overgrootvader. Hoe is die daar beland?
4: Wel, er waren een 30-tal mijnwerkers uit het Hageland die eigenlijk geronseld geweest zijn. Vele van hen waren te werk gesteld, bijvoorbeeld in Waterschij. Maar die zijn dan geronseld omdat er in Marcinelle simpelweg meer te verdienen viel. Nu, dat was natuurlijk niet zomaar. De mijninfrastructuur in Marcinelle was verouderd. En de mijn was hier ook een beetje anders. De wanden liggen hier schuin, waardoor het allemaal wel meer risico en meer gevaar inhield. En men wist dat wel, maar blijkbaar was het financiële voordeel op dat moment belangrijker.
0: Mm-hmm. Er is veel misgelopen 70 jaar geleden. De mijn was onveilig. Komt ook die woede van toen dan terug boven op zo'n herdenking? Of is het vooral een manier om je overgrootvader en die 261 andere slachtoffers te eren?
4: Ik voel hier wel soms de dubbelheid daarvan. Dus enerzijds inderdaad voel hier, je ziet de mensen hier ook op elkaar aflopen in mijnwerkerstenue en elkaar een schouderklopje geven omdat ze elkaar hier vandaag terugzien. Maar ik merk ook wel als het inderdaad gaat over ja, het wat er achteraf gebeurd is, de nasleep, de verantwoordelijkheid die België misschien te weinig genomen heeft, slachtofferhulp, wat toen natuurlijk ja, een begrip was wat nog niet zo ingeburgerd was als vandaag, dat toch best nog wel wat verdriet en woede met zich meebrengt.
0: Straks rond iets over acht begint daar de herdenking in Marcinelle, 70 jaar na de mijnramp daar. En dat is dus nog altijd dubbel. Jasmin Dirks, dank je wel.
4: Heel graag gedaan.
0: En wie de podcast over Louis op de Beek wil horen, de eerste aflevering die staat al online. Je kan ervoor terecht op de website mijnovergrootvader.be.

0: Danny Vriend, samen met Typhoon en Hier is het goed.
1: De ochtend.
0: Spanje is deze ochtend begonnen met grenscontroles voor Italianen die het land binnen willen. Hoorde je net misschien ook nog in het nieuws. En daarmee lijkt de ruil tussen Spanje en Italië verder te escaleren. Het gaat over de vele duizenden migranten die via Marokko naar Ceuta en zo naar Europa probeerden te geraken. Het nieuws van de afgelopen weken. Italië besliste nadien om de grenzen te sluiten voor mensen die vanuit Spanje komen. En Spanje besliste daarop om hetzelfde te doen voor mensen die van Italië naar Spanje willen komen. En dat is uiteraard uitzonderlijk in een Europa met vrij verkeer van mensen. Sven Tuitens, onze correspondent in Spanje. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Joris.
0: Waarom doet Spanje dat sinds vandaag?
2: Wel, dit is een tegenreactie. Alles is gisteren in stroomversnelling geraakt. Spanje had gisteren aan Meloni gevraagd van stop daarmee met die controles. Ze hadden gevraagd stop ermee nu op 9 augustus, zondag. Meloni heeft gezegd nee, dat gaan we niet doen. We gaan het pas overwegen na 15 augustus. Hè, want op 15 augustus wordt er een nieuwe migratiegolf verwacht. Dus we wachten tot 15 augustus. En dat was niet naar de zin van Spanje. Spanje heeft gezegd, oké, dan gaan wij een tegenmaatregel uitvaardigen om dus de belangen en vooral, en hij sprak dan over de waardigheid van de Spaanse burgers te beschermen. En dan heeft Spanje beslist om vanaf middernacht dus ook grenscontroles te organiseren.
0: En dat
2: dus
0: al
2: dus
0: zeker vandaag tot 7 september?
2: Ja, en dat tot 7 september. Dus het is hard tegen hard op dit moment.
0: En wat gaan ze precies doen? Wie gaan ze controleren? Alle auto's die via de Pyreneeën naar Spanje gaan?
2: Nee, het gaat vooral alle schepen die aankomen, maar het gaat vooral vervelend zijn voor de mensen die met de vliegtuig naar Spanje komen. Hè. De cijfers zijn indrukwekkend. Rond deze periode krijgt Spanje ongeveer 2 miljoen passagiers uit Italië over de vloer. Dus dat zijn enorm veel mensen. En in de andere richting spreken we over 60 vluchten tussen Madrid en Rome. Per dag. Dus
0: dat betekent urenlange wachtrijen in de luchthaven, zeker vandaag en de volgende dagen dan.
2: Wel, het is niet zeker dat het lange wachtrijden worden, want we spreken over sporadische controles. Maar het is wel natuurlijk heel vervelend voor mensen die dat nieuws op het laatste moment krijgen. Want je moet een paspoort bij hebben. Niet iedereen heeft een paspoort, iedereen heeft wel een identiteitskaart. Maar het is wel heel vervelend als je op het laatste moment dat bericht krijgt en niet zeker bent of je dus een paspoort hebt. Dus dat gaat voor heel veel onzekerheid zorgen. Sommige vluchten gaat het allemaal vlot gaan, maar andere vluchten als Spanje beslist om bepaalde vluchten echt te gaan controleren, ja, dan wordt dat allemaal heel vervelend.
0: En stel, je bent een Italiaan met een identiteitskaart, maar niet met een paspoort, dan mag je Spanje niet binnen.
2: Wel, in principe niet, want dat is juist met een identiteitskaart kan je dus rondrijden door de Schengenzone. Maar als die Schengenzone opgeheven wordt, wat nu het geval is, dan moet je een paspoort hebben. Net zoals als je naar Groot-Brittannië vertrekt, is een identiteitskaart niet genoeg, moet je een paspoort hebben.
0: Het gaat dus wel echt hard tegen hard tussen Italië en Spanje. Hoe zie jij dit evolueren?
2: Wel, waarschijnlijk is dit een situatie die gaat kalmeren. Dit kan niet verder gaan. Zeker omdat dit voor Europa is dit helemaal nieuw. Dit is echt. Het gaat tegen een internationaal akkoord in. Het gaat alleen maar voor problemen zorgen. En het grote risico is dat andere landen het systeem van Italië gaat volgen. En dan zitten we natuurlijk met een groot probleem. Dan moet Spanje natuurlijk ook andere landen hetzelfde opleggen. En dan zijn we slecht vertrokken. Dit is iets wat op Europees niveau geregeld moet worden. En heel snel.
0: We hebben het er na 8 uur ook nog over met professor Hendrik Vos. Zijn blik op Europa is veel geld waard. Sven Tuitens vanuit Spanje, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Sheryl Crow en Soak Up the Sun. Na 8 uur professor Europese politiek Hendrik Vos over de situatie aan de grens met die sporadische controles tussen Spanje en Italië. Komt de Schengenzone daarmee verder onder druk? En het gaat straks ook over de Pride vandaag in Antwerpen.
1: Vanavond op VRT1.
2: En bij die zakkende zon pakken wij de laatste vitamine D mee om helemaal klaar te zijn voor vanavond. Maar eerst...
3: Goedenavond, Blankenbergen!
1: Hey. Op VRT1 treden de genomineerden van VRT Zomerhit op in Blankenbergen. Op VRT Canvas krijg je een levensgevaarlijke finale in Mystery Road Origin. En op VRT Max vind je spanning à volonté met Flikken Maastricht. Alvast veel kijkplezier.
4: En... Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruy.be.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: Het is 8 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Shema Saisai. De 3 verdachten zijn aangehouden voor de dood van een jongen van 7. En om middernacht is Spanje begonnen met grenscontroles voor Italianen. In de zaak rond het gewelddadig overlijden van een jongetje van 7 jaar in Merchtem in Vlaams-Brabant zijn de 3 verdachten aangehouden. De jongen werd woensdagnacht dood teruggevonden in het appartement van zijn oom. Uit onderzoek bleek al snel dat hij vermoedelijk het slachtoffer was van kindermishandeling. De jongen was woensdag eerder op de dag alleen op straat en werd door de politie naar huis gebracht. Wat er daarna is gebeurd, wordt nu verder onderzocht, zegt Sabine Lievens van het parket.
9: Na afloop van de verhoren heeft de onderzoeksrechter de 3 aangehouden. De oom op verdenking van moord en de moeder en de vriendin op verdenking van schuldig verzuim ten aanzien van minderjarigen. Nu zal het onderzoek moeten uitwijzen wat er in die fatale nacht van woensdag op donderdag is gebeurd.
8: Er is vanochtend een nieuwe flitsmarathon begonnen. Tot morgen vroeg 6 uur controleert de politie overal in het land extra op te snel rijden. Bij de vorige editie in april zijn meer dan 1,3 miljoen bestuurders gecontroleerd. Iets meer dan 3% reed toen te snel. Het is nu al de 25e flitsmarathon in België. En deze week is er ook in meer dan 20 Europese landen een gezamenlijke controleactie tegen overdreven snelheid, zegt Anne Berger van de federale politie.
10: Meer dan 20 Europese landen doen deze week extra controles om mensen zich bewust te laten worden van de gevaar van te snel rijden. Want het is natuurlijk, als je een ongeval veroorzaakt of je krijgt een ongeval en je rijdt te snel, is de impact veel groter. Je brengt ook anderen in gevaar. En dat is de reden waarom er Europese week is eigenlijk met extra snelheidscontroles.
8: In Marcinelle, vlakbij Charleroi, in de provincie Henegouwen, is de mijnramp in Bois de Cazier herdacht. Vandaag is het precies 70 jaar geleden dat daar 262 mijnwerkers om het leven kwamen. Het was de grootste Belgische mijnramp ooit. Maar zo'n 10 mijnwerkers werden levend bevrijd uit de mijn. Gunter Joosen vertelt wat er toen gebeurd is.
11: Nu wij ons bevinden op de plaats van de ramp hier, beseffen wij ten volle de catastrofale omvang van wat er hier aan vreselijks is gebeurd.
12: Op de ochtend van 8 augustus 1956 slaat het noodlot toe.
11: Vanmorgen is op 1035 meter in de uithalingsput een kipwagentje door een onbekende oorzaak ontspoord. En er ontstond vuur.
12: De reddingsactie duurt 2 weken en verloopt moeilijk. Familieleden staan dagenlang in onzekerheid aan de poort.
13: Je komt aan de poort. Mensen die nog gewoon kunnen praten, komen er niet tegen. Iedereen huilt en roept en tiert. En iedereen zoekt zijn familie, maar niemand is nog te vinden.
12: Er klinkt kritiek op de werkomstandigheden in de verouderde mijn.
14: Het mag niet mogelijk zijn in 1956 dat in een mijnenkolenwagentje fout in een lift kan terechtkomen.
12: Het land is in rouw, zei toenmalig premier Achiel van Akker.
15: De begrafenisplechtigheid die is vastgesteld. Op maandag aanstaande de regering die heeft besloten van deze dag een dag van nationale rouwhulde te maken.
8: Ook dit weekend zijn er nog herdenkingen voor de mijnramp in Marcinelle. Spanje is begonnen met grenscontroles voor vliegtuigen en schepen die uit Italië komen. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. Jeroen Rijgaard, waarom is dat juist?
16: Wel, het is een pure tegenreactie op de Italiaanse grenscontroles voor Spanjaarden. Italië voerde die eind vorige week in nadat tienduizenden migranten de Spaanse enclave Ceuta in Marokko binnendrongen. Volgens Italië bewaakt Spanje zijn buitengrenzen niet goed en waren daarom controles voor Spanjaarden noodzakelijk. Wat vooral natuurlijk ja symboolpolitiek is, want migranten uit Ceuta kunnen niet zomaar naar het Spaanse vasteland en die grenscontroles hebben ook niets opgeleverd tot nu toe. Maar Italië houdt eraan vast. Spanje neemt nu tegenmaatregelen en zal schepen en vliegtuigen uit Italië ook controleren. Nu, beide landen zijn lid van de EU, lid van Schengen, dus in principe zonder controles. Maar tijdelijke grenscontroles kunnen dus wel en dat gaan ze nu allebei doen.
8: In het voetbal heeft Club Brugge de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. De landskampioen van vorig seizoen versloeg thuis KV Kortrijk met 3-0. Hans van Aken, de kapitein van Club Brugge, is dan ook blij, zeker omdat er dit seizoen geen play-offs meer zijn.
17: Het is dit jaar een ander format, dus het is niet meer van in maart of april ineens te gaan pieken en dan alles te gaan rechtzetten van wat er in die reguliere competitie is geweest. Dus vanaf nu moet het vanaf eerste speeldag erop zijn en vandaag was een goed begin.
8: Het weer wordt zonnig en we halen temperaturen tot 29 graden. Morgen nog warmer tot 31 graden. Begin volgende week wordt het tijdelijk minder warm, maar het blijft dan wel meestal droog en zonnig. Het nieuws begon met de zaak rond het gewelddadig overlijden van een jongetje van 7 jaar in Merchtem. De drie verdachten zijn aangehouden, onder meer zijn oom. De jongen is vermoedelijk het slachtoffer van kindermishandeling. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1.
1: De ochtend.
6: Met Joris Vergeijlen.
18: Het gaat over de Pride dadelijk. Goedemorgen.

0: Vanavond speelt hij een eenmalige jubileumshow op Dranouter. Flip Kaulier viert dan 25 jaar. Och, garme ik. Hier was hij met Donderdagnacht.
1: Radio 1.
2: De ochtend.
0: De aanslag op de Pride van Berlijn twee weekends geleden heeft de schijnwerpers op de vele Prides gezet. Want er zijn er echt heel veel in meer dan 100 verschillende landen. Vorig weekend had je nog de internationale World Pride in Amsterdam. En vandaag is het Antwerp Pride Parade, hoogtepunt van de Pride Week in Antwerpen. Het moment dat de LGBTQI+ gemeenschap haar diversiteit op straat toont. Freelance-journalist Len Bingenhout, die kan je daar ook tegenkomen. Goedemorgen, Len.
3: Goedemorgen, Joris.
0: Als journalist heb jij de afgelopen zomers verschillende prides bezocht. Op hoeveel staat de teller?
3: 27.
0: 27, ja. Dan zijn er regels voor wat maakt een pride een pride?
3: Wat mij betreft zijn er geen regels voor. Waar we natuurlijk direct aan denken bij Pride is een protest. Want hoe je het ook draait of keert, Pride is ooit ontstaan als een protest. In New York, we spreken nu over eind jaren 60, begin jaren 70. Een oproep voor meer gelijkheid, betere rechten voor de LGBTQ-gemeenschap. Vandaag is dat in sommige landen, zeker ook bij ons, iets minder het geval. Of is er minder sprake van protest. Mm-hmm. Is er ook veel meer sprake van een viering, van een feest. Net zoals dat ongetwijfeld deze namiddag ook in Antwerpen het geval zal zijn. Maar ik denk dat dat idee van de vraag naar meer en betere rechten, want dat is ook nog steeds nu aan de orde bij ons, wel de voornaamste de voorwaarde is voor om te kunnen spreken van een pride.
0: En bijvoorbeeld vandaag, er zijn ook telkens of heel vaak thema's rond. En vandaag in Antwerpen is dat fearless, heel letterlijk zonder vrees, onbevreesd. Zonder vrees, Is dat nog altijd een utopie voor de queer gemeenschap?
3: Wel, ik zou denken van wel. Ik denk dat de aanslag op de Pride in Berlijn, dus twee weken geleden zoals je zei, dat wel duidelijk heeft gemaakt. De Pride in Berlijn is, daar was ik twee zomers geleden, is een heel, heel open en feestelijk gebeuren. Als ik het heel kort zou moeten beschrijven, want het gaat over, daar dagen verschillende honderdduizenden mensen op. Toen denk ik zelfs 700.000 mensen, wat echt immens veel mensen zijn. Maar voor mij, als ik dat gewoon kort kan omschrijven, is dat eigenlijk gewoon een kilometerslange openlucht straatfeest waar dat al die mensen samenkomen rond tientallen trucks met DJ's en zich daar amuseren en samen oplopen.
0: Want dat is wat heel veel mensen denken. Ja, dat is gewoon één groot feest. Dat verzet is misschien de afgelopen jaren iets meer op de achtergrond verdrongen.
3: Klopt. En dat is ook zo. Als je kijkt naar de Pride in Berlijn, als je kijkt naar de Prides hier bij ons, misschien ook in Nederland, vorige week in Amsterdam. Maar ik ben ook naar heel veel Prides in Oost-Europa geweest, in Zuidelijk-Europa. En daar is de situatie wel gewoon nog anders. Dat zijn ook heel feestelijke bijeenkomsten, maar die staan wat betreft de rechten nog helemaal niet zo ver als waar wij staan hier in België. Ook al is dat allemaal binnen de Europese Unie. Mm-hmm. Maar in veel Oost-Europese landen is er zelfs nog geen simpel erkend partnerschap tussen twee mensen van hetzelfde geslacht, om maar een voorbeeld te geven. Dus de prides die daar doorgaan, die zijn wel nog heel duidelijk politiek. Die zijn nog heel duidelijk een politieke demonstratie, een protest. Ja,
0: maakt ze dat dan relevanter voor jou?
3: Wel, ik was geneigd te zeggen ja, dat maakt het zeker relevant. Tot twee weken geleden. Want wat de aanslag in Berlijn ook heeft duidelijk gemaakt, is dat zelfs wanneer er eigenlijk best al wel wat degelijke rechten bestaan voor de queer gemeenschap, en die op straat komen om te feesten, dat er dan nog altijd extremisten zijn die blijkbaar daar niet tegen kunnen en die zelfs dat als een aanleiding zien om moorddadige gedachten te krijgen en een aanslag te plegen op zo'n groep van mensen. Dus voor mij is nu ook heel duidelijk geworden dat zelfs een feestelijke parade wel zijn bestaansrecht nog heeft en misschien nog net iets meer zijn bestaansrecht heeft gekregen. Ja. Dat wij ook gewoon als queer gemeenschap de straat op kunnen trekken en ons kunnen amuseren. In het zicht van andere mensen. We hoeven ons niet altijd weg te stoppen om ons te kunnen amuseren.
0: Wegstoppen is een beetje moeilijk in Antwerpen vandaag, denk ik. Ja. 110.000 deelnemers aan de parade vorig jaar. 160.000 mensen bij elkaar in Antwerpen werden er vorig jaar geteld. Maakte dat een van de grotere prides?
3: In België of in Europa?
0: In Europa.
3: Dat is zeker. dat is zeker een grote pride. Maar de grootste prides zijn bijvoorbeeld in Madrid en Londen. Dat zijn eigenlijk de twee grootste van Europa. En daar gaat het over miljoenen deelnemers elk jaar. Allee, deelnemers en publiek. Maar ja, op een bepaald moment loopt dat allemaal wat in elkaar over natuurlijk. Dus dat zijn de grootste. Ja, en sowieso heb je heel vaak in een land de parade of de pride in de hoofdstad die eigenlijk een beetje alle aandacht naar zich toetrekt. Maar er zijn zoveel meer prides.
0: Ja, en elk jaar komen er ook nieuwe bij. Ook bij ons dit jaar in Mechelen voor het eerst een Canal Pride op de Deilen. Ja. In Leuven in september nu voor de derde keer. Hoe belangrijk is dat bij ons nog? Ook dat er dat soort nieuwe initiatieven ontstaan?
3: Ik denk dat het heel belangrijk is dat elke pride heeft zijn plaats. Ik denk dat we dat gewoon heel duidelijk kunnen stellen. Omdat ook gewoon in heel kleine gemeenschappen, of heel kleinere gemeenschappen, ik ga nu niet zeggen dat Leuven en Mechelen kleine gemeenschappen zijn, maar
0: toch kleiner dan Antwerpen.
3: Kleiner dan Antwerpen en Brussel, zeker. Maar je hebt ook elders in Europa gewoon zelfs meer plattelandsprides, om het zo te zeggen, die zich echt bewust wegtrekken uit de stad, maar wel een soort van veilige plek proberen te creëren voor de queer gemeenschap, die zich dan niet per se altijd in de stad bevindt. Mm-hmm. Dus op dat vlak heeft gewoon elke pride zijn plaats. Zelfs in Antwerpen, waar er tegenwoordig ook wel meer alternatieve prides of optochten worden georganiseerd, ook die hebben allemaal hun plaats natuurlijk. Ik denk zeker in een tijdsgevricht als nu, waarin we zien dat er heel veel haat circuleert, vooral online, maar dat die haat zich soms ook gewoon op de straat toont, dat dat een reden te meer is om alle prides te steunen, te omarmen, en dat die zeker ook allemaal hun plaats hebben.
0: Ja, en dus dat een politieke boodschap niet toch ook belangrijk is bij prides, hoor ik je zeggen. Maar heel veel mensen komen in de eerste plaats samen om te feesten. En dat is ook oké.
3: Om samen te zijn. Ik heb daar zelf geen cijfers van natuurlijk, maar ik ben ook geneigd te denken, zelfs een pride in Brussel of in Antwerpen, die eigenlijk redelijk feestelijk zijn, dat daar ook heel veel mensen meelopen, die daar zijn, die zich ook gewoon amuseren, omdat ze daar zijn met hun vrienden, met hun kennissen, nieuwe mensen leren kennen, wat dan ook. Maar dat als je zou vragen waarom ze daar zijn, dat daar heel vaak toch ook iets politiek in zit. Al is dat maar om solidariteit te tonen, al is dat maar om zich voor één dag in het jaar echt helemaal te kunnen uiten, zonder vrees, zoals het thema van de Antwerpen Pride nu ook is. Dus ik denk dat een Pride eigenlijk vaak politieker is dan we op het eerste zicht gewoon denken.
0: Mm-hmm. Len Buggenhout, freelance journalist, heeft al heel wat prides bezocht en erover geschreven. Ik neem aan dat je er straks ook bij zult zijn in Antwerpen.
3: Ja, absoluut.
0: Len, dankjewel.

0: Lizzo en Don't Make Me Love You.
1: De ochtend.
0: Sven Tuitens, onze correspondent in Spanje, had het vanmorgen al over de politieke hoogspanning tussen Spanje en Italië. Italië dat na de migratiecrisis in Ceuta wilde controleren wie er vanuit Spanje naar het land wou komen, ondanks vrij verkeer van personen in de Schengenzone. Spanje heeft nu beslist om hetzelfde te doen en dus mensen die vanuit Italië naar Spanje willen vliegen of varen te controleren. Hendrik Vos, professor Europese politiek aan de UGent. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Joris.
0: Het klinkt wel echt als een escalatie. Hè? Is dit soort escalatie al eerder gebeurd in Europa?
2: Ja, zo. Dit is echt wederzijdse vergelding. Hè? En dat is toch wel vrij uitzonderlijk, zo'n escalatielogica. Je hebt het soms nog wel. Ik herinner mij tussen bijvoorbeeld Frankrijk en Italië dat er eens een incident was over Tunesische migranten en dat Frankrijk dan zijn grenzen controleerde en Italië vond dat dan buitenproportioneel en is dat dan ook gaan doen. Maar goed, dat is uiteindelijk gekoeld zonder al te veel blazen. En het zat toch minder in een sfeer van vijandigheid. Het had meer te maken met een gevoel van proportionaliteit. Dus nu zit je toch wel met een wat bittere kant die daaraan hangt.
0: Want dit vraagt weer voor een reactie van Italië. En een van de twee landen zal dan uiteindelijk voor de publieke opinie gezichtsverlies leiden. Dus dit lijkt heel erg moeilijk. Laten we even naar het begin kijken. Kan dit volgens het Europees recht, kunnen landen op deze manier andere leden van de Europese Unie controleren?
2: Ja, de Schengen-afspraak zegt dat er vrij verkeer is van personen, maar als je kan aantonen dat er een acute dreiging is voor de veiligheid, voor de openbare orde, en er is geen enkele andere manier om het op te lossen, dan kan je wel je grenzen weer in de gaten houden, vragen dat mensen zich identificeren als ze de grens oversteken voor een beperkte periode. Je moet het ook melden. In sommige gevallen moet de Europese Commissie er ook toestemming voor geven. Dus er zijn wel mogelijkheden in de kleine letters van de Schengen-afspraken om zoiets te doen.
0: Ja, maar dit is niet volgens de geest van de Schengen-zone.
2: Nee. Nee, want wat Italië zegt van, dat is flauwekul, van wij zijn nu bang dat er mensen vanuit Ceuta in Spanje zouden raken en dan vanuit Spanje nog eens een vliegtuig naar Italië zouden nemen. Je weet en je voelt aan alles dat niet het geval is. En dat maakt Spanje zo boos. Ja. Het gevoel van, dit is een drogreden, dit is echt voor binnenlands gebruik, van kijk een keer hoe stoer dat wij zijn. En dat laten de Spanjaarden nu niet over zich heen gaan.
0: Maar dat zij nu controleren, zou je ook een drogreden kunnen noemen. Is er vanuit de Europese Unie al reactie gekomen?
2: Ik denk dat de commissie zal hopen dat het bij stoere taal blijft, hè, dat het overwaait, dat een beetje hopen dat de spierballen taal indrukwekkender is dan de spierballen zelf. Want het, op zich is het niet zo uitzonderlijk dat het gebeurt. Er zijn op dit moment 8 landen die hebben aangekondigd dat zij het recht willen hebben om weer grenscontroles te doen. Ook bijvoorbeeld, en dat is allemaal een beetje zonder groot nieuws voorbijgewaaid, maar ook bijvoorbeeld Nederland heeft op dit moment een aankondiging lopen dat zij de grens met België wil controleren. Dat is 2 maanden geleden heeft Nederland die aankondiging verlengd, want ze was eigenlijk al ouder. En tot 30 september heeft Nederland het recht, kan je dan zeggen, om aan de grens met België controles te doen uit vrees voor grootschalige mensensmokkel. Ook Frankrijk bijvoorbeeld kan dat doen op de grens met België. Er zijn 8 landen die op dit moment zo'n aankondiging hebben lopen van wij zitten in een uitzonderlijke situatie, zo gezegd, want je voelt dat in de praktijk niet zo is. Maar wij zitten in een zo uitzonderlijke situatie dat wij het recht willen hebben om mensen die de grens oversteken weer te controleren. Alleen zie je dat in de praktijk bijna niet gebeurt, omdat zeker in het midden van het toeristische seizoen en ook de economische gevolgen zouden gewoon te groot zijn. Dus het is spierballengerol, zo, vooral bedoeld voor de eigen publieke opinie en achterban.
0: Dus in de praktijk denk je dat er eigenlijk niet zo heel veel controles zullen gebeuren op luchthavens of in Spaanse havens?
2: Nee, ik denk het niet. Net in het midden van het toeristische seizoen zou dat ook voor het imago van het eigen land, je zou ook in je eigen vel snijden. Hè. Hoe dan ook, hè, wat Italië nu heeft aangekondigd, geldt tot, als ik het goed heb, tot 1 september. Wat Spanje nu aankondigt, geldt dan tot 8 of tot 9 september.
0: Zo, 7 september, dacht ik, ja.
2: Ja, voilà. Ja. Dus het is hoe dan ook voor beperkte periodes. En ja, ik denk dat dat ook de reden is waarom de commissie niet al te furieus reageert. Zo, de commissie beseft dat het allemaal gevoelig ligt, dat landen dit willen aankondigen. En zegt van goed, oké, dan gaan we de confrontatie met landen niet aan. En tegelijk beseft van in de praktijk zal het allemaal wel niet veel voorstellen.
0: Ja, midden augustus zou Italië dat ook herbekijken. Denk je dat zij dat nu op die manier kunnen stilletjes terugdraaien? Of vraagt dit toch weer om een luide publieke politieke reactie? Wat Spanje dus vanaf vandaag doet?
2: Ja, wel, als je in een escalatielogica zit, dan weet je nooit hoe het verder zal gaan. Maar mijn inschatting is toch wel dat het zal overwaaien. En dat men ofwel in Italië het eerder zal stopzetten, ofwel ja, gewoon zal wachten tot de deadline die ze zelf hebben ingesteld, tot die voorbij is. En dat het dan, dat het dan voorbij is. En dat, want de bittere nasmaak zal natuurlijk wel blijven. Maar dat het incident zelf dan als gesloten kan beschouwd worden. Maar goed, nog een keer, het toont opnieuw aan hoe gevoelig dat migratiethema is. En ja, daar zijn we nog niet mee klaar.
0: Dat is duidelijk, professor Henrik Vos. Dank u wel voor de uitleg.
2: Graag gedaan, tot later.

0: Just the same old show on your radio. Dat is nog altijd de ochtend nog tot 9 uur. On my radio, The Selector.
1: Weet ik veel, neemt je mee naar de wonderwereld van de nanotechnologie.

0: nanotechnologie zo interessant en belangrijk? Kobbe Ilse vraagt het aan professor microelektronica Marianne Verhelst. En jij kunt erbij zijn in het Leuvense innovatiebedrijf IMEC. Vrijdag 21 augustus. Vlieg als de nanobliksem naar VRT Max en schrijf je in.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 € voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: VRT Radio 1.
0: Alles begint bij luisteren.
2: Hoe, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 € voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: VRT Radio 1.

0: Grenscontroles voor Italianen die het land binnen willen. Hadden we het net nog over met professor Hendrik Vos. Italië doet zelf al een tijd grenscontroles nadat tienduizenden mensen vorige week probeerden om Ceuta te bereiken. Een Spaans stadje dat in Marokko ligt. Bijna iedereen is al vrij snel weer teruggekeerd. Maar onder meer Italië had veel kritiek op Spanje. In het westen van Duitsland zijn eerder deze week twee drones gezien boven een militaire basis. Dat heeft het Duitse leger bekendgemaakt. Er loopt een onderzoek. Dinsdag was er op de luchthaven van Leipzig een drone gevonden met een explosief bij een vrachtvliegtuig dat munitie vervoerde naar Oekraïne. Sabine, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Joris.
0: Vandaag net geen 30 graden, maar toch bijna.
1: Ja, het scheelt niet veel hoor. Nog een paar graden minder voor het centrum van het land. Maar in het zuiden van het land gaat het wel gaan tot 29 graden. Dus voor Brussel wordt dat iets van 27 of 28 graden. Wat koeler aan zee, 26 graden. En daar krijgen ze in de loop van de namiddag een noordelijke zeebries. In het binnenland blijft het zwak waaien uit het oosten of uit veranderlijke hoek. Daar hoort veel zon bij. Een paar hoge sluierwolken of een paar kleine stapelwolkjes. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel helder, rustig. Minder fris dan vorige nacht. We krijgen minima van 8 graden in de Ardennen. In Vlaanderen 13 tot 16 graden. En dan wordt het nog warmer. Voor morgen temperaturen rond en boven 30 graden. Met redelijk veel zon. En opnieuw, zoals vandaag, misschien een paar sluierwolken of een paar stapelwolkjes. En dan wordt het net iets minder heet. Maandag tot 29 graden. Dinsdag maar tot 24 graden waarschijnlijk in Brussel. Maar dan vanaf woensdag wordt het alweer zeer warm. Maxima boven 30 graden. Donderdag misschien wel tot 35 graden. Het blijft ook zonnig, dus heet zomer.
0: Dankjewel.
2: Radio 1. De ochtend. Met Joris Vergeijlen.

0: The Jam en Start. Turkije heeft een nieuw defensieakkoord ondertekend samen met Saudi-Arabië en Pakistan. Kunnen we over praten met Gulsa Ercetin, correspondent voor ons in Turkije, nu weer heel even in Nederland. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je bent een van de correspondenten die we deze zomer graag horen op zaterdagochtend. Dat defensieakkoord, is dat groot nieuws in Turkije? Dat defensiepact dus gesloten tussen Turkije, Saudi-Arabië, Pakistan, het heeft de media gehaald.
1: Ja, zeker. Dat is groot nieuws. Ze hebben een gezamenlijke defensieovereenkomst getekend, waarin staat dus dat een aanval op één als een aanval op ieder zal worden beschouwd. Denk aan de drie landen, de combinatie van de drie landen. Zo wordt het ook een beetje gebracht. Het olierijke Saudi-Arabië, Pakistan heeft kernwapens en Turkije natuurlijk.

0: natuurlijk met het één na grote leger binnen de NAVO en natuurlijk een groeiende defensieindustrie, dat ze dus nu samen eigenlijk een boodschap natuurlijk willen afgeven. En dat dat vooral te maken heeft met de onrust natuurlijk in het Midden-Oosten, dat ze deze samenwerking zijn aangegaan.
1: Ik las hier en daar ook vergelijkingen met de NAVO. Er werd zelfs af en toe gesproken over een soort van moslim-NAVO. Hoe zie jij dat en hoe zien de Turkse media dat?
0: Nou, analisten zeggen al vooral hiervan dat dat natuurlijk nog heel erg vroeg is om zoiets te zeggen of te vergelijken. En er is ook al een Turkse functionaris in de media geweest die ook zegt dat dit natuurlijk puur voor defensie is bedoeld. Want dus het bevat bijvoorbeeld geen details over de verplichtingen van elke partij. Dus het is niet zozeer dat je weet wat er precies gaat gebeuren. Hè. Zo zijn er al analisten die bijvoorbeeld vergelijken. Saudi-Arabië heeft al soort akkoord met Pakistan. En we zagen dus dat Saudi-Arabië natuurlijk al vaker onder vuur lag de afgelopen maanden. Hè. Met name door de oorlog in Iran. En het is niet zo dat daar Pakistan dan onmiddellijk een rol in heeft gespeeld, zeggen ze. Dus
1: maar wel een soort
0: zijn wel
1: van
0: heel erg voorzichtig.
1: Meer dan.
0: Ja, een meer symbolische boodschap natuurlijk om te laten zien dat ze gaan samenwerken.
1: Dat is interessant en goed om te weten. Deze week zaten ook de Turkse stranden nog in het journaal. Turkije zat verschillende keren in het nieuws deze week bij ons. Aan de Turkse Riviera wordt inkom gevraagd om op het strand te mogen liggen. En daar wordt tegen geprotesteerd. Beheerst dat nieuws ook de Turkse media?
0: Ja, nou ja, ik ben natuurlijk zelf daar naartoe gegaan, naar Bodrum, naar de badplaats, om daar een reportage over te maken. Omdat ik dat vooral dus zag op sociale media, die filmpjes. Hè, dus dat er mensen eigenlijk demonstreren. Want het gaat namelijk om die openbare stranden. Nou, volgens de Turkse wet moeten die toegankelijk zijn voor iedereen, voor rijk en arm. Alleen wat je dus ziet in veel van die badplaatsen is dat ondernemers daar natuurlijk eigenlijk het een beetje hebben overgenomen door stijgers daar aan te leggen, platforms eraan te leggen. Sommige mensen vertellen zelfs dat er complete bouwwerken staan met terrassen en barretjes.
1: Geprivatiseerd terwijl dat niet mag.
0: Ja, en mensen klagen dus natuurlijk ook van ik wil gewoon met mijn handdoek op het strand liggen, maar die ruimte krijg ik niet. Want dan zegt zo'n ondernemer tegen mij, je mag hier niet liggen, je moet dan een ligbed huren. Nou, die prijzen van die ligbedden, zeker in plaatsen zoals Bodrum, is een beetje een soort, kan het vergelijken met Zuid-Frankrijk. Nou, die prijzen, zeggen die mensen, dat is omgerekend zo'n 28 euro per persoon. Nou, een mevrouw zei bijvoorbeeld tegen ons van, als je met z'n vieren bent en je wil gewoon een dagje zonnen en genieten van het strand, dan ben je dus best wel veel geld kwijt. Mm. En dan heb je nog niet eens gegeten en gedronken. Dus wat je dus ziet is dat er van die demonstraties zijn, dat die activisten dus echt massaal dan daar gaan demonstreren met borden in hun handen en een soort ketting vormen. En wat ik dan best opvallend vind is dat ze dan ook nog eens steun krijgen van de mensen die daar liggen dus op die bedden. Dus die ze applaudisseren. Dus die het eigenlijk, dus die dat geld dan hebben betaald.
1: Ja,
0: maar dan dus wel steun krijgen van de mensen dus die daar liggen. En soms zijn er ook opstootjes. Toen ik er was gebeurde dat niet. Maar je ziet op sociale media dus ook echt dat de spanningen soms ook heel erg hoog oplopen. Die ondernemers zeggen, wij hebben gewoon toestemming van de gemeente. En wij moeten dit soort bedragen ook vragen om betere voorzieningen te kunnen leveren. Maar die activisten zeggen weer, er is een soort, je krijgt dus een boete. Eigenlijk mag het niet. Maar het is een soort verkapt verhuursysteem geworden in Turkije. Dus iedere keer krijgen ze dan die boete. Maar volgens de wet moet dan binnen 15 dagen alles verwijderd zijn. Maar dat staat er nog steeds. Dus iedere keer stapelen die boete zich op. En is het een soort verpakt verhuursysteem geworden, zeggen de demonstranten in Turkije.
1: Het zegt ook iets over de Turkse economie. Het leven is duur, wordt duurder. Hoe hoog is de inflatie op dit moment?
0: Nou, dat ligt nu rond de 30%. Dat lag natuurlijk een paar jaar geleden nog veel hoger. Hè? Toen hadden we natuurlijk ook verhalen in Turkije over een huurcrisis bijvoorbeeld. Kijk, ik zelf woon er sinds januari. Maar ik merk wel, overal waar ik kom, hebben mensen het natuurlijk over die prijzen. Die prijzen die stijgen. Ik merk het zelf alleen al toen ik op zoek was naar een huis in Turkije. Nou, dan spreek je dus een bepaald bedrag af met de huiseigenaar. Maar dan hoor ik van mijn makelaar dat volgend jaar mijn huurprijs dus ineens verhoogd kan worden. Omdat ja, huiseigenaren mogen dan jaarlijks het bedrag mogen ze verhogen. Het laten stijgen met het percentage van de inflatie.
1: Dat is nou ja, als dat behoorlijk rond 30% veel, 30%
0: is. Ja, ja dus, dus mensen klagen daar natuurlijk over. En ook met boodschappen doen dat ze zien dat de prijzen ja, toch hoger liggen. Ja. Dan vergeleken met jaren geleden. Dus het is wel het gesprek van de dag, merk ik, die prijzen.
1: En zorgt dat er ook voor dat mensen minder op restaurant gaan, minder op café?
0: Nee, dat is dus opvallend, dat die toch best vol zijn. En als ik dus aan mensen vraag, ik denk niet dat er één reden of zo ervoor is, maar wat ik vooral veel hoor ook van de mensen zelf is, nou, vroeger zag je de Turken vooral sparen, hè, voor een huis of een zomerhuis. En dat ze nu denken, ja, we geven het maar meteen in één keer uit, want het heeft geen zin om te sparen, want het geld is natuurlijk niet zoveel waard. Maar wat ik ook hoor, is natuurlijk wat een bekend probleem is in Turkije, dat de Turken natuurlijk ook een beetje leven op schulden, een beetje met hun creditcard alles betalen. En dat ze dan bijvoorbeeld bij van een familie geld lenen om dat schuld dan weer te dichten en dan weer een schuld hebben bij een familie. Dus dat speelt ook natuurlijk allemaal mee. En er zijn natuurlijk ook gewoon toeristen die komen, daar klagen de Turken dan over, die dan gewoon dat bedrag blijven betalen. Dus dat ook dan normaliseren. En zelf denk ik ook nog dat ondernemers onderling ook die prijzen gewoon zomaar verhogen. Hè? Want als je naar bijvoorbeeld plek A gaat, is hetzelfde product, kost dat dan zoveel? En ga ik naar plek B, dan is dat weer toch omgerekend zo'n €2 duurder. Dus het is een beetje verschillende problemen, denk ik, die naast elkaar bestaan in Turkije als het gaat om de economie en die stijgende prijzen.
1: Denk je dat dat ook mee kan spelen met de komende presidentsverkiezingen?
0: Jazeker. Ja, want het is mensen voelen het natuurlijk in een portemonnee. Dus mensen hebben het er natuurlijk ook over. Ik merk het zelfs. Hè. Ik woon er nu. Ik moet ook over bepaalde dingen gaan nadenken. Van, oh, dus dan moet ik rekening houden dat mijn huur volgend jaar dus veel duurder kan worden. Hè, dus dat ik meer moet gaan betalen. Dus mensen hebben het hier natuurlijk ook onderling over. Zeker vanuit de oppositie wordt er ook geroepen dat er natuurlijk jaren een soort wanbeleid is geweest door die doordat president Erdogan die rente heel laag wilde houden om zogenaamd investeringen te bevorderen. Maar de economen zeiden, nou, als je inflatie hebt, dan moet je juist natuurlijk niet de rente laag gaan houden. Nou, die hele discussie die speelde. Dus vanuit de oppositie zeggen ze ook, dit is natuurlijk iets wat door de regering erger is geworden. Dus die gebruiken dat natuurlijk ook als argument. En ik denk ook dat we dat zeker zullen zien volgend jaar. Want analisten denken dat volgend jaar al die verkiezingen, die presidentsverkiezingen zullen plaatsvinden in Turkije. Dus dat denk ik zeker wel dat dit een onderwerp is dat terug zal komen.
1: Ja, een onderwerp waar de oppositie zich ook kan manifesteren tegenover president Erdogan en de AK-partij?
0: Nou, dat wordt natuurlijk heel ingewikkeld. Want we hebben natuurlijk gezien dat die grootste oppositiepartij heel erg onder vuur ligt. Hè. In de afgelopen maanden hebben we tientallen burgemeesters. Volgens mij zitten er zo'n 20 burgemeesters op dit moment vast in de gevangenis in Turkije. Politici die geleerd zijn aan die oppositiepartij zitten vast of worden geconfronteerd met rechtszaken. Daarnaast heb je binnen de oppositie nu ook een soort verdeling dat er een nieuwe partij is opgericht. Hè, door die afgezette partijleider die zelf dus nu een nieuwe partij is begonnen. Nou, 90 parlementariërs zijn er met hem meegegaan. En ze zeggen ook dat waarschijnlijk 200 burgemeesters vanuit de oppositie met hem mee zullen gaan. Maar analisten denken dan, ja, die stemmen zijn toch nu op een of andere manier verdeeld. Hoe kunnen zij dan succesvolle vuist maken tegenover natuurlijk de regerende AK-partij en natuurlijk met hun presidentskandidaat, de huidige president Erdogan, die al langer dan 20 jaar aan de macht is in Turkije. Dus de vraag is, ja, binnen een jaar, hoe ga je dan succesvol campagne voeren in een land waar het al vrij lastig is voor de oppositie om campagne te voeren, omdat ze dus zo onder vuur liggen. En ook bijvoorbeeld veel zenders gelieerd zijn aan de Turkse regering. Dus hoeveel ruimte gaat de oppositie krijgen, zeggen analisten, om een vuist te kunnen maken tegen de regerende AK-partij.
1: Wordt nog interessant dit jaar en dus zeker volgend jaar met de mogelijke verkiezingen in Turkije, die nieuwe partij kortweg. Jep, daar gaan we nog over horen. Correspondente Gülse Ercetin, dankjewel. Fijne ochtend nog.
0: Doeg.

0: The Beatles and I Feel Fine. Dadelijk een bijzonder verhaal over een Italiaanse maffiabaas. Maar eerst Remo van het Groenwoud. Morgen is hij live te horen op Dranouter. Om 4:30 staat hij daar. Hier is hij met In Mijn Hoofd.
1: In mijn hoofd is alles heel eenvoudig. In mijn hoofd valt alles op zijn plaats. Geen verderf, geen loeiende reclame. Welkom, welkom in mijn hoofd. Er is tijd.

missen de verwarring. Overdag loopt het spoorvlug dood. Overdag vringt men zich in boven.

Er is werk, dat werd ons toch beloofd. Er zijn slogans voor wie ze wil geloven. Maar de kern...

Naar het schijnt verdwijnen je gedachten tot het licht volledig is gedoofd. Maar zolang ik daar iets kan ontwaren,

0: hemel.
1: Remo van het Groene Woud en In Mijn Hoofd. Morgen dus in Dranouter.
2: De Ochtend.
3: Radio 1.
1: Op veertennieuws.be kan je deze ochtend een nieuwe aflevering vinden in de reeks De Zomer van Weleer. Jos van der Velde duikt daarin in het nieuws van voorbije zomers. En deze ochtend neemt hij ons mee naar de zomer van 1966. Twee bankovervallen, hier in de buurt, in Schaarbeek. Twee keer dezelfde bank. En wat blijkt, die overvaller werd later een van de meest legendarische maffia-kopstukken in Italië. Jos, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Klinkt als een filmscenario. Vertel me meer. Over wie hebben we het?
4: We hebben het over Francis Turatello en inderdaad een filmscenario. Zijn leven is ook vaak teruggekomen in allerlei films, docu's en dergelijke, in Italië toch vooral. En zo is hij een van die beruchte figuren geworden, ook al vanwege zijn veel te jonge dood.
1: Daar zullen we het nog over hebben, ja. Maar we gaan dus terug naar 66. Hij is dan 22 en hij overvalt een bank in België, in Schaarbeek. Woonde hij hier? Wat deed hij hier?
4: Nee, hij woonde hier niet. Hij kwam gewoon over uit Italië. En hij was eigenlijk als heel jonge gast deel van de Milanese maffia. Milaan is nu het economisch centrum, maar heeft toen heel donkere dagen gekend in de jaren 60, 70. Misdaad, maffia. En ze hadden hem er als het ware op uitgestuurd, die maffia, deze jonge kerel. Want de maffia wilde internationaliseren. Marseille was aan de beurt en men had oog ook laten vallen op Brussel. En ook, ja, bankovervallen maakte toen een enorme opgang. En zo is hij dus met zijn plan gekomen om een bank in Schaarbeek te overvallen.
1: En niet één keer, maar twee keer. Dat lijkt echt wel de instanties uitdagen.
4: Ja. En dat is heel bizar, hè. Dus 8 augustus overvalt hij dit filiaal hier van de kredietbank, nu al lang gesloten. Het gaat heel onstuimig aan toe. Een aantal bankbedienden worden gemolesteerd. Maar de buurt is heel alert. De buurt, 3 weken geleden, was die bank al overvallen. Een van de buurtbewoners valt zelfs binnen terwijl de overval bezig is. Komt er ook niet zonder blauwe plekken vandaan. De bankovervallers vluchten met een actas vol geld. Worden achterna gezeten door een buurtbewoner met een Renault R4.
1: Ik zie het vandaag niet meteen gebeuren.
4: De politie is op dat moment al gewaarschuwd. En de overvallers worden vastgereden ergens in de buurt, hier ook in Schaarbeek. Waarna iemand ingerekend wordt. De man met de aktetas. En dat is die Francis Turatella.
1: En er wordt nog een medeplichtige gearresteerd. Emilia Zenari, een fotomodel van 25. Ik zei het al, een filmscenario. Het begint er meer en meer op te lijken. Wat had zij met de overval te maken?
4: Ja, dat was het liefje van Turatello. Samen zijn ze naar België gekomen. Ze hebben gelogeerd, gekampeerd in Kesselo. Kesselo bij Leuven had toen nog een kampeerterrein. Zenari is uiteindelijk ook opgepakt om het leveren van de wapens. Het was een grote liefde. Ze zouden zelfs brieven naar elkaar gestuurd hebben in gevangenis. Bloemen geleverd bij haar. En volgens de advocaat van Turatello had hij het allemaal gedaan uit liefde. Meer was er niet aan de hand. Hij wilde indruk maken op die Zenari. Het is meteen veroordeeld tot 6 jaar en 6 maanden gevangenis voor de tweede overval, niet voor de eerste. Er is men overeengekomen, hij had mentale problemen, heette dat toen, dat hij zijn gevangenisstraf verder mocht uitzitten in Italië. Hij is dan in Italië, heeft hij het met een vliegtuig naar daar gestuurd, naar de luchthaven van Milaan. Toeval, het was daar heel mistig op dat moment bij de landing. En wat er gebeurt is, hij is ontsnapt. Hij is gewoon heeft een taxi genomen en is verdwenen, terwijl de Italiaanse politie hem zogezegd stond op te wachten. En dan pas is zijn grote maffiacarrière begonnen.
1: Dat heeft dan niet zo heel lang geduurd, want hij is op zijn 37e gestorven.
4: Ja, is hij vermoord, laat zeggen. Vermoord in de gevangenis, een afrekening. Zeer bloedig, huurmoordenaars in de gevangenis. En waarschijnlijk te wijten aan de concurrentie, aan rivalen die een opdracht gegeven hebben.
1: En wat is er geworden van Emilia Zenari?
4: Zenari was gewoon actief binnen de maffia, kreeg allerlei jobs. Maar ja, de liefde taande, het liep allemaal mis. Nochtans was er een zoontje, dat heette Eros. Hebben ze daar een hele strijd om uitgevochten. En daarna, in 1978, is hij gewoon op straat doodgeschoten. Afgerekend, geëxecuteerd.
1: Door Turatello?
4: Ja, nooit geweten, zoals zo vaak bij die zaken. Ofwel was het een afrekening omdat zij nogal loslippig was geweest tegenover de politie. Mogelijk was het gewoon een opdracht van Turatello zelf.
1: En er zijn dus nog veel meer details, maar die kunnen we lezen op veertennieuws.be. En daar zie je meteen ook de politiefoto waar je recht aankijkt. En dat vergeet je niet meteen. Jos van der Velde, dank je wel.
4: Dank je.

0: De enige echte Grace Jones sluit de ochtend hier af. We hadden vanmorgen de CEO van brouwerij Sint-Bernardus te gast, Julie de Pipperen. We waren bij de herdenking van de mijnramp in Marcinelle en het ging over de Pride vandaag in Antwerpen. Kan je allemaal herbeluisteren via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Nog een heel fijne dag hier bij Radio 1.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Veel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Badkamerinnovatie?
10: Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij een stijlaarts. In Lier, Temse of Roeselare. Stijlaarts.
11: Happy bathroom to you.
10: Renoveert uw badkamer.
12: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
13: Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
14: VRT Radio 1.
15: Alles begint bij luisteren.
16: Goedemorgen, het is 9 uur 14 nieuws met Shema Saisai. In de zaak rond het gewelddadig overlijden van een jongetje van 7 jaar in Merchtem in Vlaams-Brabant zijn de 3 verdachten aangehouden. Ze blijven dus in de cel. De jongen werd woensdagnacht dood teruggevonden in het appartement van zijn oom. Uit onderzoek bleek al snel dat hij vermoedelijk het slachtoffer was van kindermishandeling. De jongen was woensdag eerder op de dag alleen op straat en werd door de politie naar huis gebracht. Wat er daarna is gebeurd, wordt nu verder onderzocht, zegt Sabine Lievens van het parket.
17: Na afloop van de verhoren heeft de onderzoeksrechter de 3 aangehouden. De oom op verdenking van moord en de moeder en de vriendin op verdenking van schuldig verzuim ten aanzien van minderjarigen. Nu zal het onderzoek moeten uitwijzen wat er in die fatale nacht van woensdag op donderdag is gebeurd.

0: In Marcinelle, vlakbij Charleroi in de provincie Henegouwen, wordt op dit moment de mijnramp in Bois du Cazier herdacht. Vandaag is het precies 70 jaar geleden dat daar 262 mijnwerkers om het leven kwamen. Het was de grootste Belgische mijnramp ooit. Iets na 8 uur vanmorgen werden de namen van alle slachtoffers voorgelezen. Meer dan de helft waren Italianen. Enkele Belgisch-Italiaanse verenigingen zijn met de bus vanuit Gent naar Marcinelle gekomen voor de herdenkingen.
1: Ja, ik ben een oud mijnwerker. Ik heb 25 jaar zelf in de mijn gewerkt. Maar wij komen jaarlijks heen en dat is een burgerlijke plicht.
2: Dat maakt deel uit van onze voorouders. Ik denk toch dat dat een stuk van een leven die niet vergeten mag worden.
3: Ik heb in Beringen gewerkt. Er waren ook redders van Beringen die hier komen helpen zijn. En vandaar dat ik het ook belangrijk vind van naar hier te komen en mee te doen aan de herdenking.
0: Vanochtend is er een nieuwe flitsmarathon begonnen. Tot morgen vroeg 6 uur controleert de politie overal in het land extra op te snel rijden. Bij de vorige editie in april zijn meer dan 1,3 miljoen bestuurders gecontroleerd. Iets meer dan 3% reed te snel. Het is nu al de 25e flitsmarathon. En deze week is er ook in meer dan 20 Europese landen een gezamenlijke controleactie tegen overdreven snelheid. Dat zegt Anne Berger van de federale politie.
4: Meer dan 20 Europese landen doen deze week extra controles om mensen zich bewust te laten worden van de gevaren van te snel rijden. Want het is natuurlijk, als je een ongeval veroorzaakt of je krijgt een ongeval en je rijdt te snel, is de impact veel groter. Je brengt ook anderen in gevaar. En dat is de reden waarom er Europese week is eigenlijk met extra snelheidscontroles.
0: Een Belg heeft de jackpot van Euromillions gewonnen van 111 miljoen euro. Dat zegt de Nationale Loterij. Ook begin juli won al een andere Belg de jackpot, toen ter waarde van 80 miljoen euro. In het westen van Duitsland zijn eerder deze week 2 drones gezien boven een militaire basis. Dat heeft het Duitse leger bekendgemaakt. Er loopt een onderzoek. Dinsdag was er in Duitsland nog een mogelijk mislukte aanslag met een drone. Op de luchthaven van Leipzig werd toen een drone met een explosief gevonden bij een vrachtvliegtuig dat munitie vervoerde naar Oekraïne. Spanje is begonnen met grenscontroles voor vliegtuigen en schepen die uit Italië komen. Italianen zullen zeker tot 7 september een paspoort moeten tonen als ze Spanje willen binnenkomen. Vorige week begon Italië al met grenscontroles voor Spanjaarden, nadat tienduizenden migranten de oversteek hadden gemaakt naar de Spaanse enclave Ceuta in Marokko. Hoewel bijna iedereen daarna is teruggekeerd, wou Italië de komst van migranten tegengaan. Correspondent Sven Tuitens legt uit waarom Spanje nu ook controles invoert.
5: Wel, dit is een tegenreactie. Alles is gisteren in stroomversnelling geraakt. Spanje had gisteren aan Meloni gevraagd van stop daarmee met die controles. Ze hadden gevraagd stop ermee op 9 augustus, zondag. Meloni heeft gezegd nee, dat gaan we niet doen. En dat was niet naar de zin van Spanje. Spanje heeft gezegd oké, dan gaan wij een tegenmaatregel uitvaardigen om dus de belangen en vooral, en hij sprak dan over de waardigheid van de Spaanse burgers te beschermen.
0: Het wordt vandaag zonnig en we halen temperaturen tot 29 graden. Morgen wordt het nog warmer, tot 31 graden. Begin volgende week wordt het tijdelijk minder warm, maar het blijft meestal droog en zonnig. Meer op vrtnieuws.be.
6: Je krijgt de resultaten van de Euromillions-trekking van gisteren vrijdag 7 augustus. De winnende cijfers zijn 26, 29, 35, 38 en 47. En de 2 sterren zijn 1 en 2.
7: Radio 1. Vox.
6: Met Hannelore van Bezouw. Goedemorgen op alweer een zonnige zaterdag. De voormiddag klinkt als de 30 beste nummers van het moment. Welkom bij Vox. Bienvenidos, Rosalía.

0: y es contar un prima la frusha.
1: Met 11 weken is Fokourani van Rosalia een van de oude rotten in Vox. Ze is zelf nog volop bezig aan haar Lux Tour, die is in Zuid-Amerika aanbeland ondertussen. Maar hier in Vox lijkt de pret voorbij. Op 30 staat ze. Of misschien is het toch nog niet voorbij. Je kan Rosalia nog redden van de Vox-ondergang als je gaat stemmen via het Radio 1-kanaal op VRT Max. Jouw drie favoriete nummers van het moment, die wil ik graag weten. Daarmee bouwen we Vox op iedere week. En dat werd ook weer gretig gedaan de laatste 7 dagen. Zo gretig zelfs, dat er deze week veel verandert. Ter herinnering, dit was de top 3 vorige week.
2: 3.

0: Angel op weg naar de top vorige week. Die leuk kwam de top 3 binnen op de 3e plaats. Net 1 plekje achter Floris Francis Arthur met een wolfje op 2. En achter de Rolling Stones die hun eerste plek konden behouden met In the Stars. De vraag is dus, wie verzamelde genoeg stemmen deze week om zijn plek te behouden of te verbeteren? Of wie moet er dalen? Voor 2 deelnemers stopt het Vox-verhaal hier en nu. En dat zijn Cella Sou en de Galants met Move In. En Mauro Pawlowski met Maintained Love. Liggen eruit, bitterzoet als het is. 2 afvallers, dat betekent natuurlijk ook 2 nieuwkomers. En de eerste komen we nu al tegen.
1: 29.
0: Maak kennis met Agogo, oftewel Caro Abotu, een bassiste en singer-songwriter uit Antwerpen. Dit is

Eén plekje omhoog voor Helena Casella met Forsaken Soul op 28. Het is 8 augustus, nog volop zomer. En als je naar de weervoorspellingen kijkt, dan blijft het volgende week ook nog stralend weer. Tegen volgende vrijdag gaat de zon nog net iets harder schijnen, denk ik. Want dan brengt Jungle een nieuw album uit. Die brengen trouwens altijd hun albums uit in de zomer. En dat zal, denk ik, wel iets te maken hebben met de zomerse vibe van hun muziek. De titel van hun nieuwe plaat doet er nog een schepje bovenop. Dit is Sunshine, zo heet hij, en op 27 staat een van de nummers. Someday, somewhere.

beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context, nee. Lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de zon ben. Was op zoek naar mezelf en ik vond hem. Ik doe niet alsof want ik ben hem. Hoor ze zingen van in Brussel tot Berghem. Rijden in een bima, weet dat ik geen mens heb.

0: die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zo's koekoek, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan. Chukinho, tjana la salsa. Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in je face als portret. Roken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee.
1: Mocht je de clip bij dit nummer nog niet gezien hebben, dan moet je dat maar eens gaan doen. Daar speelt Zwangere Guy in het meest stijlvolle tennispak dat ik ooit zag. Hij doet het één plekje beter dan vorige week. Kim Kleisters op 26. Dat is mooi werk, maar het staat deze week toch een beetje in de schaduw van de tweede nieuwkomer.
2: 25.
1: Je kent hem als de helft van Compact Disc Dummies. Solo mag je hem aanspreken als Lenny Lenny. She Only Loves You in the Summertime.

Het is een zeldzaam gebeuren om Oscar and the Wolf in het Nederlands te horen zingen. Je hoort het op de backing vocals op dit nummer. En voor een breekbaar duet met Estine maakt Max Colombie graag een uitzondering. En jullie horen het graag. Safe and Sound mag er 4 naar boven, van 28 naar 24. Dan gaan we naar Eels. In oktober komt er een nieuw album uit van Eels met hetzelfde recept. Leuke popsongs met een rauw randje in de vorm van de stem van Mark Oliver Everett. En er zit ook heel wat plezier in de plaat. De titel, zeker, die heet Cookie Happened. En die uitspraak hebben ze bij een expert gehaald. Namelijk bij het Cookie Monster. Die heeft blijkbaar ooit gezegd: me no cry because cookie is finished. Me smile because cookie happened. Ik huil niet omdat het koekje op is. Ik lach omdat het koekje gebeurd is. Met die attitude staat Eels dus in het leven en in hun nieuwe album. Op 23, een van de nummers. Cap in hand.

0: Soms kom ik langs de zeven tuinen. Ik roep, is hier nog iemand buiten?
1: Op 22, Klaas met zeven tuinen. Zometeen kunnen we al een keer terugblikken, want de eerste 10 van de lijst zijn bijna gepasseerd.
2: 21.
1: Deze heb je dus nog te goed voor we daar naartoe gaan. Bij de zon, bij de koffie. Een heerlijke Leon Bridges. Light the way.

0: opende de lijst deze week Rosalía op 30 met Foku Rani, 29. Een eerste nieuwkomer, Agogo met I Want You To Feel It. En op 28, Helena Casella met Forsaken Soul.
1: 27.
0: Lekker zomers, Jungle op 27, Someday Somewhere op 26, Zwanger Regie in zijn tennispak, Kim Kleisters en op 25, Lenny. She Only Loves You. She Only Loves You in the Summertime en dat is ook een nieuwe.
2: 24.
3: Als jij me loslaat, laat ik mezelf los. Hoe moet ik doorgaan tot het morgen wordt?
0: Een breekbare ballad van Oscar and the Wolf en Nestine op 24 met Safe and Sound. 23 was voor Eels met Cap in the Hand op 22. Klaas met Zeven Tuinen. En je hoorde net nog op 21 Leon Bridges met Light the Way.
1: Vox.
0: En bij deze is de top 20 van Vox deze week dus officieel geopend. Het is Kevin Morby die ons hier opwacht. Hij is onlangs vader geworden, kreeg een kindje met Waxahachie. En ook hier zit hij op een roze wolk. 100.000 gaat twee plaatsen omhoog naar 20.

100.000 van Kevin Morby op 20. Goedemorgen, je luistert naar Vox met de 30 beste nummers van het moment volgens de Radio 1-luisteraars. Stemmen voor deze lijst van volgende week, dan kan je nu al doen via het Radio 1-kanaal op VRT Max, want je hebt zelf in de hand hoe deze lijst klinkt. Op 19 nu, dezelfde gezichten als vorige week. Kids with Buns met Car Crash.

Op 18, roastbeef binnensmonds. En van het Nederlands gaan we naar Nederlands. Vorige week stonden ze nog net iets dichter bij de top. 5 plaatsen naar achteren, van 12 naar 17 deze week. De Mens en Helena Kazaak met Nederlands.

is een tweede week al meteen bijna de hoogste helft van de lijst gehaald. Dat is zeker niet slecht gedaan van Nova Star. Today, yesterday op 16. Zometeen na het nieuws van 10 hoor je dus de beste 15. En hou je oren vooral goed open voor de volgende drie, want dit was de top 3 vorige week. 3.

0: Angel op 3 vorige week. Floris Francis Arthur met Wolfje op 2. En de Rolling Stones met In the Stars op 1. Of die top 3 nog zo klinkt, dat hoor je dus na het nieuws in Vox. Afspraak hier, na het nieuws.
1: Vanavond op VRT1.
2: En bij die zakkende zon pakken wij de laatste vitamine D mee om helemaal klaar te zijn voor vanavond. Maar eerst...
0: Goedenavond, Blankenbergen! Hey!
1: Op VRT1 treden de genomineerden van VRT Zomerhit op in Blankenbergen. Op VRT Canvas krijg je een levensgevaarlijke finale in Mystery Road Origin. En op VRT Max vind je spanning à volonté met Flikken Maastricht. Alvast veel kijkplezier.
3: 1996.
4: Heel onbezorgde andere tijden.
3: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
5: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
3: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
4: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
6: Dat ik ook niet.
3: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
4: Er is een voor- en een na-Dutroux.
3: De VRT Nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.
7: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
8: Fuck you allemaal.
7: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
9: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
7: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
10: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
7: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max. VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: Goedemorgen, het is 10 uur, VRT Nieuws met Shema Saïsaï. In Marcinelle, vlakbij Charleroi in de provincie Henegouwen, wordt dit weekend de mijnramp in Bois du Cazier herdacht. Vandaag is het precies 70 jaar geleden dat daar 262 mijnwerkers om het leven kwamen. Het was de grootste Belgische mijnramp ooit. Iets na 8 uur vanmorgen werden de namen van alle slachtoffers voorgelezen. Meer dan de helft van de doden waren Italianen. Enkele Belgisch-Italiaanse verenigingen zijn met de bus vanuit Genk naar Marcinelle gekomen voor de herdenkingen.
13: Ja, ik ben een oud-mijnwerker. Ik heb 25 jaar zelf in de mijn gewerkt. Maar wij komen jaarlijks heen en dat is een burgerlijke plicht.
14: Dat maakt deel uit van onze voorouders. Ik denk toch dat dat een stuk van een leven die niet vergeten mag worden.
15: Ik heb in Beringen gewerkt en vandaar dat ik het ook belangrijk vind van naar hier te komen en mee te doen aan de herdenking.
12: De politie van Charleroi heeft vanmorgen een spandoek en flyers van antifascistische activisten in beslag genomen op het terrein van de mijn. De actievoerders protesteerden er tegen de aanwezigheid van Italiaanse radicaal-rechtse politici op de herdenking. Op de ring rond Brussel, ter hoogte van het knooppunt in Zaventem, wordt dit weekend een brug over de ring afgebroken. Het verkeer moet er in beide richtingen over twee rijstroken. Daardoor staan er meer files dan normaal. Maandag zouden alle rijstroken opnieuw beschikbaar zijn. In Spanje is een internationaal netwerk van mensensmokkelaars opgerold. Volgens de Spaanse politie gaat het om een van de grootste en gevaarlijkste netwerken die ooit in de regio zijn ontdekt. De criminelen gebruikten speedboten om drugs vanuit Spanje via Algerije naar Noord-Afrika te smokkelen. Op de terugweg namen ze migranten mee die ze dan naar Ibiza of de zuidoostkust van Spanje brachten. De verdachten hebben ook banden met criminele groepen in België en andere Europese landen. Bij de huiszoekingen in Spanje zijn 78 verdachten opgepakt en ook drugs, speedboten en geld in beslag genomen. De grote bazen van het netwerk zouden in België en Frankrijk verblijven. In Nederland heeft de douane een lading van 800 kilo cocaïne gevonden in de haven van Amsterdam. De drugs werden gevonden op een vrachtschip in een container met meel. Dat schip was vertrokken vanuit West-Afrika en was op weg naar de haven van Antwerpen. Vandaag is het zonnig en we halen tot 29 graden. Morgen wordt het nog warmer tot 31 graden. Begin volgende week koelt het tijdelijk af, maar het blijft meestal droog en zonnig. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Radio 1. Vox.
7: Met Hannelore van de Zaal.
12: Het
0: komende uur trippelen we nummer per nummer richting top 3. En daar ga ik al één ding over zeggen. Die zou misschien wel een beetje anders kunnen klinken dan vorige week. Over een klein uurtje weet je wie er deze week op 1 staat. Frans Kalf opent met Now &

Een Frans Kalf live ervaring moet zeker op je to-do-lijst komen van 2026, liefst nog. Op Campo Solar vorige week zag het er heel gezellig uit. Het publiek zat daar in het zonnetje, luisterend naar een jonge artiest met een prachtige stem en een heel mooie manier van verhalen vertellen. Vandaag speelt Frans Kalf ook nog op AFF in Genk. Tipje voor als je daar in de buurt bent. 14.

Een eerste keer de Rolling Stones in de lijst deze week. Jealous Lover op 13. 4 plaatsen beter dan vorige week. En daarnet hoorde je op 14 Siska met Utopia. Nog 2 nummers dus voor we de top 10 aansnijden. 12 is voor Jay Bernard, 4 in the morning. Here I go.

Stella Soe en de Galants werden deze week bedankt voor bewezen diensten in de lijst met Movin, die vlog eruit. Maar gelukkig hadden ze nog een extra pion in het spel, In a Minute. En die gaat er zelfs op vooruit van 13 naar 11 deze week. We zijn dus bijna aan de top 10. Ik moet je al een beetje waarschuwen, want zometeen gaan we dus naar die top 10 en daar zijn grote verschuivingen gebeurd. Het eerste slachtoffer komt er zo meteen al aan op 10. Eerst gaan we nog eens terugkijken. 20.

Op 20, Kevin Morby met 100.000. 19, Kids with Buns en Car Crash. En op 18, Roast Beef met Binnensmonds. 17.

17 de mensen Helena Kazark met Nederland. 16 was voor Nova Star met Today Yesterday. En 15 Frans Kalf, Now and. 14.

0: 14, Siska Siska met Utopia. Op 13, The Rolling Stones, Jealous Lovers. Op 12, Jay Bernard, 4 in the Morning. En 11 hoorde je net Salassou en de Galants met In a Minute. De top 10 staat voor ons en ik had je gewaarschuwd voor wat je nu gaat horen.
1: Vox.
0: Jawel, dit was vorige week de nummer 1 van de lijst. Maar na 13 weken in de rotatie krijgen de Rolling Stones harde klappen. In de Stars, 10 plaatsen achteruit van 1 naar 10 deze week. En dat betekent dus ook dat die eerste plek zo net is vrijgekomen.

Eentje naar boven, Bruno Mars, On My Soul, op 9. Op 8, iemand die een spannende week tegemoet gaat, brengt een nieuw album uit. Het eerste album in 6 jaar tijd. En misschien geeft dat haar voor volgende week wel een push daar boven in de lijst. Vandaag boekt ze in ieder geval geen verlies. Het is dezelfde plek als vorige week voor Phoebe Bridgers met Lost Boys op 8.

Op 9 november speelt Tuvalu in Force Nationale. Het zou toch mooi zijn als Stromae er even zou bijkomen tijdens dit nummer. We kunnen maar dromen. De Fleur gaat er 2 omhoog deze week. Van 9 naar 7. 6. Ja, de nummer 1 van vorige week hebben we al gehoord in de Stars van de Rolling Stones. En nu moet de nummer 2 van vorige week er ook aan geloven. Floris Francis Arthur met Wolfje zakt naar 6. 6.

Al 12 weken staan ze in de lijst en ze stijgen nog steeds naar een vijfde plek deze week. Aho met Cadavish. We komen dichterbij de top 3 en we hebben maar één nummer van de top 3 nog niet gehoord. En dat is Angèle met Dis-le. En dat klinkt niet zo. Met dit op 4 weten we dus dat Angèle nog in die top 3 staat deze week. Maar waar, dat ontdekken we straks. Dit is grof geschut en dan alles.

En zo staan we voor de top 3. En daarover weten we ondertussen dat de nummer 1 en 2 van vorige week al gepasseerd zijn. Twee nieuwe nummers dus in de top 3. De vraag is, wie is het en waar staan ze? Op 3 iemand die nog maar in haar derde week van deze lijst zit. Nog vrij nieuw dus in de lijst. En toch verovert ze het brons. 3. Wie anders dan Madonna kan zo'n straffe prestatie verzetten. Ze kwam afgelopen week veel in het nieuws met haar optreden op de World Pride in Amsterdam. Met Kylie Minogue als gast. Dance Eteria dus, de nieuwe nummer 3. Get on.

Helemaal op tijd voor de Pride in Antwerpen vandaag. Madonna op 3 in de lijst met Danceteria. Vorige week was het Angèle die op 3 stond. Blijf maar dansen. Een vreugdesprongetje mag ook, want Angèle is de enige van de top 3 van vorige week die het overleefd heeft. En ze mag er zelfs eentje naar boven. Dile. Let's go.

Angèle op 2 in Vox deze week. Die Le. En dan schiet er nog eentje over. Misschien moet je even denken. Wie van vorige week hebben we nog niet gehad en staat er dus hier op 1? Ik geef je wat tips als je nog niet weet wie. Ze zijn van het westen en ze trekken naar het zuiden. Ja? Of misschien moet ik je een betere tip geven. 1. Dit helpt misschien een beetje meer. Mooie sprong voor Erwtenbrekers. Vorige week op 7, deze week gewoon de nieuwe nummer 1 met Sudden.

0: de ultieme vakantietrack, Ertebrekers met Tsude, de nieuwe nummer 1 in Vox deze week. Zometeen trekken wij er met Radio 1 naar Oostende met Culture Club op Theater aan Zee. Maak er nog een heel fijn weekend van verder.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai.
2: Gebeurt hier. En het
3: feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
2: Gebeurt hier. Maar ook het
4: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho!
2: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
5: VRT Radio 1.
6: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 11 uur. Goedemorgen. VRT Nieuws met Shema Saisai. Het parket van Antwerpen is op zoek naar twee huurders die woningen onderverhuurden via Airbnb, terwijl ze vaak zelf hun huur niet betaalden. De man en vrouw lijken jarenlang van woning naar woning te zijn verhuisd. De eigenaars van de huizen en appartementen bleven achter met duizenden euro's onbetaalde huur en soms ook met schade, bleek uit onderzoek van VRT Nieuws. Er is nu dus een onderzoek geopend omdat er aanwijzingen zijn van een misdrijf, maar de twee worden nog niet als verdachten beschouwd. Op de ring rond Brussel, ter hoogte van het knooppunt in Zaventem, wordt dit weekend een brug over de ring afgebroken. Het verkeer moet er in beide richtingen over twee rijstroken en daardoor staan er meer files dan normaal. Maandag zouden alle rijstroken opnieuw beschikbaar zijn. Italië is niet van plan de grenscontroles voor Spanje op te geven, nu Spanje op zijn beurt ook controles uitvoert voor mensen die uit Italië Spanje binnenkomen. De Italiaanse regering wil de controles nog minstens een week volhouden. Ze begonnen ermee nadat vorige week tienduizenden migranten de Spaanse enclave Ceuta in Marokko zijn binnengegaan. Bijna iedereen is daarna teruggekeerd, maar toch was Italië erg boos. En ook nu is Italië niet te spreken over de Spaanse reactie, zegt correspondent Angelo van Schaik.
7: Italië blijft grenscontroles uitvoeren op Spanje. En dus heeft Spanje gisteren gezegd, nou, dan gaan we het andersom ook gewoon doen. Dus Italianen zijn er niet blij mee en noemen het dus chantage.
0: Italië en Spanje zijn allebei lid van de Schengenzone. In principe zijn er dan geen controles tussen beide landen, maar het is ook niet verboden om die tijdelijk in te voeren. Dat vertelt professor Europese politiek aan de UGent Hendrik Vos.
8: De Schengen-afspraak zegt dat er vrij verkeer is van personen, maar als je kan aantonen dat er een acute dreiging is voor de veiligheid, voor de openbare orde en er is geen enkele andere manier om het op te lossen, dan kan je wel je grenzen weer in de gaten houden, vragen dat mensen zich identificeren als ze de grens oversteken voor een beperkte periode. Je moet het ook melden. In sommige gevallen moet de Europese Commissie er ook toestemming voor geven. Dus er zijn wel mogelijkheden in de kleine letters van de Schengen-afspraken.
0: Club Brugge heeft vanmorgen de komst van aanvaller Jean Virgili aangekondigd. Hij komt over van het Spaanse Mallorca voor 12 miljoen euro. De 20-jarige Spanjaard komt van bij de jeugd van FC Barcelona en tekent nu een contract van 5 seizoenen bij Club Brugge. Het is een zonnige dag en we halen tot 29 graden. Morgen gaan we naar de 31 graden. Begin volgende week koelt het tijdelijk af, maar het blijft meestal droog en zonnig. Meer op vrtnieuws.be.

0: Bent van Looy.
1: Welkom in Oostende. Er staat een milde bries op de dijk. Laatste dag theater aan zee hier. De beer heeft het strand verlaten. Terug naar het bos, stel ik mij zo voor. Maar ons Culture Clubhuis gooit zijn deuren wagenwijd open. 2 uur lang maar liefst. Live vanuit het Kursaal en live met een echte band op het podium. Dit is de echte mens.

0: De mens helemaal live in Culture Club.
1: Culture Club zomer.
0: Van 13 tot 19 september vormt het kasteel De Merode in Westerlo het prachtige decor voor de musical Napoleon. En mijn volgende gast heeft deze zomer niet één, maar twee petjes op. Hij kruipt in de huid van Napoleon Bonaparte en schreef de lyrics van de musical. Jelle Kleijmans, welkom.
2: Goedemorgen.
0: Ja, twee petten, vandaag heb je er maar één. Ja. Een zwarte, heel mooi. Acteur en maker, hoe is dat voor jou?
2: Nog altijd vrij nieuw. Ik speel al vrij lang musical. Deze plek doet me daar trouwens aan denken.
0: Ja, het is een mooie zaal beneden.
2: Het is een mooie zaal. In 2007 heb ik hier Kuifje gespeeld. Wat voor mij een ommekeer was in mijn carrière eigenlijk. Want tot dat punt was ik vooral Evert van Spring voor Jong Vlaanderen. Maar dat heeft veel veranderd, omdat ik toen plots een genre ontdekte dat me wel lag.
0: Waarom?
2: Omdat de moeilijkheid van musical is natuurlijk dat je altijd met het zanggegeven zit, maar ook het spel.
0: Mm-hmm. En allebei moet het goed zijn.
2: In de beste omstandigheden is dat het geval, maar dat is niet altijd.
0: Ja.
2: Natuurlijk. En dat maakt het een beetje tot een complex genre. Maar daarna, ja, Frank van Laken is een beetje mijn theatervader.
0: Regisseur
2: en heeft me toen wat opgepikt. En later zijn we vrij veel dingen samen gaan doen. Ook voor Studio 100. Maar op een bepaald moment begon het ook te kriebelen. Ik begon zelf mijn liedjes te schrijven, teksten te schrijven. En toen dacht ik, ja, mocht ik ooit de kans krijgen om, ja, om mijn tanden eens te zetten in musical, dan zal ik dat ook wel doen.
0: Dat lijkt me een gigantische opdracht.
2: Ja, en zeker als ze je bellen en vragen, wil je iets maken rond Napoleon?
0: Ja.
2: Ik ben gelukkig wel al 20 jaar in de ban van die man. Ik lees daar heel veel over. Ik ben zo van die zotte die dan een reis naar Elba boekt. Van, ik moet daar toch eens geweest zijn op dat eiland. Maar toen die vraag kwam, dacht ik, maar hoe gaan we dat in godsnaam doen? Want het is een complex leven. Het is een politiek ook een complexe tijd.
0: Ja.
2: En je moet toch proberen, want we maken een voorstelling voor een breed publiek. Mm-hmm. Het is voor een familiepubliek.
0: Mensen die niet al die biografieën gelezen hebben misschien.
2: Voilà, mensen kennen Napoleon van Gekke Hoed. Mm. Waterloo, inderdaad. Ja. Hand in de zak, of in de binnenzak. Maar je moet natuurlijk toch wel meer vertellen dan dat. Aan de andere kant weet je ook wel meteen, als zo'n vraag komt, ja, maar dit is wel een leven waar je echt iets mee kan. Dit is... Je moet eigenlijk gaan snijden in het verhaal en niet gaan bijverzinnen. Omdat het zoveel in zich heeft en zo rijk is eigenlijk.
0: Ja, wat is er? Wat neem je mee van dat leven? Wat is het interessantste aan dat leven?
2: Wel, ik heb ooit een boek gelezen over hem. Van een Nederlandse auteur. En die vergeleek hem met Elvis Presley.
0: Ah.
2: Wat ik een gekke, maar ook een heel treffende vergelijking vond. Omdat Hij schreef van, het is een soort van jonge god die in het begin van zijn carrière pure rock'n'roll is, de boel op stel te zetten, mes scherp. En op het eind van hun carrière waren ze allebei een beetje volgevreten, volgedronken, moe.
0: Decadent,
2: zittend op een stoel en bijna geen energie meer om nog echt de boel in vuur en vlam te zetten. En het is een beetje de rise and fall van een man die over het intellect beschikte, maar ook over de durf, lef. Ongelooflijk veel présence, dat kan bijna niet anders. Maar desondanks toch ook wel zijn hand overspeeld heeft.
0: Mm-hmm.
2: Wat daarbij moet gezegd worden, is dat we natuurlijk op dat moment zitten in een Europa van koningen, van absolute monarchieën.
0: Ja.
2: En dat het nog altijd voor onze moderne ogen is heel moeilijk kijken is naar zo'n figuur als Bonaparte.
0: Mm-hmm.
2: Want zonder Franse revolutie zouden we waarschijnlijk nooit van hem hebben gehoord.
0: Ja, hij kon alleen bestaan dankzij zijn tijd.
2: Ja, maar hij is ook degene die de chaos van die tijd, Parijs en Frankrijk was echt moe gestreden. Er waren interne conflicten na die Franse revolutie. Ik wil daar niet te zakelijk en politiek linken. Maar het is wel hij die heeft gezegd, oké, nu gaan we toch proberen om
0: even opruimen.
2: Ja, een soort van orde in de chaos te scheppen. En dat doet mij dan ook vaak denken aan de tijden waar we nu in leven.
0: Mm-hmm.
2: Ik zag een stukje van Tom Lanois die hier een paar dagen geleden bij jou
0: zei. Die zei van, ik heb een Napoleon-complex. Ken je dat?
2: Ik ken zeker een Napoleon-complex, maar ik hoorde hem vooral ook zeggen dat hij naar Trump keek en zei van, kijk, je kan toch niet anders zeggen dat je als theatermaker daar dat ook wel heel interessant vind. Mm-hmm. Wel, op een of andere manier hebben wij tijdens het schrijven ook vaak aan een Trump gedacht die als een botte boer soms zegt wat hij denkt, maar zo ook wel dingen toch verandert. Mm. Niet altijd een goede, maar het is wel een figuur waar je naar kijkt en denkt, ja, wow, dit is wel iemand of zo.
0: Ja. Je speelde al samen met je vader, is een muzikant. Jouw moeder speelt nu ook de moeder van Napoleon.
2: Ja.
0: Hoe is dat?
2: Dat is eigenlijk vooral heel gezellig, want wij keuvelen heel veel tijdens de repetities. Maar ja, dat gezegd zijnde, mijn moeder is waarschijnlijk wel een van de redenen waarom ik in dit vak ben gegaan. Ze is nu officieel met pensioen, dus we hebben haar een beetje moeten overhalen. Mm-hmm.
0: Maar dat gaat er nooit uit. Maar dat gaat er... te spelen, stel ik me voor.
2: Nee, dat gaat er inderdaad nooit uit. En een speler blijft een speler. Mm. En het gekke is natuurlijk wel als we op de vloer staan en samen met elkaar aan het spelen zijn, dat er... Je vergeet bijna dat je familie bent.
0: Wat dat wilde ik vragen, verandert er iets? Kunnen er dingen op scène die aan de keukentafel niet kunnen?
2: Ja, ik moet wel... Laat ons zeggen dat het geen liefdevolle relatie is tussen moeder en zoon. Wat betreft Napoleon en zijn moeder.
0: Ja.
2: Bij ons is dat wel. Het is vooral... Mensen die mijn moeder kennen vergeten dat mijn moeder eigenlijk ook bijzonder goed kan zingen. En zij zelf ontkent dat altijd. Ze heeft er een beetje een minderwaardigheidscomplex over, maar dat is nergens voor nodig, want ze zingt eigenlijk heel goed. En dat brengt ons een beetje bij het begin van dit gesprek, dat de moeilijkheid aan musical is dat je toch ook nog altijd in de eerste plaats een verhaal aan het vertellen bent. En goed zingen, daarvoor moet je gaan staan en daarvoor moet je... Maar je bent aan het spelen en dus dat blijft... En dat is wat ik de uitdaging vind van het genre, is hoe kunnen we die dingen toch met elkaar combineren? Voor mij, als ik zing tijdens een musical, ben ik eigenlijk gewoon verder aan het spelen. Ja. Alleen is het op noten.
0: Ja.
2: Dat is het verschil.
0: Ja, dat is heel moeilijk om dat natuurlijk te doen lijken.
2: Ja, ik kan natuurlijk ook moeilijk van mezelf zeggen of dat ik daar al dan niet in slaag, maar...
0: Denk het wel.
2: Ik doe alvast mijn best om... Ik ben minder bezig, laat ons zeggen, het einde van een musical, kleine spoiler. Het zal eindigen in Waterloo. Mm. Het is niet zo dat ik daar dan nog bezig ben met... Nu moet ik nog mooi zingen.
0: Nee.
2: Daar is echt zo'n soort
0: Het moment.
2: Het moment en mijn stem zal wel iets doen. En we zullen wel zien wat eruit komt.
0: Er is iets aan de hand met musicals over bestaande historische personages en periodes. Je had Soldaat van Oranje in Nederland. Ja. Musicals over de Eerste en Tweede Wereldoorlog van Studio 100. Hoe zou dat komen?
2: Geen flauw idee. Ik denk natuurlijk dat een verhaal dat zich in het verleden afspeelt... is altijd net iets makkelijker te vertellen omdat... we er iets verder van afstaan. Mm. En we er toch heel veel dingen in herkennen. Neem nu bijvoorbeeld Napoleon Bonaparte. Iedereen denkt, die oorlogen en die strijd en militaire gebeuren. Maar wat veel interessanter is in het verhaal dat we vertellen... is zijn bijzonder complex huwelijk met zijn eerste vrouw. Mm-hmm. En dat is van alle tijden natuurlijk. Of dat nu 200 jaar terug is. Of nu iedereen weet wat het is om een soort haatliefde te hebben. Aantrekken, afstoten.
0: Ja.
2: Het zijn die dingen die we natuurlijk ook zijn gaan zoeken. Maar... desalniettemin is een historisch verhaal leent zich ertoe omdat we daar iets milder naar kunnen kijken. Stel dat we nu, om weer de vergelijking met Trump te maken, nu een musical over Trump zouden doen, dat is gek. Je voelt aan je water van...
0: We zitten er nog in, we hebben nog geen perspectief.
2: Ja. Het is waar gaat dit naartoe? Dus dat is bijzonder moeilijk. Nu, dat gezegd zijnde, een figuur als Napoleon Bonaparte is wel misschien een leuk weetje, maar het is de prins, de Merode, die woont in het kasteel in Westerlo, die het ook maakt. Hij produceert het gebeuren.
0: Oh, wow.
2: En hij is van eerder Franstalig.
0: Ja.
2: Zijn vrouw is Brits.
0: Mm.
2: En zijn vrouw vroeg aan hem... Gaat je dat echt doen? Een musical over Napoleon, dat is een tiran. Die is te vergelijken met Hitler.
0: Monster.
2: Dat is een monster. Terwijl in Frankrijk kijken ze naar Napoleon op een totaal andere manier. Om maar te zeggen hoe geschiedenis ook je dat anders kan lezen.
0: Waar kunnen we komen kijken? In dat kasteel dus, hè?
2: Wel, het is niet in het kasteel. Het is op het terrein van het kasteel. Okay. Het is buiten, maar voor alle duidelijkheid, het is helemaal overdekt wel. En ik durf te zeggen, we zijn er heel hard aan het werk en het is... denk ik heel hard de moeite. En voor mij alleszins een van de mooiste dingen die ik ooit heb kunnen doen. En we spelen inderdaad vanaf volgende week woensdag tot en met 19 september. En er zijn, dat is zo, lijkt een verkoopspraatje, maar er zijn niet zoveel kaartjes meer.
0: Dus... Oké, ik geloof er helemaal alles van. Jelle Kleijmans, dank je wel.
2: Dank je wel.

0: Moest bijna wel, moest bijna wel. Waterloo van ABBA.
1: Culture Club. Zomer.
0: Onze stapel zomerboeken wordt steeds hoger en begon ernstig te wankelen toen ik deze erop plofte. De Grote Schoonmaak van Rob van Essen. Dat kan niet anders, want in De Grote Schoonmaak haalt Rob van Essen de stevige fundamenten en schijnbaar onwrikbare zekerheden waarop de meeste van ons hun bestaan bouwen, stevig onderuit. Dag Rob, welkom in Culture Club.
2: Hallo.
0: Jij moest niet ver wandelen naar ons clubhuis, hè?
2: Sorry?
0: Je moest niet ver wandelen
2: vanmorgen. Nee. Wij zaten in het Europacentrum. We hebben een appartement, dus het was 5 minuten lopen.
0: Je schreef...
2: Wandelen.
0: Rustig aan. Ja.
2: Lopen. Dat is altijd het verschil als ik...
0: België-Nederland.
2: België-Nederland. Lopen in Nederland is wandelen, maar lopen in België is dan weer iets sneller.
0: Dat is niet, ja. Je schreef De Grote Schoonmaak ook hier, begreep ik.
2: Grotendeels. Mm-hmm. Grotendeels. Ik heb vorig jaar zomer heb ik hier een 1,5 maand gezeten. En daarin heb ik het grootste deel van het boek, de laatste versie, helemaal rondgemaakt. Ja.
0: Neem mij alsjeblieft mee naar het moment waarop het waanzinnige idee voor dit boek jou te binnen schoot.
2: Dat was dus in 1980 al eigenlijk. Het boek begint met Thomas, die als 18-jarige jongen van school gaat zonder dat hij zijn diploma heeft gehaald. En dan gaat hij in een supermarkt werken in Wageningen, een klein plaatsje aan de Rijn in Nederland, waar ik toen vlakbij woonde. Dit is autobiografisch gegeven. En ik werkte toen dus in die supermarkt. En daar heb ik al dat absurde voorval verzonnen. Want in die supermarkt vonden veel promotieacties plaats.
0: Misschien moeten we heel even toch vertellen over welk absurd voorval het gaat.
2: Ja, het is een beetje een spoiler, maar dat kan niet anders met dit boek. Op een gegeven moment komt er een levensgrote fles schoonmaakmiddel. Brixo komt promotie doen. Daar zit dan een man in met een fles, heeft armen en benen. En die heeft dan demonstraties van hoe kijk je zo goed dit allemaal schoon wordt en zo. En aan het eind van de dag ruimt die man zijn boeltje op. Hij heeft de hele dag geen woord gezegd. En dan scheurt hij zijn pak aan een scherp stukje van het rek waar hij voor staat. En dan loopt die hele fles leeg. Er zit schoonmaakmiddel in. En geen mens.
0: Geen mens, inderdaad.
2: En dat is na sluitingstijd. Dus de enige getuigen zijn Thomas, de 18-jarige jongen. En zijn directe winkelchef, de heer Vendriks.
0: Ja.
2: En die zien dat en die geloven natuurlijk niet wat ze zien, want het kan niet.
0: Het is enorm ingrijpend om zoiets te zien, kan ik me voorstellen. En dat is ook het geval voor Thomas en voor Vendriks. Ieder gaat er een beetje, probeert het op zijn eigen manier een plaats te vinden in zijn leven. Hè?
2: Ja, het is een hele vreemde anekdote die je dan meemaakt. Het is eigenlijk, het is zo voorbij en het kan niet en het is absurd. Maar het bepaalt de rest van hun leven, want ze kunnen niet ontkennen dat ze het hebben gezien. En Vendriks probeert het eerst te ontkennen. Die ontslaat Thomas ook. Die denkt, ik heb geen getuigen nodig. Ja. Er is niks gebeurd. En Thomas die verhuist naar Amsterdam. En die probeert op, wat je zegt, op verschillende manieren in het reine te komen met wat hij heeft gezien. Met het absurde wat niet mogelijk is.
0: Maar het blijft knagen?
2: Het blijft knagen. Hij komt er niet uit.
0: Nee.
2: Hij probeert het in de kunst. Hij gaat leeglopende flessen schilderen. Dat helpt niet echt. Hij gaat filosofie studeren, dat helpt niet echt. Nee. Hij krijgt een relatie. Dat gaat heel goed tot op het moment dat hij besluit, ik heb alles van mijn leven verteld, behalve dat ene voorval. En dat gaat hij dan ook aan zijn vriendin vertellen.
0: En dan gaat het fout.
2: En dan gaat het fout, want die gelooft er niet. Die denkt, wat is het voor een slap verhaal?
0: Ja.
2: Wat probeer je me nou wijs te maken?
0: En dus, dan komt hij toch die Vendriks weer tegen.
2: Ja.
0: En besluiten ze om, of dat ze alleen dat voorval samen een plek kunnen gaan geven. En dan gaat het ineens over liefde.
2: Ja, dan lukt het. En dat is, ik schrijf eigenlijk nooit boeken met een expliciete boodschap.
0: Nee.
2: Maar dat is eigenlijk, achteraf dacht ik, ja, dat is de boodschap van het boek. Je kan het niet in je eentje.
0: Ja.
2: Als je het absurde, en je kan zeggen, het hele leven is in zekere zin absurd. Als je daar tegen de weer wil stellen, dan moet je dat niet alleen doen. Je hebt een bondgenoot nodig. Want als hij Vendriks weer tegenkomt, na 1 jaar of 10... Vendriks ontkent ook niet meer wat hij heeft gezien. Die heeft ook allerlei manieren geprobeerd om ermee in het reine te komen. Hij heeft in een klooster gezeten in de Himalaya. Heeft ook niet geholpen. Dus dan gaan ze met z'n tweeën op zoek naar, waar komt het eigenlijk vandaan?
0: Ja.
2: Waar komen die pakken vandaan?
0: Ja.
2: En ze ontdekken dat is ergens in het noorden van Engeland.
0: Ja, jongen, we gaan niet alles vertellen natuurlijk.
2: Nee.
0: Maar het wonderlijke is dat jij een soort logica weeft rond heel absurde gebeurtenissen. Is dat wat je graag doet, zo'n surrealistische premisse, en daar dan je eigen logica in zoeken?
2: Ja, dat vind ik altijd een prachtige uitdaging om te doen. Ook omdat het kan. Je kan met verhalen, als je het goed brengt, en ik hoop dat ik het redelijk goed breng, kan je het geloofwaardig maken. Je kan de lezer meenemen naar volkomen absurde gebeurtenissen. En als, ik vergelijk het wel eens met een achtbaan. Een lezer zit in een achtbaan, die gaat 3 keer over de kop en door de waterbak. En aan het eind zit hij nog steeds in het bakje. En ik vind, ja, dan heb je wel wat meegemaakt. En je kan dat. Kijk, we zijn het ook gewend. Als kind horen we ook sprookjes die, waar allerlei absurde gebeurtenissen in voorkomen, die we als kind ook graag geloven. Dat is het punt. Als lezer of als toehoorder, je gelooft dingen graag als ze goed worden gebracht. Want dan gebeurt er wat. Je kan het onmogelijke kan je onder woorden brengen.
0: Ja, en dat doe je. Dat vereist wel een bijzonder specifiek brein.
2: Misschien.
0: Ja.
2: Misschien. Ik kan niet in mijn eigen brein kijken. Ik kijk soms ook met verbazing wat eruit voorkomt. Want ik plan die boeken niet helemaal van tevoren. Dus ik heb dit boek heb ik ook gaandeweg geschreven.
0: En zelf ontdekt.
2: En zelf ontdekt welke kant het verhaal opging. Ik wist, Vendrix en Thomas moesten elkaar weer eens tegenkomen. Dat was voor het verhaal wel goed. Maar wat er daarna precies zou gebeuren, ik had nog geen idee. Ik denk, ze leiden me wel ergens naartoe. Mm-hmm. En dat is dan gelukt. En dan is het net alsof het verhaal, zoals het cliché-luid meeschrijft en zelf beter weet welke kant het op wil dan de schrijver. Dus ik ren achter de feiten aan, wanhopig de avonturen bijhoudend.
0: Ja. Je werd zelf geconfronteerd met een levensveranderende aardverschuiving, MS-diagnose.
2: Ja.
0: Dat is ook iets dat heel absurd is of een soort van vanuit het niets komt. Speelde die de kop opstekende ziekte tijdens het schrijven van dit verhaal over zingeving, over het absurde, het onverklaarbare?
2: Indirect wel, want die diagnose heb ik nog maar pas gekregen dit voorjaar. Ik heb, de klachten zijn al veel langer. Ja. Ik heb jarenlang onderzoeken gehad aan het UZ in Brussel voor ze precies de diagnose konden geven. Ik had toen ik vorig jaar zomer hier in het Europa Centrum dat boek afschreef, heb ik dat wel vrij snel gedaan. Ik denk, nu kan het nog. Kijk, nu zijn mijn hersens nog goed, nu doen mijn handen het nog. Die doen het gelukkig allebei nog steeds, maar dat wist ik toen nog niet. Dus ik had toen haast. Of het verhaal zelf daardoor beïnvloed is, dat weet ik niet. Want dit zijn thema's waarmee ik me ook in mijn vorige romans
0: bezig heb gehouden. Ja, dat is waar. Ja. Je hoofdpersonage Thomas is een beetje een lanterfanter. Een kunstenaar die van de bijstand leeft en daar eigenlijk best tevreden mee is. Die bijstand, dat is in Nederland, dat heeft een bepalende rol gespeeld in de kunstgeschiedenis, hè?
2: Zeker. Is in Amsterdam, en ik trok ook naar Amsterdam in de begin jaren 80. Er zaten een heleboel mensen in de bijstand die dan vanzelf iets kunstzinnigs wilden gaan doen en dat rustig konden doen. Want er was jeugdwerkloosheid, de sollicitatieplicht bestond in de vorm, maar in de praktijk hoefde je daar niet aan te houden. Dus je kon heel veel, je kon een beetje freaken, je kon kijken wat je wilde. En in Nederland, en ook bijvoorbeeld in Engeland, is dat heel bepalend geweest. Al die Engelse bandjes waar wij in de jaren 80 naar luisterden, die kwamen of van een kunstacademie, of ze kwamen van de uitkering. Dus het was het verhaal, het band tussen uitkering en kunstgeschiedenis moet nog maar eens geschreven worden misschien.
0: En misschien ook het belang van lanterfanten.
2: Belang van lanterfanten moet niet worden onderschat.
0: Oké. Met De Grote Schoonmaak heb je een van de boeken van het jaar geschreven. Hoe gaat het nu? Je kribbelde het idee voor De Grote Schoonmaak in 1980 al neer. Zijn er nog van de soort kribbels?
2: Er zwerven wel dingen in mijn hoofd rond. Als een soort, ik vergelijk het wel met een soort ruimtepuin dat in je hoofd, dat zijn anekdotes of situaties, en het klontert dat een beetje samen. Op een gegeven moment heb je een planeet. Mm-hmm. En ik denk, dit kan een verhaal worden. Dus er zijn nog wel dingen die in mijn hoofd rondzwerven die zich zouden ontwikkelen tot verhalen. En het kan ook zijn dat ik morgen op de dijk hier iets zie waarvan ik denk, dit is een interessante situatie, hier ga ik iets mee doen. En dat zijn dan zaadjes waaruit binnen 2 maanden of binnen 20 jaar
0: precies
2: een roman kan groeien.
0: Ja. Ik kijk er zeer naar uit. Rob van Essen, dank je wel. Je heerlijke boek De Grote Schoonmaak ligt op dit eigenste ogenblik in de boekenwinkel. Dit is Paolo Nutini. Die komt uit Schotland. Dat is niet helemaal Engeland, maar toch in de buurt. Dank je wel.
2: Graag gedaan.

Paolo Nutini was dit en Let Me Down Easy. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt 40 minuten file bij Geel door een ongeval op de linkerrijstrook. Naar Antwerpen op die E313 10 minuten vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring richting Gent 15 minuten tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland 10 minuten ellende tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Naar Brussel op de E19 vanaf Vilvoorde moet je 10 minuten vertraging inrekenen. En op de buitenring rond Brussel

0: Culture Club Zomer live vanuit Oostende. En dat is in West-Vlaanderen. En als je in West-Vlaanderen radio maakt, dan staat in de beheersovereenkomst dat je het zesde metaal moet spelen. En dat is bij deze gebeurd. Culture Club. Elke week neemt een gids ons mee naar een bijzondere plek in binnen- of buitenland. Een plek waarvan je denkt, had ik dit maar eerder geweten. Vandaag gaan we op stap met Ivan Olivier. Hij was een carrière lang de expert Groot-Brittannië in Nederland van VRT Nieuws. Een paar maanden geleden ging hij met pensioen en dus heeft Ivan Olivier alle tijd om ons mee te nemen naar een heel bijzondere plek in Gent, de Sint-Baafsabdij. Want daar werd een heel beroemde Engelsman geboren.
1: Wel, we zijn in de Sint-Baafsabdij in Gent. Niet te verwarren met de Sint-Baafskathedraal. Dat is niet hetzelfde. Een Sint-Baafsabdij ligt toch een heel eind verder. Ligt eigenlijk aan de andere kant van de Schelde. Een beetje buiten de begane paden. Een beetje buiten de begane paden die door de toeristen bewandeld worden. Aan de oever van de Schelde. Ja. Een oude abdij. Het ziet er heel romantisch uit. Hè. Sinds de romantiek hebben wij in de westerse landen toch wel een zwakke plek voor ruïnes. Dingen die aan het vervallen zijn. En dit is echt wel al honderden jaren aan het vervallen. Overgenomen door de natuur, zoals je zegt. We zitten nu op dit middenplein waar er varens groeien, struiken. Planten die

0: die de oude middeleeuwse muren aan het overwoekeren zijn. Dit is een heel populaire plek bij pasgetrouwde koppels die hier hun trouwfoto's laten komen maken. Er is een band met Engeland natuurlijk. Op het domein van de abdij is Jan van Gent geboren. Jan van Gent, dat is niet een meeuw. Het gaat om de prins, de Engelse prins Jan van Gent. De zoon van koning Eduard III. En nu hebben we het over de 14e eeuw. De zoon van Eduard III, de vader van Hendrik IV. En je zou kunnen zeggen dat alle Engelse en Britse koningen en koninginnen sinds de 14e eeuw afstammen van Jan van Gent. En wat is er nu zo speciaal aan Jan van Gent? Waarom heet hij Jan van Gent? Wel, omdat hij hier op het domein van de abdij geboren is. Elke Brit weet wie Jan van Gent is. John of Gaunt. En John of Gaunt was een van... Komt ook voor in Shakespeare.
1: This royal throne of kings. This sceptred isle. This earth of majesty. This seat of Mars.
0: Daardoor ook dat de Engelsen en de Britten weten wie dat is. Een heel belangrijke politicus, Engelse politicus uit de 14e eeuw. En die is hier geboren. Wel, in de 14e eeuw had Gent, dat toen een van de grootste steden van West-Europa was, groter dan Londen trouwens, had Gent goede banden met Engeland, met Eduard III. Dat kwam vooral door de handel, door de lakennijverheid. En de Engelse wol werd ingevoerd naar Gent, waar de Gentenaars, de Gentse wevers, dan laken van weefden. En Engeland had voor een groot deel zijn rijkdom te danken aan Vlaanderen. En Gent was toen hoofdstad van Vlaanderen. En door die goede banden waren Eduard III en zijn vrouw Philippe van Henegouwen, die waren hier te gast in Gent. En daar is zij toen van haar zoon Jan van Gent bevallen. Er wordt ook soms gezegd dat Jan van Gent eigenlijk niet de zoon was van Eduard III, maar de zoon van een Gentse slager. Buitenechtelijke zoon van een Gentse slager. Dus je zou misschien, wie weet, zijn alle Britse en Engelse koningen sinds de 14e eeuw afstammelingen van een Gentse slager. Zou kunnen. Philippa van Henegouwen was toen hoogzwanger. Dus dat zij hier tussen de monniken zou hebben geslapen is onwaarschijnlijk. Waarschijnlijk heeft zij de nachten doorgebracht in het huis van de abt. En is zij ook bevallen in het huis van de abt. En dat huis van de abt stond niet op het binnen de muren van de abdij zelf, maar er iets buiten, maar behoorde wel tot het domein van de abdij. Wel, deze plek is niet altijd open voor bezoekers. Ik heb wel begrepen dat ze nu tussen Pasen en oktober op vrijdag, zaterdag en zondag namiddagen open is voor het publiek. Dus ik kom hier ook niet zo vaak. Ik vind het een unieke gelegenheid om de plek nog eens te bezoeken. Maar als dit in Frankrijk zou staan, dan maken toeristen een omweg van 50 kilometer om het te bezoeken. In Gent staat dit toch een beetje verloren buiten het historische centrum en buiten het toeristische centrum waar iedereen rondloopt van het Gravensteen tot aan de Sint-Baafskathedraal. Ik zou zeggen, doe een inspanning, ga eens een halve kilometer verder en loop eens tot deze magnifieke plek. Want dit is eigenlijk nog wel het centrum van Gent, alleen niet het toeristische centrum.
2: Oh, dat was onze reportage. Ivan Olivier vanuit de Sint-Baafsabdij. En we hebben een band op ons podium. Het is De Mens. Dit is, als ik het goed begrepen heb, Nederlands.

0: Dank. De Mens, live in Culture Club Zomer en Nederland. Dag Frank van der Linden. Kom erbij zitten, koptelefoon op, microfoon. Hallo. Wacht, is Frank zijn microfoon aangesloten? Ja.
1: Ja, test.
0: 1, 2, check. Dag Frank, niet van de radio te branden dit jaar. Aan iemand met zo'n uiver moet ik het vragen. Is dat dan verbazend voor jou? Want je bent stug blijven doorrokken. Is dat dan raar dat ineens nu zo'n soort van piekmoment lijkt te hebben?
1: Ja, dat is ondertussen 34 jaar de mens. Ja. Dan heb je wel meegemaakt, hè? Hoogtes en laagtes, maar nooit echt hele laagtes. En
0: ook het is niet zoals Raymond zegt, hoogtes. Ik heb zalen doen vollopen en zalen doen leeglopen.
1: Dat ook wel, maar qua radio varieert dat soms. En je mag er nooit op rekenen dat het gebeurt. Je moet alleen maar je eigen dingen maken en dan hopen dat iemand ernaar wil luisteren. En daar hebben wij geen klachten over eigenlijk.
0: De tijdsgeest volgt de mens in plaats van de mens de tijdsgeest.
1: Dat is een mooie manier om het te zeggen.
0: Ja. Hoe nodig heb jij het podium?
1: Brood nodig.
0: Ja.
1: Voor het brood.
0: Juist.
1: Maar ook voor mijn levensgeluk, mag ik wel zeggen. En ik denk dat dat voor de andere leden van de band ook wel geldt. De mens is ooit begonnen als een soort studioproject. Ja. Maar dat is heel
0: solo,
1: lang geleden.
0: Solo bijna. Hè?
1: Ja, dat was Michel de Koster, de bassist, ja, en ik samen in duo. En maar al heel snel zijn we heel veel live beginnen spelen. En is die muziek een beetje punkier geworden en een beetje heftiger. En op de duur werden wij zo een beetje een spreekwoordelijke liveband. En dat is ook zo gebleven. En ik denk ook, ik hoop ook dat we het al zo lang volhouden. Omdat we dat zo belangrijk vinden, mm-hmm, om goed live op te treden. Met onze eigen nummers.
0: Ja.
1: Dat is toch een trots die je kan hebben, mm-hmm, dat je eigenlijk ook feestorkest kan zijn, maar dan alleen maar met eigen nummers.
0: Ja.
1: En dat is door de jaren heen zo gebleven.
0: Toen jullie begonnen, was het niet bepaald trendy om in het Nederlands te gaan zingen?
1: Het was het heel even wel, omdat je had toen Noordkaap en Gorky.
0: Precies, daar wil ik naartoe.
1: Weer op dezelfde tijd, iets voor ons eigenlijk. En daarvoor was er natuurlijk wel een Nederlandstalige rock, de Kreuners.
0: Ja.
1: En dan voor Raymond van het Groenewoud.
0: Ja.
1: Dus er waren wel voorbeelden. Maar toen was er zo'n soort mini-trend in het begin. En dat was ook, dat waren de vroege dagen van Studio Brussel. Mm-hmm. En dan werd toen ook aangetoond dat je in Nederlands ook wel
0: kon rocken.
1: Rock kon brengen. Hè. Ja. Dat was toen, in de rock was het eigenlijk heel veel grunge en zo. Hè. Dat was de tijd van Nirvana, mm-hmm, die vroege jaren 90 dingen. En op een of andere manier haakten wij daarbij in. Ik denk dat wij, en ook samen met Gorky en Noordkaap, eigenlijk wel niet de eerste waren, maar die toch dat gevoel hadden van we wilden Nederlandstalige muziek maken met een Angelsaksische en ook Amerikaanse achtergrond.
0: Mm-hmm. Waar je zelf naar zou willen luisteren.
1: Ja,
0: ja.
1: En met zinnige teksten ook, mm-hmm, liefst. Maar niet teksten die naar voren moesten springen zoals dat in de kleinkunst was of in chanson. Zo van die teksten over oude mensen op een bank in het park.
0: Dat is nu.
1: Maar dus rockteksten die ook konden op verschillende manieren gehoord worden, mm-hmm, en die wel belangrijk waren, maar die ook deel van de muziek waren eigenlijk. Dat was toen een beetje het idee,
0: ja,
1: waar we allemaal mee speelden om iets heftigs te brengen en iets energiek te brengen, waar dan eventueel ook kon desgevallend over nagedacht worden.
0: Juist. Ik hoorde jullie vanmorgen een nummer spelen dat mij heel bekend in de oren klonk, van Noordkaap.
1: Ja.
0: Jullie begonnen samen inderdaad met Gorky en Noordkaap. Ja. Was er toen sprake van een soort van competitie?
1: Er was wel een beetje, maar er waren mensen van buitenaf die dat wat
0: opklopten.
1: Bepaalde boekingsagenten die ervan uitgingen dat ze, ja, als Noordkaap om festival spelen, dat dan de mens dan best niet kon spelen. Maar al bij al, dat is ook door de jaren heen uitgevlakt eigenlijk. Ikzelf had toen wel een mooie vriendschap, dacht ik, met Luc de Vos.
0: Mm-hmm.
1: En Stijn Meuris van Noordkaap kende ik toen ook goed. En we voelden wel dat we veel dingen gemeen hadden. Maar we waren nog vrij jong en een beetje hanig, denk ik. Dat is ook allemaal uitgevlakt. En het beste bewijs, De mens is altijd blijven spelen. Noordkaap is een tijdje gestopt, maar die zijn nu weer samen en die doen die reunieconcerten. En binnenkort op 20 augustus spelen we een dubbelconcert met Noordkaap in het Openluchttheater in Deurne. En daar gaan we gaan er iets speciaals van maken. We werken zonder top of the bill of voorprogramma.
0: Ja.
1: Dus dat betekent dat we op voorhand niet gaan zeggen wie eerst speelt en wie tweede is.
0: Maar je weet het wel al.
1: Nee, we gaan een loting doen, een tos, aan het begin van de avond.
0: Goed.
1: En dan gaan mensen zien wie eerst optreedt en wie tweede. En we gaan ook elk, en vandaar dus dat we daar even een nummer van Noordkaap aan het oefenen waren, we gaan elk een cover doen van de andere band. Dus,
0: Oké, ik ga nog niet verklappen welke het was.
1: Dat is, maar dat is zeker een mooie vriendschap en verbroedering. Al.
0: Mooi. Jullie zongen daarnet het nummer Nederlands. Dan moeten we het over taal hebben, het belang van taal. Ben jij iemand die veel leest ook?
1: Ja.
0: Ja.
1: Of veel gelezen heeft.
0: Mm-hmm.
1: De laatste jaren is het wat moeilijker. En dat komt door kinderen en sociale media.
0: Mm-hmm.
1: En sinds vorig jaar doe ik echt bewuste inspanningen om weer meer beginnen te lezen.
0: Want dat doet iets met de mensen. Als je toch die tijd neemt?
1: Ja, ik denk het wel. En dan ook heel anders. Zelfs, het doet ook iets anders als je echt een daadwerkelijk boek leest en het niet op een e-reader doet.
0: Ja.
1: Sommige mensen zeggen dat dat voor hen om het even is. En ik wil dat best geloven. Maar ik zelf ben toch nog echt van het objectboek.
0: Ja.
1: Wat ik doe nu wel een soort combinatie. Ik maak vaak lange wandelingen en soms beluister ik dan boeken. Maar die ik dan verder lees in het boek, dat is ook mogelijk combinaties te maken.
0: Dat is waar. Heb jij De Grote Schoonmaak van Rob van Essen al gelezen?
1: Nee.
0: Nee, oké. Doen. Heb je een leestip voor de zomer?
1: Oh, ja, voor mezelf alleen maar de boeken die ik in de voorbije 30 jaar gekocht heb en die daar zich maar opstapelen en dat allemaal afwerken. Wat ik net gelezen heb, is dat hele mooie boek van Ian Leslie over John en Paul, over John Lennon en Paul McCartney.
0: Mm.
1: Dat is voor mij het beste boek dat al over de Beatles geschreven is. En dat overstijgt gewoon het genre van muziekwerk, muziekboek. Dat is echt een aanrader, John en Paul van Ian Leslie.
0: Dankjewel. Frank van der Linden, zometeen nog eens met de Mens live in Culture Club. Dankjewel.
1: Dankjewel.

0: Sally was het nog van Carmel. Blijf nog even hangen op Radio 1. Zometeen nog een heel uur Culture Club Zomer live van op Theater aan Zee in het Cursaal in Oostende.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Touché zorgt deze zomer voor een terugblik op het voorbije seizoen. Een van de gasten die ik mocht spreken was stand-up comedian Jeroen Leenders. Dat gesprek hoor je morgen in Touché.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Goedemiddag, het is 12 uur, 14 nieuws met Shema Saisai. In Antwerpen zijn er extra politiemaatregelen voor de Pride. En ook in Italië wordt de mijnramp in Marcinel vandaag herdacht. In Antwerpen neemt de politie extra veiligheidsmaatregelen tijdens de Pride Parade vanmiddag. Dat is een evenement waarin de holibi- en transgemeenschap feest viert en tegelijk protesteert tegen discriminatie. Twee weken geleden was er een aanslag op de Pride in Berlijn. Een man reed er met de auto in op voetgangers. Er viel 1 dode en verschillende mensen raakten gewond. Daarom is de Antwerpse politie extra waakzaam, zegt Wouter Bruins.
7: De politie is zeker zichtbaar aanwezig, dus mochten mensen hen willen aanspreken als er iets gebeurd is, kan dat zeker. We zijn ook minder zichtbaar. Mocht er echt een incident zijn, kunnen we ook zeer snel schakelen om het nodige ter plaatse te krijgen. En het ziet er misschien niet altijd zo uit, maar de omgeving is zeer sterk beveiligd. Maar uitsluiten kunnen we nooit iets doen.
6: Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart naar 2 huurders die woningen onderverhuurden via Airbnb, terwijl ze vaak zelf hun huur niet betaalden. De man en vrouw lijken jarenlang van woning naar woning te zijn verhuisd. De eigenaars van de huizen en appartementen bleven dan achter met duizenden euro's onbetaalde huur en soms ook met schade, bleek uit onderzoek van VRT Nieuws. Op de ring rond Brussel aan het knooppunt in Zaventem worden dit weekend enkele oude brugdelen over de ring afgebroken. Het verkeer moet erover minder rijstroken en er staan een pak meer files dan normaal. Maandag zouden alle rijstroken opnieuw beschikbaar zijn, zegt Marijn Struijf van de Vlaamse organisatie die de werken aan de ring coördineert.
8: Dat is eigenlijk een oude, wij noemen dat spaghetti-knoop. Heel wat bruggen die door elkaar hun weg vinden, die gaan er allemaal van tussen om een meer efficiënter op- en afritcomplex te realiseren. En we gaan dus stapsgewijs eigenlijk die oude bruggen afbreken. Dit weekend gaan we op de ring met 2x2 rijstroken moeten werken in plaats van 2x3 rijstroken, zoals de gewone situatie is, om zo plaats te maken dat we een aantal bruggen die boven de ring zijn, dat we die kunnen op een veilige manier afbreken.
6: In Japan zijn er nu al 39 doden geteld na de zware aardbeving begin vorige week. Zo'n 200 mensen raakten gewond. De schade is ook enorm. Bijna 18.000 woningen zijn beschadigd en zo'n 700 huizen zijn volledig verwoest. Ongeveer 6.500 mensen verblijven nog in opvangcentra en tienduizenden gezinnen zitten zonder water. Italië is niet van plan de grenscontroles voor Spanje op te geven. Nu Spanje zelf begonnen is met controles voor mensen die uit Italië Spanje binnenkomen. De Italiaanse regering wil de controles nog minstens een week volhouden. Ze begonnen ermee nadat vorige week tienduizenden migranten de Spaanse enclave Ceuta in Marokko zijn binnengegaan. Bijna iedereen is daarna wel teruggekeerd, maar toch was Italië erg boos. Ook nu is de regering niet te spreken over de Spaanse reactie, zegt correspondent Angelo van Schaik vanuit Italië.
9: Italië blijft grenscontroles uitvoeren op Spanje. En dus heeft Spanje gisteren gezegd, nou, dan gaan we het andersom ook gewoon doen. Dus Italianen zijn er niet blij mee en noemen het dus chantage.
6: Ook in Italië wordt vandaag de mijnramp in Marcinel herdacht. Precies 70 jaar geleden kwamen 262 mijnwerkers om het leven bij de grootste Belgische mijnramp ooit. Meer dan de helft, 136 slachtoffers, waren Italianen. Willem van Mullum volgde vanmorgen een herdenking in Centraal-Italië.
10: Om 8:10 vanmorgen werden hier 60 namen voorgelezen, 1 voor 1. Allemaal mannen die vertrokken uit deze streek in de Abruzzen. Vaders, zonen, nonkels. Die vertrokken naar ons land om er in de mijnen te gaan werken om nooit meer terug te keren. En je voelt bij nabestaanden dat de wonde nog altijd groot is. Dat het verdriet nog altijd groot is. Vandaag wordt in Italië die ramp herdacht, maar is het ook een nationale dag voor de offers die door Italiaans werk in het buitenland gebracht zijn. Een dag van ingetogen sfeer en vooral ook terugdenken over die noodlottige dag 70 jaar geleden in een Belgische mijn.
6: In het voetbal heeft Club Brugge vanmorgen de komst van aanvaller Gian Virgili aangekondigd. Hij komt over van het Spaanse Mallorca voor 12 miljoen euro. De 20-jarige Spanjaard komt van bij de jeugd van FC Barcelona en tekent nu een contract van 5 seizoenen bij Club Brugge. Het is vandaag zonnig en warm tot 28 graden in het binnenland. Morgen nog warmer tot 32 graden. Ook volgende week veel zon en warm weer. In Antwerpen neemt de politie extra veiligheidsmaatregelen tijdens de Pride Parade vanmiddag. Daarmee begon het nieuws. Dat komt omdat er 2 weken geleden een aanslag was op de Pride in Berlijn. Meer op vrtnieuws.be.

0: Bent van Looy.
1: Welkom in Culture Club Zomer. We zitten nog steeds in het prachtige Kursaal in Oostende. Daar gaan we het straks trouwens over hebben, over dat Kursaal. Live van op Theater aan Zee. Dit zijn Talking Heads. Welkom terug.

0: Wild Wild Life van Talking Heads.
1: Culture Club Zomer.
0: Er staat een rockband op het podium hier naast mij. Dat gebeurt niet iedere dag. Frank van der Linde is hier. De mens is hier volledig aanwezig. Dag Frank. Waar kunnen we de mens nog zien deze zomer?
2: Vanavond in Linden.
0: Linden.
2: Bij Leuven. Morgen in Eeklo op het Herbakker Festival.
0: Juist.
2: Een heel leuk festival waar Das Pop...
0: Gisteren speelde, ja.
2: Ja. Ja, er zijn nog veel data. Ja, er is waar we net over gesproken hebben in het Openluchttheater in Deurne. Maar dat is al lang uitverkocht.
0: Ja.
2: En ja, er zijn nog, dat zijn dingen die allemaal op het web staan.
0: Ja. Denk ik. Het is zomer, maar als je echt moet kiezen, zaalshow of festival?
2: Ik moet niet kiezen.
0: Oké, dat is
2: dat is juist leuk en wat wij doen. Ja, we gaan in het najaar ook nog een heleboel theateroptredens doen en dat gaan we nog doen tot volgend jaar in de lente. Maar nu is het nog festivalseizoen. Het ruikt nog naar gras.
0: Droog gras. Ja. Ja, dat is waar. En hamburgers natuurlijk. Dit zijn ze nog eens. De mens en ik wil niet dat je het koud hebt.

koud hebt. Ik wil niet dat je het koud hebt. Ik wil niet dat je wegloopt van wie je warmte geeft. Ik wil dat je veel wegdroomt, maar terugkeert waar je thuis hoort.

wil niet dat je het koud hebt en gaten in je jas hebt. Ik wil niet dat je het koud hebt, dus als ik iets kan doen, kom me dan maar zoeken, kom me dan bezoeken.

0: Ik wil niet dat je het koud hebt live in Culture Club Zomer. Dat was de mens.
1: Culture Club Zomer.
0: Neo Rauch is een van de grootste hedendaagse schilders die de wereld een spiegel voorhoudt. Die gericht lijkt op een soort groots verleden, maar tegelijk verdomd veel vertelt over ons eigen krakende tijdsgevricht. Over krakende tijdsgevrichten gesproken. Welkom, Luc Jansen.
2: Ja. Dat gevricht, dat kraakt al verschrikkelijk. He, trouwens, ik ben geen Hollander, dat is een spraakgebrek, wil ik maar even zeggen. Dat straks zat er hier een echte, die loopt hier naartoe, ik loop hier ook naartoe.
0: Oh, heel goed. Ja. Jij bent, weet ik, een groot Neo Rauch-fan.
2: Ja, absoluut. Maar ik wou eerst even zeggen, Bent, als je hier naartoe komt en je moet dan praten op de radio over schilderijen of over tekeningen, dat is heel moeilijk. Datzelfde als kijken naar de radio. Dat vind ik ook zo raar. Hè? Maar die mensen die zien er gelukkig uit, dus dat werkt.
0: Dat is het wonderlijke, jij kunt dat. Die schilderijen tot leven brengen. Want misschien moeten we heel even vertellen...
2: Wie die man is.
0: Wie die man is.
2: Ja, Neo Rauch, dat is een Oost-Duitser. Komt uit de buurt van Leipzig. Als klein jongetje is hij grootgebracht door zijn grootmoeder. Zijn ouders zijn toen hij een paar maanden oud was verongelukt in een treinongeluk. Daar zie je niks meer van terug in zijn werk. Maar hij woonde dus in de DDR en hij is opgeleid bij de HGB. Dat is de Hogeschule für Grafiek und Buchkunst in Leipzig. En dat was een opleiding die vooral bedoeld was... Je moet weten, jaren 70, jaren 80, alles wat er gemaakt werd en de stijl... waarin het moest gebeuren was om het socialisme te propageren. Mm-hmm. Dus dat was de stijl. En zo, daar is die in die cultuur is die grootgebracht.
0: En dat zie je nog. Hè? Hij laat figuren die een beetje lijken op Goethe of Schiller... mee aan de lopende band staan van een soort apocalyptische fabriek... waar dan rook uit de schoorsteen komt.
2: En... Ja, precies. Ja, de bruinkool, die ruik je daar zo. Ik was in Leipzig in 1991. Kort na de val van de muur vroegen ze daar of ik een radioprogramma wou maken voor Radio Sputnik, een nieuw radiostation dat meteen na de wende begonnen was. En ik herinner mij dat op een avond vroegen de jongens van het radiostation om uit te gaan. En we gingen dan naar een club. En het werd een uur of drie en ik zei, ja, ik wil terug naar mijn hotel. Ik ben huis. Nein, du sollst bleiben, Luc, zei ik. Ja, nein, du sollst bleiben. Wir gehen bis zum Ghetto. En ik dacht, is er in de buurt van Leipzig dan een ghetto? Maar dat was gewoon, ik zeg, wat is heist? We gaan bis to get no. We gaan bis to I can get no satisfaction.
0: Ah, get no. Ja.
2: Dus zij had de cultuur die wij in het Westen hadden. Zij kende de Rolling Stones, zij kende dat nummer, maar ze hadden die plaat helemaal niet. Ze draaiden nog op bandopnemers. En uit die tijd komt dus Neo Rauch. Hij is bijvoorbeeld heel erg beïnvloed door stripverhalen, als je dat ziet in zijn werk.
0: Want er is op dit ogenblik een tentoonstelling in Museum de Rede in Antwerpen. Ja. Dat is een klein museum. Dat vooral grafiek laat zien. En ook nu is daar grafisch werk van Neo Rauch te zien.
2: Ja, heel veel grafisch werk dat je nergens anders in die hoeveelheid kan zien. Waarom moet je daar naartoe gaan? Omdat het heel, heel bevreemdend is, dat werk. Er zijn etsen, zijn tekeningen en er zijn ook vijf hele grote... want hij is eigenlijk een schilder die heel groot werk maakt. Het is heel figuratief. Ik zei het al, stripverhalen. Denk, als je nog nooit iets van Neo Rauch gezien hebt... denk aan de strips van Blake & Mortimer. Ja, dat soort, ook die rare gebouwen, dat je denkt van... is dat nu iets futuristisch of is het iets heel oud? Bij hem, hij gaat ook door alle tijden. Je ziet de figuren die hij tekent zijn zowel ridders op één schilderij... als mensen van deze tijd, als vrouwen met een buishoed. Probeer ook niet, als je daar bent, van betekenis te geven aan die schilderij. Dat verhaal, er is geen verhaal. En dat is het leuke aan Neo Rauch, dat je eens je weet van... er zit geen verhaal in dit schilderij, dan ga je gewoon kijken naar de beelden, naar wat hij getekend heeft. En daar word je rustig van. Dat haalt je weg uit het dagelijkse ding van vandaag.
0: Jij wordt rustig van de schilderijen van Neo Rauch.
2: Ja, hoewel die eigenlijk bedoeld zijn. Vroeger in de jaren 80 was hij dus opgeleid om dat socialistische ideaal. Hè, dat is dan verbrokkeld eind jaren 80. Hij is dan wel abstract gaan werken. Een paar werken gemaakt. Hij zei dan, ik heb dat opnieuw de verf daar afgeschraapt... en daaronder kwam terug het beeld. En dat is wat hij nu maakt.
0: Ja.
2: En in die tijd van het socialisme moesten al die beelden... waren ten dienste van het grote socialistische ideaal. En wat hij nu doet, is precies het omgekeerde. Alles toen was in die beelden geregeld, voorspeld. Hij ontregelt voortdurend. Mm-hmm. Als je zijn werk ziet, je weet niet waar gaat dit over.
0: En dat is net de bedoeling, die vervreemding, het absurde ook...
2: Ja, het surrealistische bijna wat erin zit. Want ik weet, Picasso heeft een keer gezegd... Ik ben een schilder, geen postbode. Hè? En dat is hetzelfde voor hem. Er zit eigenlijk geen betekenis in zijn werk. Maar het is gewoon daarna kijken... kom je in een andere wereld die je niet kent... en die je weghaalt uit de wereld van vandaag. En wat ik zeg, daar word je rustig van. Ja. Het is een soort romantieker opnieuw. Hij maakt... een heel nieuwe verhalen. En hij heet dan Neo, dat is neoromantiek.
0: Dat is waar. Hoe bouwt hij die werken op, weet je dat? Want er zijn inderdaad componenten uit allerlei tijdsgewrichten, stijlen, geschiedenissen.
2: Ja, in tegenstelling tot de meeste schilders maakt hij... Ik vind het raar om met een schilder te praten, hoor, over schilderijen.
0: Dat is heel gewoon.
2: Hij maakt geen schetsen, geen voortekening. Hij begint gewoon te tekenen, te etsen, te schilderen. En... ziet wat er verder gebeurt.
0: En laat zich leiden door het schilderij. Een beetje zoals Rob van Essen zich laat leiden door zijn verhaal.
2: Precies, ja, precies. Hij maakt een figuur en dan maakt hij op de achtergrond een decor voor dat figuurtje. Maar dan wordt het weer wat anders. Dan tekent hij een mens, maar denkt halfweg... misschien moet ik er toch een soort vis van maken. En dat tweede deel van die mens wordt een dier. Dat gaat dan over in een plant. Het zijn... ik zeg, het is moeilijk op de radio om dat te beschrijven.
0: Ik zie het voor me.
2: Ja.
0: Misschien is dat wel mooi om mee af te sluiten. We moeten ons soms laten leiden door het verhaal. En niet alles op voorhand willen uitstippen.
2: Nee, en ook zelfs in dit geval niet het verhaal willen ontcijferen.
0: Exact.
2: Gewoon kijken. En het kijken op zich is al heel bijzonder. En de reden, als je daar gaat, is een klein museum recht in Over het Steen in Antwerpen. Zeer de moeite waard. Is aan grafiek gewijd. Je hebt daar werk van Edvard Munch van Goya. Want dat waren eigenlijk, we kennen die als schilders, maar het waren ook vooral mensen die grafisch zeer sterk zijn. Het leuke is, als je naar bijvoorbeeld Goya, wat er heel veel van hangt, wat ik niet kende, hele kleine etjes. Je krijgt een vergrootglas, je gaat dan overal kijken en dan zie je de meest waanzinnige dingen van 100 manieren waarop je mensen kan doodmaken.
0: Mm-hmm.
2: Tot de meest kunnige kleine afbeeldingjes. De reden...
0: een bijzondere plek. Ja,
2: tot 18 oktober is daar nog Neo Rauch.
0: Uitstekend. Tegenover het Steen, een gebouw dat ook zomaar in een schilderij van Neo Rauch zou kunnen voorkomen.
2: Ja, helemaal.
0: Ja, dat is een heel vurig pleidooi voor de tentoonstelling Gleichgewicht. Werk op papier van 1988 tot 2025 van Neo Rauch in Museum de Rede in Antwerpen. Dankjewel, Luc Jansen. Dit zijn Beats International en Dub Be Good to Me.

0: Beats International waren dit en That Be Good To Me.
1: Culture Club Zomer.
0: Ik zit al ruim een week in het Kursaal van Oostende voor Theater aan Zee en nu dus ook voor Culture Club. En het is een prachtig gebouw. Niet alleen een vaste waarde aan zee, maar ook een icoon binnen de modernistische architectuur en de kunstwereld. Hoog tijd dus om daar wat dieper in te duiken. Het Kursaal is een meesterwerk van de architect Leon Steijnen. Tijdens de bouw werd hij ook nog directeur van La Cambre, de Brusselse kunstschool. Hij nodigde docenten uit om in het Kursaal te experimenteren en echt eens na te denken over hoe kunst en architectuur met elkaar verweven kunnen worden. En het resultaat werd een uniek totaal kunstwerk. Erfgoedconservator Els de Grieze werkt al jaren in het Kursaal en kent het gebouw als geen ander. Op dit ogenblik wordt het Kursaal gerenoveerd, maar redacteur Ellen de Neel kreeg toch de kans om samen met Els langs de mooiste plekken en de bijzonderste kunstparels van het gebouw te wandelen. Els nam haar mee op wandel, vertelt waarom het Kursaal ruim 70 jaar na de opening nog altijd zo bijzonder is.
2: Deze plek gaat terug tot midden 19e eeuw. Er stond hier een fantastisch gebouw van Alban Chambon. Dat is de architect in de kringen van Leopold II. Het was het Oostende van de Belle Époque, van de Beau Monde, Le Tout. Paris kwam hier flaneren op de dijk. Maar jammer genoeg, in de Tweede Wereldoorlog werd dat fantastisch gebouw van Chambon met de grond gelijk gemaakt door de Duitse bezetter. En tijdens de Tweede Wereldoorlog werd architect Leon Steijnen aangesproken om hier een nieuw ontwerp te maken. Steijnen is met zijn ontwerp voor het Kursaal begonnen in 1942. Hij heeft eigenlijk gedurende de hele oorlogsperiode ontwerpen gemaakt. Het was een van de modernste en meest progressieve naoorlogse publieke gebouwen. Het heeft ook deel uitgemaakt van heel wat tentoonstellingen. Het is trouwens een hectare groot, dat is meer dan 2 voetbalvelden. En het was eigenlijk op dat moment het grootste casino van Europa. Maar wat nog markanter is voor Oostende, dat is dat er zoveel kunstintegratie in het gebouw is. Leon Steijnen heeft gedurende zijn hele carrière altijd kunst willen integreren in zijn gebouwen. En hier is dat geëscaleerd eigenlijk tot een totaal kunstwerk met heel veel kunst. We kunnen nu een wandeling maken doorheen het gebouw. Steijnen noemde het zelf een promenade architecturaal, waarbij we op de mooiste plekjes een aantal dingen kunnen zien en ook een aantal masterpieces kunnen zien in het gebouw. We zijn hier nu in de grote inkomhal. Alles wat je ziet, alle materialen, de marmeren vloer met ingelegde sterren, de lambrisering. Alles is beschermd, tot en met de raalkleuren van de verf, die zijn ook mee beschermd. En je ziet ook, vanuit die inkomhal heb je zelfs het zicht op zee. En dat is het concept waar Steijnen voor stond. Dus hij wou in het gebouw, wou hij overal dat contact met de zee. We komen nu in de erehal. Dat is een beetje het hart van het gebouw. En je ziet hier dat heel specifieke tapijt, een Schotse ruitmotief. Op de plannen staat Écossais. Steijnen heeft het ook zelf ontworpen, want ik vond ook de karton, dus het ontwerp op ware grootte, in het archief. En het heeft hedendaagse designers geïnspireerd om dat tapijt vandaag terug op de markt te brengen. Ze hebben het met een hedendaagse kwinkslag in verschillende kleuren, heel mooi geel, blauw, roze, hebben ze het vandaag terug op de markt gebracht. Handgeweven in Nepal. En de ontwerpers daarvan zijn een jong designerskoppel, Ashtari Carpets uit Antwerpen. We zijn hier op het balkon van het Kursaal. En we hebben hier een prachtige wandschildering van Mark Mendelssohn. Dat is een wandschildering waar heel veel mensen nooit op letten als ze hier komen. Ze zijn hier met een ticket bezig, ze moeten zoeken hun stoel. Maar ze beseffen niet dat ze langs een van de mooiste kunstwerken in het Kursaal komen. Het vormt een triptiek met de doorhangen naar de stoeltjes op het balkon. En het voelt ook zeer hedendaags aan. Het is eigenlijk een soort graffiti avant la lettre. De Dit is onze Delvauxzaal. Hier links van ons zie je onze masterpiece. Dat is de fameuze wandschildering van Paul Delvaux. Hij heeft dit niet alleen gemaakt. Hij heeft beroep gedaan op een aantal studenten ook van La Combre die hier hebben meegewerkt. Maar uiteraard de belangrijkste elementen in de tekening. Al die naakte vrouwen, hun haar, hun handen. Die zijn allemaal van de hand van Delvaux. En dan de zee op de achtergrond, de lucht op de achtergrond. Dat werd dan hoofdzakelijk uitgevoerd door zijn leerlingen. We staan hier in de leeszaal. Vandaag heet dat de lounge, maar oorspronkelijk was dat een leeszaal. Dus mensen kwamen hier hun krant lezen in deze prachtige ruimte met zicht op zee. Wat er ook heel fijn was om te ontdekken hier in de leeszaal, dat is deze prachtige vuurhoek. Een intiem plekje, ontworpen door Pierre Caille. Dus met prachtige figuurtjes en keramiek ook. Dus wat mij betreft het mooiste plekje van het ganse Kursaal. Stijnen had voor deze plek ook leeslampen ontworpen. En in het archief vond ik de originele plannen, de tekeningen. En een hedendaagse ontwerper, Dirk, heeft die op basis van die plannen heeft die verlichting opnieuw op de markt gebracht. Dus je kan een stijnenlamp van in de leeszaal in het Kursaal kan je kopen om in je living te hangen. Jammer genoeg is het niet mogelijk om zomaar binnen te stappen in dit prachtige gebouw. Het is nog altijd een beetje een verborgen parel, maar wij organiseren wel dikwijls rondleidingen. We zijn ook open op monumentendag en erfgoeddag, dat soort evenementen. Dus er zijn wel veel mogelijkheden om het gebouw toch te bekijken.
0: Ja, het is de moeite om dat gebouw eens te bekijken. Wat een prachtige plek. Els werkt op dit ogenblik aan een boek over het Kursaal en Leon Steyne. En over dat totaal kunstwerk. Het verschijnt in september. En ook het Kursaal zelf schrijft binnenkort een nieuw hoofdstuk. Op 15 december heropent het de deuren. Eindelijk, na die renovatie. Dat belooft de moeite te worden.

0: Fall from Grace, het waren Baby Shambles.
1: Culture Club Zomer.
0: We hebben het wel eens over wereldbouwers wanneer we het over kunstenaars hebben. Mijn volgende gast is letterlijk dat. Zijn gigantische scenografieën spelen met wat dat is. Stedenbouw, een huis, een straat. In de Warande in Turnhout kan je deze dagen gaan kijken naar een soort overzichtsentoonstelling van zijn werk. En later gaat Thomas Verstraeten, want over hem gaat het, letterlijk de straat op. Dag Thomas.
2: Goedemiddag.
0: Welkom in Culture Club Zomer. Eerst even van Oostende naar Turnhout. Daar loopt een onzichtbare stad. Ja. Een overzicht van wat je tot nu toe gemaakt hebt. Wat is daar te zien?
2: Er zijn een aantal video-installaties te zien van een aantal grote projecten die ik de afgelopen jaren gerealiseerd heb. Het begint in mijn straat, heel lokaal, in de familiestraat in Antwerpen. Ik woon in de Zeehoek in Antwerpen-Noord. Mm-hmm. En daar heb ik zestal jaar geleden mijn straat nagebouwd in hout en karton op ware grootte en samen met 200 buren stukken geschiedenis van het jaar 2020 nagespeeld. Mm-hmm. En in de tentoonstelling in de Warande toon ik daar een video van. Een video die heel ver weg is gekomen van die oorspronkelijke performance. Een video van 35 minuten die heel dicht bij de bewoners van mijn straat komen.
0: En dus eigenlijk bleek het decor misschien minder van belang voor de film?
2: Ja, het decor is natuurlijk is heel aanwezig. Hè. Het is, voor de film, ja, ik weet niet, het geeft een enorm realisme aan de gebeurtenissen die dan in die video en ook in die performance verteld werden. Op sommige beelden kun je bijna het verschil niet zien tussen de echte straat en de kartonnen straat. Zo gedetailleerd is die helemaal nagebouwd. En natuurlijk, het verhaal dat in die video verteld wordt, is het verhaal van 2020. Het verhaal van het eerste jaar van de pandemie. Mm-hmm. Waarin dat een heel levendige woonstraat, het vuurwerk bij ons in de straat, wordt vooral horizontaal afgeschoten. Er wordt alle leven uit weggezogen om dan naar de zomer toe terug rechtop te komen. En naar het einde van het jaar krijg je die tweede lockdown, derde lockdown, avondklok. En ja, die gasten of die jongeren bij mij in de buurt, mm-hmm, die wisten totaal geen blijf niet meer met zichzelf. Dus dat is eigenlijk een heel dramatisch verhaal, zou je kunnen zeggen, van zo'n straat die daar heel veel dynamiek en levenskracht in zich draagt en waar dat, alle leven uit wordt weggehaald.
0: Ja, je hebt die buurtbewoners ook echt uitgenodigd om mee te spelen in die film. Hoe was dat bijvoorbeeld voor die jongeren om die tijd te herbeleven?
2: Ja, het is eigenlijk, je zou kunnen zeggen dat dat een soort van dramatherapie is. Hè? Mm-hmm. Waarbij dat je traumatische gebeurtenissen, toen nog niet zo heel lang geleden, want het project stamt in 2021, dus een jaar later, om dat terug opnieuw te reenacten samen met die buurtbewoners. Hè? Want dus, dat is het interessante, dus dat de buren die normaal gezien de politie bellen voor de overlast van die jongeren, dat die nu samen met die jongeren
0: aan het spelen zijn.
2: Ja. En dat opnieuw zo intens mogelijk probeerden na te spelen. En dat was wel, dat is heel bijzonder. En dat komt ook uit die film, uit die video, mm-hmm, van Familiestraat. Daarnaast toon ik nog een aantal films van Zeehoek Series. Dus dan zoomen we een klein beetje uit. Dat zijn een aantal projecten die ik gerealiseerd heb in de buurt. Dus niet per se in mijn straat, maar, mm-hmm, in de pleinen en de straten en de parken rondom. Er is een project dat ingaat op de voetballers, de straatvoetballers. Een video daarvan. Mm-hmm. De cricketspelers in Parkspoor Noord. De preacher Ernest, die daar elke wekelijks zijn preek geeft op het Astridplein. Dus daar vind je een aantal video's van terug. En als laatste, toch wel sluitstuk van die expo is... is er de video-installatie van Symphony for 100 Citizens and a Traffic Light. Het meest recente werk en ook het meest bovenlokale werk. Hè, dat omvat de hele stad.
0: Dat moet je even uitleggen, want het gaat over een symfonieorkest en over verkeerslichten.
2: Ja, inderdaad. Dus wat ik gemaakt heb, is een project samen met componisten voor hedendaagse muziek, Helene van Hagenborg, is een symfonie voor alledaagse stedelijke geluiden. Dus we hebben een symfonisch orkest samengesteld, niet bestaande uit violen, houtblazers en koperblazers, maar uit tikkende rateltikkers aan verkeerslichten, plaffende honden, wegenwerkers die een drillboren laten loeien, straatvegers die de straat proper vegen. En daar is een hele symfonie voor geschreven, voor die mensen. Dus ik heb echt... Ja, we zijn dagen rond gaan wandelen in de stad en op zoek gegaan naar de geluiden en ook de beelden die ons het meest fascineerden. En dan die mensen aangesproken. Dus iedereen speelde ook zichzelf. Hè. Er waren geen professionele muzikanten betrokken. Dus de wegenwerker is de echte wegenwerker. Mm-hmm. De pastoor die dat de kerkklok luidt is de pastoor van Sint-Andries.
0: Wow. Dus... En wisten ze allemaal op precies welk moment ze hun geluid moesten of konden maken?
2: Ja, dus Helene heeft echt een symfonie geschreven. Dus een partituur, die wordt trouwens ook tentoongesteld. Dat is prachtig. Dus een partituur, 40 A3 vellen lang, waarin dat elke noot is uitgeschreven. Dus ook, ze heeft daar de vormvereiste van een symfonie van Beethoven of van Mozart gevolgd met een allegro en een adagio en een scherzo en een finale. En in de allegro heb je een eerste thema met telefoonpings en muntjes die vallen en een tweede thema met bijaard en borstels van de straatvregers. En dan wordt dat doorgewerkt. Dus echt, ze heeft echt een symfonisch muziekstuk geschreven.
0: Wauw. Dat is daar dus te zien als groot sluitstuk van jouw overzichttentoonstelling in de Warande. Je gaat binnenkort ook naar Gent.
2: Ja,
0: iets
2: klopt.
0: Heel bijzonders doen. En daar hangt ook een soort oproep aan vast. Hè? Want wat is je plan?
2: Ja, het plan is om twee gevels van plek te wisselen.
0: Okay.
2: Dus op 12 september, dus over een dikke maand, ga één gevel van op de Vrijdagsmarkt in het centrum, het historische hart van Gent, ga verwisselen met een gevel uit de Brugse Poort.
0: Een totaal
2: andere buurt. Hè, dus de arbeiderswijken waar echt stad gemaakt wordt, zou je kunnen zeggen. En die wisselen van plek.
0: Mm.
2: Nu, het is niet het plan om die gevel los te maken van zijn achterkant, maar die wordt helemaal in detail gekopieerd in de decorateliers van Opera Ballet Vlaanderen. Dat is waanzinnig hoe dat eruit ziet. Ja. Je ziet het verschil niet. Dus die wordt voor zijn origineel geplaatst. Beide gevels worden voor hun origineel geplaatst. Ze worden dan vervolgens op een dieplader geladen. En dan samen met een groep van, ik hoop, een duizendtal Gentenaars en alle mensen uit de omgeving, uit heel Vlaanderen wat mij betreft, worden die gevels door de stad gedragen of gereden. Als een soort van grootschalig omkeringsritueel.
0: Ja.
2: Een stoet, een optocht. We gaan daar niet gewoon wat naast sloffen. Ik ga dat echt proberen vorm te geven als een bijzondere menselijke sculptuur, zou ik kunnen zeggen. Waarbij dat die gevels, dus de ene vertrekt van op de Vrijdagsmarkt, gaat helemaal door het historisch centrum. De andere vertrekt aan het Fonteinenplein in de Brugse Poort over de Bevrijdingslaan. En die komen elkaar op een bepaald moment tegen. Daar vindt een grote wissel plaats.
0: Ja.
2: Een groot ritueel met muziek en beweging en zo. En dan, uiteindelijk komt de gevel van de Vrijdagsmarkt op het Fonteinenplein aan, wordt dat tegen de andere gevel geplaatst en hetzelfde gebeurt op de Vrijdagsmarkt. En daarna doen we nog een groot verwelkomingsfeest op beide pleinen. Dus het wordt echt een heel bijzondere beweging.
0: Ja. Je hebt daarvoor nog mensen nodig?
2: Ja, inderdaad. Ik zoek ondertussen nog een 500-tal mensen die mee die gevels willen begeleiden door de stad. Op zich is dat engagement niet zo super groot. Het gaat over vrijdagavond 11 september gaan we repeteren.
0: Mm-hmm.
2: En op zaterdagochtend 12 september gaan we die bewegingen maken. En mensen kunnen zich inschrijven op de website van operaballet.be. En ook via Vonk, van Zeevonk, @operaballet.be kunnen ze ook een mailtje sturen.
0: Stuur een mail als je graag eens een historische gevel naar de Brugse Poort brengt en omgekeerd.
2: Yes.
0: Thomas Verstraeten, nog even afsluiten. Tot wanneer kunnen we naar Turnhout?
2: Tot 30 augustus. Dat is niet meer zo heel lang.
0: Uitstekend. Dankjewel, Thomas Verstraeten.
2: Graag gedaan.

0: Sick and Tired, dat waren The Cardigans.
1: Culture Club Zomer.
0: Ja, wat doe je als dansen je leven is en je dat op een bepaalde dag plots niet meer kan? Of toch niet op de manier waar je altijd van gedroomd hebt? Dat overkwam Judith van Oekel. Ze ging naar de Koninklijke Balletschool in Antwerpen, volgde een dansopleiding bij Parts, maar al een paar jaar heeft ze chronische migraine, waardoor ze niet meer professioneel kan dansen. Een harde noot. Wat doe je dan? Je buigt het om. Judith begon te onderzoeken op welke manier ze dansbewegingen kon vastleggen. Ze ging op zoek naar nieuwe dragers van beweging, om bewegingen te verstillen en tastbaar te maken. Het resultaat is nu te zien in Museum M in Leuven. Reporter Lise de Breuker ging met Judith praten daar.
2: We kijken naar mijn eerste werk, als She Wants to Do Is Dance, dat ik samen met M 3 jaar geleden heb ontwikkeld voor Playground Festival. En we kijken op dit moment naar 3 schermen die video's afspelen, vertraagde video's van ik die dans. We kijken naar micro-choreografieën, zoals ik ze noem. Ik sta rechtop met mijn benen wijd open. Mijn linkervoet staat plat op de grond, terwijl mijn rechterheel loskomt van de grond en ik steun op mijn tenen. Mijn bovenlichaam is lichtjes naar links gedraaid en ik houd mijn handen op elkaar tegen mijn linkerflank. Mijn rechterhand ligt boven op de linker, die rust net boven mijn heup. Beide ellebogen zijn geplooid, waarbij de linker naar achteren wijst en de rechter naar voren. Ik was eigenlijk op zoek naar een manier om als danser te blijven functioneren, ondanks chronische migraine, die een traditionele carrière als danser uiteraard belemmert. Dus ik dacht ik ga een soort bewegingsarsenaal vastleggen, waarin ik vat kan krijgen op mijn bewegingen, dingen die ik wel nog kan, dingen die ik graag wil bewaren eigenlijk.
3: Judith bewaart de bewegingen niet alleen op beeld en aan de hand van beschrijvingen, maar ze gaat nog een stapje verder. Ze giet de bewegingen ook in een contract, een soort overeenkomst. Zo kan ze haar bewegingen doorverkopen en op een andere manier aan de slag gaan als danser.
2: In het contract wordt dus ook opgenomen dat ik die bewegingen, eens dat die verzameld zijn, ook nooit meer in een andere context ga gebruiken. Dus ik sta eigenlijk een deeltje bewegingsvrijheid af. En dat is als danser wel vrij radicaal, denk ik. Dat is natuurlijk heel pijnlijk om te merken van eigenlijk alles waar dat je lang en hard voor gewerkt hebt, dat dan plots in duigen valt eigenlijk. Veel mensen zeggen ook van, het is zo jammer dat je niet langer op podium hebt kunnen staan. En dat is ook zo. Maar in de plaats is er ook wel een heel mooi en boeiend onderzoek daaruit ontstaan, waar ik ook heel dankbaar voor ben.
3: We stappen de volgende ruimte binnen. Hier staat het recentere werk van Judith. De ruimte is gevuld met allemaal kronkelende vormen. Aan de muur hangen houtsnedes in een ritmisch patroon. Op een bankje in de hoek ligt er een VR-bril. En in het midden van de ruimte staan er nog 2 werken. Eén van die werken is helemaal wit en lijkt een beetje op een ruggengraat.
2: Dat is eigenlijk een fijne om ook terug te komen op de titel. Wat draagt en gedragen wordt. En dan de subtitel is eigenlijk over het behoeden van beweging. Eigenlijk heeft het iets weg van een soort ruggengraat. Die heel mooi kronkelt van links naar rechts. Doet ook een beetje denken aan een woestijnroos. Wat dan eigenlijk een heel natuurlijke kristalformatie is. Ja, ik vind dat wel mooi dat bewegingen, of ja, de bewegingen die ik dan heb gemaakt, dat die eens dat die ja, in een object terechtkomen, dan toch een heel organische of op natuurlijke wijze er heel mooi en ja, elegant toch ook uitziet. Ik hoop dat mensen een stukje mee kunnen vertragen en misschien even bezinnen over ja, wat dat dans is of wat dans kan zijn en dat er nog heel veel mogelijk is naast een traditionele manier van naar dans kijken hoe dat wij het kennen.

0: Blur en Coffee and TV was dit om deze Culture Club zomer mee af te sluiten. Live vanuit het Kursaal in Oostende. Volgende week ga ik er heel even tussenuit. Michael de Kok neemt het dan van mij over. Blijf ondertussen gezellig bij Radio 1.
1: Het is uw linkeroor hier, hè.
2: En uw rechteroor.
1: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent eigenlijk.
2: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
1: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
2: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
1: Voilà, zei. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
2: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
1: Ja, ja. Het kan anders.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: 1 uur, een heel goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De politie neemt extra maatregelen om deelnemers van de Pride in Antwerpen te beschermen. Het is drukker op de weg dan normaal op een zaterdag door enkele werven. En de brand in Venray in Nederland is nog altijd niet volledig geblust. In Antwerpen neemt de politie extra veiligheidsmaatregelen tijdens de Pride-parade deze namiddag, waar onder andere de Holibi- en transgendergemeenschap haar rechten viert en protesteert tegen discriminatie. 2 weken geleden was er een aanslag op de Pride in Berlijn in Duitsland. Een man reed toen met een auto in op voetgangers. Er viel 1 dode en verschillende gewonden. Daarom is de Antwerpse politie extra waakzaam, al is het onmogelijk om bij zo'n groot stadsevenement elk risico uit te sluiten, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruins.
6: Je kan die straten niet hermetisch afsluiten. Dus dat is moeilijker voor de politie. We proberen onze voertuigen zo op te stellen dat niet zomaar iedereen er door kan. Er zijn ook een aantal andere maatregelen die we genomen hebben om de situatie te beveiligen. Maar het is moeilijk om zo'n dingen helemaal uit te sluiten. Dus we kijken heel goed met de camera's, maar ook op het terrein.
5: Het parket van Antwerpen is een onderzoek gestart naar 2 huurders die woningen onderverhuurden via Airbnb, terwijl ze vaak zelf hun huur niet betaalden. De man en vrouw verhuisden jarenlang van woning naar woning. De eigenaars van de huizen en appartementen bleven achter met duizenden euro's onbetaalde huur, soms ook met schade. Op de ring rond Brussel, aan het knooppunt in Zaventem in Vlaams-Brabant, worden enkele oude brugdelen over de ring afgebroken. Het verkeer moet daar over minder rijstroken dan normaal en er staan al heel de dag files. Maandag zouden alle rijstroken opnieuw beschikbaar moeten zijn, zegt Marijn Struif van de werkvennootschap.
7: Dat is eigenlijk een oude, wij noemen dat spaghetti-knoop. Heel wat bruggen die door elkaar hun weg vinden, die gaan er allemaal van tussen om een meer efficiënter op- en afritcomplex te realiseren. En we gaan dus stapsgewijs eigenlijk die oude bruggen afbreken. Dit weekend gaan we op de ring met 2x2 rijstroken moeten werken in plaats van 2x3 rijstroken, zoals de gewone situatie is, om zo plaats te maken dat we een aantal bruggen die boven de ring zijn, dat we die kunnen op een veilige manier afbreken.
5: Ook in Gent is er veel verkeershinder op de E40 richting kust. De brand in het natuurgebied Rosmolen in Nederland is nog altijd niet volledig geblust. Door de brand is al meer dan 100 hectare natuur vernield. Hier en daar is de brandweer nog bezig met vrijwilligers. Hilde Mertens, jij bent daar ook. Wat zie jij?
8: 6 dagen na het begin van de brand zijn hier tientallen vrijwilligers bezig, gewapend met een spade of een hak, om de humuslaag, waar opflakkeringen van vuur zijn, waar ook nog die smulbrandjes zijn, ja, om die smulbrandjes te blussen. Ze doen dat met water en vooral ook met zand. Maar het is echt wel een monnikenwerk, want telkens opnieuw flakkert er weer iets op. En dan een beetje verder door in het gebied is het echt een troosteloze aanblik van zwart geblakerde jeneverbesstruiken. Honderden van die waardevolle struiken in dat Natura 2000 gebied, die zijn in de vlammen opgegaan en dat geeft wel een troosteloze aanblik.
5: Dankjewel, Hilde. In Japan zijn nu al 39 doden geteld na de zware aardbeving begin vorige week. Zo'n 200 mensen raakten ook gewond en de schade is enorm. Bijna 18.000 woningen zijn beschadigd en zo'n 700 huizen zijn echt volledig verwoest. Ongeveer 6.500 mensen verblijven nog altijd in opvangcentra en tienduizenden gezinnen zitten nog zonder water. De Amerikaanse Senaat heeft de benoeming van Todd Blanch als nieuwe minister van Justitie goedgekeurd. Hij was al waarnemend minister van Justitie. Hij volgde Pam Bondi op toen die ontslagen werd vanwege haar aanpak van het dossier rond zedendelinquent Jeffrey Epstein. Todd Blanche is een voormalig advocaat van de Amerikaanse president Trump. De Democraten en ook enkele Republikeinen verzetten zich tegen zijn benoeming, omdat ze vreesden dat het ministerie van Justitie daardoor nog afhankelijker van Trump zou worden. Maar de benoeming is nu goedgekeurd met 50 stemmen tegen 49. En net zoals in ons land wordt in Italië de mijnramp van Marcinelle herdacht vandaag. Precies 70 jaar geleden kwamen 262 mijnwerkers om het leven bij de grootste Belgische mijnramp ooit. Meer dan de helft, 136 slachtoffers, waren Italianen. Willem van Mullum volgde vanmorgen een herdenking in Centraal-Italië.
9: Om 8:10 vanmorgen werden hier 60 namen voorgelezen, één voor één. Allemaal mannen die vertrokken uit deze streek in de Abruzzen. Vaders, zonen, nonkels. Die vertrokken naar ons land om er in de mijnen te gaan werken om nooit meer terug te keren. En je voelt bij nabestaanden dat de wonde nog altijd groot is. Vandaag wordt in Italië die ramp herdacht, maar is het ook een nationale dag voor de offers die door Italiaans werk in het buitenland gebracht zijn.
5: Het is zonnig en warm tot 28 graden in het binnenland. Morgen nog wat warmer tot 32 graden dan. En ook volgende week veel zon en warme temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit nieuws begon met de Pride in Antwerpen vandaag. Daar zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen na de aanslag op de Pride in Berlijn in Duitsland 2 weken geleden. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1. Belpop. Met Floris Dalemans.
2: Hey, goedemiddag. We zitten nog volop in de zomersfeer, maar dat wil niet zeggen dat er geen tijd is voor een paar uur ferme Belgische muziek. Die tijd is er zeker wel. Heel erg welkom bij Belpop.

Tom Helze en Sun in Her Eyes. Op 18 oktober komt Bell Jar uit, de nieuwe plaat van Kids with Buns. En dit gaat haar oog op staan. Car Crash.

zijn heel wat plekken waar je de mondharmonica van Steve de Bruin kunt horen. Soms zelfs bij zijn eigen bands. In dit geval was dat zo bij The Rhythm Junks, Maybe Slowly en daarvoor Kids with Buns en Car Crash. Zometeen een Talking Heads classic in de versie van een Belgische band, maar eerst Triggerfinger. Dit is Through the Beam.

Slippery People van Talking Heads, maar in de versie van Rijnzand. Een Triggerfinger daarvoor en Through the Beam. Dit is een classic uit de 80's van The Machines. Yellow Light, zo heet het.

Belgische postpunk uit de jaren 80. Invoice, zo heet deze band. Ever Changing Meanings en The Machines daarvoor en Yellow Lights. Dit is Nova Star, die heeft een nieuwe single uit, Today Yesterday.

weten wat je iemand zoekt om eens een goede popsong te schrijven. Bel Joost Twegers gewoon, die kan dat geweldig. Nova Star en Today Yesterday. Zometeen Oscar en de Wolf, maar eerst Floris Francis Arthur. Dit is geremixed door Janus Korevits van de

Fever van Oscar and the Wolf en Floris Francis Arthur daarvoor met Hou Me Tegen in de Janus remix. Dit is Emma Hessels, een van de strafste jonge talenten van de laatste jaren. Dit is I Wish It Was Me.

Serpentine van Deus en daarvoor Emma Hessels. Belpop. Lamprosia Splendidula is de eerste nieuwe single van Andries Bonen, zijn volgende album. Ragium Inquisitor, zo gaat hij heten. Je moet nog even wachten op de plaat. Maar hij belooft wel muziek die geïnspireerd is door Scandinavische folk. Maar evengoed door Flarden, Depeche Mode en zelfs wat 90s trance. Daar ben ik nu wel al zeer benieuwd naar. Dit is alvast zijn eerste nieuwe single.

Ambrosia Splendidula van Andries Bonen. Zijn nieuwe plaat komt binnenkort uit. Ragium Inquisitor gaat die heten. Zometeen hoor je Girls in Hawaii, maar eerst nog Au en Talvi.

0: Misses van Girls in Hawaii en daarvoor Talvege van Au. Aan het einde van het eerste uurtje Belpop, zometeen het nieuws van 2 uur. Daarna nog meer, tot zo.
1: Vanavond op VRT1.
2: En bij die zakkende zon pakken wij de laatste vitamine D mee om helemaal klaar te zijn voor vanavond. Maar eerst...
3: Goedenavond, Blankenbergen! Hey.
1: Op VRT1 treden de genomineerden van VRT Zomerhit op in Blankenbergen. Op VRT Canvas krijg je een levensgevaarlijke finale in Mystery Road Origin. En op VRT Max vind je spanning à volonté met Flikken Maastricht. Alvast veel kijkplezier.
4: Weet ik veel, neemt je mee naar de wonderwereld van de nanotechnologie.

0: nanotechnologie zo interessant en belangrijk? Kobe Ilse vraagt het aan professor microelektronica Marianne Verhelst. En jij kunt erbij zijn in het Leuvense innovatiebedrijf IMEC. Vrijdag 21 augustus. Vlieg als de nanobliksem naar VRT Max en schrijf je in.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
0: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
10: Touché zorgt deze zomer voor een terugblik op het voorbije seizoen. Een van de gasten die ik mocht spreken was stand-up comedian Jeroen Leenders. Dat gesprek hoor je morgen in Touché.
0: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
12: 2 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In Antwerpen start rond deze tijd de jaarlijkse Pride-parade, het feest van de LGBTQ+-gemeenschap om hun rechten te vieren en te protesteren tegen discriminatie. 33 praalwagens met muziek rijden langs de Scheldekaaien en aan het einde van de optocht volgt nog een klein festival. Dit jaar is het thema Fearless, zonder angst. De Pride wil dan ook oproepen aan iedereen om zichzelf te zijn zonder haat, zegt woordvoerder Wilfried Etezonne.
13: We hebben heel veel gesprekken gehad met mensen uit onze gemeenschap. En dan merk je toch een zekere ongerustheid. De oproepen bij de hulplijnen zijn verdubbeld. En dat zorgt voor een zekere druk op onze gemeenschap en een zekere angst. En ik denk dat het nog steeds belangrijk is om je te laten zien in al je kleuren. En je mag vandaag wat extravaganter zijn. We zijn een kleurrijk protest. Maar het is belangrijk dat we ons stem blijven laten horen.
12: Na de aanslag op de Pride in Berlijn in Duitsland 2 weken geleden neemt de politie extra veiligheidsmaatregelen in Antwerpen. Het koppel dat dinsdag dood is teruggevonden in hun huis in Brugge had verdovende middelen en medicatie genomen. Dat blijkt uit het onderzoek van de toxicoloog. Een vrouw van 30 en een man van 34 werden levenloos gevonden door een van hun 4 jonge kinderen. Het parket is meteen een gerechtelijk onderzoek gestart naar de omstandigheden van de overlijdens. Dat onderzoek loopt nog verder. Op de ring rond Brussel, aan het knooppunt in Zaventem in Vlaams-Brabant, worden enkele oude brugdelen afgebroken. Het verkeer moet er over minder rijstroken dan normaal en dat geeft al een hele dag files. Maandag zouden alle rijstroken opnieuw beschikbaar zijn en zou de extra hinder dus voorbij moeten zijn. En ook in Gent is het aanschuiven vandaag op de E40 richting kust. De Amerikaanse Senaat heeft de benoeming van Todd Blanche als nieuwe minister van Justitie goedgekeurd. Hij is een voormalige advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump. En de Democraten en ook enkele Republikeinen verzetten zich tegen zijn benoeming, omdat ze vreesden dat het ministerie van Justitie daardoor nog afhankelijker van Trump zou worden. Maar de benoeming is nu dus goedgekeurd met 50 stemmen tegen 49. En in de ronde van Frankrijk voor vrouwen is de 8e en voorlaatste rit zo net gestart. De etappe bevat 4 beklimmingen van 4e categorie. Lotte Kopecky hoopt vandaag toch een ritzege te pakken nadat ze zich de voorbije dagen wat heeft ingehouden.
14: Het is een heel lange rit. We zijn op het einde van de Tour. Het is een op zich heel pittige finale. Dus ik weet ook dat voor mij denk ook wel limiet kan zijn of zal zijn. Maar als ik over die laatste kikker raak, dan ligt er wel een hele mooie kans, denk ik.
12: De Française Pauline Ferrand-Prévot is niet meer gestart. Zij voelde zich vanmorgen niet zo goed. Vorig jaar won ze nog de Tour voor vrouwen. Het is zonnig en warm tot 28 graden in het binnenland. Morgen nog warmer, tot 32 graden dan. En ook volgende week krijgen we nog veel zon en warm zomerweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 1.
11: Belpop.
0: Met Floris Dalemans.

Case Choice heette destijds nog The Choice. Die naam is ooit eens veranderd, want er was al een The Choice blijkbaar. Dus werd het Case Choice. Maar de classics die blijven wel overeind. The Ballad, Vlia en Paul. Zometeen hoor je The Radar Station, maar eerst Astronauten. Dit heet Easy Tiger.

0: The Radar Station en Right Through Me en Astronauten daarvoor en Easy Tiger. Klaas Delru, dat is de frontman van Yevgeny, maar hij heeft een soloplaat gemaakt onder de naam Klaas. Dat deed hij ooit al eens onder de naam Delru, dat was een Franstalige plaat. Nu heeft hij iets in het Nederlands gemaakt. Mooi, klein en helemaal Klaas eigenlijk. Dit staat daarop, Zeven Tuinen.
1: Ze roepen over zeven tuinen. Ik hoor het, want ik sta al buiten, altijd klaar.

In de fleur van Mira uit haar debuutplaat In de Daluren. Het is dit jaar 20 jaar geleden dat die plaat verscheen. Ze gaat een paar concerten spelen om dat te vieren. Begin volgend jaar gaat dat zijn op 13 en 14 februari in Schouwburg De Kern in Wilrijk. Het wordt een echt reunieconcert, want ze speelt met de originele muzikanten van de plaat destijds. Daarvoor Klaas Delru als Klaas met Zeven Tuinen. En dit is Tove Lo uit Zweden, jawel, maar met Stromae. Dit heet Def.

Laat ons wel wezen, een van de mooiste walsjes in de Belgische popgeschiedenis, Noordkaap. En ik hou van u en Tovilo en Stromae daarvoor en De Fleur. Dit is een Belpop classic intussen, Reunite van Isbels. Hello.

Isbells en Reunited stond destijds op hun allereerste plaatje. Isbells was natuurlijk de band van Gaëtan van de Woude en die speelt ook in een andere groep, When Heaven Met Earth, samen met zijn vriendin Pauline Rondeau. Pauline heeft ook haar eigen project onder de naam Catbug en met die Catbug heeft ze net zelf een nieuwe single uit. Dit heet Fluitenkruid. MUZIEK

0: élevé du monde. Au trône le plus élevé du monde, je dis bien au trône le plus élevé du monde, nous ne sommes jamais assis que sur notre cul.
1: Je hoorde daarnet Fluitenkrijt van Catbuck, nieuwe single van Pauline Rondeau, haar project Catbuck. En dan Soura Sol, die gaat in het najaar in de Botaniek een residentie doen. Daar zal ze heel veel mooie muziek kunnen maken, denk ik. En ze heeft al net nieuwe muziek uit, als wat je net hoorde. Soura Sol, Dance and Giggle. Dit is Luna Twist, een echte Belpop classic, African Time.

African Time van Luna Twist. En dit is Sodage Experiment. Dat is een Brusselse band. Ik weet niet of ze nog bestaan. Eigenlijk een paar jaar geleden hebben ze dit gemaakt. En dat was echt wel fantastisch. LFM, zo heet dit.

El Danse Seul van Axel Red en Sodage Experiment daarvoor en LFM. Mauro Pavoski die heeft een hele mooie plaat gemaakt. Unspectacular Times, zo heet ze. Dit staat daar ook op. Master of Design Flaws.

zo lang geleden heeft Admiral Freebie nog een nieuwe plaat uitgebracht. Raw Fun, zo heet hij. Dit is van een paar platen geleden. Always on the Run. En daarvoor Master of Design Flaws van Mauro Pawlowski. Nog eentje voor het nieuws van 3 uur. Soapstone is it and why should we wait?

0: ergens in de 90s even furore gemaakt met dit nummer en daarna niks meer. Heel erg jammer eigenlijk. Soapstone en Why Should We Wait? Einde van Belpop voor deze week. Zometeen is er nieuws om 3 uur en daarna Sporza Tour.
1: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Het is uw linkeroor hier, hè.
4: En uw rechteroor.
3: Wij denken dat jij een klein bittetje ziek bent, eigenlijk.
4: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
3: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
4: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
3: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
4: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
3: Ja, ja, het kan anders.
5: Kom uw nieuwe badkamer passen bij Stijlaarts en u krijgt €2026 korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts renoveert uw badkamer.
6: VRT Radio 1.
7: Alles begint bij luisteren.
8: 3 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het koppel dat dinsdag dood is teruggevonden in hun huis in Brugge had verdovende middelen en medicatie genomen. Dat blijkt uit het onderzoek van de toxicoloog. Een vrouw van 30 en een man van 34 werden levensloos gevonden door een van hun 4 jonge kinderen. Het parket is meteen een gerechtelijk onderzoek gestart en dat onderzoek loopt ook nog verder. In Dendermonde in Oost-Vlaanderen is vanmiddag een man van 74 overleden bij een verkeersongeval op een steenweg. De man week met zijn auto om een nog onbekende reden af van zijn rijvak, raakte een paal en belandde in een gracht. Er was geen andere auto bij het ongeval betrokken. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om de bestuurder te reanimeren, maar de man kon niet meer geholpen worden. In Thailand is nu ook een meisje van 12 bezweken aan haar verwondingen na een schietpartij op school. De dader, een 14-jarige jongen, had thuis eerst zijn grootouders doodgeschoten met het wapen van zijn grootvader. Daarna ging hij naar zijn middelbare school en schoot daar 5 personeelsleden dood. Er vielen ook meer dan 30 gewonden. Een van hen, het meisje van 12, is nu dus ook overleden. De jongen schoot uiteindelijk ook zichzelf dood. Over zijn motief is nog niets bekend. En in Antwerpen is de jaarlijkse Antwerp Pride-parade vertrokken van de LGBTQ+-gemeenschap. 33 praalwagens met muziek rijden langs de Scheldekaaien en aan het einde is er ook nog een klein festival. Dit jaar is het thema Fearless, angstloos. De Pride wil discriminatie en geweld veroordelen, zeker ook na de aanslag op de Pride in Berlijn in Duitsland 2 weken geleden, zegt woordvoerder Wilfried Etezone.
9: Zeker naar onze transgemeenschap is het zeer moeilijk. Ik denk dat we toch wel eens werk moeten maken van een sterk juridisch kader tegen haatmisdrijven, zeker op sociale media. En ik denk dat dat zeer belangrijk is, dat we daar vandaag extra aandacht aan moeten besteden met de gebeurtenissen in Berlijn. Het is niet enkel vandaag dat we veilig moeten zijn. Voor veel mensen in onze gemeenschap is dat de realiteit van elke dag. Het is dat we willen vragen aan de samenleving.
8: Het is zonnig en warm tot 28 graden in het binnenland. Morgen nog warmer tot 32 graden. En ook volgende week krijgen we nog veel zon en warm zomerweer. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 1.
7: Sporza Tour. Met Steffi Merlevede.
10: Een hele goede middag. Kasia Niewiadoma heeft de Tour gisteren helemaal omgedraaid en ervoor gezorgd dat we nog een razendspannend slotweekend krijgen. Dag 8 vandaag. De langste rit in deze ronde. 172 kilometer van Sisteron naar Nice met een kleine 1900 hoogtemeters. Dag Jonas Maas, goedemiddag. Met jou gaan we opnieuw de Tour volgen natuurlijk. Is dit nu een rit voor klimmers, voor sprinters, voor punchers? Ik weet het niet zo goed.
11: Ja, dat is inderdaad een heel goede vraag, maar het kan een beetje alle kanten op eigenlijk. Het staat gecatalogeerd als een vlakke etappe. Dat vind ik het echt wel helemaal niet. Het is de langste al van deze Tour, dat zei je al. Wat minder hoogtemeters dan de voorbije dagen, dat wel. En de etappe is ook al wat eigenaardig opgebouwd, vind ik. Ze zijn begonnen om 2 uur vanuit de Sisteron, de poort van de Provence. Een van de vaste startplaatsen ook in Paris-Nice. En van daaruit trekken ze dan richting de Middellandse Zee naar Nice, aan de Côte d'Azur. Het slotweekend staat helemaal in het teken van Nice, want morgen ook een slotetappe kort en krachtig in en rond Nice. In het eerste deel van de etappe vandaag loopt het de hele tijd omhoog met dan 2 gecategoriseerde klimmetjes. Daar zijn ze nog niet aan, de Col des Robines en de Col de Toute Heure. Dat komt er straks aan. En dan vandaar, halfweg de etappe, duikt het peloton naar beneden naar de kust. Met dan nog wel, en dan wordt het echt interessant, in de laatste 20 kilometer twee gecategoriseerde klimmetjes. 1,5 kilometer en een 2,5 kilometer lang aan een goede 4%. Dat overleven de beste sprinters normaal gezien zonder problemen. Zeker Wiebes, die al twee etappes won in het openingsweekend. En die eerste etappe was echt wel straf. Op een stevig oplopende finishstrook. Voor alle klassementsvrouwen finishte zij. Maar dan moet je eigenlijk goed kijken naar het profiel van de etappe vandaag. En dan zie je na die twee klimmetjes van vierde categorie nog een heel steil en scherp puntje erin zitten. Ik ben er even het roadbook ingedoken. En dat is de Camin de l'Arrieta. Een van die smalle straatjes in Nice. Daar draaien ze dan op met een bocht van meer dan 90 graden. Dus dan moeten ze bij wijze van spreken van het stilstand maar 400 meter naar omhoog. Maar wel aan bijna 14% gemiddeld. Dus okay. Dat is echt een heel steil muurtje. Okay. Kort ook na die twee vorige klimmetjes, die ze dan al in de been hebben, is het daar nog maar 8 kilometer eens daarboven zijn in dalende lijn. En dan de finish op de Promenade des Anglais, uiteraard ook bekend vanuit Parijs-Nice. Dus ja, dan zit ik toch al voorzichtig, misschien een beetje in potlood, een streep door veel sprinters. Wiebes wil ik die kans misschien nog wel geven. Dat lijkt er misschien wel iets meer voor de punchers, om een Lotte Kopecky maar te noemen. Maar misschien ook wel iets voor de klassementsvrouwen. Vollering staat na gisteren, na die fantastische Van Toe-overwinning van Nivia Doma, op nog altijd maar 15 seconden. En dat kan ze daar op dat Niemendaaltje misschien al wel gaan goedmaken, hoewel ik niet echt denk dat Nivia Doma zich daar zal laten verrassen. Maar er liggen ook nog wat bonificatieseconden natuurlijk aan de finish. Dus ja, 15 seconden, het kan in die laatste 8 kilometer allemaal wel gebeuren, denk ik.
10: Ja, ja. Ze zijn er een uur geleden aan begonnen in Sisteron. Hoe is de stand van zaken? Is er al een vlucht bijvoorbeeld?
11: Er is een vlucht, maar het is opnieuw een kleine vlucht. Dat is toch nog een beetje een probleem. Weinig echte vluchtersgroepen die ontstaan. Het zijn er nu opnieuw maar twee, een duo. Eentje die al een dagje in de aanval heeft gereden, of toch eventjes, Loes Adegeest van Little Trek, een ploeg die al de hele tour lang doet wat ze op voorhand hebben gezegd, zonder echt een grote kopvrouw hier. Niet Fisher Black heeft vorig jaar dan wel goed gereden. Dit jaar is lijkt ze wat minder in vorm in die echt lange klimmen. Maar ze wilden een aanval, ze willen zo proberen ritten te winnen. En dus is Loes Adegeest van de Little Trek ploeg er opnieuw bij. En ook Maiva Skibon, als 21ste in het klassement, staat ze nog binnen het half uur op lijster Nivia Doma. Maar zijn er dus maar twee die nu voor het peloton uitrijden. Er waren wel een paar pogingen. Danique Hengeveld van Visma heeft het ook al even geprobeerd. Ze hebben nu een voorsprong van 2 minuten op het peloton. Er is er daar nog eentje uit weggesprongen. Morgane Coston van de Ma Petite Entreprise ploeg. Zij probeert er nog naartoe te rijden, maar rijdt hij nog maar net voor het peloton uit. Dus dat wordt een moeilijke zaak, denk ik. Ze zitten nog steeds in dat oplopende eerste deel van de etappe. Die echte twee kolletjes die er daarin zitten, moeten er nog aankomen. De Col des Robines en de Col de Toute Aure. En dan is dus naar beneden duiken, naar die hopelijk spetterende finale in Nice.
10: Oké, misschien tot slot nog heel even over een opvallende opgave, Jonas. De winnares van vorig jaar, die is er niet meer bij, niet meer gestart vanmorgen. Hè?
11: Ja, ik vond het eigenaardig om dat plots te lezen. Maar goed, ze zou vannacht zijn ziek geworden, of ik vermoed nog wat zieker zijn geworden. Want het ging eigenlijk al wel enkele dagen niet al te goed met Pauline Ferrand-Prévot. Dus er moet misschien al wel iets aan het sluimeren zijn geweest. Ze had intussen al meer dan 14 minuten verloren gisteren. Nog eens 10 minuten verloren. En dus ziek geworden vannacht. Gisteren zagen we nog een beeld van haar na de finish. Dat ze zat uit te hijgen met Marion Bunel. Naast zich leek er nog niets aan de hand op dat beeld. Was ook heel verrast toen ze hoorde dat Kasia Nivia Doma had gewonnen. En de voorsprong die ze daarbij ook had genomen. En dus in het geel stond. En dus nu toch echt wel een mooie voorsprong had. Zeker op Royster en op Demi Vollering. In de rit, in het klassement, uiteraard nog wel wat minder. Het was ook mooi om te zien dat ze glimlacht en dat ze dat een heel mooie ontwikkeling vond. Dus hoewel ze er dit jaar niet echt op die manier kan bij zijn, geniet ze er wel nog van dat het wel een heel spannende Tour de France aan het worden is.
10: Oké, dankjewel voor nu, Jonas.

0: CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival.
1: Sportza Tour.
2: Radio 1.
0: Ook vandaag hebben we in Sportza Tour afspraak met Lieselotte de Croix, performance manager bij FDG Suez, coach van Demi Vollering. En na gisteren toch wel ontgoocheld, hè, want ze wilde eigenlijk echt wel het geheel proberen te pakken. Toen ik haar vanmiddag aan de lijn kreeg, was de focus intussen op vandaag gericht.
3: Goedemiddag.
0: Hey, zijn jullie, ben jij al een beetje bekomen na gisteren? Want ja, het was wel een ontgoocheling, hè?
3: Het was zeker een ontgoocheling. We hebben gisteravond alles goed geanalyseerd en proberen te zien wat dat fout liep. Maar goed, het is de Tour, dus je kunt niet en je mag ook niet te lang blijven stilstaan bij de ontgoocheling en van de vorige dag. En vandaag is weer een nieuwe dag en we kijken vooruit. En er waren toch gisteren, ondanks dat we niet de koers reden dat we wilden, toch een aantal positieve zaken ook. Dus die moeten we vooral meenemen en verder kijken vandaag en morgen.
0: Ja, was dat dan een geanimeerde nabespreking gisteravond? Heeft dat lang geduurd bijvoorbeeld?
3: Denk met de renster zelf viel dat best mee. Denk één op één met de rensters die je coacht. Heb je natuurlijk wel wat meer diepgaande gesprekken. Maar met de staf spreken we zoals elke dag deftig of grondig na. Dus geanimeerd. Het is natuurlijk een beetje meer geanimeerd dan een rit waar dat er niks gebeurt voor het klassement. Maar ja, ik denk dat ook dat je moet durven alles analyseren en durven alles bekijken.
0: Ja, spreken de rensters ook onderling met elkaar na een dag in de Tour? Of is dat echt wel elk op zijn kamer?
3: Nee, natuurlijk. Ik bedoel, gisteren ook weer een lange busrit. Dus dan wordt er uiteraard met elkaar gesproken. Ze zijn er ook voor elkaar. Ik bedoel, wij zijn ook deel van het team, uiteraard. Mm-hmm. Maar wij zitten niet die 5 uur met hun samen op de fiets. Dus uiteraard zijn er dan heel veel zaken die gebeuren tijdens die 5 uur. Waar je vanuit de auto niet altijd zicht op hebt. Dus het is logisch dat ze met elkaar spreken over wat dat er gebeurt en hoe dat ze zich allemaal voelen.
0: Ja, ik zag je gisteren ook in een Allez les Femmes bij Maarten en Marijn nog op VRT1. Daarin zei je ook echt van, er zijn fouten gebeurd. Wat zijn de voornaamste dingen die bijvoorbeeld naar boven zijn gekomen, die fout zijn gegaan?
3: Voor eerst wil ik zeggen, achteraf is het altijd makkelijk gezegd.
0: Dat is zeker waar.
3: En ook wij voelen de benen niet. Hè. Wij kunnen alleen maar achteraf analyseren en denken van wat dat of dat moet doen. Maar ik denk dat Demi het zelf ook gezegd heeft. Haar grootste fout was toen Kasia ging. Hè, was een beetje verrast. Want zij keken naar rechts, naar Reusser. En ze liet tempo net een beetje zakken nadat ze zelf had aangevallen. Om de groep uit te dunnen. En dan ging Kasia. Ze heeft een moment getwijfeld. En dan heeft ze eigenlijk, dus dat was een foutje. En dan reed Kasia 20 seconden weg. En dan countert ze tot 2 keer toe. En komt ze tot op 3-4 seconden. Maar reed ze niet helemaal dicht. Omdat natuurlijk Marlin alleen maar volgt. En ik denk dat achteraf gezien de grootste fout was. Niet op het moment dat je een minuut of anderhalve minuut achter bent. En je zit met die tegenwind. Dat er dan een beetje gekeken wordt naar elkaar. En dat er niet vol wordt gereden. Ja, dat is ergens een beetje logisch. Maar goed, ik denk dat voor alles wat er gebeurde tot Chalet-Renard misschien hetgene was waar dat zeg maar niet perfect liep. En finaal, Kasia was heel, heel, heel sterk.
0: Ze was heel sterk. Ik zag 5,84 watt per kilogram getrapt. 55 minuten 22 seconden over de klim. Dat zijn serieuze percentages, serieuze cijfers. Hè. Kan Vollering dat op zo'n lange klim?
3: Ja, we zien elk jaar dat het niveau stijgt van de absolute top. Maar we zien ook elk jaar dat er meer rensters zijn die dat niveau halen. Als je denkt dan vorig jaar op de Madeleine, wat dat Ferrand Prévot deed, was ook heel straf. Nu had er daar nog weer iets bij. Iedereen wordt beter. Demi wordt zeker ook beter. Demi heeft gisteren ook een heel goede prestatie neergezet. Ik twijfel niet als ik zie en denk dat iedereen een beetje dat gevoel heeft van als je ziet wat als ze die laatste 800 meter nog 36 seconden goed maakt.
0: Ze had het nog in de benen, maar dat is natuurlijk het einde. Ja. Hè? Dan weet je van als ik er ben is het voorbij.
3: Ja, maar goed, dan moet je het nog altijd wat doen.
0: Ja, tuurlijk.
3: Dus Dus natuurlijk, ja, nu kunnen we alleen maar speculeren. Mm-hmm. Ja, ik heb wel het vertrouwen dat we ook dat Demi ook heel goed was. Maar ja, ik denk dat ze vooral dat we tactisch gewoon misschien iets laten liggen hebben. En opnieuw, ja, wat dat er op dat moment door haar hoofd hing. Dat kun je ook niet altijd reconstrueren. Je bent volop op je limiet of over je limiet aan het rijden. Dus dat is ook niet altijd evident.
0: Ja, en wat hoorde zij de teamradio in haar oren op het moment dat Nivea Doma ging? Was er iemand aan het roepen van, ja, ga erachteraan?
3: Ja, dat was wel zo. Mm-hmm. Maar goed, ik zat gisteren... ik zat tweede auto en de connectie was ook niet goed. Dus ik heb ook niet alles meegekregen van de communicatie. Maar goed, ja, ik denk dat ze haar gecoacht hebben op de manier dat ze ook dachten wat ze moesten doen.
0: Ja, ze voelen haar benen niet. Het is wat ze zegt. Het is zij die het voelt, uiteraard. Zeg, vandaag, Lieselot, de langste rit in de Tour. Wordt het vandaag voor de klassementsvrouw of is het eerder zondag dat de beslissing gaat vallen?
3: Ja, iedereen verwacht dat zondag pas de beslissing valt. Heel, heel zware rit morgen. Kort, maar zwaar. Vandaag wordt ook weer heel warm. Een heel lange rit. Met in de finale toch een paar puistjes. Dus we zullen zien. Maar vandaag is niet de rit waar dat, denk ik, heel veel mogelijk is.
0: Ja, toch een klein beetje sparen misschien ook richting morgen.
3: Ja, in hoeverre dat kan natuurlijk als je 180 kilometer in deze hitte moet rijden. Natuurlijk zullen de inspanning niet hetzelfde zijn als gisteren op de Van Toe. Maar ja, blijf er wel in hakken om zo lang op je fiets te zitten in die temperaturen. Dus dat is niet hetzelfde als zeggen van ja, het is een vlakke etappe, 120 kilometer in 20 graden. Dan kun je echt zeggen van ja, we herstellen echt. Ja. Maar in deze hitte is zeg maar de aftakeling zoveel mogelijk beperken, zal ik het noemen.
0: Ja. Zeg Lieselot, de Tour blijft wel razendspannend op die manier natuurlijk. Het is reclame voor het vrouwenwielrennen. Contrastje met de mannen, zou ik maar zeggen.
3: Dat is zeker zo. Wij zijn uiteraard warm onthoogeld. Maar voor het vrouwenwielrennen in zijn geheel denk ik dat een hele mooie Tour is. Heel veel spankracht. Dat is dan weer het voordeel.
0: Absoluut. Oké, goed. Lieselot, veel succes vandaag. En morgen horen we elkaar nog een keertje terug voor de slotetappe voor een razendspannend weekend. Dankjewel, hè.
3: Dankjewel. Bye-bye.
0: Intussen op de Antwerpse ring richting Gent 10 minuten extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland ook 10 minuten tussen Antwerpen-West en Berchem. Op de buitenring rond Brussel een kwartier vertragen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de binnenring 10 minuten tussen Machelen en Zaventem. Door werken zijn er in beide richtingen maar 2 rijstroken vrij daar. En op de E40 van Brussel naar de kust een kwartier file golven tussen Zwijnaarden en Aalter. Op de E40 van Frankrijk naar Jabbeke is in Veurne door een ongeval de rechterrijstrook versperd.
2: Sportza Tour.

0: No Regrets van Intergalactic Lovers. Dag Olivier de Wilde,
1: goedemiddag. Dag Steffi.
0: Hey, de nieuwe voetbalcompetitie is gisteren begonnen. Mm-hmm. En de Club Brugge-fans die mochten meteen vieren, hè, met een 3-0 tegen KV Kortrijk. En kijk, vanmorgen was er alweer heugelijk nieuws voor hen.
1: Ja, zeker voor mensen die vinden dat geld moet rollen. Want dat is wat Club Brugge nog maar eens gedaan heeft. Hè. Zomaar liefst 12 miljoen zou Club betaald hebben voor een nieuwe vleugelspeler. En zijn naam is Gian Virgili. Hij komt over van Mallorca, het is een Spanjaard. En bij Mallorca heeft hij het afgelopen seizoen wel de degradatie niet kunnen voorkomen uit de Spaanse eerste klasse. Is naar de Primera Segunda Division gedegradeerd. Mm-hmm. In 34 wedstrijden scoorde de Catalaan 2 doelpunten voor Mallorca en was hij ook goed voor 4 assists. Dat zijn geen geweldige statistieken, maar voor een startploeg uit Spanje is dat nu ook niet zo, zo weinig. Het is trouwens ook jeugdinternational voor Spanje, dus het is absoluut geen kleine vis. En hij speelde ook nog even voor de jeugd van FC Barcelona. Bij Club Brugge moet hij Christos Solis doen vergeten. Hij krijgt daar voorlopig 5 jaar de tijd voor, zeg maar, want zo lang loopt zijn contract vanaf nu. Okay. En Virgili zal het nummer 11 dragen.
0: Oké, dankjewel Olivier. En straks na de Tour de France van na 6 uur trouwens ook nog meer Sporza hier op Radio 1, want er komen nog matchen aan. Standaard Cercle Brugge om 6:15 en daarna om 9:15 nog 2 wedstrijden. Sint-Truiden tegen Lommel en Westerlo tegen Union.
2: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
3: Fuck you allemaal.
2: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
4: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
2: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
5: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
2: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max.

0: Mark Ronson en Miley Cyrus van een, met een hit van een paar jaar geleden. Nothing Breaks Like a Heart. We volgen hier in Sporza Tour de achtste rit in de Tour de France Femme. En na ongeveer anderhalf uur koersen nu hebben we nog steeds de twee koploopsters. Loes Adegeest en Maëva Skibon. Zij rijden voorop en ze hebben zo'n 3 minuten voorsprong nu op het peloton. En iemand die we vandaag misschien toch wel goed in de gaten gaan houden, dat is Lotte Kopecky. Ik zag haar op Instagram vanmorgen een foto zetten van haar man, Axel Merckx. Die is vandaag blijkbaar ook jarig. Het kan alleen maar extra motivatie zijn, denk ik dan. Want dit is, vermoed ik, toch de rit die ze heeft aangestipt. Hier is ze bij Anne de Bruijn.
1: Lotte Kopecky, we zagen jou gisteren de Belgenbocht opjutten. En zelfs met een Belgische vlag. Hoe was dat?
2: Ja, ik had gehoord dat er een Belgenbocht ging zijn op de Von Toe. En ik zag die man daar staan met zijn vlag. Ik dacht, ja, ideaal moment.
1: En je had nog wat energie over?
2: Ja, het was... Maar Von Toe is een lastige klim, maar gelukkig was er een tijdslimiet en konden we relatief rustig naar boven rijden. Ja.
1: En heb je die goed verteerd? Want ik denk dat je deze rit dan toch hebt aangestipt. Is het deze rit, Lot?
2: Ik denk... Het is een heel lange rit. We zijn op het einde van de Tour. Het is een op zich heel pittige finale. Dus ik weet ook dat het voor mij denk ook wel limiet kan zijn of zal zijn. Als ik over die laatste kikker raak, dan ligt er wel een hele mooie kans, denk ik.
1: En ben jij dan in de vlucht en Wiebes, die het eventueel, als het tot een sprint komt, moet afmaken? Zijn daar afspraken over gemaakt?
2: Dat zullen we onderweg zien.
1: Dankjewel, Lotte.

0: Amy Winehouse natuurlijk. Het was vorige maand alweer 15 jaar geleden dat ze overleed. Terug naar de Tour dan. Jonas, zijn de rensters intussen boven op die Col des Robines?
1: Ja, de vluchters van de dag die zijn al sinds wel al boven op die Col des Robines. Eerste klim van de dag. Maar het loopt eigenlijk al van bij de start de hele tijd wel lichtjes aan omhoog. Dus op die Col des Robines zijn Maëva Skiban en Loes Adegeest als eerste bovengekomen. Ze hebben hun voorsprong op dat peloton nog wat verder uitgebreid. Nu 4:15 rijden ze uit voor het peloton. Er hangt er dus nog altijd eentje tussen. Morgane Coston, Française van het Ma Petite Entreprise. Team intussen op 3:15 van de koplopers, dus op 1 minuut voor dat peloton. Maar ze hangt er dus inderdaad wel een beetje verloren tussen, zeg maar. Het klimt nu nog wel wat verder en dan komen ze helemaal boven op het dak van de etappe vandaag op de Col de Toute Heure. Dat is goed 1100 meter boven de zeespiegel. En dan duiken ze dus naar beneden, naar de zee, naar de Middellandse Zee, naar Nice, waar er dus hopelijk een spetterende finale valt af te wachten met het peloton. Want ik vermoed toch wel dat de drie die er nu wat voorrijden, dat die niet echt kans hebben om te overleven. Alleszins. Ik hoorde zo net, of ik was zo net aan het meeluisteren met het interview van Lieselotte de Croix. Ze had het ook over Nivia Dome, dat die heel sterke waarden heeft getrapt. Dat we dat ook zeker niet mogen vergeten. En dat deelt ze ook nog eens vandaag op haar Instagram. Ze heeft haar beste 60 minuten waardes ooit gereden op de Vantoux. In haar hele wielercarrière nog nooit zo goed die waardes kunnen trappen als op de Vantoux. Dus ze heeft haar beste klimbenen gevonden, zei ze, toen ik ze echt wel nodig had. Kanten maak je snel, zei ze er ook nog bij. En ze bedankte daarbij ook nog eens haar trainer Louis de La Haye. Dat is een Nederlander die in het verleden ook al Annemiek van Vleuten heeft getraind. Dus ja, je merkt dat ze inderdaad perfect geprepareerd aan deze Tour is begonnen. Vanaf het begin al goed was. En dus gisteren haar allerbeste dag op de fiets heeft meegemaakt. Dus dat heeft alsinds wel geholpen om haar dus in die gele trui te hijsen. Maar straks dus nog wel opletten in het slot van deze etappe met die drie trapsraket, zeg maar. Twee gecategoriseerde hellingen en dan nog één heel stijl stukje van 400 meter voor ze naar de finale duiken op de Promenade des Anglais vandaag.
0: Ja, Jan de Brein die heeft ook met Kasia Nivia Doma kunnen praten voor de start van de rit van vandaag. Daar gaan we straks ook wel eens naar luisteren.
2: Radio 1.
3: Sportza Tour.

0: Fatal van Rye. We gaan zoals beloofd ook eens luisteren naar de vrouw in het geel in de Tour. De Poolse Kasia Niewiadoma, die na gisteren, zo vertelt ze, niet echt gevierd heeft. Uiteraard niet, hè, want er komen nog twee ritten. Maar het was wel een magisch moment voor haar en voor de ploeg, vertelt ze aan Jan. En ze verwacht morgen echt wel een strijd. Ze gaat er niet defensief door worden, door dat geel, vertelt ze.
1: Kasia, how do you look back at yesterday? Was there a little party?
2: We're waiting with that until tomorrow, but yeah, definitely super magical moment for the entire team, yeah.
1: Are you prepared for today and especially tomorrow? Do you expect a big battle, especially tomorrow?
2: Yeah, honestly, nothing is changing from our side. We're still here to win as much as possible. We don't turn ourselves into like a defending mode. We still have our goals and we know what we wanted to achieve in the last 2 days, and it stays the same.
1: I read that it's the strongest performance in women's cycling yesterday of you.
2: I definitely had my best 60 minutes power, even though the climb wasn't 60 minutes, so found my climbing legs.
1: And you thanked your coach, Louis, the former coach of Annemiek van Vleuten, also for Marianne Vos. Can you tell us, what does he do to make you so good?
2: I think he made me realize that honestly, he believed in me more than I believed in myself, and he helped me realize how to change it or how to flip it in a way that, besides having faith and confidence, I also had this deep belief that I can do magical things. And I think that's the biggest secret of just like, yeah, knowing what you're capable of and not being stopped by others.
1: Thank you.
0: Ja, ze was heel sterk gisteren, zo vertelt ze. Ik had mijn goede klimbenen absoluut gevonden. Het was het beste uur klimmen in mijn hele carrière. En Niewiadoma werd sinds kort met, zoals Jonas daarnet al zei, met die klimcoach, een Nederlander, Louis Delahaye. Bekend in het wielermilieu, begeleidt onder andere ook Marianne Vos. Wat is zijn geheim, vroeg Jan. Wel, hij gelooft vooral heel erg in mij, zo vertelt ze. Gelooft meer in mij dan ik in mezelf. En dat vertrouwen is echt wel heel belangrijk. En heeft haar blijkbaar geholpen. Kasia Niewiadoma. Sport Tour.

0: Olivier, het is tegenwoordig niet geweldig leuk om Gianni Infantino te zijn. Zo lijkt het van op een afstand
1: toch. Ja,
0: want er is een nieuw schandaal alweer rond de FIFA-voorzitter.
2: Ja, de beerput is open. Hè. Hij krijgt van alle kanten kritiek en zijn vuile was wordt gretig aan de draad gehangen. En nu komt hij dus uit het verleden. Want volgens de Britse kwaliteitskrant The Telegraph zou Infantino, toen hij nog bij UEFA aan de slag was als secretaris-generaal, zijn minnares een ontslagvergoeding hebben uitbetaald van een bedrag van 6 cijfers.
0: Okay.
2: Ja, Infantino, die toen dus getrouwd en nog steeds is getrouwd, zou destijds een affaire hebben gehad met een vrouw die ook een functie bij UEFA had. De Zwitser zou haar ook een promotie en een flinke loonsverhoging hebben gegeven. Maar toen de toenmalige UEFA-voorzitter Michel Platini dat allemaal doorkreeg, heeft hij Infantino voor een ultimatum gesteld en werd de vrouw in kwestie naar de uitgang geduwd, maar niet zonder een bepaalde royale ontslagvergoeding en trouwens ook nog bekostiging van een bepaalde bacheloropleiding in een business school. Okay. Dus goed, UEFA bevestigt ook het nieuws, heeft het bonnetje blijkbaar bijgehouden, zeg maar. Het zou ik me ook verbazen als UEFA het zou ontkennen, aangezien de Europese Federatie de troon van Infantino maar wat graag ziet afbrokkelen en wankelen en zelfs vallen. De Wereldvoetbalbond FIFA, die ontkent dan weer de beschuldigingen aan het adres van Infantino. Surprise, surprise natuurlijk, want iedere insinuatie van ongepast gedrag of van schending van statuten of regels is lasterlijk, al dus FIFA. Na al heel wat incidenten, zoals de Balogun-zaak en de verkoop van het WK, ja, is dit toch zoveelste lelijke pagina voor de FIFA-bobo.
0: Absoluut, en ik vermoed dat het nog niet het einde is.
2: Nee.
0: Ik heb zo'n vermoeden dat er nog wat komt in die hele Infantino-saga. Dit is Tori Amos.

0: Klopt bijna, altijd Stronger Together. Tori Amos. Op de Antwerpse ring richting Gent intussen 10 minuten extra tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland ook 10 minuten tussen Antwerpen-West en Berchem. Op de buitenring rond Brussel een kwartier vertragen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de binnenring 10 minuten tussen Machelen en Zaventem. Door werken zijn daar in beide richtingen maar twee rijstroken vrij. Op de E40 van Brussel naar de kust dan een kwartier file golven tussen Zwijnaarden en Aalter. En op de E40 van Frankrijk naar Jabeke is in Veurne door een ongeval de rechterrijstrook versperd. Een kwartier vertragen ook daar.
1: Sportza Tour.

0: 4 in the morning van Jay Bernard. We gaan er nog eens een landgenote bij nemen uit de Tour. Iemand die gisteren ook genoten heeft van de Belgenbocht, denk ik, van Linde Merkpoel op de Ventoux. Daar had Linde via haar podcast Vlammen met Marijn de Vries in deze Tour iedereen opgeroepen om daar samen in de Belgische kleuren te gaan supporteren. Hier is Sandrine Tas bij Jan.
1: Sandrine Tas, hoe heb jij gisteren beleefd? Ik heb gehoord dat, dat het er echt wel heeft ingehakt, die Mont Ventoux.
2: Ja, toch wel. Dat is gewoon een zware beklimming en... Ik had al redelijk lang in de aanval gezeten en dan moet je toch altijd wel doorrijden om ervoor te blijven op zo'n aanstormend peloton. Maar het was echt heel leuk. Er stonden heel veel Belgen aan de kant. Het is gewoon een dag in de Tour. Je zit in de koninginnenrit in de kopgroep. Dat vind ik echt superleuk.
1: Ja, je hebt je laten zien, hè?
2: Ja, ik voel me elke dag iets beter. Het was een moeilijke start van de Tour met de warmte en ik voelde me... Ja, niet mezelf. En nu kom ik er eindelijk een beetje door. En dat is ook wel... Ja, eigenlijk voor de goede moed voor de toekomst is dat wel heel leuk natuurlijk.
1: Ja, dat doet deugd, denk ik, om te weten dat je beter wordt in zo'n grote ronde.
2: Ja, beter worden is natuurlijk relatief. Ik denk dat ik gewoon iets minder aftakel misschien dan de meesten. Nee, maar dat is ook zeker mooi meegenomen. Omdat ik heb nog nooit zoveel dagen op rij gekoerst. En dat dat nu goed gaat, dat is zeker iets positiefs.
1: Gisteren mee in de vlucht, vandaag ook?
2: We gaan het zien. Als er een mooie groep wegrijdt, dan zeg ik daar geen nee tegen. Er liggen aan het einde echt twee heel pittige klimmetjes. Ook een beetje draaien en keren. Ik denk dat daar volle bak gaat gekoerst worden.
1: Maar als je mee bent en het komt aan op een sprint, ja, we hebben al gezien dat jij snelle benen hebt natuurlijk.
2: Ja, sowieso. Maar het zou me eigenlijk verwonderen als er echt met een heel grote groep gesprint wordt. Na de top is er een afdaling en dan is het eigenlijk nog maar goed dat wel 3 kilometer naar de finish. Ik denk dat ze gewoon nooit meer gaan stilvallen. En als die echte toppers daar volle bak naar boven rijden, wordt het misschien wel moeilijk, denk ik.
1: Hoe is de sfeer in de bus met jullie drie?
2: Ja, eigenlijk wel best goed. Het is natuurlijk heel jammer dat we onze ploeggenoten verloren zijn. Maar we hebben ons herzet en we gaan er nog elke dag voor. Gisteren zaten we met 2 in de kopgroep van de 3. Dus we laten het hoofd zeker niet hangen.
1: Veel succes, dankjewel Sandrine.

0: Met Bram Vermeulen is het bijna tijd geworden voor het nieuws van 4 uur. En de langste etappe in deze Tour de France van gaat richting halfweg. Jonas, hoe zit het met die twee koploopsters? Werken die nog altijd goed samen?
1: Die werken uitstekend samen, want hun voorsprong is nog fel aangegroeid. Intussen een kleine 6 minuten zelfs voor Maïva Skiban en Loes Adegeest. Dus alweer eentje van Little Trek in de aanval. En Maïva Skiban die vorig jaar nog 2 etappes won. Dat is haar dit jaar niet gelukt. Ze won vorig jaar in Chambéry en ook nog een etappe in het Centraal Massief. 2 etappes na elkaar zelfs. Heel erg straf toch dat ze dat kon doen. En dus vandaag deze Tour vooral in dienst van. Maar vandaag koos toch voor de aanval. En kreeg er wel maar eentje mee. Dus dat is misschien een beetje spijtig dat ze maar met 2 onderweg zijn. Anders maak je in deze etappe met een goede groep. Maak je misschien wel wat meer kans. Al krijgen ze nu natuurlijk wel een voorsprong van net geen 6 minuten van dat peloton. Dat peloton zit nu op de Col de Toute Or. Nog 1,7 kilometer klimwerk. In totaal was het een 6-tal kilometer. Maar niet al te steil. Vandaar dat het gewoon het peloton gemend kan worden. Door die van Little Trek. En eentje ervoor nog van de Liv Alouda Jayco ploeg. Dat is dan misschien wel voor, ja, voor wie dan precies? Geen idee, want er komt straks nog wel wat aan na heel wat dalende kilometers. En dan dus die finale in Nice, waar nog wel heel veel over te zeggen valt straks. Alleszins, er zijn wat punten dus al uitgedeeld. Zo net op die eerste etappe, op die eerste col van de dag, de Col de Robin. Daar heeft Loes Adegeest 2 punten gepakt en Maïva Skiban 1 puntje. En op de Col de Toute Or, daar moeten zij ook nog zo meteen boven komen. Maar veel maakt het eigenlijk niet meer uit. Want sinds gisteren, met de aankomst bovenop de Ventoux en de punten die onderweg Puk Pieters al heeft kunnen meepikken, is zij helemaal zeker van die bolletjestrui morgen in Nice. Ze heeft een voorsprong nu liever van 34 punten, terwijl er nog maar 33 in totaal te verdienen zijn. Dus Phoenix, de ploeg waar Piet Pieters zo voor rijdt, had het al aangegeven. Die bolletjestrui is ook echt heel belangrijk. Toch een trui die je mee naar huis kan nemen. Het grootste wielerevenement van het jaar. Dus dan heeft Piet Pieters zich daar helemaal op geconcentreerd. En is dat dus ook al gelukt. Zij zit nog in het peloton met daarbij ook de andere truien. De groene Lorena Wiebes, die we, waarvan we toch heel erg benieuwd zijn of ze straks die lastige hellingen in het slot in Nice nog kan overleven. Dan kan ze misschien ook wel spurten voor een 3e etappe overwinning in deze Tour. Dat zou heel erg straf zijn. En in het geel er uiteraard ook nog bij Kasia Niviadoma met het dichtst in het klassement. Demi Vollering en Marleen Royce. Dat klassement dat dus gisteren op de flanken van de Ventoux nog helemaal overhoop is gegooid. En dat kan vandaag misschien ook wel. Maar misschien nog wel wat meer morgen in een spetterende slotetappe in Nice. Nog geen 100 kilometer lang, maar wel 2500 hoogtemeter. En 4 keer de Col d'Aise. 4 keer dus een moment om iets te creëren voor de uitdaagsters van Kasia Niviadoma. Voorlopig zit zij dus nog goed in het peloton. De twee vluchters, Adegeest en Skiban, moeten nog 500 meter afleggen. En dan zijn ze boven op de 2e col van de dag, de Col de Toute Or. Zijn ze op een hoogte van een goede 1100 meter. En dan duiken ze dus naar beneden richting Nice met onderweg ook nog een tussenspurt in Puget. Tenier, dat is op 62 kilometer van de finish. En dan daarna dus nog de Côte de Colomard, de Côte Ginestière. En dan nog dat vervelende kleine pukkeltje waar misschien nog wel het meest op kan gebeuren in de finale in Nice. Daar kijken we toch vooral naar uit. Maar voorlopig is het dus een etappe die te boek stond als eentje voor de vluchters. 2 hebben het maar echt gewaagd. De ander die nog even onderweg leek, Morgan Coston, zit intussen ook al in het peloton. En verder niet al te veel beweging in dat peloton. Daar wordt er gewoon tempo gereden. Na een uiteraard al heel vermoeiende en ook warme Tour. Want ook vandaag weer temperaturen boven de 30 graden. Straks aan de Côte d'Azur gaan we wel onder die 30 graden. Dat zal misschien een beetje afkoelen. En dan zijn we vooral op zoek naar verhitting in een spetterende finale. Hopelijk zo meteen dus in die Steffi.
0: Oké, dankjewel Jonas. Zo dadelijk hier op Radio 1 het nieuws van 4. En dan wij weer natuurlijk. Tot zo.
2: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij 2 stuks van onder meer Axe & Dove, een set van 4 glazen rietjes, gratis.
3: Kruidvat.
4: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, graag iets Japans.
6: Ibiza.
5: Ruim.
6: Ja, niet te groot, hè.
5: Kleurrijk.
6: Ja, met veel beige.
4: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
7: Oh, yellow!
3: IKEA-tip van de week.
5: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
7: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
8: IKEA.
3: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
7: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
7: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op

0: alles begint bij luisteren.
1: 4 uur, goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het koppel dat dinsdag dood is teruggevonden in hun huis in Brugge had verdovende middelen en medicatie genomen. Dat blijkt uit het onderzoek van de toxicoloog. Een vrouw van 30 en een man van 34 werden levenloos gevonden door een van hun 4 jonge kinderen. Het parket is meteen een gerechtelijk onderzoek gestart en dat onderzoek loopt ook nog voort. In Antwerpen is de jaarlijkse Antwerp Pride-parade van de LGBTQ+-gemeenschap aan de gang. 33 praalwagens met muziek rijden langs de Scheldekaaien en aan het einde is er nog een klein festival. Dit jaar is het thema Fearless, wat zonder angst betekent. Mensen hebben allerlei redenen om erbij te zijn vandaag in Antwerpen.
2: Wij lopen niet echt mee, wij komen gewoon kijken en ik heb dat nog nooit gedaan. Ik vind dat wel mooi, die boodschap dat ze brengen.
3: Wij lopen mee als ik het aan mijn zoontje moet uitleggen, omdat je bent wie je bent.
4: Ze doen niemand kwaad, dus laat iedereen doen wat ze willen doen en dan is dat geen probleem.
5: Wij zijn 80 jaar en wij komen hier genieten van de ambiance.
6: Dat is zo'n dag waar even alles kan en alles mag, maar zoals ik zei, het moet eigenlijk altijd kunnen.
2: 1 groot carnavalfeest.
1: Volgens de politie zijn er 170.000 bezoekers in Antwerpen. In sommige delen van Duitsland mogen vrachtwagens morgen gewoon de weg op. Normaal is dat op zondag verboden, maar dat verbod wordt nu tijdelijk geschrapt. Dat is een gevolg van de lage waterstanden op grote rivieren, waardoor binnenschepen minder lading kunnen meenemen. Door vrachtwagens ook op zondag te laten rijden, kunnen fabrieken blijven produceren en kunnen winkels op tijd bevoorraad worden. De maatregel is wel niet algemeen. Hij geldt voorlopig maar in enkele deelstaten, onder meer in Neder-Saxe en Noord-Rijn-Westfalen. Die liggen in het westen van Duitsland en daar zijn de problemen ook het grootst, omdat de waterstand van de Rijn zeer laag is. Andere deelstaten bekijken nog of ze het zondagse rijverbod gaan opheffen. En in Italië aan het Gardameer zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd door een brand aan de westelijke kant van het meer. Verschillende vakantiehuizen zijn ontruimd en tientallen toeristen die in vakantieparken verblijven, die zijn in veiligheid gebracht. De brand ontstond gisteravond en verspreidde zich echt razendsnel. Italië wordt al wekenlang geteisterd door een zware hittegolf met temperaturen boven de 40 graden. In zowat alle grootsteden geldt code rood voor de hitte. Hier vanavond veel zon met temperaturen tot 28 graden. Ook morgen wordt het zonnig en warm, tot 32 graden dan. En ook volgende week nog veel zon. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio 1. Sportza Tour. Met Steffi Merlevede.
8: Goedemiddag. De langste rit in deze tour is aan de gang. Voorlopig hebben we 2 koploopsters en het peloton laat hij nog even begaan. We blijven het hier volgen.

0: Ben Folds samen met Regina Spektor, You Don't Know Me. We gaan er de huidige nummer 2 in het klassement van de Tour nog eens bij nemen. De grootste verliezer misschien wel van gisteren. Hè? Ook al reed ze in het slot wel nog weg van Marlin Reusser. Hier is Demi Vollering bij Jan.
1: Demi Vollering, hoe kijk jij nu terug op gisteren? Heb je op de van toe van tegenstander vergist?
2: Uiteindelijk was het vooral teleurstelling wat gisteren overheerste. Maar het is nog niet voorbij, dus we moeten het hoofd niet laten hangen.
1: Want jullie wouden geel pakken en de rit zegen. Was je dan s'avonds, Lieselot zei het ook, er zijn wel een aantal fouten gemaakt. Hè? Heb je daar samen met haar dan nog over gesproken?
2: Ja, kijk, op het moment zelf dan zit je ook gewoon stuk. En dan maak je beslissingen waarvan je later denkt van shit, had ik dat maar anders gedaan. Dus achteraf, het is altijd mooi wonen, zeggen we maar. Maar achteraf gezien denk ik altijd dat er misschien nog iets meer in gezeten had eerder. Het was ook met de tegenwind was het lastig. Dan denk je van oké, met z'n tweeën ben je sterker. Uiteindelijk bleek dat niet zo te zijn. En dan is het zoals het is.
1: Morgen dan durven verliezen zoals tijdens de slotrit in de Giro?
2: Ja, zeker. Morgen is nog een hele zware etappe. Dus dat kan nog allemaal veranderen en daar gaan we zeker hard voor werken.
1: Succes, dankjewel Demi.
0: 15 seconden heeft ze voorlopige achterstand in het klassement op Nivea Doma. Demi Vollering. Sportza Tour.

0: Prince, uiteraard. Er is droevig nieuws binnengelopen, Olivier, vanuit Argentinië. Ja. Lionel Messi heeft afscheid moeten nemen van zijn vader.
1: Ja, inderdaad. Helaas voor de ster van Inter Miami, inderdaad. Jorge Messi is vrijdagavond op 68-jarige leeftijd overleden. Hij kampt al even met gezondheidsproblemen. Hè. En hij was ook de sterke man achter zijn zoon. Van ooit meer dan 20 jaar geleden op een appartementje wonende in Barcelona om zijn zoontje Leo zijn carrière bij Barça te faciliteren tot uiteindelijk dan de makelaar te worden van de wereldster. Jorge Messi, zijn vader, was erbij toen een van de grootste voetballers aller tijden zijn eerste contract tekende bij Barcelona op een servet trouwens. Ook allemaal. En dus ja, inderdaad, zoals ik al zei, zaakwaarnemer geworden. En hij was er al even slecht aan toe met het einde dat duidelijk naderde, want Lionel Messi barstte laatst in tranen uit hè, bij die hattrick tegen Algerije op het afgelopen wereldkampioenschap. Dat leefde wel bij Messi duidelijk en ja, het is nu ook waarheid geworden. Het was zelfs even een gerucht tijdens het WK. Hè. Dat weet je ook nog, dat er heel slecht over bericht werd door bepaalde nieuwszenders en dat werd toen uit de wereld gehaald door de familie Messi, maar nu kunnen ze het niet meer ontkennen.
0: Jammer genoeg.
1: Overleden.
0: Inderdaad, dankjewel Olivier.
2: Sportza Tour.
0: Nog eens naar de actie in de Tour dan bij Jonas. Er meldde zich net een Belgische op kop van het peloton, zei je, aan het werken, zal ik maar zeggen.
3: Ja, Justine Gekiere inderdaad. Die had zich op kop van het peloton gezet op dat licht oplopende gedeelte nog van de tweede col van de dag. Dat was de Col de Toute Auge. Daar zijn ze nu al voorbij. Dus nu in de lange afdaling richting Nice. Zometeen hebben we ook nog een tussenspurt. Dat is nog 15 kilometer, allemaal in dalende lijn. Dus we krijgen nu een mooi luchtbeeld te zien van het peloton. De langgerekte slang over de slingerende weg langs de rivier, zeg maar. De kloof van de rivier. En ja, die weg die dan iets hoger ligt, daar slingert het peloton zich dus naar beneden. Helemaal achterin in dat peloton, eentje van de Lotto-ploeg. Romina Hinojosa, de Mexicaanse. De vriendin van Isaac del Toro, die vandaag even een bezoekje heeft gebracht aan zijn vriendin. Het was een leuk beeld. Hij was even met haar aan het praten. Had een pakje frieten en een curryworst of een hotdog in zijn handen. De riem mag er duidelijk wel even af bij de nummer 3 van de afgelopen Tour. Bij de man heeft zijn contract ook verlengd. Logisch lijkt me ook dat ze bij UAE de Mexicaan langer aan zich willen binden. En ook de nummer 1 van de afgelopen Tour. 5e Tour-overwinning mogen boeken. Tadej Pogacar had van de etappe, de start van morgen in Sisteron, gebruik gemaakt om even langs te lopen bij Uska Zygaard. Ook in dienst bij een Belgische ploeg. Bij de AG-ploeg zij een wat onopvallende Tour aan het rijden. Vooral in dienst uiteraard. Ze heeft ook al wat beter geklommen dan in deze Tour, denk ik, Uska. Maar met Kim de Koer toch al een mooie etappe-overwinning gepakt. En ja, het is toch wel wat opvallend geweest dat bijvoorbeeld een Justine Gekiere zich al op kop van het peloton heeft gezet. De voorsprong van de twee leiders is nu een goede 6 minuten. 6 minuten en 4 seconden. Om die toch niet te veel groter te laten worden misschien. Want misschien hebben ze met Kim de Koer nog wel een plannetje in dat slot in iets voorin. Dus nog altijd Maëva Skiban, tweevoudige ritwinnares vorig jaar. En ook Loes Adegeest, de Nederlandse van intussen 30 jaar, de voorbije jaren in dienst bij FDG. Nu dus bij Little Trek om misschien wel wat meer kansen te krijgen. En dat, ja, die kansen grijpt ze ook vandaag in de ontsnapping. Of dat probeert ze toch alleszins. Zij heeft de hele afdaling al op kop gereden. Duidelijk wel de iets betere taalster nog dan Maëva Skiban. Lijkt mij, ze vond net iets makkelijker de lijn. Het was toch Skiban die vaak wat moest bijtrappen om Adegeest dan te kunnen volgen. Tweevoudig wereldkampioene e-sports trouwens, op Zwift, dus op de rollen. Iets wat alle renners en rensters hebben ontdekt tijdens de coronaperiode en ze hun kot niet uit mochten, dan gingen ze op de rollen maar wedstrijden rijden. En daar was hij dus heel erg goed in. Zo is hij opgevallen en is zij van een clubteam meteen bij FDG terechtgekomen en nu dus haar eerste jaar bij de Little Trek. Maar die twee rijden dus nu goed 6 minuten voor het peloton uit. Het is wachten, Steffi, tot die tussenspurt, het eerste momentje waarop misschien na die twee vluchters Lorena Wiebes nog even gaat proberen om de punten te pakken. Veel zal niet meer nodig zijn, denk ik. Want ja, ze ziet een concurrente in een mogelijke spurt straks. Hoewel, ik reken er haar eigenlijk al een hele Tour niet meer bij. Charlotte Kool, zij zit er niet meer bij. Gisteren buiten tijd aangekomen op de Van Toe. Helemaal leeg gereden en dus niet meer van start gegaan. De Nederlandse spurter van het Phoenix-team. Dus goed, prachtige luchtbeelden zien we nu ook van een geweldig mooie dam. Een geweldig mooi lak in de buurt van Nice. Dus daar duiken de rensters zo meteen naartoe. En het peloton heeft nog wel wat goeds te maken. 6 minuten op 2 vluchters.
0: Dankjewel Jonas. En het is inderdaad weer genieten. Die mooie beelden van in de streek daar.

0: Dit was een van de zomerhits in 1996, 30 jaar geleden dus intussen. Killing Me Softly van de Fugees natuurlijk. Intussen op de buitenring rond Brussel. 20 minuten file rijden tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de binnenring 10 minuten tussen Machelen en Zaventem. Door werken zijn er in beide richtingen daar maar 2 rijstroken vrij. Op de E40 van Frankrijk naar Jabeke is in Veurne door een ongeval de rechte rijstrook versperd. Een kwartier extra. En op de Antwerpse ring richting Nederland is ook een ongeval gebeurd net voor de Kennedy-tunnel. Daar is de linker rijstrook dicht. Andere vertragingen zijn momenteel beperkt.
1: Radio 1.
2: Sportza Tour.

0: From Grace in the Tour hebben we nog altijd die twee koplopsters. Meer dan 6 minuten hebben ze voor op het peloton. Dus dat geeft ons de tijd om het ook even over wat ander sportnieuws te hebben.
1: Sportza Tour.
0: Want maandag begint in Birmingham het EK Atletiek met ook een ruime Belgische selectie. Natuurlijk, 60 landgenoten proberen het succes van op het vorige EK 2 jaar geleden te evenaren of zelfs te overtreffen. En ook in Birmingham is Bert Sterks. Dag Bert, goedemiddag. Dat evenaren of overtreffen gaat niet simpel zijn, hè? Want 2 jaar geleden 6 medailles voor de Belgen, 3 keer goud. Maar nu zijn er wel wat sterkhouders die ontbreken natuurlijk.
2: Er ontbreken er veel. Hè. Zowat alle sterkhouders ontbreken eigenlijk op dit Europees kampioenschap. Dus dat aantal van Rome overtreffen, denk ik dat ijdele hoop is. Evenaren wordt al heel straf. 3 keer goud ook, wordt heel moeilijk. Mm-hmm. Laat ons bij Nafitian beginnen, die daar goud pakt. Op de zevenkamp is er hier gewoon niet bij, niet fit genoeg. Toch de vrouw die al een decennium lang het uithangbord is van de Belgische atletiek en altijd de hoop op een gouden medaille, zowel op Europees niveau als wereldniveau. Maar nu dus niet fit genoeg. Ze besloot om niet deel te nemen. En ze zal zich dan wellicht proberen te plaatsen in Talens. Zo wordt nu gezegd voor het WK van volgend jaar. Ze heeft sinds Tokio vorig jaar ook geen meerkamp meer volgemaakt. Toen afgebroken. Ze heeft er ook niet meer aan deelgenomen. Dus kijk, ze is gewoon niet op niveau. En Norwitz, die daar ook op het podium stond, is nu op dit moment nog aan het testen op het Belgisch kampioenschap meerkampen. Het is dus nog niet helemaal zeker dat zij zal deelnemen hier aan de 7 kamp, want ik heb al een beetje het gevoel dat je nu nog moet testen, 1 week, minder dan 1 week eigenlijk, voor je aan je 7-kamp op het EK moet beginnen. Ja, dan is dat toch wel een teken aan de wand dat het allemaal niet geweldig is en dat je op bepaalde onderdelen niet top bent of bepaalde onderdelen door een blessure niet kan volmaken. Dus op die 7-kamp is het al een pak minder. Dan heb je nog Alexander Doom die er niet bij is met een blessure, waardoor ook de 4x4 verzwakt aan de start komt. De 4x4 vrouwen pakten daar toen in Rome brons. Nu geen Naomi van den Broek op de horde, waar ze bijna zeker was geweest van een Europese medaille. Aan de relays zou ze wel deelnemen, maar het was een best erge blessure. Dus toch ook nog enige vraagtekens daarbij. En van die ploeg van toen is Imke Vervaat gestopt. En Bolingo heeft al een jaar niet meer gelopen, is er hier ook niet bij. Jochem Vermeulen heeft een mindere vorm. Dus ja, van toen schiet er eigenlijk niks meer over.
0: Nee, inderdaad. Laten we dan eens kijken naar wie er wel bij is. Zijn er dan Belgische medaillekandidaten?
2: Er komen altijd nieuwe kansen. Dat is het leuke aan de atletiek. Er komen altijd nieuwe en jonge atleten bij. We gaan naar andere namen kijken. Helaas een blessure ook voor Obasui, die een grote hoop was op een medaille op de 110 meter horde. De snelste Europese man ook op die horde dit seizoen. En hij is uitgevallen nog een paar weken geleden met een te zware blessure. Is niet fit geraakt. Dus we kijken op die horde dan naar Elie Bakari, die ook wel een kanshebber is op een medaille. Pauline Koekuit in de vorm van haar leven op de 400 meter horde. Dus niet de toppers van de voorbije jaren, maar er is nu ook niemand, ik zou zeggen, uitgesproken favoriet. Iedereen die ik nu opnoem, zal er voor moeten knokken. Het is niet dat ze het zomaar voor elkaar zullen krijgen. Je hebt ook nog Jana van Lent mogelijk op de 10 kilometer, heel sterk bezig. Van Kimeli weet niemand hoe goed hij is op dit moment. Je denkt, hij neemt deel aan het EK, dus hij zal wel redelijk oké zijn. Is hij misschien al een beetje richting die marathon van volgend jaar aan het toewerken, waar hij toch naar wil overschakelen? Ik gaf de 4x4 al aan, die ook zonder Alexander Doom nog wel kanshebber is op een medaille, want ze hebben nog altijd wel een goede ploeg met Daniel Segers, met Sakor, met Dylan Borlée. Crestan op de 800 meter is altijd wel sterk. En dan is er nog Ilona Masson, het hinkstapspringen. Tweede atlete dit jaar in het hinkstapspringen in Europa. Dus we rekenen haar wel bij het kransje kanshebbers op een medaille bij dat hinkstapspringen.
0: Oké, wat meer outsiders, als ik het goed begrijp.
2: Ja, inderdaad.
0: Okay. Goed, er is, Bert, natuurlijk wel wat te doen geweest over de selectie, de criteria die 2 weken voor het EK nog versoepeld werden, omdat atleten die wel de Europese limiet hadden gehaald, maar niet de Belgische, zich roerden en er dan toch nog bij kwamen. Ja, zijn die dan allemaal even goed klaargeraakt?
2: Nee, absoluut niet natuurlijk. Hè. Het beste voorbeeld komt van de geselecteerde marathonlopers die plots dan toch mochten komen en zeiden, ja jongens, dat gaan wij niet doen. Een marathon is een minutieuze voorbereiding met schema's op het vlak van voeding en training. Dat kan je op 2 weken gewoon niet meer klaarspelen om fit te raken. Dus zij hebben gezegd, doei, we gaan het wel een andere keer proberen. En je kan ze geen ongelijk geven natuurlijk. Er waren anderen die hebben moeten pieken naar hun limiet, nu helemaal op het einde. En die dan uiteindelijk toch nog net die limiet hebben behaald. Maar dat was dan een strengere limiet, een strengere Belgische limiet. Ja, als ze gewoon die limiet die ze nu uiteindelijk gehanteerd hebben, de gewone Europese limiet van in het begin hadden gehanteerd, hadden die atleten niet zo lang moeten proberen om die te behalen en hadden die een veel rustigere voorbereiding gehad, zoals Pauline Kokuit, die al lang wist dat ze naar het TK kon komen. Je had nu Ponnet, die er pas op het nippertje bij was. Anderen hadden die Europese limiet niet, maar wel de Belgische al een tijdje en kunnen nu plots toch komen, zoals Rozius, zoals Pieter Sisk. Dus de vraag is, ja, hoe scherp ben je dan? Hoe is je mindset ook om naar hier te komen? Dat kunnen we straks allemaal vragen, want een paar van hen zullen we straks al voor de microfoon krijgen.
0: Oké, en dat horen we dan hier later vanavond misschien ook nog wel in Sporza. Bert, ik las ook een uitgebreide analyse over die hele situatie in Knak, over de financiële put bij Belgian Athletic, die op deze manier natuurlijk niet lichter wordt, hè, door extra atleten te nemen. En ook de geloofwaardigheid van de federatie heeft toch weer een knauw gekregen, alweer.
2: Absoluut, hè. Nu die financiën zijn al jaren slecht en zijn al jaren in het rood, dus dit doet er zeker geen goed aan. Ik dacht dat het €2000 ongeveer is per atleet die er nu bij komt, of die er nog meer verdwijnt uit die put die al redelijk diep is. En daar zijn nu een paar atleten bij waar ik eerlijk gezegd nog nooit van had gehoord, zoals op de marathon. Ja, je weet zo wel dat die hier geen potten gaan breken. Het is te zeggen dat zij hier niet in de voorste gelederen gaan eindigen. Dus het doel was eigenlijk minder atleten, het een beetje goedkoper maken en atleten die hier iets te betekenen zullen hebben. En het resultaat is meer atleten, duurder en veel atleten die een rol in de schaduw zullen krijgen. Dus ja, qua geloofwaardigheid bij de beleidsmakers is dit redelijk dramatisch, vind ik. Ja. Er is ook nog altijd geen gedragscode, het gedoe met de limieten. En zo is het nu elk kampioenschap de laatste tijd al wel een keertje iets geweest. En het zou voor iedereen beter zijn als er een rust en vrede naar een EK of WK kan worden toegeleefd. Maar blijkbaar is dat in de atletiek wereld onmogelijk op dit moment.
0: Toch straf inderdaad dat maar niet lukt. Laten we het om af te ronden toch maar weer over het sportieve hebben. Bert, wie kunnen de sterren van dit EK worden? Internationaal dan bedoel ik.
2: Iedereen kijkt al snel naar Mondo Duplantis. In het verleden naar Jacob Ingebrigtsen, maar die is maar half fit. En van Duplantis, hij is ook niet zo goed als anders. Hij heeft een keertje een competitie verloren dit seizoen in Rome. Werd tweede daar met 5,80 meter. Tot dan was hij 40 keer ongeslagen. Hij heeft er een keertje één gemist door zijn huwelijk ook. In Londen werd hij ook maar tweede door een blessure. Dus geen hoogvorm bij hem. Er gingen dit jaar 4 Europeanen al over 6 meter. Karalis indoor over 6,17, Duplantis 6,31. Hij ging 7 keer over die grens van 6 meter. Dus hij blijft wel de topfavoriet uiteindelijk. Maar stel dat hij toch nog een keer minder dag heeft, dan staat die Karalis wel klaar om het goud van hem af te pakken. Want dat is een man die echt de laatste seizoenen enorme stappen heeft gezet. Maar los van dat de polstok springen, gaat onze aandacht toch vooral uit naar de 800 meter bij de vrouwen. Dat zou wel een keer de race van het EK kunnen worden. Daar heb je nu Femke Bol, die van de Horde naar de 800 meter is gegaan. Maar zij is niet de uitgesproken favoriete. Het is nog allemaal wat nieuw voor haar. Wel, Audrey Werro uit Zwitserland, die 1,53,80 heeft gelopen een maand of twee geleden in Parijs in het Stade Charletti. En thuisloopster Keely Hodgkinson, de Olympische kampioene, titelverdedigster ook op de 800, is een echte kampioenschapsloopster. Dus dat wordt echt een wedstrijd om duimen en vingers bij af te likken. En er wordt al een keertje voorzichtig gezegd dat oude wereldrecord van Kracht of Filova van 1983, dat op 1,53,28 staat. Het is nou nog een flinkje stukje sneller dan die 1,53,80. Maar wat als dat hier zou sneuvelen? Dat zou het echt een fantastische wedstrijd maken. Maar de strijd op zich zal denk ik ook al wel schitterend worden.
0: Oké, goed. Weet jij uit het hoofd wanneer dat is, die finale op die 800 meter?
2: Nee, niet uit het hoofd.
0: Oké, goed.
2: Hoofd.
0: Maar we gaan het EK natuurlijk met Sporza op de voet volgen. Hier op de radio, ook op televisie en ook online. Dankjewel Bert, voor nu en veel succes daar.
2: Dankjewel, tot gauw.
0: Dag.

0: De Ertebrekers over het zuiden. En daar zijn de rensters in de Tour de France Femme natuurlijk aan het rondrijden. Jonas, het peloton is eindelijk wakker geworden, geloof ik. Hè?
1: Ja, klopt wel. Ze zijn wakker geschud omdat er eentje van de Liv Jayco Alula ploeg even kwam zeggen voor hem met het bekende armgebaar ronddraaien. We moeten dit wat systematischer, gestructureerder gaan doen terwijl die nog even de tussenspurt gaan meepikken. En uiteraard gaan de 17 punten voor Lorena Wiebes zijn. Even de lead-out van Kopecky en Van Bredewold. En zonder al te veel problemen mag Lorena Wiebes er dus 17 punten bij tellen. De punten voor de eerste twee plaatsen die zijn uiteraard voor de twee koploopsters nog altijd die op een bepaald moment zelfs 6,5 minuten voorsprong hadden. Ja, het peloton rijdt nu voorbij een oude stoomlocomotief, dat hoort u. Misschien ook al wordt dat natuurlijk ook heel graag in de beeld genomen. Een stoomlocomotiefje naast de rivier De Vaar. Die gaan ze nu volgen, de koplopers, op nu nog 5,25 van dat peloton. Dus ja, de voorsprong is wel een beetje aan het teruglopen. Ze hebben er dan toch al een minuutje kunnen afdoen in het peloton. Nadat die van de liftploeg de rest toch een beetje had wakker geschud. Er waren was wel wat kopwerk van de AG-ploeg met Gekieren, met de Schepper onder andere, die ingepakt aan armen en aan de knie. De sporen draagt van een val. Maar het waren wat veel losse flodders, het was niet georganiseerd genoeg. En dus bleef ze maar verder uitlopen op een bepaald moment, dus tot 6 minuten en 30 seconden aan de Geest en Skibon. En nu dus toch wat meer vaart in het peloton in aanloop, zeker en vast naar die tussenspurt waar dus Lorena Wiebes als derde over de streep kwam. En nu is het Copland, de Australische kampioene van het liftteam, dat het kopwerk verricht met vlakbij Gekieren. Ook FDG heeft nu een pionnetje bijgezet. Evita Music moet daar ook proberen om een treintje te vormen, zeg maar, om te proberen om de achterstand alleszins op de twee koploopsters niet verder te laten oplopen met Nice dat toch stilaan in zicht is. Want nu blijft dus De Vaar, de rivier volgen tot in Nice. En dan dus nog die lastige finale met twee gecategoriseerde hellingen. Dan nog één heel steil klimmetje waar het moeilijk passeren zal zijn dan meteen naar beneden duiken, waar het ook heel moeilijk passeren zal zijn in de smalle straat in Nice. En dan nog 4 kilometer recht aan op de Promenade des Anglais, waar morgen ook de rit zal starten en finishen trouwens. Maar ze hebben dus nog wel wat werk voor de boeg met nu 5 minuten en 23 seconden, Steffi.
0: Oké, en Olivier, onze voetbalcompetitie is gisteren weer begonnen natuurlijk. Maar in het buitenland zijn nog veel clubs, ook de topclubs, voor matchen aan het spelen.
2: Ja, inderdaad. En ik heb er een paar uitgenomen. Twee matchen die momenteel bezig zijn. Tottenham tegen Getafe. Dat zijn twee ploegen die we niet per se zouden volgen. Maar sinds eigenlijk gisteren is Getafe een ploeg die we voor een Rode Duivel extra moeten volgen. Namelijk voor Orel Mangala. Die wordt daar uitgeleend. Staat daar nog 0-0. En ook een andere wedstrijd sprong met in mijn ogen. Namelijk Lens tegen Sunderland. Daar hebben we ook heel veel oude bekenden. Namelijk bij Lens Thorgan Hazard sinds deze zomer zit op de bank. En bij Sunderland drie jongens die we kennen. Namelijk Noah Sadiki, Nielson Angulo en Thomas Meunier. Die staat daar nu ook in de basis. Ook daar nog steeds 0-0. Twee matchen, belangrijke en grote matchen, die afgelopen zijn. Juventus tegen Inter, een derby della Italia. Die is op 1-2 voor de kampioen, voor Inter geëindigd. En aan de andere kant had je ook nog Chelsea tegen AC Milan. Bij Milan de winter in de basis. En invallers Yashari en Salemakers. Maar zij konden toch niet voorkomen dat Chelsea met zware 3-0 cijfers.

0: Cijfers heeft gewonnen. En Romeo Lavia, goed nieuws, 90 minuten lang in de basis en een assist. Dus dat is heel mooi nieuws. Ja, ik zeg ook nog straks om 5 uur tenslotte ook nog wel een match om in de gaten te houden. Namelijk PSG tegen Man United. Daar de match om 5 uur. Tielemans begint op de bank. Senne Lammens is nog niet inzetbaar. En Joshua Zirkzee die start ook op de bank. Ex-Anderlecht natuurlijk. Die zou trouwens een transfer kunnen maken. Wordt wellicht uitgeleend aan Juventus.
1: Oké, dankjewel Olivier.

0: is Lover van de Rolling Stones natuurlijk. Hè. De Tour de France van, dat heb je hier al gehoord vanmiddag, krijgt een razendspannende ontknoping. Dit weekend gaan we het nog eens over hebben met Marijn de Vries. Dag Marijn, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Hey. Jou zien we elke avond op VRT1 samen met Maarten van Gramberen in Allee Le Femme. Je maakt ook een dagelijkse podcast, Vlammen, met Linde Merkpoel. Dat is altijd lachen, daarmee rijd ik altijd naar de VRT's morgens, moet ik zeggen.
1: Zeg, Marijn, dat is leuk om te horen.
0: Ja, dat het zo'n spannend slot zou worden van de Tour, dat verbaast jou niet echt, want je had het een beetje voorspeld eigenlijk, hè, vooraf.
1: Ja, ik had van tevoren gezegd dat dit de spannendste Tour bij de vrouwen ooit gaat worden. Nou, dat is denk ik ook wel het geval.
0: Ja, ja, ja. Absoluut, absoluut. Madame Soleil gaan we je noemen vanaf nu. heb jij je gisteren ook vragen gesteld bij de manier waarop Demi Vollering het aanpakt?
1: Ja, in het moment zelf kan ik me eigenlijk heel goed voorstellen dat er gebeurde wat er gebeurde. Want het leek toch echt een strijd te zijn tussen Demi Vollering en Malo Reusser. En het plan van FDG was ook om Malo Reusser uit het geel te rijden op de Mont Ventoux. Ja. Ik denk dat ze allemaal niet echt rekening hadden gehouden met KCR Doma. En dat is een renster waar je altijd rekening mee moet houden. Maar ik moet eerlijk zeggen dat zij mij gisteren ongelooflijk verrast heeft. Zij heeft een prestatie neergezet die ik nog nooit van haar gezien heb. Ze is sowieso wel altijd heel sterk. Ze heeft natuurlijk ook de Tour de France Femme al een keer gewonnen. Maar toen was Demi Vollering geblesseerd. Die was eerder die Tour gevallen en reed met een gebroken stuitje rond. Yeah, maar nu was ze gewoon soeverein. Ze heeft echt iedereen op haar nummer gezet. En ik denk dat op het moment dat zij wegreed, dat Demi en Marlen allebei dachten, dat rijden we nog toe. Dus ze werd een beetje gepokerd, een beetje naar elkaar gekeken. Ja, achteraf kijk je een koe in de kont, zeggen ze in Nederland. Maar ik denk dat ze er wel heel erg spijt van hebben.
0: Ja, ja, ja, dat sowieso. Ik las inderdaad dat Nivea Doma 5,84 watt per kilogram getrapt heeft gisteren. Het sterkste uur klimmen in haar carrière. Of misschien in het vrouwenwielrennen zelfs. Hè? Wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: Ja, het is, ik kan me er zelfs niets bij voorstellen. Want het is zo ongelooflijk sterk. Ik moet wel eerlijk zeggen dat zulke schattingen, het zijn echt schattingen, hè? Maar het is beter dan bijvoorbeeld Pauline Ferrand-Prevot vorig jaar heeft laten zien op de Madeleine. Het is ook beter dan Demi Vollering ooit heeft laten zien. Dus ja, je kon het ook wel aan het gezicht van Kasia Nieuwer-Doma zien, hè? En aan hoe ze vooruit ging. Er zat echt zoveel power in en dat verdween ook maar niet. Dus er zat ook gewoon enorm veel dedication in haar aanval. Ik denk dat je hier ook heel goed aan ziet dat het vrouwenpeloton elk jaar weer een stapje vooruit gaat. Ja. En dat dat dus op die manier ook telkens weer een onverwachte wending kan nemen. Want vorig jaar was eigenlijk vooral een grote verrassing. Ja, toen keek ook iedereen naar Demi Vollering. Ja, dit jaar gebeurt het opnieuw. En ik moet eerlijk zeggen dat ik echt haar aanval had verwacht. En ook dat ze erin zou slagen de gele trui te pakken gisteren. Maar dan verrast Nivea Doma iedereen. Dat maakt voor mij ook wel deze periode in het vrouwenwielrennen zo aantrekkelijk om naar te kijken.
0: Ja, ja, absoluut. Morgen de slotetappe in Nice. Dat is nog ferm klimmen. 4 keer de Col d'Aise. Is Nivea Doma daar dan weer in het voordeel volgens jou?
1: Goh, ze moet wel gewoon alleen maar verdedigen eigenlijk. Ja. Ik moet wel zeggen dat ook vandaag er liggen bonificatiesecondes op de streep. Dus de winnares krijgt 10 bonificatiesecondes. En dan is het volgens mij 8-4 of 6-4. Ik vergeet het altijd een beetje. Maar de nummer 1, 2, 3 die krijgen bonificatiesecondes. Ja. Dus dat zal je vandaag ook gaan zien hoor. Dat ook daarom gestreden gaat worden.
0: Ja, ja, elke seconde telt. Hè?
1: Twee jaar geleden won die weer Doma met 4 seconden voorsprong. Dus ze weet zelf hoe goed hoeveel die seconden stellen. Maar morgen, ja, Nivea Doma is wel een renster die heel goed kan aanklampen. Die ook heeft bewezen dat ze dit soort beklimmingen ontzettend goed aan kan. En ik moet nog zien waar Vollering haar af gaat rijden.
0: Ja, verwacht je vandaag nog strijd voor het klassement? Misschien op dat kleine muurtje? Enfin, klein, het is heel steil. Een muurtje op het einde in de finale?
1: Ja, we waren vanochtend bij de start en eigenlijk iedereen verwacht dat. Met het oog dus juist op die secondes op de meet. Dat de klassementsvrouwen het daar echt nog een keer laten zien. En het is niet alleen dat muurtje, maar daarvoor zitten ook nog 2 klimmetjes. Dus ik denk dat vanaf het moment dat we op zo'n 18 kilometer voor de finish zijn, dat het echt nog even knallen wordt. Dus als je de televisie nog niet aan hebt, zou ik hem dan toch zeker gaan aanzetten.
0: Of op de radio kan je ook gewoon blijven volgen, natuurlijk, mocht het toch niet lukken.
1: Ik doe altijd radio aan, televisie uit. Dat is eigenlijk het allerleukste.
0: Ja, ja, ja, perfect. Dat doe ik
1: andersom.
0: Ook, moet ik zeggen.
1: Televisie aan.
0: Televisie aan, radio.
1: Televisie uit.
0: Ja, zo is het.
1: Geluid van de radio aan.
0: Je snapt
1: het, hè?
0: Ik snap het helemaal. Ik doe het zelf. hetzelfde. Ja. We moeten het nog heel even over Pauline Ferrand-Prévot hebben, Marijn. Die is niet meer gestart vanmorgen bij haar team. Marianne Vos zei, ze is ziek, maar ja, er is misschien wel iets meer aan de hand, hè?
1: Ja, juist op het moment dat de ploeg ging presenteren op het podium, stond ik met Jacco Verharen te praten, een van de bazen bij de ploeg. Het viel mij niet op dat Ferrand-Prévot niet meeging, maar goed, iedereen glipte ook heel snel langs me heen. En toevallig had ik het ook met hem over haar. Ja. Want ik was wel benieuwd hoe het met haar was. Ik vond haar gisteren, voor de start, vond ik haar echt nog heel optimistisch en vrolijk. En ze had een heel verhaal verteld over wat Mont Ventoux voor haar betekende, want ik deed de startinterviews. Mm-hmm. Dus ik dacht ook, ah, die gaat nog wel een keer uitpakken vandaag. Maar ja, dat viel toch echt tegen. En ze heeft heel veel tijd verloren. Dus hij zei, ja, ze is eigenlijk zoals altijd ook vrij snel. Zet ze de knop wel weer om. En hij komt uit het zwemmen. Dus hij zei, wat ik echt wel geleerd heb nu in het wielrennen, is dat wielrenners als geen ander in staat zijn, meer misschien nog dan andere topsporters, om supersnel die knop om te zetten en een teleurstelling eigenlijk achter zich te laten en er weer opnieuw voor te gaan. Mm-hmm. Dus hij zei, ja, dat gaan we ook proberen met haar. Hij strooide me een beetje zand in de ogen, maar hij was wel heel eerlijk over het feit dat ze eigenlijk vanaf de allereerste etappe niet goed herstelde na de inspanning. Okay. Ja, dat moet natuurlijk wel in een grote ronde. Dus daardoor werd het toch iedere dag een beetje minder. En hij zei, ja, we weten ook niet zo goed waar het door komt. Die puzzel die moeten we echt nog gaan leggen. Dat kunnen we nu niet tijdens deze tour doen, maar hierna gaan we uitgebreid met elkaar zitten en gaan we eens kijken naar hoe heeft ze getraind, hoe is de verhouding met de rust geweest? Hoe is het gegaan met de voeding? Ja, je kan ook niet elk jaar alles goed doen. Mensen zijn geen robots. En het is niet zo dat je er een wiskundige formule in stopt en dat het ook altijd goed uitpakt. Dus ja, dat gaan ze nu nog uitzoeken. Maar op het moment dat ik wegliep bij Jacco Verharen en naar hem zwaaide, voelde ik mijn telefoon al trillen. En toen kwam het persbericht binnen. Ja. Dat was afgestapt. Okay. En ik had nog wel aan hem gevraagd, gaat ze niet zo halen? Ja. Toen zei hij, nou, dat wordt wel moeilijk. Dus eigenlijk, ja, hij wist het al, maar hij wilde mij nog niet zeggen.
0: Ja, jammer voor haar, Pauline Ferrand-Prévot. Dat is inderdaad niet meer bij. Goed, Marijn, vanavond zien we jou terug in Allee les Femmes, samen met Maarten van Gramberen. Op 1 uur zijn nu in de auto op weg naar de plek waar jullie gaan opnemen. Weet je waar dat is? Want in zo'n tour is het moeilijk om te weten waar je bent.
1: Ja, voor vanavond, we zitten eindelijk vlak bij Nice. Als er geen Belgische renster wint, dan is de kans groot dat we naar Puk Pietersen gaan. Okay. Zij is namelijk de eerste renster in deze Tour de Femme die de eindprijs al binnen heeft, de bolletjestrui.
0: Juist, Polka dat... Nee, zo is het niet.
1: Polka Puk. Zo was het.
0: Ja, inderdaad. Maar ik hoop toch dat er een Belgische wint. Marijn, wie weet, kan Lotte Kopecky nog wat doen. Maar goed,
1: dan gaan we naar haar toe, hoor.
0: Oké, goed, moeten we afwachten. Dankjewel, Marijn. Fijne dag nog daar.
1: Graag gedaan. Zelfde.
0: Dag. Sportza Tour.

0: Selassou samen met de Galons. Op de buitenring rond Brussel intussen 20 minuten file rijden tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de binnenring 10 minuten tussen Machelen en Zaventem. Door werken zijn daar in beide richtingen maar 2 rijstroken vrij. Op de E40 van Frankrijk naar Jabeke is in Veurne door een ongeval de rechte rijstrook versperd. Een kwartier extra daar. En naar Antwerpen ook een kwartier vertragen op de E17 van Zwijndrecht tot de Kennedy-tunnel. Daar is door een ongeval de linker rijstrook dicht.
1: Tour.
0: En dan ben ik benieuwd hoe groot de voorsprong intussen nog is van die 2 koplopers in de Tour, Jonas.
2: Ja, die is toch een beetje aan het teruglopen. Het werd ook tijd. We zitten in de laatste 50 kilometer en de voorsprong van het tweetal voorin nog eens even de namen. Loes Adige is gisteren net 30 geworden op de rit naar de Ventoux. Kan zichzelf een laat verjaardagscadeau geven, maar het wordt toch wel moeilijker, denk ik. Maar die voorsprong is dus net onder de 5 minuten gezakt voor haar en voor Maïva Skiba. Dus het peloton begint er toch stilaan werk van te maken. Veel langer had ze ook niet moeten wachten, denk ik. Want toch 6 minuten 30, vooral in dalende lijn. En pas in de laatste 20 kilometer gaat het opnieuw wat omhoog. Tegen dan zullen deze rensters wel stilaan aan het einde van hun krachten zijn, uiteraard. Maar als het peloton dan nog een te grote achterstand heeft, dan rijdt dat gat niet meer dicht. Dus net op tijd eraan begonnen, zou ik denken. Het draait nu wel rond met dus de liftploeg. En ik was even aan het denken, ja, voor wie rijden zij dan? Het zou wel eens voor Letizia Paternoster kunnen zijn. Heeft een goede sprint in de benen. Een puncher, zoals dat zouden kunnen noemen. De voorbije jaren toch ook wel enkele mooie resultaten in het Vlaams klassieke werk laten optekenen. Dus die finale zint haar misschien wel een beetje een type zoals Lotte Kopecky. SD Works, dat heeft zich nog niet laten zien, behalve bij die tussenspurt. En dus ook de AG-ploeg, dat is dan ongetwijfeld opnieuw voor Kim Lecour dat zij aan het werken zijn. Movistar niet te zien voorin. FDG toch wel 1 pionnetje bijgezet. Evita Muziek, dat toont dan toch misschien wel dat Demi Vollering een plannetje zou kunnen hebben voor vandaag. Dat zij misschien er al denkt om aan die achterstand van 15 seconden wat te gaan knabbelen. Of als het echt helemaal lukt, zou zij straks ook wel in het geel kunnen komen te staan. Uiteraard, maar zoals Marijn de Vries het al zei, Nivia Doma heel sterk aan het klimmen. En dus ik denk dat Nivia Doma niet van de zijde van Demi Vollering zal wijken straks in de finale. De tanden op elkaar nu voor de oud-Belgisch kampioenen. Justine Gekiere zijn nu mee aan kop van dat peloton. Ze moeten dus die voorsprong nog verder proberen te verkleinen. Was nu 4,52. Heel veel of heel snel verliezen ze dus uiteraard ook niet de 2 voorin. Ze doen wel uitstekende kopbeurten, wisselen elkaar goed af. Skiban en ADG die dus gisteren jarig was. En Skiban die dit jaar in een helpersrol zit in deze Tour. Vorig jaar dus dubbele ritwinnares vandaag. Kan ze zichzelf trakteren op een 3e ritoverwinning in de Tour. Het zou heel straf zijn. En met een voorsprong van 4,50 gaan we dat nog niet meteen helemaal gaan doorstrepen. Maar een zekerheid is het uiteraard ook helemaal niet dat de vlucht van de dag maar 2 rensters sterke dus zou gaan halen. Nog even een schrikmomentje ook voor Demi Vollering. De vrouw die dus 2e staat in het klassement op 15 seconden van Nivia Doma. Er was een bevoorrading enkele kilometers geleden. En dan kan er wel eens een bidon op de weg belanden. Die belandde plots voor de wielen van Demi Vollering. En ze moest erover, ze kon niet meer uitwijken. Dus ze reed erover, had haar stuur wel goed vast. Maar stel je voor dat ze daarin toch wel licht dalende kilometers tegen het asfalt zou kwakken. En dan zit de Tour er misschien wel meteen op voor haar. Nu een fietswissel voor Chiara Consonni, ook een snelle vrouw die wat minder goed bergop gaat. Haar zit ik niet bij de kanshebbers voor vandaag. Ik kijk toch nog vooral naar de klassementsvrouwen, denk ik. Steffi met dus op kop Marlen Royster, die ja, misschien wel een gouden kans op een toeroverwinning gisteren door de neus geboord zag. Ze gaf ook achteraf toe dat ze misschien niet al te slim zijn geweest door Nivia Doma zoveel voorsprong te geven. In de eerste 30 seconden achterstand was de samenwerking niet goed. En dan moet je toch vooral zeggen dat het Nivia Doma zelf was die die voorsprong heeft vergroot met een geweldige raid op de flanken van de Ventoux. Maar het is dus nog niet helemaal gereden. Zoals Vollering het ook al zei, je reed over till the Fat Lady Sings. Dus vandaag misschien wel in het slot en morgen zeker in die spetterende slotetappe in Nice zelf kan er nog heel wat. Maar eerst dus vandaag nog 46 kilometer en een achterstand van 4,50 moeten de klassementsvrouwen en het peloton nog goed maken op Skiban en op Adegeest.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Klaar om Belgische sportgeschiedenis live mee te maken? Van 15 tot 30 augustus strijkt de crème de la crème van het hockey neer in Waveren tijdens de FIH Hockey World Cup. Zowel bij de dames als de heren strijden 16 landen om de wereldtitel. De Red Panthers en Red Lions zullen alles geven in eigen land en eigen stadion. En ze hebben jouw steun nodig. Schreeuw onze teams naar de overwinning.
2: This is our ground.
1: Meer info en tickets op worldcup.hockey.
3: VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In verschillende delen van Duitsland mogen vrachtwagens uitzonderlijk toch op zondag rijden. De Antwerp Pride trekt een recordaantal van 170.000 mensen. En we gaan live naar de voorlaatste rit in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen. In sommige delen van Duitsland mogen vrachtwagens morgen gewoon de weg op. Normaal is dat verboden op zondag. Koen Braakman, waarom nu wel?
6: Dat komt door de lage waterstanden op de grote rivieren en dat is door de droogte. Binnenschepen kunnen daardoor minder lading meenemen. En door vrachtwagens dan ook op zondag te laten rijden, kunnen fabrieken blijven produceren en kunnen winkels bevoorraad worden. Nu, de maatregel is niet algemeen en geldt voorlopig maar in enkele deelstaten, onder meer in Neder-Saksen en in Noord-Rijn-Westfalen. Die liggen in het westen van Duitsland en daar zijn de problemen het grootst, omdat de waterstand van de Rijn zeer laag is. Andere deelstaten bekijken nog of zij ook dat zondagse rijverbod gaan opheffen.
5: Ja, er is ook wel meteen kritiek op die maatregel.
6: Ja, ten eerste dat de verkeersdrukte wellicht zal toenemen en dat net in een vakantieperiode met ook al meer toeristen op de weg. En ten tweede zijn er de vakbonden die erop wijzen dat er nu al een tekort is aan vrachtwagenchauffeurs in Duitsland. En je hebt toch extra chauffeurs nodig, want er zijn de rusttijden die moeten gerespecteerd worden.
5: Dankjewel voor je uitleg, Koen. En nog, door de droogte en de hitte blijven er ook nog altijd bosbranden woeden. In Italië aan het Gardameer zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd door een brand aan de westelijke kant van het meer. Verschillende vakantiehuizen zijn ontruimd en tientallen toeristen die in vakantieparken verblijven, die zijn in veiligheid gebracht. De brand ontstond gisteravond en verspreidde zich razendsnel. In Italië wordt al wekenlang... Italië liever wordt al wekenlang geteisterd door een zware hittegolf met temperaturen boven de 40 graden. En in zowat alle grootsteden geldt code rood voor de hitte. En ook in het zuidwesten van Canada, in het district Summerlands, zijn duizenden mensen geëvacueerd door bosbranden. De noodtoestand is daar uitgeroepen. Canada heeft al de hele zomer te kampen met ernstige droogte en dus ook veel bosbranden, onder meer ook in de regio's Ontario en Quebec. Al bijna 4 miljoen hectare natuur is daar in vlammen opgegaan. In Antwerpen zijn 170.000 mensen vandaag opgedaagd voor de jaarlijkse Pride-optocht van de LGBTQ+-gemeenschap. Dat is een absoluut record. 33 praalwagens met muziek reden van noord naar zuid over de Scheldekaaien. En dit jaar was het thema Fearless, wat zonder angst betekent. Helene van der Beken volgde de parade.
7: Langs de Antwerpse kaaien trekt een bont allegaartje praalwagens. Vol kleuren en extravagante outfits.
8: Ik sta hier als puppy en iedereen mag zijn zoals hij wil. Mag zijn.
9: Ik voel mijzelf niet geroepen om hier in mijn blote kont te gaan staan. Maar degenen die dat wel willen doen, die zijn voor mij van harte welkom.
7: Want lang niet iedereen is opvallend gekleed. Maar wel iedereen is bezorgd over geweld en discriminatie.
10: Homofobie is groeiend. En het is heel, heel belangrijk te tonen dat we zijn in de maatschappij.
11: Er was een drag queen aanwezig. En die durft gewoon niet op eigen kracht naar hier te komen, gewoon uit schrik.
7: Daarom is er tussen het feestgedruis ook een sobere wagen met dit geluid. Alarmfluitjes van cultuurcollectief Together, vertelt Stefan Schranen.
11: De strijd is nog altijd niet gewonnen. I mean, party is oké, maar er mag ook nog nagedacht worden.
7: En dan zijn er nog mensen die gewoon genieten van de sfeer.
12: Wij zijn 80 jaar. Ieder jaar gaan we hier een wijntje drinken en zwaaien naar de mensen die op de dingen zijn.
7: Het feest loopt nog de hele avond door.
5: Op verschillende andere plaatsen in Europa is er ook een Pride-optocht vandaag. In Amsterdam in Nederland en in Praag in Tsjechië. De Oekraïense president Zelensky die is voor het eerst op bezoek in Servië, een traditionele bondgenoot van Rusland. Oekraïne probeert opnieuw meer internationale steun te krijgen, nu de Russische aanvallen al maar heviger worden en vooral tegen energieinfrastructuur gericht zijn. Oekraïne heeft bijna geen enkele thermische elektriciteitscentrale meer die nog intact is, zei Zelensky. Beide landen beloofden hun economische samenwerking ook te verbeteren, maar Servië wil geen sancties tegen Rusland, want het land is te afhankelijk van Russische energie. En in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen zijn de rensters bezig aan de voorlaatste etappe. Dat is een relatief vlakke rit van iets meer dan 170 kilometer met aankomst in de stad Nice. Jonas Maas, wie rijdt er daar voorop?
13: Wel, Sophie, twee vluchters kleuren de etappe vandaag. Het zijn de Nederlandse Adegeest en de Franse Skibau. Zij rijden een 4,5 minuut voor het peloton uit. Na het lichte klimwerk in het eerste deel van deze etappe duiken zij nu naar beneden voor een finish in Nice. Met een lastige finale waar de klassementsvrouwen zich ook wel eens mee kunnen moeien. Want de verschillen in het klassement na de etappe van gisteren naar de top van de Mont Ventoux zijn nog heel klein tussen gele trui Nivia Doma, Vollering en Royster. Eén klassementsvrouw is er wel niet meer bij. De toerwinnares van vorig jaar, Pauline Ferrand-Prévot, is vannacht ziek geworden en zo niet meer gestart vandaag. Maar ook zonder haar krijgen we hopelijk vuurwerk over 42 kilometer aan de Côte d'Azur.
5: Dankjewel voor die update, Jonas. Vanavond blijft het nog lang zonnig met vannacht wat lichte wolken en temperaturen tussen 10 en 16 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan halen we tot 32 graden. En ook begin volgende week blijft het zonnig bij temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit nieuws begon in Duitsland. In sommige deelstaten mogen vrachtwagens morgen op zondag toch rijden, ook al is dat normaal verboden. Door de droogte en de lage waterstanden van sommige rivieren moet er nu veel meer over de weg getransporteerd worden. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
3: Radio 1.
4: Sportza Tour. Met Steffi Merlevede.
14: Ja, nog een uur koers. Ongeveer in de voorlaatste rit van de Tour. Op weg naar Nice. Welkom opnieuw bij Sportza Tour.

0: Ellie Goulding en Lights. En in de spotlight in de Tour de France van nog altijd die twee vluchters, Maëva Skibon en Loes Adegeest. Jonas, het is niet zo simpel voor het peloton om dat gat kleiner te maken, heb ik de indruk.
1: Nee, nog altijd 4 minuten 25. Dat is het gat dat ze nog altijd moeten dichtrijden. Het was een kleine 6 minuten 30 toen ze er echt aan begonnen. Maar nu zitten toch al in de laatste 40 kilometer nog een kleine 38 kilometer te fietsen tot de finish aan de Côte d'Azur. Dus we rijden nog altijd langs de rivier de Vaar en nog altijd in licht dalende lijnen. Dat is natuurlijk wel in het voordeel van de vluchters, want heel veel sneller kan het peloton dan ook niet rijden. De twee voorin draaien ook nog altijd goed rond. Het is echt korte kopbeurten, een elleboogbeweging, dan komt de andere even een kopbeurt doen. Ze proberen zich nog altijd goed te verfrissen, ook regelmatig nieuwe bidons aannemen. Dus ja, de koppeltijdrit die ze hier aan het rijden zijn, de Trofeo Baracchi, zoals het in het verleden ook wel eens genoemd werd. Een befaamde wedstrijd die intussen ook al een jaar of 30 denk ik niet meer bestaat. Zo'n lange koppeltijdrit. Ja, voorlopig doen ze het wel uitstekend. Dus ze verliezen tijd. Dat is wel logisch ook op dat peloton, waar er nog wel wat frissere krachten, de krachten bundelen ook vooral. Maar heel veel tijd verliezen ze toch ook niet. Dus ze gaan straks toch echt wel nog een pakje dichter moeten proberen te komen voor ze aan de finale beginnen. Of deze twee beginnen echt wel kans te maken op de etappe-overwinning vandaag. Adegeest en Skibon. Een hele dag dus in de aanval. En achter haar is het nog altijd Liv Alula-Jaco, dat dan voor Paternoster aan het werken is. Ook de AG-ploeg voor Kim Lecour, die een finish als vandaag ook zeker en vast aan kan. En dus ook één pion voor Demi Vollering. Dus op kop met Evita Muziek. Voorlopig zien we weinig beweging bij SD Works. Ze hebben nogthans de etappe verkend. Dat zei Jaap Stam vooraf aan deze etappe. Een van de ploegleiders bij de ploeg van Lotte Kopecky en Lorena Wiebes. Die twee hebben zij dus naar voren geschoven om misschien wel iets te gaan proberen. Wiebes als ze kan overleven. En Kopecky die dat misschien wel wat beter zou moeten kunnen overleven. En dan met een selecte groep gaan proberen te spurten op de Promenade des Anglais. Waar dus de finishlijn is getrokken vandaag. Maar dus nog altijd een goede 4 minuten, 4:23 om precies te zijn, op nog 36 kilometer van de finish. Dat is de achterstand van het peloton op Adegeest en op Skibon.
2: Radio 1. Sportza Tour.

0: Dielen dus, van Angèle. Olivier, bij de mannen hebben we een winnaar in de slotetappe van de Ronde van Burgos. Ja. Het is geen onbekende.
1: Nee, het is een ploegmaat van Remco Evenepoel, namelijk Giulio Pellizzari. Ja. Dat is de Italiaan die wegsprong uit een groepje van topfavorieten tijdens de slotbeklimming. En de slotrit pakken, dat lukte. Maar de eindzege, nee, die niet. Die kwam niet meer in gevaar voor de Oostenrijker Felix Gall. Gall werd trouwens derde in de rit vandaag. En vanmorgen ook wel vervelend Belgisch nieuws, want Jarno Wiedaar is niet aan de start gekomen vanmorgen. Talent van Lotto Intermarché is ziek geworden. Hij voelt zich sinds de start van de race alsmaar slechter en vertoont tekenen van een infectie, meldde zijn team vanmorgen Lotto Intermarché. Dus wie daar werd nog tweede in etappe, of tweede, vierde in de tweede etappe, sorry, en derde in de zevende etappe. En vrijdag finish hij dan weer als 59ste in de buik van het peloton en in de stand is hij wel de beste Belg op 56 seconden en negende in het algemeen klassement, maar dat was hij dus na vanmorgen niet meer. Het is ook slecht nieuws in de aanloop naar de Vuelta, want wie daar wil daar toch aan de start komen. 22 augustus, dat is al niet te lang meer. Dan start die Ronde van Spanje in Monaco.
0: Oké, hopelijk snel beter, Jarno Wiedaar. Intussen op de buitenring rond Brussel een kwartier file rijden tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de binnenring 10 minuten tussen Machelen en Zaventem. Doorwerken zijn daar in beide richtingen maar 2 rijstroken vrij. Op de E40 van Frankrijk naar Jabeke is in Veurne door een ongeval nog altijd de rechterrijstrook versperd. Reken daar ook op een kwartier extra. En naar Antwerpen vertragen op de E17 van Kruijbeke tot de Kennedy-tunnel. De weg is daar wel vrijgemaakt.

0: Heerlijk nummer van Gorky natuurlijk, hè. Boze wolven.
1: Sportza Tour.
0: Radio 1. Terug naar de Tour bij Jonas. Dan, Jonas, we kregen hier via collega Jan in de Tour allemaal een filmpje door van dat muurtje dat de rensters straks diep in de finale, helemaal op het einde, hè, nog over moeten. Het is wel de moeite, hè?
2: Ja, zeker en vast. Jan die zijn weg heeft gemaakt van start naar finish en dus op het einde ook op het parcours is beland. En dan zien we, als we even meekijken, dat het van een bredere weg dan links opdraaien is. En het is meteen, gaat toch wel best wel stevig omhoog. En dat zie je aan de muurtjes die langs de kant staan, de paaltjes die er staan, hoe schuin die eigenlijk staan om die paaltjes dan recht te staan. Maar hoe steil het dan toch al is op de weg. In het eerste gedeelte loopt het meteen al stevig omhoog. Niet al te veel bochtenwerk. Best wel veel supporters ook langs de kant van de weg. De mensen begrijpen uiteraard dat ze daar de rensters van heel dichtbij gaan zien naar boven zien kruipen. Want in het tweede gedeelte, met nog een flauwe bocht naar rechts, wordt het plots nog een beetje steiler. Voor ze dan helemaal boven zijn, dus gemiddeld 14. Maar er zitten echt wel stukken bij die nog wat steiler zijn, denk ik. Ze gaan boven wel een heel mooi zicht hebben op de Middellandse Zee. Dat wel, maar om daarvan te genieten, dat zal er niet bij zijn, denk ik, voor de rensters die hier boven komen. En als je daar als eerste boven komt, of bij de eerste rensters boven komt, want helemaal boven draai je naar rechts en dan is het duiken naar beneden. Heel breed is het allemaal niet. Het is net twee auto's breed. Gaat het naar beneden en dan nog 4 kilometer vlak langs de Middellandse Zee met finishes op de Promenade des Anglais. Hier eerst boven komen, dan maak je, als je een kleine voorsprong hebt zelfs, echt wel een goede kans om deze etappe te winnen. En dat is misschien wel waar de klassementsvrouwen dus ook naar kijken om zo te proberen om Cassiani Viadoma vandaag al uit het geel te rijden. Demi Vollering, misschien vandaar ook dat ze ook wel één iemand had bijgezet in de achtervolging op de twee die nu al een hele dag op kop rijden. Skibau en Adegeest. De voorsprong van die twee is nu 3 minuten 20. Dus er is wel een hele hap af. En een valpartij nu zien we in het peloton. Zijn er twee van het Mayenne-team die tegen de grond zijn gegaan. Nog eentje van Cofidis zit er ook bij. Het is aan de rechterkant van de weg gebeurd. Het is Nicola Noskova, een vrouw van Cofidis, een Tsjechische, die al enkele keren zich heeft getoond in deze Tour in de aanval. Maar het zou eens kunnen dat haar Tour erop zit, want ze blijft nu liggen en ze grijpt dat naar de arm, lijkt het. Ja, dan toch lijkt dat mee te vallen. Even dacht ik dat ze greep naar de arm, dat er iets scheelde aan dan het sleutelbeen. Een valpartij, dat kan al vaak een sleutelbeen zijn dat gebroken is. Het moet gebeurd zijn in een bevoorradingszone, want ze heeft nog zo'n zakje bij zich. Ja, we zien het nu ook. Zij kwakt als eerste tegen de grond en neemt zo in haar val twee van het kleinere Franse team, van het Mayenne-team, ook tegen de grond. Eentje van het liftteam staat er daar ook bij, maar zij komt meteen weer verder. Ik denk dat het vooral bij haar de fiets is waar het aan scheelt. Dus ja, geen verwondingen bij haar, maar Noskova, ze gaat er wel opnieuw aan beginnen. Vooral denk ik geschrokken, het is Coutinho van het Mayenne Montbana Maipai team. Coutinho met rugnummer 203, die nu even schudt, even grijpt naar de schouder. Maar het zal wel meevallen, denk ik. Er wordt even gekeken naar de dokter, maar ook zij zal wel weer verder kunnen. Dus ze kunnen hun weg allemaal vervolgen, denk ik. Even een schrikmomentje aan de rechterkant in het peloton, waar de vaart toch wel wat hoger is. Waar nu ook IF aan de kop van het peloton is gekomen. Waar AG al een hele tijd aan het werken is. Even grijpt naar de schouder, maar het zal wel meevallen, denk ik. Er wordt even gekeken naar de dokter, maar ook zij zal wel weer verder kunnen. Dus ze kunnen hun weg allemaal vervolgen, denk ik. Even een schrikmomentje aan de rechterkant in het peloton, waar de vaart toch wel wat hoger is. Waar nu ook IF aan de kop van het peloton is gekomen. Waar AG al een hele tijd aan het werken is. Liv heeft ook een deel van het werk gedaan. En ook SD Works is toch stilaan meer naar voren geschoven in dat peloton, omdat ze ook wel stilaan beseffen dat het nodig is dat ze de krachten zullen moeten verenigen om die twee vluchters nog terug te halen. Een rotonde en dan moest Wiebes even haar veldrittalent van vroeger bovenhalen. Dat is al even geleden uiteraard, maar even over een borduurtje springen om niet ook te vallen. Dat deed ze heel oordeelkundig, vond ik. En Justine Gekier is echt wel heel stevig werk aan het verrichten. Nu echt wel al een hele tijd op de kop van het peloton mee aan het draaien om dus de achterstand te verkleinen. 3:15 nog op twee vluchters van mij. Wat mij betreft mogen zij de prijs van de strijdlusten delen vandaag, denk ik, Steffi.

0: was dat nog eens haar nieuwste single. Olivier Roddeduivel, Romelu Lukaku, die lijkt nu toch een nieuwe werkgever te gaan vinden.
1: Ja, en hij moest er niet ver voor, want een paar dagen geleden was hij nog zijn conditie aan het onderhouden in het Turkse Antalya. En misschien is hij opnieuw in die richting gegaan om zo'n onderhandeling met Fenerbahçe niet zo moeilijk te maken. Okay. Nu, Lukaku is momenteel nog in loondienst bij het Italiaanse Napoli, na een turbulent seizoen. En dan ook nog eens het nieuws dat de Belgische topschutter ontbreekt op het huidige trainingskamp bij de Napolitanen. Ja, dat doet allemaal wel denken en vermoeden dat dat vertrek reëler wordt. En ja, er waren wel wat andere kapers op de kust uit de woestijn. Maar ook bijvoorbeeld het Amerikaanse Atlanta United. Maar het lijkt nu toch een Turks avontuur te gaan worden. Fenerbahçe dus namelijk. En volgens de geruchten is Lukaku zelf ook al rond met de club.
0: Oké, maar geruchten dus.
1: Geruchten,
0: dus,
1: nog niet officieel.
0: Dankjewel.
2: 1996.
3: Heel onbezorgde andere tijden.
2: Plots verdwijnen er verschillende meisjes.
4: Het gerecht heeft geen aanwijzingen dat het zo'n onrustwekkende verdwijning betreft.
2: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi blikt terug op de misdaden van Mark Dutroux.
5: Verschrikkelijk, wat iedereen vreesde.
6: Dat ik ook niet.
2: Hoe kon één moordzaak ons land zo veranderen?
5: Er is een voor- en een na-Dutroux.
2: De VRT-nieuwspodcast Onder ons Krimi 1996, de zomer van Mark Dutroux. Nu op VRT Max.

0: Masters in de Tour zitten intussen in de laatste 20 kilometer. Die zijn net begonnen. Van de langste etappe in deze Tour. Ik neem aan dat veel knechten, zoals ze dat dan noemen, werkmieren, Jonas, zich intussen kapot gereden hebben in de achtervolging op die twee vluchters.
1: Ja, zeker en vast. En er zijn er dan ook al een heel wat gelost uit dat peloton. Opdracht volbracht voor vandaag. Onder andere voor Lore de Schepper. Goed ingepakt aan knie en aan de armen na een val gisteren in die rit naar de Ventoux. Maar vandaag toch wel belangrijk werk verricht voor de AG-ploeg. En dus voor Kim Lecour. Ik ben echt meer en meer te denken. Je ziet toch wel meer en meer dat bepaalde ploegen naar voren aan het schuiven zijn in dat peloton. Nu ook met Movistar voor Royster dan. Omdat ze toch wel verwachten dat het al een slag kan zijn op dat heel steile muurtje daar. Die Camin de l'Arrieta, die we zo net ook hebben beschreven op beelden die we doorkregen van onze collega in de Tour, de interviewer daar, Jan de Bruin. Echt wel een heel steil ding. Dus daar kan dat kleine verschil tussen de top 3 in het klassement, daar kan misschien al wel iets gebeuren, zou ik toch denken. Dus Lore de Schepper, haar deel van het werk gedaan. Ook ploeggenote Borghesi is er nu uitgereden, net als Evita Muziek, die ook vele kilometers op kop heeft gemalen van het peloton. Wat heeft het allemaal al veroorzaakt? Wel, dat de voorsprong van het tweetal voorin al een hele dag zijn, dat Adegeest en Skibaun, die toch teruggelopen is tot 1.41. Ze hadden ook de pech dat ze enkele kilometers geleden, dat ze helemaal zuidwaarts zijn gedraaid en dat ze zo echt wel wind op kop hebben gekregen, waardoor er meteen een hap van een minuut afging. En dat is dus nu nog opgelopen, of liever afgelopen, tot een minuut 40, een minuut 39. Dus het zal moeilijk worden om niets te halen. Dat gaan ze alleszins wel doen. Zij gaan zo meteen beginnen aan die Côte de Colomar. Een anderhalve kilometer aan 4,5%. Dat gaan ze nu zelfs doen. Op dit moment draaien ze rechtsop van een rotonde op die Côte de Colomar. Zal het echt wel beginnen pijn te doen aan de benen. Dat zal het dan een hele tijd doen, denk ik. Want ze hebben wel uitstekend samengewerkt. Echt wel dat peloton op een bepaald moment 6 minuten en een half gezet. Toen ze eraan begonnen, het peloton, wanneer ze door hadden van dit kunnen we niet meer zomaar laten gebeuren. Er ging dan maar heel mondjesmaat echt iets af van die achterstand van het peloton. Maar nu, met nog maar 1.28, lijkt het er toch wel beter en beter uit te zien voor de vrouwen in het peloton, die iets in gedachten hebben straks op deze beklimming of op de beklimming die er daarna nog volgt, de Côte de Ginestière. En dus dat heel steile stukje nog van 400 meter dat daar meteen achter volgt. Dan nog maar 8 kilometer tot de finish op de Promenade des Anglais. Dus de snelheid zit er nu helemaal in. Ook de Belgische kampioene Shari Bossuyt is nu hard aan het werken op kop van het peloton. Haar kopvrouw Kim Lecour zit ook vlakbij. Dus zij gaan er ook zo meteen aan beginnen. En dan verwacht ik nog niet meteen vuurwerk op deze call, maar toch wel op wat er daarna gaat volgen, Steffi.
2: Sportza Tour.

0: De Zephyr Song van Red Hot Chili Peppers. Wat gebeurt er in de Tour, Jonas?
1: Een valpartij, helemaal voorin. Het is Maeva Skiban die tegen... Ja, in een bocht. We zien het nu net gebeuren. We zagen net het livebeeld, maar toen lag ze al op de grond. En nu zien we in een herhaling dat ze in de afdaling van de klim die ze net achter de kiezen hebben, de Côte Colomard, in een U-bocht, dat zij haar bocht wat verkeerd inschatten. Wat, ja, die wat te kort wilde nemen, waardoor ze ja, plots... Pardoes op de buik ging. Dus de fiets onder zich weg. Te scherp die bocht willen aansnijden. En dus moet zij nu achtervolgen op Loes Adegees. We hebben dus nog één vrouw echt in de spits van de wedstrijd met Adegees. Die nam die bocht daar ruimer. Zag ook Skiban voor zich vallen. Dus moest in de remmen. Kon haar ook nog ontwijken. En dus Skiban zo vooraan weggeslagen. De voorsprong van het tweetal of van de twee solisten zeg maar op dit moment is nu nog minder dan een minuut. 52 seconden nog. Het peloton een beetje zoals verwacht in de aanloop naar die Colomard toch even proberen om, ja, goed gepositioneerd eraan te beginnen. Terwijl we nu wel zien dat Skiban echt wat pijn heeft aan de arm. Ja, het begint nu pas echt in te zinken. Die elleboog is geraakt. Ik denk dat zij misschien wel de strijd zal moeten staken. Want ze kan haar arm, haar hand niet meer aan haar stuur houden. Ja, ze schudt nu ook even het hoofd buigen. Ja, is echt wel goed gevallen. Terwijl we er hier nog eens naar gaan kijken. Ze neemt, of ze begint buitenkant bocht. Wil hem dan heel scherp aansnijden. En dan hier. Ja, even een slippertje met het voorwiel. En daardoor valt ze echt op de buik. En inderdaad op die linkerarm die ze dus nu tegen het lichaam houdt. Heel spijtig voor Maeva Skiban. Vorig jaar nog tweevoudig ritwinnares. Ja, ze kan de arm niet meer aan het stuur houden. Ik denk in de adrenaline toch weer op de fiets gesprongen. Maar nee, dat gaat niet meer. Ze kan de hand, de pols, ofwel de elleboog, ofwel misschien wel het sleutelbeen. Ja, je ziet het ook aan de trek om de mond. Ze heeft echt wel heel veel pijn nu. Dus zij gaat haar weg niet meer kunnen vervolgen. Ik denk dat het erop zit voor haar. En dan is het een heel pijnlijk afscheid van de Tour voor haar. Terwijl er ook achteraan in het peloton gevallen wordt door eentje van het Laboral. Team moet nu ook even aan de kant. De fiets, de ketting ligt er helemaal af. Dat is in de staart gebeurd waar ook Urszka Zigart heel vaak vertoeft in het peloton. De ketting eraf en dus moet die van het Laboral-team ook een nieuwe fiets krijgen. Ja, er gebeurt wel wat in de afzink van deze Colomard waar het in het peloton er niet echt al te snel aan toe ging. Geen versnellingen daar. De kopvrouwen wel helemaal voorin. Zij dus goed gepositioneerd eraan kunnen beginnen. Ja, nog eens een beeldje van Skiban. Ik vrees dat er voor haar zal opzitten. Ja, kijk, ze schreeuwt nu ook uit van de pijn. Het is de motard met een dokter op die haar probeert te verzorgen. Nee, kijk, ze heeft echt te veel pijn. Ja, pijnlijk om te zien zit. Je hoort het misschien ook wel een beetje. Maar Skiban dus uit vooraan weggeslagen door een valpartij. En ik denk ook dat de Tour voor haar opzit, Steffi.
0: Ja, heel pijnlijk om te zien en om te horen vooral ook, Jonas. Dat is geen goed nieuws voor Maeva Skiban. Olivier, de Premier League, de competitie in Engeland, begint nog lang niet. Ja. Dus er kan nog volop versterkt worden. Mm-hmm. En landskampioen Arsenal heeft dat opnieuw gedaan.
2: Ja, en heeft de komst van de middenvelder Bruno Guimaraes aangekondigd. Hij verlaat Newcastle, waar hij aanvoerder was, en tekent een contract tot 2030. Het bedrag dat de Gunners betalen zou rond de 87 miljoen euro zijn. De Braziliaanse middenvelder is 28, speelde ook al voor Lyon. Trouwens, het is daar echt wel de leegloop bij Newcastle. Ja. Want Tonali is naar Tottenham. Mm-hmm. Anthony Gordon naar Barcelona. Woltemade lijkt ook te gaan vertrekken. Nu ook Guimaraes weg. Dat is een heel pak sterkhouders dat wegvalt. En nu komt Guimaraes dus in Arsenal het middenveld versterken. En dat is blijkbaar helemaal naar de zin van zijn nieuwe collega Declan Rice. Die heeft blijkbaar een berichtje gestuurd naar Guimaraes en dat hij blij is dat de gevechten voorbij zijn en dat ze nu samen kunnen spelen. Dus na de transfer van Meslier, die van Leeds kwam, en Christos Solis natuurlijk van Club Brugge, is dit dus de derde versterking voor Arsenal.
0: Oké, we gaan nog eens naar de weg kijken. De buitenring rond Brussel. Een kwartier file rijden nog altijd tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de binnenring tussen Machelen en Zaventem doorwerken zijn daar nog altijd in beide richtingen maar twee rijstroken vrij. Op de E40 van Frankrijk naar Jabeke is in Veurne door een ongeval de rechte rijstrook versperd. 10 minuten extra. En op de E313 van Antwerpen naar Hasselt is er in Wommelgem hinder, ook door een ongeval. Vertragen vanaf Berchem op de Antwerpse ring daar.
3: Radio 1.
4: Sportza Tour.

0: Beautiful South, you keep it all in. Het was pijnlijk om Maëva Skibon te zien na die val. Ze bleef maar doorkoersen. Is intussen wel afgestapt, Jonas?
1: Nee, het was ook pijnlijk om haar te horen. Hè, want toen de dokter er op de motor even bij kwam en een verband of toch even die elleboog ging bekijken, schreef ze het echt wel uit van de pijn. Ik denk dat ze in volle adrenaline na die val opnieuw op de fiets is gesprongen. En dat dan daarna, ja, dat ze plots echt wel die pijn begon te voelen. Intussen zit ze nog altijd in het peloton. Vaak wel de pols aan het laten steunen op het stuur, omdat ze het stuur denk ik niet meer al te best kan vasthouden. Maar ze gaat nog wel proberen te finishen. Het zijn toch harde duvels, hè, die renners en rensters, wat zij soms doorstaan na die valpartij. Maar ze wil dus duidelijk nog deze etappe proberen te finishen en dan pas de schade gaan opmeten. Misschien dat ze nu ook wel voelt van, ik heb misschien wel niks gebroken, dus kunnen we misschien nog wel door. En dan gaan we wel vanavond bekijken hoe we dat voor morgen gaan aanpakken. We hebben dus nog één leidster, Adegeest, is haar maatje vriend Skibon dus kwijt. Ze heeft nu nog een voorsprong, de Nederlandse van de Little Trek ploeg, van 38 seconden op het peloton. Ze gaat zo meteen beginnen aan de laatste 10 kilometer. Dat betekent ook dat ze op die Côte de la Ginestière zit. 2,5 kilometer lang. Niet heel steil, dat zie je ook. Ze kan wel op de grote molen proberen nog de benen te laten ronddraaien. Na een hele dag in de aanval zal dat ongetwijfeld heel veel pijn beginnen te doen. Dus het peloton is niet meer ver. Ook zij gaan er nu aan beginnen met, ja, misschien wel een putsch van die van FDJ. Want het is toch Franziska Koch die zich nu op kop heeft gezet. Die vorige beklimming, de Colomar, daar was het vooral positioneren om aan de voet er goed aan te kunnen beginnen. Maar gebeurde er niet echt iets. Dat lijkt nu toch wel anders te zijn. Nu hebben we met Franziska Koch, die zich helemaal leeg aan het rijden is, meteen van bij de voet van die Ginestière. En dan gaat het gat op Adegeest heel snel gedicht zijn, denk ik. Nog altijd Koch, de Duitse kampioene, die al een geweldig sterk voorjaar reed, ook dit deed in de omloop bijvoorbeeld, op de Veste, de aanloop naar de muur, deed ze ook zo'n geweldige kopbeurt en lanceerde ze zo Demi Vollering. Dat zal nu ook wel de bedoeling zijn. Vollering nu in derde positie met achter zich Jerry en daarachter de gele trui van Nivea Doma. Royster zit ietsje verder ook. Wiebes zit wel niet ver. Wiebes die dus zal moeten proberen te overleven zo meteen. En op dat nog steiler stukje, meteen hierna, zal ze dat ook gaan proberen. En dan krijgt ze een gouden kans op een derde etappe overwinning in deze Tour. Als het kan afmaken op de Promenade des Anglais. Maar dat is nog ver. Dat is nog een kleine 10 kilometer. Eerst nog dit proberen goed allemaal te overleven dus. Alle klassementsvrouwen zitten wel voorin. Ook Lecour zit daar. Ook Longo Borghini zit erbij. En ook Niedermayer en Blasi zijn allemaal niet ver. Nog 1,8 kilometer klimwerk voor Loes Adegeest. Nog 17 seconden voorsprong heeft ze op het peloton. Ja, ze gaan dus zo meteen op haar nek vallen. Koch is nog niet weg. Koch nog altijd met een ferme kopbeurt. We zien nu ook scheuren in het peloton. Er is nog een renster of 30 mee. Helemaal voorin. Ze zien ze nu voor het eerst in lange tijd rijden. Een hele dag, een hele etappe bijna, heeft zij op kop gereden, Loes Adegeest. Dus we salueren voor haar en uiteraard ook voor Maëva Skibon, die door een valpartij voorin is weggeslagen. Ze gaat dan toch niet uitzingen tot in Nice, tot op de Promenade des Anglais. Daar zag het er heel even wel naar uit, met die voorsprong van 6,5 minuut. Maar nu op die Côte de la Ginestière gaat het peloton zo op de nek vallen. De beurt van Koch zit er nu helemaal op. Dus nu nog een ploeggenote. En ze heeft er nog twee voor zich. Dat moet dan Berthet zijn en ook nog Jerry. En dan dus hebben we Demi Vollering in de Europese kampioenentrui. Het geel waar ze zo hard op had gehoopt. En gisteren op die van toe. Dat rijdt nu rond achter haar. Om de schouders van Kasia Nivea Doma. Ze zal er echt wat alles aan willen doen. Dus ook vandaag al om te proberen die 15 seconden goed te maken. Dat wordt heel erg spannend. Ja, nu even proberen om Adegeest nog bij te halen. Dat gaat nu gebeuren. Ze vallen ze nu op de nek. Gaan ze ook meteen voorbij gaan. Dankjewel Loes. Om er toch een aangename vluchtersetappe nog van te proberen maken. Maar nu gaat het echt tussen de klassementsvrouwen. Dit gaan we toch even proberen mee te pikken. Het is nu Berthet die op kop aan het sleuren is. Het pakketje rensters wordt steeds dunner. Wordt steeds kleiner. We zien ook dat Wiebes het nu wat lastig krijgt. Wat meer naar achter geschoven in dat voorste deel van het peloton. De koers zit er wel nog goed bij. Net als Elisa Longo Borghini en de andere klassementsvrouwen. Kerbaal zien we nu ook helemaal rechts van de weg proberen in het spoor van Lecour en Co te blijven. Vollering dus nu in derde positie met voor zich Nivea Doma. Ja, ze zijn ook bijna boven. Nog een kilometer en Wiebes moet afhaken. Lorena Wiebes moet afhaken in het groen. Dus toch geen derde etappe overwinning voor haar, zou ik denken. Want het stilvallen gaat het uiteraard niet meer doen. Nog een kilometer klimwerk. Ze spreekt ook even in het radiootje. Krijgen we een beeld te zien dat Kopecky er misschien wel nog bij is. Zij de voorbije dagen toch wel wat beter geworden in deze Tour. Maar met al dit klassementsgeweld zou het ons verbazen dat zij er wel nog bij zit. Faulkner sluit daar het rijtje. Zien we er nog eentje van de SD Works-ploeg? Jawel, jawel, jawel. Lotte Kopecky zit er nog bij. En dus zal Wiebes hebben geroepen naar Kopecky. Ik ben er niet meer bij. Het is helemaal voor jou vandaag. Probeer te overleven op het stevige klimwerk dat er nu nog aankomt. En dan kan zij misschien wel spurten voor een eerste overwinning etappe. Zegen voor haar, Lotte Kopecky, in deze Tour de France van. Maar ja, je ziet ook wel dat de klassementsvrouwen een plannetje hebben. Nog 500 meter klimmen, lieve. 500 kilometer, dat zou wat veel zijn. En dan dus nog dat heel steile puistje. Daar kijken we zo meteen heel erg hard naar uit, Steffi.
0: Oké, en de aankomst zal voor in het nieuws van 6 uur zijn. Dan stel ik voor dat we de boodschappen er nu al even bij nemen.
2: Het pijnlijk moment hier voor een jongen. Ai, ai, ai, ai, ai. Gebeurt hier. En het feestje voor Mercedes en Kimi Antonelli. Opnieuw, opnieuw, opnieuw.
3: Gebeurt hier. Maar ook het
4: eerste doelpunt van Yuri Tielemans voor Man United. Ho-ho!
3: Gebeurt hier. Wat er ook gebeurt, het gebeurt hier. Play Sports. Ontdek het meest complete sportaanbod op telenet.be/playsports.
5: Het leven begint in een stijlaarts badkamer.
6: Oh, ik ben zo blij met onze nieuwe badkamer. Dat is echt een feest.
7: Allee, kom, schuif het op. Ik kom mee vieren.
6: Oké. Okay.
8: Happy bathroom to you.
5: Kom uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts. En u krijgt €2026 korting en een magnum fles champagne cadeau. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
9: Radio 1.
10: Sportza Tour.

0: even Phoebe Bridgers. Maar tot het nieuws van 6 gaan we natuurlijk terug naar Jonas. Dat steile muurtje komt eraan.
1: Ja, en het voorbereidende werk is gebeurd. Dus begint ook Demi Vollering eraan. Meteen, van op de kop, is zij gaan versnellen. En dan probeert Elisa Longo-Borghini met Nivia Doma in het wiel het gat te dichten. Ze zitten nu inderdaad op dat steile stuk. Ja, dat stukje van maar 400 meter, maar wel heel erg steil. Dus daar probeert Demi Vollering die 15 seconden die ze gisteren in het klassement verloor, die ze achter stond op, achter staat nog altijd op Nivia Doma, meteen al goed te maken. En dus is die groep met de favorieten, met de klassementrensters, met daarbij ook Lotte Kopecky, helemaal uit elkaar aan het vallen. Kerbal heeft het lastig, hangt er nu helemaal achteraan. Vlodarczyk heeft het ook lastig. En opnieuw een versnelling nu van Demi Vollering, die er echt alles aan doet. Ze zei het al, it ain't over till the fat lady sings. Er zijn nog mogelijkheden in Nice, vandaag en zeker ook morgen. Nivia Doma heeft nog geen gewonnen spel, maar ze zit wel in het wiel. Ze zit in het wiel, ze is over Elisa Longo-Borghini gegaan en zit nu in het wiel van de Europese kampioene, van Vollering. Ze heeft even rechts van zich gekeken, Vollering. En ze merkt nu ook dat, ja, Nivia Doma er zit. Maar Nivia Doma moet nu een metertje of 2-3 laten. Ze moet gaan zitten. Ze moet gaan zitten en Demi Vollering versnelt nog altijd op de trappers. Demi Vollering nog altijd op de trappers. Zij is nu helemaal boven. Draait naar rechts. Het is in de laatste 50 meter gebeurd dat Vollering, ja, ze er heeft kunnen afrijden. Zowel Longo-Borghini als Nivia Doma. Maar het is nu wel 2-1. Ze heeft even gekeken. Nu een wat vlakker stukje en dan draaien ze naar beneden. Vollering nu met een voorsprong van een meter of 10-15. Meer is het zeker niet. Het is spannend. Zou ze het vandaag dan toch al kunnen goedmaken? Op een stukje van 50 meter en ze had het net niet door. Pas als ze helemaal boven was, had ze door, keek ze even achter zich. En dan zag ze geen geel meer, geen gele trui meer in haar wiel. En dus nu wil zij doorzetten. En twee achtervolgers dus. Elisa Longo-Borghini en Nivia Doma. Ze heeft nu een voorsprong van een meter of 100. Nu in dalende lijn. Ze gaat zich als een steen naar beneden gooien. En dan wel nog een viertal vlakke kilometers dat zij moet proberen te overleven. En die voorsprong vasthouden. Met de bonificatieseconde kan het misschien dan nog voor Demi Vollering om vandaag de etappezege te pakken en misschien ook wel in het geel te belanden. We dachten allemaal dat het voor morgen zou zijn, maar ze probeert het dus vandaag al. Zou het kunnen? Zou het kunnen? Ja, ze heeft gelukkig nog wel een helper bij zich. Eens van een andere ploeg, Elisa Longo-Borghini, maar Nivia Doma zal heel blij zijn dat de Italiaanse kampioen erbij is. Ze moet nu een gat proberen te dichten van 21 seconden. Het wordt razendspannend zo meteen op de finish op de Promenade des Anglais.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: 6 uur, een heel goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In verschillende delen van Duitsland mogen vrachtwagens uitzonderlijk toch op zondag rijden. De Antwerp Pride trekt een recordaantal van 170.000 mensen. En wie wint de voorlaatste rit in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen? We gaan live naar de Tour. In sommige delen van Duitsland mogen vrachtwagens morgen gewoon de weg op. Normaal is dat op zondag verboden, maar dat verbod wordt nu tijdelijk geschrapt. Dat is een gevolg van de lage waterstanden op grote rivieren, waardoor binnenschepen minder lading kunnen meenemen. En vrachtwagens moeten dat dan opvangen. Voor de korte termijn is dit een goede maatregel, zegt transporteconome Christa Sis.
5: Dit is een maatregel die op korte termijn kan helpen, maar we mogen de impact ervan niet overschatten. We moeten niet denken dan in termen van verdubbeling van vrachtwagens. Want dus die transportcapaciteit is daar niet onmiddellijk. In termen van vrachtwagens, maar dan zeker in een tekort aan chauffeurs.
4: De maatregel geldt voorlopig in enkele deelstaten, onder meer in Neder-Saksen en Noord-Rijn-Westfalen. Daar zijn de problemen het grootst omdat de waterstand van de rivier de Rijn zeer laag is. Andere deelstaten bekijken nog of ze het zondagse rijverbod gaan opheffen. Nog door de droogte en de hitte blijven er ook nog altijd bosbranden woeden. In Italië aan het Gardameer zijn meer dan 200 mensen geëvacueerd door een brand aan de westelijke kant van het meer. Die brand ontstond gisteravond en verspreidde zich razendsnel. Italië wordt al wekenlang geteisterd door een hittegolf met temperaturen boven de 40 graden. Bij ons in het provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen is een meisje van 8 vanmiddag uit het water gered. Het kind was in de zwemvijver aan het spelen, maar kwam daar in de problemen. Redders hebben haar meteen uit het water gehaald en ook ter plaatse gereanimeerd. Ze kon snel weer zelfstandig ademen en is voor een controle naar het ziekenhuis gebracht. In Antwerpen zijn 170.000 mensen vandaag opgedaagd voor de jaarlijkse Pride-optocht van de LGBTQ+-gemeenschap. Dat is een absoluut record. 33 praalwagens met muziek reden van noord naar zuid over de Scheldekaaien. En Helene van der Beeke volgde de parade.
6: Langs de Antwerpse kaaien trekt een bont allegaartje praalwagens. Vol kleuren en extravagante outfits.
7: Kijk als puppy. En iedereen mag zijn zoals hij wil. Mag zijn.
8: Ik voel mijzelf niet geroepen om hier in mijn blote kont te gaan staan. Maar degenen die dat wel willen doen, die zijn voor mij van harte welkom.
6: Want lang niet iedereen is opvallend gekleed. Maar wel iedereen is bezorgd over geweld en discriminatie.
9: Homofobie is groeiend. En het is heel, heel belangrijk te tonen dat we zijn in de maatschappij.
10: Er was een drag queen aanwezig. En die durft gewoon niet op eigen kracht naar hier te komen, gewoon uit schrik.
6: Daarom is er tussen het feestgedruis ook een sobere wagen met dit geluid. Alarmfluitjes van cultuurcollectief Together, vertelt Stefan Schranen.
10: De strijd is nog altijd niet gewonnen. I mean, party is oké, maar er mag ook nog nagedacht worden.
6: En dan zijn er nog mensen die gewoon genieten van de sfeer.
11: Wij zijn 80 jaar. Ieder jaar gaan we hier een wijntje drinken en zwaaien naar de mensen die op de dingen zijn.
6: Het feest loopt nog de hele avond door.
4: Op verschillende andere plaatsen in Europa is er ook een Pride-optocht vandaag. In Amsterdam, in Nederland en in Praag in Tsjechië. Op het Europees kampioenschap high diving in de Franse hoofdstad Parijs is onze landgenoot Lande Roels 11e geworden. Bij high diving of klifduiken springen de duikers van een plank van 20 meter hoog, terwijl ze salto's en andere trucjes uitvoeren. Roels was de eerste Belg ooit die zich kon plaatsen voor het EK. Donderdag kon zijn training nog niet doorgaan, omdat uit stalen van het seinewater bleek dat er koolwaterstoffen in zaten die irritatie aan de ogen en de huid kunnen veroorzaken. Roels is in het gaan omdat uit stalen van het seinewater bleek dat er koolwaterstoffen in zaten die irritatie aan de ogen en de huid kunnen veroorzaken. Roels is in het dagelijkse leven stuntman in Bellewaerde. En in de Ronde van Frankrijk voor vrouwen zijn de rensters bezig aan de voorlaatste etappe. Een relatief vlakke etappe van iets meer dan 170 kilometer met aankomst in de Zuid-Franse stad Nice. We gaan meteen naar Jonas Maas, want we zitten daar in de laatste kilometer, laatste meter zie ik zelfs.
1: Ja, klopt inderdaad, Sophie. We zitten in volle finale in deze etappe op de Promenade des Anglais. Langs de Côte d'Azur, langs de stranden dus. En eentje rijdt voorop. Demi Vollering heeft op een laatste stijlstukje in de straten van Nice de andere klassements vrouwen kunnen lossen. Met daarbij dus ook de gele trui, Kasia Niviatoma. Zij rijdt nu op een achterstand van een vijftiental seconden. En dat is ook de achterstand in het klassement. Samen met Elisa Longoborghini rond. Maar Demi Vollering die zo meteen gaat finishen. Als ze deze voorsprong kan vasthouden, dan gaat zij het geel overnemen van Niviatoma. Die gisteren aan weergaloze overwinning op de Van Toe. De gele trui zal meteen kwijt is. We gaan naar een heel spannend slot in deze etappe. En ja, ze is net binnen. Demi Vollering dus, ze wint deze etappe. En dan gaan we toch nog even het verschil proberen mee te geven. Want de seconden lopen op in het nadeel van de Poolse. Met Elisa Longoborghini voor zich. Op dit moment zijn het 15 seconden. En dat betekent dus dat we een nieuwe gele trui hebben in deze Tour de France. Van op naar een heel spannende slotetappe morgen opnieuw in Nice.
4: Dankjewel Jonas om ons mee te nemen naar die finish. Vanavond blijft het nog lang zonnig met vannacht wat lichte wolken en temperaturen tussen 10 en 16 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan halen we tot 32 graden. En ook begin volgende week blijft het zonnig bij temperaturen tussen de 25 en de 30 graden. Dit nieuws begon in Duitsland. In sommige deelstaten mogen vrachtwagens morgen op zondag toch rijden. Ook al

0: is dat normaal verboden. Door de droogte en de lage waterstanden van sommige rivieren moet er nu veel meer over de weg getransporteerd worden. Meer daarover ook in de app van VRT Nieuws.
1: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: Radio 1.
3: Sportza.
2: Met Niels van Duizen.
4: Een hele goede avond, Jonas. We komen onmiddellijk terug bij jou. Vollering die wint de etappe en ze neemt ook de gele trui.
5: Ja, ja, ze neemt hem ook. 17 seconden was de achterstand van Elisa Longo-Borghini en Kasia Nivia-Doma. Na die putsch op dat laatste steile stukje. We hadden dus een finale met twee korte hellingen van de vierde categorie. De eerste, daar gebeurde niet echt veel. Op die tweede was het heel duidelijk dat er een plan was bij FDJ voor Vollering. Ze zette haar ploeg meteen aan het werk. Het kaf van het koren werd gescheiden in dat peloton. Er bleef nog een groepje van zo'n 30 rensters over. En dan op een niet gecategoriseerd heel steil stukje van zo'n 400 meter. De Camin de l'Arrieta. Daar sprong ze weg. Daar begon ze er meteen aan. Van aan de voet Demi Vollering. Meteen zat Nivia-Doma ook op het wiel. En ook Elisa Longo-Borghini kon volgen. En dan dachten we, ja, ze gaan bovenkomen en er gaat geen afscheiding zijn tussen de nummers 1 en 2 in het klassement. Maar in de laatste 50 meter gebeurde dat dan toch. Demi Vollering kon blijven lopen op de trappers. Dat lukte niet voor Nivia-Doma. Zat het niet meteen door, Demi Vollering. Maar toen ze helemaal boven kwam, naar rechts ging, keek ze even achter zich en zag ze dat er geen gele trui meer in haar wiel zat. En dus ging ze meteen door. Hard doorrijden in die afdaling en ook in de laatste vier enerverende kilometers op de Promenade des Anglais met rechts van haar de zonnebadende toeristen op het strand. Ja, daar had ze uiteraard geen oog voor, maar ze heeft haar voorsprong kunnen behouden en zelfs wat uitbouwen. En dus 17 seconden voor Nivia-Doma en Elisa Longo-Borghini eraan kwamen, kon zij finishen. En zo heeft ze dus haar achterstand van 15 seconden vandaag al goed gemaakt in het klassement. Wat een weergeloze finish van deze etappe hebben we gezien. Fantastisch, een nieuwe gele trui dus vandaag al. We hadden gedacht dat morgen echt een slag om Nice ging worden, waar er nog heel wat mogelijk was voor de achtervolgers van Nivia-Doma. Maar het is dus vandaag al gebeurd. Ja, Lotte Kopecky zat er ook nog wel bij, maar toen Vollering en co gingen, moest zij ook afhaken op dat laatste hele steile stukje. We zien nu nog een beeld van Demi Vollering die nog eens wat water over zich giet. De ogen dicht. Ze is ook wel opnieuw heel erg diep gegaan, maar het heeft dus wel opgebracht. Fantastische overwinning, tweede etappe-overwinning voor haar in deze Tour. En voor het eerst staat Demi Vollering dus in het geel.
4: Dankjewel, Jonas Maas. Morgen dus die ontknoping daar in en rond Nice.
2: Sportza.
4: We hebben ook heel veel voetbal te volgen. Gisteren bijvoorbeeld was er al de competitiestart tussen Club Brugge en Kortrijk. Maar tot 11 uur vanavond dus heel veel voetbal met zometeen al standaard tegen Cercle Brugge. De vraag is ook natuurlijk wie met een goed gevoel dat het nieuwe seizoen kan beginnen. En dat gaan we samen met jou volgen, Geert Heeremans. Goedenavond.
6: Goedenavond Niels, inderdaad een nieuw seizoen hier op Sclisse. Het oude werd nogal rumoerig afgesloten. Weet u nog toen in play-off 2 Charleroi hier kwam winnen met 0-2. En de Europese kansen van Standaard daarmee helemaal de koelkast instopte. Maar vooral die verschrikkelijke rellen na afloop met supporters aan beide kanten. Die zaak is nog niet helemaal van de baan. Zodat Standaard voorlopig zijn thuismatchje nog met supporters mag afwerken. En die supporters hopen op een beter seizoen dan vorig jaar. Toen Standaard achtste eindigde. Een seizoen met veel vallen en opstaan. Maar nu hebben ze als een van de weinige clubs in België hun transferzaken al zo goed als rond begin augustus. En daarmee hebben ze misschien wel een voorsprong tegenover de rest. En de ambitie is een top 5 plaats. Althans, daar gaat Standaard voor, verkondigde coach Vincent Euvraar gisteren nog op de persconferentie. De grootste aderlating is wel het vertrek van Rafiki Saïd. Goed voor 8 doelpunten nog vorig seizoen. Hij vertrok naar de Wolves voor 9 miljoen euro. 7 nieuwe spelers zijn gearriveerd op Sclisse. Maar daarvan staat er voorlopig maar 1 in de basis vandaag. Dat is middenvelder Alexis Trouillet. Dat is een Franse box-to-box speler. Er zitten ook nog 4 nieuwelingen op de bank. Met onder meer dribbelwonder, dribbelkont Saliou Dramé. Maar we gaan toch nog even moeten wachten om hem te zien spelen. Want hij zit dus op de bank. Ook een Simba, overgekomen van FC Dender, zit op de bank. In de spits speelt Eckert Ayenza, die nogthans weg mag worden gezegd. Dennis Eckert Ayenza, hij was erbij op het WK met Iran. Want hij heeft Iraanse roots. Moe zal hij niet geworden zijn van dat WK, denken we. Want hij speelde er geen minuut. Nu bij Cercle is men nog een beetje zoekende. Geen geweldige voorbereiding ook. Nog geen enkele match gewonnen overigens. En hier en daar wordt ook nog op bijkomende versterking gerekend vanuit Monaco. Maar voorlopig moeten ze doen met vooral veel vaste waarden van vorig seizoen. Cercle eindigde de twee voor beide seizoenen net boven de degradatie. En wil deze keer een veel rustiger seizoen spelen. In de ploegopstelling van Cercle treffen we wel drie nieuwkomers met doelman Gaëtan Koeken. Want Warnison is weg. Middenvelder Lucas Mondelet. Dat is een speler die vorig jaar bij Framborin in de tweede klasse speelde. En dan nog een middenvelder uit de eigen jeugd, Vigo Martens. Die een uitstekende voorbereiding heeft achter de rug. En hij mag dus starten. Ergens centraal op het middenveld moet dat zijn, Vigo Martens. Nu staat daar. Heeft toch weer meer dan 15.000 abonnementen kunnen verkopen. Dus hier worden vanavond toch wel weer zo'n kleine 20.000 toeschouwers verwacht voor de seizoensopener van de Roesjes tegen Cercle Brugge. Een partij die overigens zal geleid worden door Jasper Vergoten.

Destiny's Child met Bootylicious. Op de buitenring rond Brussel 20 minuten file rijden tussen Sint-Stevens-Woluwe en Machelen. Door een ongeval is op de aansluiting met de E19 de rechterrijstrook versperd. En op de binnenring tussen Machelen en Zaventem, daar zijn door werken in beide richtingen maar twee rijstroken vrij. Op de E40 van Frankrijk naar Jabeke is in Veurne door een ongeval de rechterrijstrook versperd. Daar komt er een kwartier bij. Op de A12 van Brussel naar Antwerpen is in Wolvertum de rechterrijstrook dicht door een aanrijding. Andere vertragingen zijn beperkt.

0: Home to Us, Paul McCartney samen met Ringo Starr. Voetbal onder een avondzonnetje daar in Luik. Gaan we dus live volgen, want ze zijn eraan begonnen. Standaard en Cercle Brugge bij jou, Geert.
1: Dat klopt helemaal, Niels. Anderhalve minuut onderweg en staat daar met heel veel enthousiasme gestaan. Zoals we het wel vaker meemaken hier op Sclessin met het publiek erachter. Toch wel inderdaad bijna 20.000 toeschouwers, denk ik. Voor deze eerste wedstrijd van het seizoen voor de Roesjes. Met al meteen, ja, ik dacht te zeggen, bijna een overtreding. Maar Jasper Vergoten wou er niet op ingaan. Een duwfout, zo leek het op Kasper Niels aan de rand van de 16. Maar niet gefloten, dus gaan we gewoon door. Alle spelers op de helft van Cercle Brugge. En Standaar in balbezit. Cercle moet achteruit. Heel enthousiaste start dus van de Roesjes. Met al na 20 seconden bijna Kasper Nielsen. Die zich had kunnen afzonderen voor doel. Maar nog net op tijd. Ravic ertussen om die bal richting zijn keeper. Gaëtan Koeke te sturen. Gaëtan Koeke dus nieuw bij Cercle Brugge. We kennen hem van bij KV Mechelen vooral. Daar 4 jaar onder de lat tussen 2020 en 2024. En daarna naar de woestijn vertrokken. Een jaartje Saoedi-Arabië. En vorig jaar stond hij bij Sampdoria Genua onder de lat. Hoewel dat is veel gezegd, want hij speelde maar 2 keer voor de Italiaanse tweede klasse. Was er dus tweede keeper. En daar kon hij niet echt vrede mee nemen. Gaëtan Koeke. En hij aasde dus op een transfer. En heeft hij dan ook gekregen. En speelt dus nu bij Cercle Brugge. 27 is hij. Gaëtan Koeke met een diepe bal van Koeke. Richting de diepe spits van Cercle. Dat is Steve Ngoura. Want de as is eigenlijk wel gebleven wat Cercle Brugge betreft. Toch wel wat spelers ook verdwenen. Zoals Nazinho aan de linkerkant. Ook wat huurlingen van Monaco. Die in Monaco zijn moeten blijven. Of naar andere ploegen werden gestuurd. Warleston, de keeper, is dus ook weg. Vandaar dus Gaëtan Koeke. En wat Standaar betreft 7 nieuwkomers. Maar een beetje vreemd toch dat er maar 1 voorlopig in de basis staat. Met Trouillet. Alexis Trouillet, dat is een 25-jarige middenvelder. Overgekomen van tweede klasser in Frankrijk, Rodez. Die Trouillet is een goede box-to-box speler, wordt gezegd. Heeft ook al wat ploegen gesleten en versleten. En is nog maar 25. Dus een beetje een clubhopper. En hier dus bij Standaar Mortensen. Die is gebleven met een diepe bal naar voren. Richting Eckert Ayensa. Maar ook van hem is het toch een beetje verwonderlijk dat hij nog altijd wordt opgesteld. Want eigenlijk mag, moet hij weg bij Standaar. Maar misschien willen ze hem nog een aantal weken in de etalage plaatsen. Om hem dan te kunnen transfereren. Ook dat is een optie natuurlijk. Eckert Ayensa. Die het WK nog heeft meegemaakt met Iran. Daar wel geen minuut heeft in de basis gestaan. Karamoko met een diepe bal richting Fossi. Daar zit dan Geoffrey Kondo goed tussen. Een van de 3 centrale verdedigers bij Cercle Brugge. In dat driemans verdedigingssysteem. Met onder meer Ravic en met Kaku. En nu opnieuw Fossi die zich op gang trekt voor Standaar. Ook hij is nog altijd aan het wachten op een eventuele contractverlenging. Ze komen er voorlopig niet echt uit. Dus Marlon Fossi al 5 jaar bij Standaar. Laatste contractjaar. Maar dus nog voorlopig geen verlenging. Cercle Brugge probeert er nu een eerste keer uit te komen. En een overtreding van Karamoko op de snelle Ngoura. Zo kunnen we wat opschuiven wat Cercle Brugge betreft. Als we in het uitvak even rondkijken. Zo'n, denk ik, 200 supporters meegereisd uit Brugge meegekomen. Om Groenzwaard hun eerste competitiewedstrijd hier te zien afwerken. Met de Cercle dat het niet onder de markt heeft. De eerste, wat is het nu, 5,5 minuut. En vooral terug moet. En de bal probeert in het eigen team te houden. Om onder die druk van Standaar uit te komen. Nu weer balverlies van Mondelé. Daar kan misschien Standaar weer van profiteren. Met Kasper Niels aan de rand van de 16. Deze avond nog even meepikken. En we krijgen een corner. Dus die hoekschop, die gaan we nog even volgen voor Standaar. Dat dus fel aan deze partij is begonnen. Met heel veel druk naar voren. En Cercle Brugge slaagt er voorlopig niet echt in om onder die druk uit te spelen. De hoekschop voor Standaar. Met Abid nu. Die kan naar binnen komen. De voorzet van Abid en haalt er een tweede corner uit. En die wordt weer genomen door Kasper Nielsen. Stond daar hier nog een paar weken geleden verloren van Juventus in een oefenwedstrijd met 0-1. Vorige week nog van een Duitse tweede klasse, derde klasse zelfs, Victoria Keulen. 0-3 verloren. Dus ook dat zag er niet zo goed uit. De hoekschop nu met Nielsen, de bijna Eker Tajenza met het hoofd. En dan uiteindelijk toch ver weggetrapt die bal door de Cercle defensie. We spelen bijna 7 minuten. Felle start van Standaard, maar voorlopig dus nog geen goals, ook niet echt grote kansen. 0-0 in Standaard Cercle.

0: Whispering Suns met The Talker. Ja, we eens terug naar de Tour de France van me daarnet. Demi Vollering, die daar voor een heuse plotwending zorgde in de etappe van vandaag. Het was niet verwacht op voorhand, maar toch, ja, ze pleegde een echte machtsgreep daar op een zestal kilometer voor de finish. Een steile klim en meer had ze niet nodig om die gele trui af te snoepen van de Poolse Kasia Niewiadoma, die gisteren dus ja, uitstekende benen had op die Mont Ventoux. 8 seconden is nu het verschil tussen de Nederlandse en de Poolse, nummer 1 en het nummer 2 dus. In die stand, Lotte Kopecky, die werd 5e. Maar goed, ja, de Poolse Kasia Niewiadoma, liever gezegd, die is haar gele trui kwijt. Laten we eens luisteren naar haar flash-interview direct na de aankomst.
1: I don't know if I expected that today. Did you expect it to attack on that final climb?
2: Yeah, I definitely thought that they would do something. They always have a plan, so I wasn't surprised.
1: And your legs? I mean, you were still good, but you lost time, unfortunately. Yeah. We all know it's so tight.
2: Yeah, I was super annoyed at the beginning of the climb because Jerry, on purpose, just blocked me to the barriers where I had to stop pedaling. So I feel like if they want to compete, they should compete fair play and not look for me to close me in the barriers because I feel like it's so childish. And honestly, yeah, I lost all the respect for them for that.
3: What another does this mean for tomorrow, Kasia? Though.
2: I mean, yeah, we have still the same goal, right? Like, go get the yellow jersey. But yeah, we need to talk with the team and evaluate what's the plan now.
0: Ja, had ze, of heb je een aanval verwacht, was die eerste vraag. Ja, toch wel. Ze hebben altijd een plan. En dan gaat het over Vollering en haar team. En had je de goede benen om te volgen? Zat het gevoel van wel, maar ze was wel gefrustreerd. Want ze werd daar geblokkeerd. Dat vond ze ook kinderachtig. Dat is natuurlijk ook de emotie die spreekt op dat moment vlak na de finish. Voor morgen dan stelde Jan de Bruin nog de vraag. Ja, die gele trein natuurlijk, dat is het doel. En dan moeten we met het team eventjes ook gaan evalueren hoe we dat kunnen verwezenlijken. Gaan we terug naar het voetbal. Terug naar Standaard, terug naar jou, Geert.
4: 12 minuten gespeeld, nog altijd 0-0. Nog altijd hetzelfde spelbeeld. Standaard fel gestart en trekt die lijn door. 4 hoekschoppen ook al weten te versieren. Dus Sterke Brugge kreunt. Maar voorlopig nog niet echt in grote problemen gekomen. Maar het heeft het alvast niet onder de markt met het aanvalspel van Standaard. Daarnet ook al een eerste doelpoging van Marlin Fossi. Na een hele goede actie van Adnan Abid. Die ging dribbelen. Strafschopgebied in. Werd ook een beetje ten val gebracht. Maar Abid die was fair. Die liet zich helemaal niet vallen. Had misschien een penalty kunnen uitlokken. Bleef op de been. Gaf hem dan aan Fossi. Die trapte met links voorlangs. En dat scheelde ook niet zoveel. En dan net een afgeweerde Korder. Die bij de nieuwe man bij Trouillet terecht kwam. En die haalde ineens uit. Maar toch wel een meter over het doel van Gaëtan Koeken. Maar dus toch wel aanvalsgolven van de Roesjes. De ene na de andere nu weer. Maar wel een mindere paas nu van Abit. En misschien kan Sterke Brugge er eindelijk eens uitkomen. Aan de rechterkant met Gary Manier. Die wel half in balbezit blijft. Mortensen ertussen en de ingooi voor Sterke Brugge. Met Lars Vries dus als coach die nu aan het seizoen is kunnen beginnen. Vorig jaar op het einde heeft overgenomen van Veldhoven. Lars Vries. Hij kiest dus voor een 3-5-2 opstelling. We zitten achteraan bij Sterkle met onder meer Kaku. En met Ravic die geen risico neemt en terugspeelt op Gaëtan Koeken. En dan gaan die van Standaard toch weer vrij hoog jagen. Sterkle kan er voorlopig niet uitkomen. Tegen Monaco hebben ze onlangs nog wel een degelijke oefenpartij gespeeld. 2-2 werd het daar aan de Zuid-Franse kust. Maar voor het overige nederlagen en nog eens een keer een gelijkspel. Overwinningen hebben ze nog niet, daar hebben ze nog niet mogen van proeven bij Cercle. Ravic en opnieuw Kaku naar Mondele. En die zal weer de bal kwijt aan Trouillet. Daar is dan daar opnieuw met Abid. Meegeven met Mortensen. Mortensen werd daar opgehouden door Ravic. En een overtreding gefloten van Ravic. Maar Vergoten legt hem buiten de grote rechthoek. Het zal toch een randgeval geweest zijn, denk ik. We krijgen hier nu nog de herhaling te zien. Mortensen met infiltratie. Ja, en is die fout als hij ze fluit. Die is toch in het strafschopgebied, Jasper Vergoten. En als je die geeft, dan lijkt mij dit toch een strafschop. Na een kwartier voetballen. Gaat de VAR met Wim Smet tussenkomen? Het lijkt van niet. Maar als ik hier de herhaling bekeek, dan was die fout van Ravic toch Die begon misschien wel buiten het strafschopgebied, maar de fout zelf werd toch in de 16 gemaakt. Maar goed, het blijft bij een vrije trap. Daar komt Cercle toch goed weg. De vrije trap met achter de bal Kasper Nielsen. Schuin voor doel. Een halve meter buiten de grote rechthoek. Hier zit misschien weer wat in voor Standaard. Dat is uitstekend aan de partij is begonnen. Kasper Nielsen. En nu krijgt Kasper Vergoten nu toch bericht van de VAR. Dat die fout wel eens in het strafschopgebied zou gebeurd zijn. Voor mij was het duidelijk eigenlijk. En het zou wel eens kunnen. Want hij blijft wachten met de hand aan zijn oor. Dat hij overruled gaat worden. En dat we toch een penalty gaan krijgen. In het voordeel van Standaard. Ja, VAR. Krijgen nu ook de bevestiging. VAR check. En hij is... Ja. En we krijgen op het grote scherm faute possible dans le grand rectangle. En ja, voor mij was het meteen duidelijk dat dit een strafschop was als je daar toch een fout voor geeft. Die fout van Ravic op Mortensen. Hij zal nu zelf gaan checken en vaststellen, Jasper Vergoten, dat de fout wel degelijk in de grote rechthoek werd gemaakt. En we gaan een penalty krijgen voor Standaard. Ravic, die een soort van blok opzette tegen Mortensen. Maar ook... met zijn voeten, met zijn linkervoet, de rechtervoet aantikte van Mortensen. En dat had misschien niet gemoeten. Het blok was voldoende geweest. Maar door zijn voetbeweging is dit echt wel een overtreding en een penalty. Vergoten heeft er veel tijd voor nodig. Maar hij gaat die bal op de stip leggen. Neem dat maar van mij aan. Ik snap niet waarom het zo lang duurt. Daar komt Vergoten. Wat zegt hij? Hij zegt dat er geen fout is. Oei, dat hadden we nu ook niet verwacht. Hij zegt dat er zelfs geen overtreding is. Of toch? Wat gaat hij nu doen? Hij geeft de bal aan Gaëtan Koeken. Dat is vreemd. Dus de vrije trap wordt overruled door de VAR. En we krijgen dus helemaal geen penalty. Helemaal geen fout volgens de VAR. En Vergoten. En dus zo... blijft die 0-0 op het bord staan en krijgen we dus geen strafschop in het voordeel van Standaard. Goed, we spelen 18 minuten. De druk van Standaard blijft aanhouden. Maar voorlopig dus nog zonder doelpunten.

0: Ja, de taalbelangen zijn weer behartigd. Door de mens Nederlands gaan we opnieuw naar het voetbal. En dat is nog steeds op Sclessin, Geert.
1: 20 minuten gespeeld, nog altijd die 0-0 dus. Na dat wat rare penalty of geen penalty incident. En Sterkte Brugge probeert nu wat voetballender uit te komen. Met Konaté aan de linkerkant. Maar ik zeg nog altijd niet in de buurt geweest van doelman Mathieu Epolo. Ook hij naar het WK geweest. De 21-jarige keeper van Standaard voor Congo. Maar ook hij geen minuut meegedaan. Magnier kan nog net de bal binnenhouden. Goede passeerbeweging langs Mortensen. Hier nu misschien Cercle Magnier. Maar hij trapt de bal tegen Houtenkiet aan. En zo krijgen we de eerste corner in het voordeel van Cercle Brugge. De eerste keer dat Cercle komt piepen. Daar in de buurt van Epolo. Met een goede actie van Gary Magnier aan de rechterkant. Op een heel handige manier langs een rechtstreekse tegenstander. Langs Gustav Mortensen. Dan tegen de hakken van Houtenkiet aan, maar zo in corner. En Magnier, dat is zelf de cornertrapper bij Cercle Brugge. En hij maakt zich op voor een bal richting wellicht onder meer de lange mannen. Ravic, ook Ngoura. Ook Kondo is mee, daar komt die corner. Schiet aan alles en iedereen voorbij, behalve aan Vigo Martens. En nu de trap van Diaby. Maar ook die blijft daar even steken in een bos van standaardbenen. En zo weggevaar en kan Standaard misschien er weer uitkomen. Maar de recuperatie van Vali Konaté. Die kan terugleggen op keeper Gaëtan Koeken. Maar dus toch een eerste keer een beetje gevaar van de kant van Cercle. Bal viel daar Pardoes voor de schoenen van Ibrahima Diaby. Verdedigende middenvelder van Cercle Brugge. Hij trapte ook dat doel. Maar te veel rood-witte benen in de weg. Zo werd dat schot toch nog vrij makkelijk afgeblokt. En blijft het hier voorlopig. Dus altijd bij die 0-0. Met Standaard duidelijk de betere ploeg. Veel aanvallender ook. Cercle Brugge kon niet anders dan gewoon proberen de gaten dicht te lopen. Die er zeker en vast ook waren. Nu weer met Nguyené. Franse Bernard Nguyené. Franse spits. Die een goede voorbereiding heeft doorgemaakt bij Standaard. En daardoor de voorkeur heeft gekregen op onder meer Bruni en Simba. Voorzet richting tweede paal. Maar die waait aan alles en iedereen voorbij opnieuw. En zo Gaëtan Koeken die het spel weer op gang kan brengen. Die Bernard Nguyené, jonge Fransman van 20. Hij scoorde 3 keer in oefenwedstrijden. Hij liet dus een goede indruk. Hij kwam in januari over van Nice bij Standaard terecht. En heeft dus zijn kans nu al gekregen op speeldag 1. Standaard met Mortensen. Weggekopt door Kaku. En nu opnieuw Kaku. Kopbal en estafette nu van het ene hoofd naar het andere. En dan de lange bal, maar die is te lang voor Adnan Abid. Die dus wel bij Standaard is gebleven. In tegenstelling tot Rafiki Saïd. Die dus voor 9 miljoen euro... Dat is heel veel geld naar de Wolves in de Championship is getrokken in Engeland. Als je 9 miljoen kan krijgen voor Saïd, ja, dan moet je die met beide handen aannemen. Jasper Vergoten die heeft gezien dat de bal buiten was. Met behulp van de

0: of de hulp van de lijnrechter. En zo mag Sterkle gaan gooien. Spelen inmiddels 24 minuten. Met Manier. Van Zer, die is ook gebleven bij Sterkle. Hij staat samen met Ngoura in de spits. En nu Vigo Martens. Maar die komt net te laat tegen Nguyené. Vigo Martens, jonge kerel dus van Jong Sterkle. Daar centraal op het middenveld in een aanvallende positie. Net achter de twee spitsen. Ook hij maakte een goede indruk volgens Lars Vries op trainingen in de voorbereiding. Vigo Martens, die bij AA Gent als jong spelertje begon. Maar dus nu al een paar jaar bij Sterkle actief. Vigo Martens, 19 jaar. En je weet, bij Sterkle geven ze de jeugd heel veel kansen. Goed, we spelen bijna 25 minuten. Het is wat stilgevallen, de druk van Stara. Goed begonnen aan de wedstrijd. Echt grote kansen nog niet gekregen. Wel wat halve kansen. En dan dat bijna penaltygeval. Uiteindelijk is dat ook niks geworden. En staat het dus na 25 minuten nog altijd op 0-0 tussen Standaar en Cercle Brugge.
1: Op de buitenring rond Brussel een kwartier file rijden tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de binnenring tussen Machelen en Zaventem. Door werken zijn daar in beide richtingen maar twee rijstroken vrij. Op de E40 van Frankrijk naar Jabeke is in Veurne door een ongeval de rechte rijstrook versperd. Er komt er een kwartier bij. En op de A12 van Brussel naar Antwerpen is in Wolvertem ook de rechte rijstrook dicht. Dat door een aanrijding. Andere vertragingen die zijn allemaal beperkt. En dan gaan we nog eens terug naar die Tour de France van daarnet. Hoorde u de Poolse Kasia Niewiadoma, die vandaag het geel verloor. Onverwacht toch een beetje dat Demi Vollering, de Nederlandse, op een zestal kilometer voor het einde plots een aanval plaatste en niemand kon echt volgen. Dus laten we ook eens luisteren naar Vollering, die dus het geel opnieuw genomen heeft vandaag, terwijl dat eigenlijk dat de verwachting was dat dat morgen ging gebeuren. 8 seconden voorsprong heeft ze. Ja, hoe diep is ze moeten gaan om die gele trui al vandaag te nemen?
2: Demi, yesterday you were a bit disappointed. How did you find the strength to go back into battle?
3: You just need to do it. I mean, in a stage race you live day by day. So you can be disappointed overnight, but then the next morning you need to put on a new mask and you go again. You try again, you make a plan with the team. And the funny thing was that this morning I suddenly realized, like, I had a kind of déjà vu in a meeting that somewhere, I don't know, don't remember when exactly, maybe it was in January when I did the reckon here. I somehow saw this flashback in front of my eyes that I would take yellow here, but it didn't make sense in my eyes. So also I directly forgot about this. It was weird. But then this morning, this déjà vu, it came kind of back and I was like, maybe it's true, maybe it was really like how it should be. And I tried to remember myself during the race that I can do it, we can do it, and that we at least have to try and dig so deep, like go through so much pain. I cannot describe, so somehow we made it happen. And I think this is to prove that if you really believe in something, if you really dream big about something, then it doesn't matter what it needs to take, how much pain it will cost you. Together with good people around you, you will make it happen. You just need to have the good people around you.
2: How crucial was it to get back the yellow jersey ahead of tomorrow final stage?
3: Yeah, I mean, tomorrow it's gonna be super hard, of course. It's what I said since the beginning of the tour. Still, everything can happen on the last day, but at least I start in yellow tomorrow, and that's already a dream coming true. I won 2 stages and I have yellow on my shoulders for this moment. So that's already super special, and we're gonna try everything to keep that yellow tomorrow. But I bet me and my team, they're so ready for it.
2: Congratulations.
1: Ja, het begon met de vraag, hoe heb je de krachten opnieuw gevonden om er vandaag voor te gaan? Wel, zegt ze, elke dag moet je een nieuw plan maken natuurlijk en er ook vol voor gaan. Je doet een nieuw masker aan, zei ze letterlijk. Deze ochtend had ik ook een déjà vu tijdens de meeting dat ik hier vandaag geel ging nemen. Dat vond ze ook wel grappig. En tijdens de rit zelf heeft ze zichzelf ook heel de tijd ingeprent. Dat ze het kan, ze heeft het zichzelf ingefluisterd. Maar ze moest er wel heel diep voor. voor gaan. En het is ook gelukt, zegt ze moe, maar voldaan. En tot slot, ja, hoe belangrijk vond je het om vandaag al die gele trui te nemen? Ze zei wel, vooral morgen gaat cruciaal zijn daarin, want alles kan nog gebeuren op die laatste dag. Maar ik heb het geel al rond mijn schouders en dat is al heel bijzonder. En voor de rest gaan we er natuurlijk alles aan doen om die gele trui bij te houden.

0: Someday, Somewhere van Jungle, ja, waar wij moeten zijn. Dat is wel duidelijk natuurlijk nog steeds in Luik voor meer voetbal. Stond daar tegen Cercle Brugge. Dus terug aan jou, Geert.
1: 32 minuten onderweg, nog altijd die 0-0 op het bord. Daar is dan raar weer met Fossi, de voorzet. Eckert aan Jens zal laten hem van de schoen springen. Want Kasper Nielsen was goed gevolgd, maar kon er niet bij. Maar nu toch weer standaard met Trouillet in de recuperatie. Terug naar Fossi. Fossi klaarleggen voor Nielsen. De voorzet. Koeken kan hem enkel wegduwen. En dan weggekopt door Manier. Maar daar is standaard opnieuw met Ibe Houtekiet. Die zich goed vrijkapt. Ilay Maharitra ligt hem klaar voor Abid. En nu krijgen we nu wel een penalty. Nee, er valt een Schwalbe, zegt Vergoten. En een gele kaart voor Adnan Abid. Die... volgens Vergoten al te makkelijk een penalty wou uitlokken. Abid is het er niet mee eens. We moeten zelf even wachten op de beelden. Abid maakte een vrij snelle beweging voorbij zijn tegenstander. En ging hij dan te snel neer? Ja, hij haakt zich nogal bewust vast in de voeten van Kaku. Ja, je kan niet echt zeggen dat Kaku een overtreding begaat, zeker niet. Hoewel de VAR er toch eens naar gaat kijken. Wim Smet in Tubeke. Nieuwe VAR-check dus voor een eventuele strafschopfout. Maar ik denk niet dat Standaard die deze keer gaat krijgen. Ja, toch nog altijd checking possible penalty. Dus die fout van Kaku, eventuele fout op Abid. Want Standaard was de laatste 10 minuten toch die drive naar voren een beetje kwijt. Zocht een beetje naar zijn tweede adem. Nee, check over. En dus we gaan gewoon door met de uitrap van Koeken. En dat liet Cercle toch toe om een beetje beter in de wedstrijd te komen. Wat meer in balbezit te komen zonder ook gevaar te creëren. Tenzij nu een Goura, vrijgespeeld door Manier. Maar buitenspel, zegt de lijnrechter die hier vlak onder ons is geposteerd. Dus weer geen aanvallende actie van Cercle. We hebben er eentje meegemaakt dus na die corner die... matig werd afgeweerd door de standaard defensie. Kwam uiteindelijk in de voeten terecht van Diaby. En die zijn schot werd afgeblokt. Dat is de enige keer dat Cercle wat dreigend was. Er was ook nog een poging, een halve poging van Dante van Zijre. Maar hij besloot die bal voorlangs en over. Vanuit een bijna onmogelijke hoek om naar het doel te trappen. Maar het wijst toch op het feit dat Cercle wat meer in de wedstrijd aan het komen is. En dat... de dominantie van Standaard wel is afgenomen. Ze zijn er wel opnieuw nu aan de linkerkant met Adnan Abid. Met die kleine vinnige beentjes van hem naar Mortensen. De voorzet tegen de hakken van Kaku aan. En we krijgen zo 10 minuten voor de rust een nieuwe corner. In het voordeel van Standaard. Standaard dat overigens geen echt zware competitiestart heeft. Met dus een thuiswedstrijd tegen Cercle. Dan moet het naar KV Mechelen. Thuis tegen La Louvière, naar Leuven. Dus als het een beetje mee zit, kan Standaard misschien wel voorin gaan meedraaien. Maar dan moet het al zeker en vast vandaag winnen van Cercle Brugge. Even wachten op de corner van Nielsen. Kort genomen met Abid. Overname Nielsen richting tweede paal. Wie kan er koppen? Maar het is maar een kopballetje van Engene. Geen problemen voor Gaëtan Koeken. Zo weer weggevaar. Kan Cercle er eens een keer uitkomen? Want echt een vlotte aanval van de groen-zwarte vereniging hebben we nog niet gezien hier op Sclessin. Het zijn wat flauwe probeersels. Nu weer een diepe bal richting Ngoura. Maar die wordt dan afgetroefd door Karamoko. En zo kan Standaard weer gaan bouwen. Lange bal van Nepolo. En dan Ravic die het kopbalduel wint van Cartagena. En opnieuw Manier. En nu misschien wat ruimte voor Van Zijre. Rand 16 kan hij ook uithalen. Oh nee, hij wou meegeven met Vigo Martens. Maar hij had beter zelf getrapt dan Dante Van Zijre. Toch wat twijfel in zijn aanvallende actie. En zo weer geen echte kans. Nog geen halve kans voor Cercle Brugge na pakweg 36 minuten voetballen hier. Nog altijd 0-0. Maar de druk van Standaard die is wel wat afgenomen.

0: John Hyatt met Real Fine Love. We moeten terug naar Luik, naar jou gaan, Geert.
1: Ja, want het is 0-1 geworden, 5 minuten voor de rust voor Cercle Brugge. Een goede snelle aanval. Nu, er ging balverlies aan vooraf, moet ik zeker meegeven, van Kasper Nielsen. En Viggo Martens, de jonge kerel, 19 jaar, van Cercle Brugge, aanvallende middenvelder, met de bal aan de haal. Meegeven met Van Zijr. Dan een hele snelle voorzet van Van Zijr in de loop van Lucas Mondelet. En die trapte de bal overhoeks binnen voorbij Mathieu Epolo. En zo de voorsprong voor Cercle Brugge. En die kwam heel goed voor doel opduiken, die Mondelet. Speler van Framborin vorig jaar in de Challenger Pro League. Aangetrokken door Cercle Brugge. Maar dus een hele goede counter van Cercle. Maar balverlies van Kasper Nielsen lag aan de basis. En de goal dus van Mondelet na een hele goede voorzet van Dante Van Zijr. En dus zo de 0-1 op het bord. En dat is toch wel verrassend. En is het verdiend? Nee, zeker niet. Standaard was de betere ploeg. Zeker in de eerste 20 minuten. Heel veel kansen kreeg het niet. Maar de druk was wel fel van de Rouges. En dan dat penaltygeval. Of ja, al dan niet penaltygeval. Uiteindelijk besloot Vergoten zelfs dat er geen fout was. Gebeurt er wel. Cercle Brugge nu weer aanvalt met Van Zijr. En er een hoekschop aan overhoudt. Maar het belangrijkste nieuws is dus dat 3,5 minuut voor de rust Cercle Brugge 0-1 is voorgekomen op Standaard.
2: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: Weet ik veel neemt je mee naar de wonderwereld van de nanotechnologie. Een bijna onzichtbare technologie die zijn stempel zal drukken op onze toekomst. Van onze gezondheidszorg tot artificiële intelligentie. Wat maakt nanotechnologie zo interessant en belangrijk? Kobe Ilse vraagt het aan professor microelektronica Marianne Verhelst. En jij kunt erbij zijn in het Leuvense innovatiebedrijf IMEC. Vrijdag 21 augustus. Vlieg als de nanobliksem naar VRT Max en schrijf je in. VRT Radio 1.
4: Alles begint bij luisteren.
5: 7 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. In het provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen is een meisje van 8 uit het water gered. Het kind was in de zwemvijver op het domein aan het spelen, maar kwam daar in de problemen. Redders hebben haar meteen uit het water gehaald en ook ter plaatse gereanimeerd. Ze kon snel weer zelfstandig ademen en is enkel voor een controle nog naar het ziekenhuis gebracht. In sommige delen van Duitsland mogen vrachtwagens morgen gewoon de weg op. Normaal is dat op zondag verboden, maar dat verbod wordt nu tijdelijk geschrapt. Dat is een gevolg van de lage waterstanden op grote rivieren, waardoor binnenschepen minder lading kunnen meenemen. Vrachtwagens moeten dat opvangen, maar daarvoor zijn extra chauffeurs nodig, zegt transporteconoom Christa Sis, en die zijn er niet.
6: De vraag is inderdaad, wie gaat dus die extra ritten gaan uitvoeren? Zeker ook door het feit dat als men op zondag rijdt, dan een dag in de week gecompenseerd moet worden. Dus dat is eigenlijk niet echt een oplossing. Maar die maatregel van op zondag te rijden gaat de problematiek een beetje verzachten, maar zeker niet genezen. Dus het is een noodoplossing.
5: De maatregel geldt voorlopig maar in enkele deelstaten, onder meer in Neder-Saxe en Noord-Rijn-Westfalen. Die liggen in het westen van Duitsland en daar zijn de problemen het grootst door de lage waterstand van de Rijn. Andere deelstaten bekijken nog of ze het zondagse rijverbod gaan opheffen. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Nederlandse Demi Vollering de voorlaatste etappe gewonnen. De Europees kampioene sprong in het slot weg van de klassementsvrouwen en krijgt nu ook de gele leiderstrui, vertelt Jonas Maas.
7: Een echte ommekeer was het, alweer in deze Tour bij de vrouwen. Gisteren pakte Nivia Doma de gele trui na een grandioze overwinning op de Mont Ventoux. Vandaag is ze die alweer kwijt aan Demi Vollering, die met haar sterke ploeg een echte machtsgreep pleegde in de straten van Nice. Op de voorlaatste klim bleven enkel nog de klassementsvrouwen over. En op de laatste heel steile klim versnelde Vollering meteen. Nivia Doma kon eerst nog volgen, maar moest er in de laatste 50 meter dan toch nog af. Vollering stoomde door en won op de Promenade des Anglais haar tweede etappe in deze Tour. En ze pakte dus ook meteen de gele trui. De Nederlands heeft nu in het klassement een voorsprong van 8 seconden op Nivia Doma. Met nog één lastige etappe te gaan, morgen opnieuw in Nice.
5: Op het Europese kampioenschap high diving in de Franse hoofdstad Parijs is onze landgenoot Lande Roels 11e geworden. Bij high diving of klifduiken springen de duikers van een plank van 20 meter hoog terwijl ze salto's en andere trucs uitvoeren. Roels is de eerste Belg ooit die zich kon plaatsen voor het EK. En in het voetbal spelen Standaar en Cercle Brugge momenteel hun eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Net voor de rust staat het daar 0-1 voor Cercle Brugge. We krijgen wat lichte wolken vannacht bij temperaturen tussen de 10 en 16 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan halen we tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
3: Radio 1.
2: Sportza.
3: Met Niels van Duizen.
0: Een hele goede avond. Bijna rust daar tussen Standaar en Cercle Brugge, Geert.
1: Ja, toch 5 minuten extra door al die VAR-interventies natuurlijk. We zitten in de 2e minuut van dus 5 toegevoegde minuten. En het zelfvertrouwen bij Cercle is echt wel een stukje toegenomen. Want ze geloven nu veel meer in hun eigen kansen. Trekken veel meer gedreven naar voren. Nu weer een hoekschop weten te versieren. Gary Magnier achter de bal. Richting wie kan er koppen? Het is N'Goura, maar... Niet zo goed gericht. De bal gaat ook een meter of zo over het doel van Mathieu Epolo. Steve N'Goura. Maar dus een paar minuten geleden die toch wel verrassende 0-1. Standaar was de betere ploeg. Cercle kon weinig klaarmaken moet ik zeggen. Maar anders toch profiteren van dat balverlies. Slecht terugkoppen was het eigenlijk van Kasper Nielsen. En Vigo Martens die zat er goed tussen voor Cercle. Heel snel van zij bediend. En die al even snel de voorzet... Waar Lucas Mondelé kwam ingelopen en die bal dan in de verste hoek binnen kunnen trappen. Lucas Mondelé, nieuwe naam dus bij Cercle Brugge. Vorig jaar bij Framborin. Heeft ook al in het buitenland gespeeld bij tweede klasser Modena in Italië. Speelde ook al in Slovenië. En is ook nog maar 22, dus toch al heel veel meegemaakt. En nieuw balverlies bij Standaar, daar is Cercle opnieuw. Met Dante van Zijr. Geeft hem aan N'Goura. N'Goura gaat hij zelf willen trappen. Oeh, hij trapt hem tegen de hakken van Martens aan. Terwijl van Zijr helemaal vrij stond. Daar zat veel meer in voor Cercle Brugge. Kan Standaar nog eens counteren met Trouillet. Tegen de hakken aan van N'Gené. Ja, het publiek begint zich nu een klein beetje te keren tegen Standaar. Is wat ontgoocheld over de manier van voetballen nu. Dat Standaar toch zo snel... Een beetje het hoofd laten hangen. En dat er geen enkele actie meer lukt. Het was goed begonnen aan de wedstrijd. Met vlotte aanvalsacties. Halve kansen. En dan na minuut 18. Ja, die toch wat vreemde VAR-fase. Overtreding van Ravic op Mortensen. Rand van de 16. En Vergoten legde hem er buiten. Maar de VAR die wou dat er gekeken werd of die fout niet in het strafschopgebied was. Terwijl we nu kijken naar N'Gené. Die gaat trappen. Oh, tegen de onderkant van de lat. Reuze kans voor Standaar. Pech voor de Roesjes. En nu Kasper Nielsen meegeven met Eckert Ayensa. Maar net te ver. Beste kans van de wedstrijd tot nu toe voor Standaar. Anderhalve minuut voor de rust. Bernard N'Gené, die jonge Fransman die zich goed vrijkapte met zijn rechtervoet. Bediende hij zijn linkervoet en hij trapte dan de bal, ja, eigenlijk haarfijn richting verste hoek. Maar die bal plofte uiteindelijk tegen de doellat en sprong zo weer het veld in. Goeie kans voor Standaar vlak voor de rust om die 1-1 op het bord te krijgen. En dat zou een meer verdiende tussenstand zijn dan die 0-1 achterstand. Want dat verdienen de Roesjes zeker niet. Goeie kans dus N'Gené op slag van de rust. Daar is Standaar opnieuw. Met Adnan Abid richting 16. Abid blijft in balbezit. Draait zich vrij. En dan het paasje binnendoor. En de kopbal en de goal. Het is 1-1. Eckert Ayensa maakt toch gelijk. Op slag van rust. De verdiende gelijkmaker. De goede actie. De goede beweging van Adnan Abid als aangever. De voorzet richting tweede paal was op maat voor Dennis Eckert Ayensa. En die stond daar te wachten om die bal netjes naast Gaëtan Koeken binnen te koppen. En zo dus toch nog de verdiende 1-1 stand op het bord hier op Sclessin. Ik had het nog over die VAR-fase waar Cercle Brugge goed wegkwam. Want ik zei het al, overtreding. Is die bal er buiten of niet? Was de vraag van de VAR. En uiteindelijk riep de VAR Vergoten naar het scherm. En wat deed Vergoten? Hij zei, ik zie eigenlijk geen fout. En daardoor geen overtreding en geen strafschop in het voordeel van Stan Raar. Dat was een beetje een rare fase, vond ik. Daarna was er wat schwung uit het spel van Stan Raar. Hij kwam sterker net iets beter in de match. En kwam het dus 4 minuten voor de rust op 0-1 via Lucas Mondelé. Goeie counter na balverlies bij Stan Raar. En dan in de slotfase van de toegevoegde tijd. Eerst die bal op de lat van Nguyen-Ngoc. En dan de verdiende goal van Eckert Ayensa op aangeven van Abite. Daar is Stan Raar opnieuw. We spelen al 6 minuten in de toegevoegde tijd. Wellicht maakt Vergoten er wel snel een einde aan nu. Maar Stan Raar mag nog een laatste aanval opzetten met Ilai Maharitra. Ook hij is gebleven bij Stan Raar. Nee, einde van de eerste helft. Zeker best aangenaam om naar te kijken. En we hebben uiteindelijk ook nog in de slotfase 2 goals gekregen. Netjes verdeeld. Stan Raar, Cercle Brugge aan de rust. 1-1.

0: Fools in Love van Joe Jackson. De voorbije dagen ging het regelmatig over Cristiano Ronaldo. Niet over zijn sportieve prestaties, maar de Portugees die zou vandaag eindelijk in het huwelijksbootje stappen. Meer bepaald in Madeira zou Cristiano Ronaldo vandaag het ja-woord geven. Maar zou is daar de leidraad, Glenn?
1: Ja, want er werd wel degelijk een huwelijk voltrokken daar op Madeira. Maar niet door Cristiano Ronaldo. Wel door de onbekende Fabio en Fatima. Die werden opgewacht door duizenden kijklustigen. En het duurde naar vooruit ook wel een tijdje voordat dat al die mensen door hadden. Dit is niet Cristiano Ronaldo. Dit is niet de Portugese superster die er zijn ja-woord komt geven. En zo komt er een einde aan een stroom van geruchten. Want de voorbije dagen was er echt heel wat te doen over. Vooral die locatie van dat feest. Het Palace Hotel. Dat werd niet volledig afgehuurd. Enkel die twee bovenste verdiepingen. Ook de rooftopbar was niet beschikbaar voor een privaat evenement. Nu, dat zorgde her en der toch al wel wat voor twijfel. Want waarom zou Ronaldo niet gewoon een heel hotel gaan afhuren als hij gaat trouwen? Maar goed, heel wat mensen zijn dus toch gaan kijken en hebben gezien dat er wel degelijk twee mensen zeer gelukkig het ja-woord hebben gegeven, maar dus niet Ronaldo zelf. En dat hotel heeft zelf ook wel een beetje meegespeeld in die geruchten natuurlijk, want ze hadden perfect kunnen ontkrachten dat Ronaldo er zou trouwen. Misschien dachten ze, kijk, we gaan die gratis reclame maar meepikken. En ook Ronaldo zelf en zijn verloofde Georgina, die hebben zich echt wel een stilzwijgen gehuldigd, althans wat dat betreft, want ze deelde deze ochtend bijvoorbeeld nog iets op haar Instagram wat ze ontbeten heeft. Eieren. Dus wellicht hadden ze ook wel kunnen ontkrachten dat ze vandaag in het huwelijksbootje zou stappen. Maar misschien hebben ze er allebei een keer hartelijk om moeten lachen. En dat zou ook wel kunnen natuurlijk.
0: Ja, en proficiat Fabio en Fatima. Veel geluk.
2: Sportza. Radio 1.
0: Gaan we er nog eens de Tour de France van bijhalen. Kreeg al een reactie van Demi Vollering en Kasia Nivia-Dome. De twee heldinnen van vandaag, de hoofdrolspeelsters. Laten we eens luisteren naar de ploegleider van Demi Vollering bij FDJ. Dat is Lars Boom. Was dat het plannetje eigenlijk? Die late aanval kijken of er iemand kon volgen en eventueel al vandaag geel veroveren. Is het allemaal uitgekomen zoals het op papier stond?
3: Lars Boom, je zei vanmorgen dat je terug naar de tekentafel moest, na wat er gisteren is gebeurd. Plannetje heeft gewerkt?
4: We hebben volledig full commitment gezien of van het hele team. Sorry, ik wil eigenlijk in Engels praten, maar ik wil eigenlijk in Engels praten. Van het hele team. Dus ik ben echt ontzettend tevreden met wat de meiden neer hebben gezet. En daarna Demi die het overneemt en het afmaakt zoals ze gisteren ook de laatste 800 meter op de Van Tour rijdt.
3: Want het was een ongecategoriseerde klim die laatste, maar jullie hadden die uiteraard herkend. Dat was het steilste klimmetje van de hele dag. Hè?
4: Ja, het was een beetje een move and hoe, misschien wel iets minder steil, maar wel even lang. En je weet dat Demi daar gewoon perfect uit de voeten kan. Je weet ook dat we moeten ervoor gaan. We zijn 15 seconden achter, dus we kunnen niet achterom kijken.
3: Ja. Durven verliezen, zei ze al in de Giro, tijdens die laatste rit toen ze uiteindelijk nog de Giro won. 8 seconden nu, Lars. Dat is opnieuw een secondenspel, hè?
4: Zeer weinig, zeer weinig. Dus met een hele sterke Kasia ook. Je kan er niks van zeggen morgen, maar we moeten bij onszelf blijven en zorgen dat we alles morgen weer goed doen om gele trui binnen te halen. Dus dat gaan we proberen.
3: En is het dan morgen ook nog durven te winnen in die zin van zelf in de aanval gaan in plaats van defensief te rijden? Of hoe zie jij dat nu al?
4: Nou, natuurlijk denk ik wel. Ik bedoel, een toeretappe is altijd iets heel bijzonders. Dat weet ik zelf gelukkig ook. Dat moet je niet zomaar weggeven. Maar goed, er zijn heel veel scenario's mogelijk. En daar moet je dan over praten met elkaar, met de coaches, met mijn collega's. En dan maken we een mooi plan.
3: Maar ik denk dat het gemoed 24 uur later aan deze bus toch heel anders is dan gisteren.
4: Ja, wat ik gisteren ook al zei, we hadden een hele goede dag. Alleen geen perfecte dag. En als iedereen het weer goed doet zoals het hoort, dan komen de overwinningen altijd heel dichtbij.
3: Dankjewel, Lars.

meer kleur geven, ouwe dat grijs is. Dat is wat veranderen van space is. Leven in een klein appartementje alsof dat de paleis is. Dat is wat een andere kijk is. En zo kan ik drijven alsof de zee mijn lijf is. Ik heb en ik vloed mee met de getijen. Als je vraagt hoe dat het moet, dan zeg ik dat het gelijk is. Maar eigenlijk zit ik vast.

0: Brihang met Zee van Tijd. In de ronde van Burgos was daar de dagzegen voor Giulio Pellizzari. Maar in Polen, daar mocht een Fransman zijn handen in de lucht steken vandaag, Glenn.
1: En die luistert naar de naam Louis Barré, die trouwens voor het eerst wint als prof. En dat deed hij na een slopende rit van 125 kilometer met bijna 3000 hoogtemeters bij de tweede passage over de Bukovina. Een klim van 1,6 kilometer, gemiddeld stijgingspercentage van 10%. Reed hij samen met Santiago Buitrago weg van het peloton. De twee bleven ook samen tot die derde en laatste passage van die beklimming. En toen koos Barré het hazenpad. Hij ronde die solo foutloos af. Goed voor zijn eerste profzege. De Italiaans Caroni die sprintte naar de tweede plaats. En dat is belangrijk, want zo gaat hij als leider de slotdag in met 3 seconden voorsprong.
0: Oké.

0: Rosalia met Fokourani. Nog een reactie uit de Tour. Eentje van een Belgische, Lotte Kopecky. Zij werd eerste Belgische landgenote. Dus op de vijfde plek, 38 seconden achter de dagwinnares Demi Vollering. En ja, vooraf werd aangekondigd dat het misschien een dag ging worden voor Kopecky of voor haar ploeggenote Lorena Wiebes. Maar dat is dus helemaal anders uitgedraaid. Is ze tevreden met die vijfde plek? Of had ze toch gehoopt op een ander scenario vandaag?
1: Lotte Kopecky, je kwam mee met de klassementsrensters op de laatste gecategoriseerde klim. Maar ja, dat steile puistje van 400 meter op het einde, ja, het was ongelooflijk.
2: Ja, we wisten dat die finale super lastig was. Ja, dan weten we eigenlijk ook al wel dat die twee hupjes voordien, ploeg zoals FDG, ons wel volledig op de limiet zou zetten. Om dan toe te slaan dat steile stukje. En uiteindelijk overleef ik die twee klimmetjes goed. Maar kom ik natuurlijk ook wel met volle benen aan dat steile knikje. De eerste aanzet was nog oké, maar het was net te lang om iedereen in één keer de over te trekken. En dan moest ik het in het tweede groepje gaan zoeken.
1: Wat ontgoocheling dan mee als je uiteindelijk ziet wie er wegrijdt en op welke plaats. En dat ze voor het klassement aan het strijden zijn op dat moment?
2: Ja, natuurlijk had ik in deze Tour wel heel graag een rit gewonnen. Was dit ook wel de rit die ik had aangestipt. Ik moet zeggen dat de ontsnapping op dag 3 echt wel heel erg in mijn benen is geschoten. Ik voel het nog, zal ik maar zeggen. Het heeft zeker niet geholpen om hier vandaag met frisse benen aan de start te staan. Dus ja, het is wat het is. Ik ben op zich wel tevreden over de huidige vorm. Ik denk dat ik wil laten zien dat ik gewoon meedoe. Maar dat ik nog net op het cruciaal moment net als tekort kom. Maar ik denk dat dat voor nu wel oké is.
1: Ja, en dat belooft voor het WK, denk ik toch, Lotte? Of voor de rest van het seizoen? De benen die je nu hebt en die waarschijnlijk nog beter gaan?
2: Ik zeg het, ik heb na de Vuelta even stilgelegen. Ik heb geen super lange voorbereiding naar deze Tour gehad. Maar op zich wel een goeie. En ik ben heel tevreden met de benen die ik nu heb en hoe dat ik hier nu sta. En ik bekijk het wel positief. Het is zeker hoopgevend voor binnen 6 weken.
3: Het was een rit die je had aangestipt, zeg je. Misschien ook omdat het vandaag een speciale dag was. Hij was er ook vandaag, Axel Merckx.
2: Ja, ik heb geen cadeau gekocht. Dus ik dacht, als ik nu vandaag kan winnen, dan is dat ook ineens
1: gemakkelijk.
2: Ja, dus ik zal nog creatief moeten zijn.
3: Je had een beetje vleugels gegeven dat je dacht, hij gaat er vandaag zijn. Ik wil hem echt dat verjaardagscadeau geven.
2: Ja, natuurlijk. Ik wist dat hij vandaag kwam, dus keek er zeker naar uit, ja.
1: Dankjewel, Lotte.
0: Lotte Kopecky bij Jan de Bruin. Morgen dus die slotetappe van de Tour de France Femme. En dan kunnen we terug naar Luik gaan, want ondertussen is die tweede helft van start gegaan. 1-1, dat is die stand tussen Standaard en Cercle Brugge. Dus alles is nog mogelijk, Geert.
4: Ja, zeker ook met dezelfde acteurs. Geen wissels dus nog bij Standaard, nog bij Cercle Brugge. Standaard was meteen goed uit de startblokken gekomen hier in minuut 2 van de tweede helft met een goede snelle actie over verschillende stationnetjes. En dan Abid met heel veel vrijheid. Maar hij twijfelde net iets te lang om die goede voorzet te trappen. Hij had net te veel opties, had ik de indruk. En daardoor weer het gevaar echt uit de actie. En zo kan Cercle misschien wat gaan terugdoen met balverlies nu van Engene, de man die vlak voor de rust tegen de lat schoot. Die ook een goede indruk nalaat, die Bernard Engene, jonge Fransman. Die ook diep in de spits kan spelen, maar nu vandaag vanaf de rechterkant opereert. Met Fossi in steun. Standaard, als er een ploeg verdiende om op voorsprong te staan in de eerste helft, was het zeker Standaard. Nu dan misschien met een reuze kans voor Ricard Tayenza. De goal! Jawel! 2-1 Standaard. 3 minuten in de tweede helft. En de Roesjes op voorsprong. En ik zei het, als er een ploeg verdiende om op voorsprong te staan, dan is het zeker en vast de thuisploeg Standaard. Hele goede paas binnendoor. Tussen de twee centrale verdedigers daar van Cercle Brugge. Tussen Kaku en Ravic door. Een goede opening van Kasper Nielsen was het op Eckert Ayensa. En hij kwam lichtjes schuin alleen voor doel, Eckert Ayensa. En wipt die bal dan, stift die bal over de uitgekomen Gaëtan Koeken. En hij heeft al meteen twee keer gescoord in deze competitie. Dennis Eckert Ayenza. En zeggen dat hij weg mag. Maar misschien is dat net de bedoeling. Om hem nu op te stellen. Hem te laten opvallen. En hem dan aan een goede prijs door te verkopen. Tegen eind augustus, begin september. En ondertussen levert hij wat punten op ook voor Standaard. Dennis Eckert Ayenza. 29 inmiddels. Vorig jaar heeft hij er 5 binnengetrapt. Van Zijr die wil uithalen. Maar Abid belet hem dat. En gaat weer aan de haal. Snel is hij wel. Adnan Abid. Af en toe nog het overzicht verliezend in zijn acties. Abid. 2 jaar geleden speelde hij nog bij Patro IJsden. En Vincent Huvraert die verwacht van hem dat hij helemaal gaat doorbreken in het spel van Standaard dit seizoen. Karamoko trapt hem ver weg richting Eckert Ayenza. Goed opgelost door de captain Jeffrey Kondo daar centraal achterin. Beetje de leider, zo lijkt het mij daar achteraan bij Cercle. Die Jeffrey Kondo samen met Ravic en Kaku. Moet hij het daar vooral achterin organisatorisch proberen op te lossen. En dat lukte de net niet zo goed bij die doorsteekpaas van Kasper Nielsen. Die echt op maat was. Eckert Ayenza perfect in de rug gedoken. En dan een leuke stiftbal over Koeken de verste hoek in. En zo de 2-1 voorsprong voor Standaard. Ik zei het al, het programma van Standaard oog niet zo moeilijk. Met Malinois volgende week wel uit. La Louvière dan thuis. Oud-Heverlee Leuven uit. Er zijn ploegen die een lastiger beginprogramma hebben. Dus het zou wel eens kunnen dat Standaard voorin gaat meedraaien. De eerste weken van de competitie. Cercle Brugge, bal weggekeild door Ravic. En opnieuw Van Zijr. Die hem goed probeert bij te houden. Maar de bal zomaar over de zijlijn laat rollen. Ingooien voor Standaard. Voor Gustav Mortensen. En Standaard doet het best aardig vandaag. Verdween een beetje uit de wedstrijd tussen minuut 25 en minuut 40. En dan uiteindelijk incasseerden ze ook dat doelpunt. Na dat balverlies van Nielsen. Afgemaakt door Lucas Mondelé. En daarna toch nog teruggekeerd vlak voor de rust met die bal van Engene op de lat. En de goal van Eckert Ayenza op aangeven van Abid. Cercle Brugge probeert nu, want het moet, naar voren te trekken. Ze hebben natuurlijk nog wel wat tijd. We zitten nog maar in de 7e minuut van de tweede helft. Maar de voorsprong staat dus wel op het bord in het voordeel van Standaard 2-1.

0: Tyler Ballgame, Matter of Taste. Onze smaak, dat is vooral voetbal, toch voor de rest van deze avond. En dat gaan we verder volgen natuurlijk. De wedstrijd die nu nog aan de gang is. Standaard tegen Cercle Brugge. Opnieuw naar jou, Geert.
1: 11 minuten gespeeld in de tweede helft. Nog altijd die 2-1 op het bord in het voordeel van Standaard. Dat weinig problemen kent in de tweede helft met Cercle Brugge. Standaard dat ook nog altijd de meeste aanvalsdrang heeft. Dus de 3-1 zit er eigenlijk eerder aan te komen dan een 2-2. Cercle Brugge nog niks laten zien in de tweede helft. Dat was ook lange tijd zo in de eerste periode. Waarbij het ook weinig kansen wist te versieren. Behalve zo tussen minuut 25 en minuut 40 werd het wat dreigender. Zonder echt grote kansen. Wat halve kansen, wat schoten van op afstand van een Vigo Martens en van een Dante van Zijr. En dan uiteindelijk toch dus kunnen profiteren van het balverlies van Kasper Nielsen. Hele snelle actie. Vigo Martens in één tijd naar Van Zijr. Van Zijr in één tijd voor de goal. En Lucas Mondelet die een mooi afwerkte ook. Nu misschien met Konaté, Cercle Brugge. Maar de paas is niet goed. Martens afgetroefd door Karamoko. Maar wel de ingooi voor Cercle Brugge. Met Ravic. Daar zitten we helemaal achterin. Met Kaku ook. Emmanuel Kaku. Samenspel met Diaby. Blijft een jonge ploeg natuurlijk ook Cercle. Heel veel prullen.

tegen Mortensen aan. Een tweede kans. Manier met de voorzet. Die komt uiteindelijk bij Konaté terecht aan de rand van de 16. Konaté, lage voorzet. Moeilijk te verwerken door Karamoko, omdat de bal nog net botste voor hij hem wou wegtrappen. En daardoor een halve fauske. En dan vliegt die bal gelukkig voor Karamoko over het doel van Epolo. En is de schade beperkt gebleven tot een corner. En, want zo zou die bal zomaar eens in je eigen doel kunnen vliegen. Ibrahim Karamoko. De corner dus voor Cercle. Misschien toch is de eerste keer gevaar van de groen-zwarte vereniging. Met een hoekschop vanaf de linkerkant. Met wel opnieuw Gary Magnier achter de bal. Die alle corners voor zijn rekening neemt. Weggebokst door Epolo. Wel opnieuw tot bij Magnier. Maar Vergoten heeft blijkbaar iets gezien. Op aangeven van de lijnrechter. Zo de overtreding in het voordeel van Standaard. Ik had het al over het programma van Standaard. De eerste vier matchen. Dat dus wel echt meevalt. Club Brugge speelt volgende week, of Cercle Brugge liever, speelt volgende week thuis tegen Sint-Truiden. En dan is er al de Brugse derby erg vroeg op speeldag 3. Clubs tegen Cercle. En dan is er ook nog Cercle Brugge tegen Lommel op speeldag 4. Dus makkelijker dan Standaard is het zeker niet. Verre van met die verplaatsing naar Standaard en naar Club Brugge. Magnier. Nu toch wat meer balbezit van Cercle de laatste 4-5 minuten. Standaard even terug. We zitten bij Kaku op het middenveld. Kaku in samenspel met Konaté. En Mondelee. En nu opnieuw Magnier. Maar het gaat wel traag naar voren. Voorlopig weinig verrassing in het aanvalspel van Cercle Brugge. Met Kondo. En wat ruimte voor Martens. Goed tussen de linies bewogen. Geen overtraining op Martens. En dan Mondelee, die wel de fout tegen krijgt. En zo de overtreding in het voordeel van Standaard. Vigo Martens, jonge kerel van 19. Eerste keer aan de aftrap in de basis bij Cercle. Laat goede dingen zien. Maar af en toe laat hij zich toch nog makkelijk aftroeven. Door de Standaard verdedigers en middenvelders. Hij moet nog veel leren. Maar doet het wel goed, ziet het spel ook goed. Zeker bij die goal ook van Cercle. Hoe snel hij daar de omschakeling maakte. De lange bal van Epolo nu richting Eckert Ayensa. Afgetroefd in de lucht door Kaku. En dan weer Kasper Nielsen. Met goede tussenkomst van Kondo. Fossi, niet zo vaak gezien vandaag. Nielsen, die is wel bedrijvig. Meegeven met Fossi. Krijgt hem nog half voor doel. Weggewerkt. En dan in de voeten van Alexis Trouillet. En bal kwijt. Ilan Maharitra moet hij opnieuw veroveren en doet dat goed. Naar Abid nu. Abid, goede bal op Fossi. Hier zit misschien wat in voor Standaard. Fossi met de lage voorzet. Te laag. En zo makkelijk weggewerkt. Misschien nog een countermogelijkheid. Eens kijken of daar iets van voortkomt met Vigo Martens. Karamoko wacht hem op. En dan uiteindelijk de overtreding gefloten. In het voordeel van Cercle Brugge. En zo zijn we exact een uur onderweg hier op Sclessin. Met de verdiende voorsprong voor de Roesjes. Standaard leidt met 2-1 tegen Cercle Brugge.

0: Doe maar met Doris Day. Ja, geen bal op de tv, dat klopt zeker niet. Heel veel voetbal deze avond ook, straks om 8 uur. Een andere wedstrijd, dan komen de vrouwen van Oud-Heverlee Leuven in actie. En dat allemaal om opnieuw mee te spelen in die Champions League. Hermien van Beveren, goedenavond.
1: Goedenavond Niels. En ja, dat klopt. Ze doen een nieuwe gooi naar de Champions League, naar de league phase. Of ja, de vroegere groepsfase van de Champions League. Om die te halen zoals vorig seizoen. Dat werd toen echt een sprookje, want bij het debuut deden ze het prima in die league phase en haalden zelfs de 8e finales, waar Leuven er toen uitging tegen Arsenal. Dat zouden ze maar wat graag herhalen natuurlijk. En daarvoor is afgelopen woensdag alvast de eerste stap, het eerste stapje gezet. Ze hebben hun eerste match in die Champions League voorronde gewonnen van Bačka Topola. En daardoor mogen ze vanavond de tweede wedstrijd spelen. Die gaat dan tegen Fenerbahçe, die woensdag op zijn beurt won van Metalist Kharkiv uit Oekraïne. De Turks club haalde het dus. En zo is hier de finale van het mini-toernooi. Want zo werkt deze tweede groepsfase van de Champions League voorronde. Met een mini-toernooi. Met een finale dus eigenlijk, op papier een finale. En die gaat dus tussen Leuven als thuisclub tegen Fenerbahçe, de kampioen van Turkije. En Leuven in vergelijking met vorig seizoen, ja, die goede prestaties Europees, die hebben wel wat aan getrokken, want er zijn wel wat speelsters vertrokken. Hè. Onder meer Aurélie Reinders naar Paris FC, de nieuwe Belgische recordtransfer. Maar ook geen Sarah Pouchtai meer, ook geen Xenia Mertens en Linde Veefkind, het centrale duo achteraan. Dus zeker wat heel wat ervaring en kwaliteit is vertrokken, maar ze hebben enkele nieuwkomers gehaald. En Leuven heeft natuurlijk wel een prima basis met ook wel veel goede jeugdspeelsters, waarvan er al enkele zijn doorgeschoven, een contract gekregen, er waarvan er eentje afgelopen woensdag mocht debuteren op haar 17e Lilyhoeks. Afwachten of we haar vandaag ook weer in actie zien. Dus tegen de Turkse kampioen Fenerbahçe. Voor de Turken is het een debuut. Eerste keer in die voorrondes van de Champions League. Tot vorig seizoen speelde er nog een Belgische, Zoe van Einde. Maar zij is daar na het behalen van de titel vertrokken. Zoekt een nieuw Europees avontuur. Kon wel wat tips vertellen over Fenerbahçe. En ja, op papier lijkt haar toch het voordeel voor Leuven. Dat geloof ik graag, maar we zullen het zo meteen zien wat dat geeft op het veld. Natuurlijk, de match begint hier om 8 uur, dus dat is over een klein kwartiertje. OHA Leuven tegen Fenerbahçe.
0: Dankjewel, en dan horen we jou uiteraard opnieuw, Hermien. Sportza. Maar op dit moment rolt de bal uiteraard nog steeds daar op Sclessin tussen Standaard en Cercle Brugge. Geert.
2: Halfweg de tweede helft zijn we nog altijd 2-1. Maar het had eigenlijk altijd 3-1 moeten staan. Reuze kans weer voor Standaard. Kasper Nielsen die haalde uit van net buiten de 16. En een goede save van Gaëtan Koeken. Maar hij duwde die bal dan in de voeten van Mortensen. En Mortensen haalde uit. En die bal werd dan van de lijn gehaald door Ravic. Kom weer in de voeten van Mortensen. En toen werd die bal van de lijn gehaald door Kondo. Dus 3 keer een enorme kans voor Standaard in 1 fase. En het is eigenlijk merkwaardig dat die bal er uiteindelijk niet is ingegaan. Maar daar kwam Cercle Brugge bijzonder goed weg. Met die dubbele kans voor Mortensen en de trap van Nielsen. Gepareerd door Koeken. En wat kan Cercle Brugge daar tegenover stellen? Dat is toch wel bijzonder weinig, moet ik zeggen. Nu Lars Fries, de coach van Cercle Brugge, heeft ingegrepen. Hij heeft Dante van Zijre en de jonge Vigo Martens naar de kant gehaald. Hij heeft Lazare in de ploeg gebracht. Ex-Standaard overigens. Tussen januari 25 en het einde van het seizoen. Toen 24-25 speelde Lazare hier op Sclessin. 2 goals heeft hij toen gemaakt in 18 matchen. Hij krijgt dus hier nu nog eens een kans om zich te laten zien. En ook in de ploeg gekomen is een nieuwe jongen bij Cercle Brugge. Dat is Ndala. En die Joël, terwijl we nu moeten kijken naar de 3-1. Het is nu Engene die bal gewoon mist. Een goede voorzet was er vanaf de linkerkant. En Engene die trapte gewoon los over de bal. Weer een goede kans dus voor Standaard, toch even noteren. Terwijl ik mijn uitleg afmaak over Joël Ndala. Eigenlijk een linkerwinger die komt van de jeugd van Man City. Is ook nog erg jong, 20 jaar. Heeft ook een tijdje bij Jong PSV gezeten. En vorig jaar zat hij bij Sheffield Wednesday in de Championship. En nu dus krijgt hij een kans bij Cercle Brugge. Joël Ndala. Hij aan de linkerkant spelend. Hopelijk kan hij voor wat meer gevaar zorgen voor Cercle Brugge. Dat in de tweede helft eigenlijk nog niks heeft bij elkaar gevoetbald. Het was in de eerste helft ook al niet zoveel soeps op die goal van Mondelez. Na en nu ook een wissel aan de kant van Standaar, waar de doelpuntenmaker Rijker Tajenza naar de kant wordt gehaald. En vervangen door Bruni en Simba. Hem kennen we natuurlijk van bij FC Denderen, Simba. Hij scoorde daar vorig seizoen 9 doelpunten nog voor de degradant. En nu dus krijgt hij zijn kans bij Standaar, ook de nieuwe man. Trouillet naar de kant en Engene naar de kant. Een driedubbele wissel dus aan de kant van Standaar. Met Dramé, dat is een nieuwe dribbelkont, wordt gezegd. Een Gambiaan van 23 die uit de Noorse competitie komt. En hij zou een paar leuke bewegingen in huis hebben. Dus we zijn benieuwd naar Saliou Dramé. Zijn eerste minuten in de competitie voor Standaar. Maar goed, alles bij elkaar. Heeft Standaar wel zijn schaapjes op het droge. Hoewel het verschil natuurlijk nog altijd maar 1 doelpunt is. En je nooit weet wat er nog kan gebeuren. En ze hebben al kansen genoeg gekregen om die 3-1 op het bord te krijgen. Voorlopig lukt dat dus niet. Het staat 2-1, 20 minuten voor tijd. Standaar tegen Cercle.

0: De Smashing Pumpkins met Disarms brengen ons weer iets verder in dat duel tussen Standaard en Cercle Brugge. Nog een kwartiertje te gaan, Geert.
1: Ja, net een hoekschop en de bal blijft daar even hangen. De trap, oeh, net naast. Ravic meegekomen naar voren, zoals altijd op hoekschoppen. En dan bleef die bal daar hangen. De verdediging van Standaard kreeg die bal niet echt weg. En dan was er plots Ravic. Ja, zoveel scheelt het niet. Een halve meter naast het doel van Mathieu Epolo. En ik zei het al, Standaard had het al lang kunnen afmaken. Lang kunnen beslechten in hun voordeel. Want zolang de 2-1 op het bord staat, ja, kan er toch altijd wat uit de lucht vallen voor de tegenstander. En dat was hier bijna het geval. Met opnieuw Cercle Brugge met de lange benen van Diaby. En die worden onderuit gehaald, zegt Vergoten. Door Kasper Nielsen. En zo krijgen we een vrije trap in het voordeel van Cercle. Of wordt het toch een ingooi? Ja, het wordt toch een ingooi. Met de captain Geoffrey Kondo. En Ravic. Toch wat meer balbezit nu de laatste minuten van Cercle. Ze moeten natuurlijk, als ze hier wat willen rapen, en die competitie niet beginnen met een nederlaag. Ik zei het al, volgende week wacht Sint-Truiden op Jan Breidel. En dan de Brugse derby al meteen. Cercle Brugge in de aanval met Manier. Konaté die daar ook nog eens doorgaat. Maar uiteindelijk afgetroefd wordt daar achterin door Ibe Houtekiet. En die zou nog altijd Ibe Houtekiet weg kunnen. Want hij staat in de belangstelling van Lazio Roma. En dat is natuurlijk een stevige ploeg in de Serie A. En voorlopig zijn ze al rond de tafel gaan zitten. Maar nog niet tot een akkoord gekomen. Lazio wil een soort huurbeurt, een leenbeurt met de aankoopoptie. Terwijl Standaard eigenlijk alleen maar definitief wil verkopen. Dus daar zijn ze nog lang niet uit. En voorlopig Houtekiet hier nog altijd mee centraal in de defensie bij de Roesjes. Vrije trap inmiddels voor Standaard met Kasper Nielsen. Ongelukkig bij de tegengoal, maar wel al een goede assist afgeleverd. Er komt ze een vrije trap, Ilaima Haridra kan koppen. En dan bijna Houtekiet. Maar Ilaima Haridra die kreeg die bal net niet goed genoeg op het hoofd om Houtekiet te kunnen bedienen. En dan zijn we weer toe aan een dubbele wissel bij Cercle Brugge. Steve Ngouda, weinig laten zien, weinig gezien. Vandaag bij Cercle. Hij wordt vervangen door, wie komt erin? Diakité onder meer. En wie staat er nog klaar bij Cercle? Dat is Chris Kouassi. Dat is ook een jonge spits van 19. Dus Diakité in de ploeg. En ook Kouassi. Dat is een flankspeler. En Konaté en Ngouda er dus uit. Nou, natuurlijk moet Lars Vries, de coach, wat gaan proberen. Want de tijd die begint te verstrijken. En helemaal op te geraken. 12,5 minuut nog en wat toegevoegde tijd. En het is niet dat Standaard Cercle Brugge toelaat om echt in die wedstrijd te komen. Goed, nog exact 12 minuten te voetballen. En Standaard nog altijd met die voorsprong 2-1 tegen Cercle.

0: Janis Joplin, Move Over. Straks na 8 uur meer voetbal natuurlijk. Is er ook nog Sint-Truiden tegen Lommel en Westerlo tegen Union. Ook nog matchen die je hier deze avond live kan volgen. Tot zometeen.
1: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
3: Hoe lang nog?
4: Papa, ik heb honger.
3: Verveel me.
2: En je hebt vakanties met Ketnet.
5: Dit wordt echt geweldig.
6: Als in Veros.
7: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
8: Natuurlijk.
7: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
4: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
10: VRT Radio 1.
11: Alles begint bij luisteren.
0: Het is 8 uur. Een goeie avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 overleden op de camping van de Antilliaanse feesten. Over de juiste omstandigheden van het overlijden is nog geen duidelijkheid. Burgemeester Tinne Rombouts.
12: Er is deze middag iemand bewusteloos aangetroffen in zijn tent op het campingterrein. De campinggasten die het slachtoffer hebben aangetroffen, hebben in eerste instantie de eerste hulpverlening gegeven en ook de hulpdiensten opgeroepen die op het terrein aanwezig waren. Die zijn ook snel ter plaatse gekomen. Alle hulp die geboden kon worden is geboden, maar heeft jammer genoeg niet tot het gewenste resultaat kunnen leiden. Wat het maakt dat de persoon in kwestie is overleden.
0: In sommige delen van Duitsland mogen vrachtwagens morgen gewoon de weg op. Normaal is dat op zondag verboden, maar dat verbod wordt tijdelijk geschrapt. Dat is een gevolg van de lage waterstanden op grote rivieren, waardoor binnenschepen minder lading kunnen meenemen. Vrachtwagens moeten dat opvangen. Maar daarvoor zijn extra chauffeurs nodig, en die zijn er niet, zegt transporteconome Christa Sis.
13: De vraag is inderdaad, wie gaat dus die extra ritten gaan uitvoeren? Zeker ook door het feit dat als men op zondag rijdt, dan een dag in de week gecompenseerd moet worden. Dus dat is eigenlijk niet echt een oplossing. Maar die maatregel van op zondag te rijden gaat de problematiek een beetje verzachten. Maar zeker niet genezen. Dus het is een noodoplossing. En die eigenlijk toont hoe moeilijk het is om bijvoorbeeld de capaciteit van de binnenvaart eigenlijk te vervangen door alternatieven zoals dus wegvervoer of spoor.
0: De maatregel geldt voorlopig maar in enkele deelstaten, onder meer in Neder-Saxe en Noord-Rijn-Westfalen. In het voetbal spelen Standaard en Cercle Brugge hun eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Cercle kwam in de eerste helft op voorsprong, maar dankzij 2 doelpunten van Eckert Ayensa staat het met nog 10 minuten te spelen 2-1 voor Standaard. In de Ronde van Frankrijk voor vrouwen heeft de Nederlandse Demi Vollering de voorlaatste etappe gewonnen. De Europese kampioene sprong in het slot weg van de klassementsvrouwen en neemt ook de gele trui over van Kasia Niewiadoma. Niewiadoma werd zelf derde, maar was achteraf boos omdat ze volgens haar op een klimmetje gehinderd werd door een ploeggenote van Vollering. En dat vond Niewiadoma heel onsportief.
14: Yeah, I was super annoyed at the beginning of the climb because Jerry on purpose just blocked me to the barriers where I had to stop pedaling. So I feel like if they want to compete, they should compete fair play and not look for me to close me in the barriers because I feel like it's so childish. And honestly, yeah, I lost all the respect for them for that.
0: Op het Europees kampioenschap highdiving in Parijs is Lander Roels 11e geworden. Bij highdiving springen de duikers van op 20 meter hoog terwijl ze salto's en andere trucs uitvoeren. Roels is de eerste Belg ooit op een EK. Lander Roels werkt als schoonspringer in Bellewaerde, maar springen in de Seine in Hartje Parijs was toch bijzonder, zegt hij.
15: Ja, uniek, fantastisch. Wie kan zeggen dat hij kan duiken met de Eiffeltoren op de achtergrond? Maar op zich, de factoren hebben me niet echt van mijn stuk gebracht, denk ik. Want in Bellewaerde ben ik het ook gewend met heel veel achtergrond lawaai en met de druk. Maar al bij al een heel goed gevoel erover. Ja.
0: Het weer, lichte wolken vannacht bij temperaturen rond 14 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan halen we tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
10: Radio 1.
1: Sportza.
10: Met Niels van Duizen.
8: Welkom terug, Standaard Cercle Brugge. Zij zijn bezig op dit moment in de Jupiler Pro League. En op dit moment ja, is het toch de thuisploeg Standaard dat die nieuwe competitie met een zege lijkt aan te vatten, Geert.
16: Ja, absolute slotfase hier op Sclessin. Nog 5,5 minuut. 2-1 is inderdaad de stand. En de voorsprong voor Standaard. Die twee goals van Eckert Ayensa hebben het verschil gemaakt. Maar op het terrein was het verschil, vond ik, toch wel groter. Standaard duidelijk de betere ploeg. De meest gevaarlijke ploeg. En heeft ook nog wat serieuze kansen laten liggen op een 3-1 voorsprong. En voorlopig moeten ze het dus doen met die krappe 2-1 voorsprong. Die 2-1 marge. Vrije trap nu weer uitgelokt door Adnan Abid. Daar krijgen ze weinig vat op. Op die kleine snelle beentjes van Abid. De verdediging van Cercle. Dat zelf nauwelijks in de buurt te vinden is van Mathieu Epolo. Die eigenlijk een hele rustige avond heeft. Eén keer geklopt werd in de eerste helft door dat schot van Mondelé. Maar voor het overige weinig is moeten tussenkomen. Wat plukwerk en wat bokswerk, dat wel. Maar nu dus de vrije trap voor Standaard. Een meter of 30 van het doel. Ik denk net iets te ver om rechtstreeks te trappen. Kasper Nielsen achter de bal. Gaat hij het toch doen? Nee, jawel. Maar de bal valt dan uiteindelijk voor de schoenen van Ilay Maharitra. Die afgeblokte, of dat afgeblokte schot van Kasper Nielsen. Zo weg gevaar. Ingooien voor Cercle inmiddels. Met de nieuwe man ook. Erik Núñez is komen invallen. Of in de ploeg gekomen bij Cercle. Voor Mondelé. Alle wissels nu opgebruikt aan Cercle kant. Wat kunnen ze nog? Gary Manier, die is naar de linkerkant verhuisd. De voorzet met links. Makkelijk opgevangen door Epolo. Nee, er gaat gewoon te weinig dreiging uit van dit Cercle Brugge. Te weinig scherpte in hun acties. Ze doen soms wel aardig mee. Maar om echt gevaarlijk te zijn, die druk ook op de verdediging van Standaard te leggen. Nee, daar zijn ze weinig of niet toe gekomen. En Manier kan Cercle toch nog wat versieren. Met nog een dikke 3 minuten voor de boeg. Met de nieuwe man. Dat is Ndala. Ndala, strafschopgebied in. Kan hij wat forceren? Samenspel. En de trap die er niet helemaal uitkomt. Opgevangen door Kaku. En die vindt Manier helemaal linksvrij. Toch wat druk nu van Cercle in de slotfase. Dan de voorzet weggekopt door Mortensen. Maar wel in hoekschop. En die gaan we nog even meepikken. Geoffrey Kondo. De kapitein overigens van Cercle Brugge. Met de goede voorzet. En Mortensen die moest uitkijken. En nam geen enkel risico. En kopte die dan in hoekschop. En Manier, die alle hoekschoppen voor zijn rekening neemt. Sloft nu naar de andere kant. Om daar de hoekschop te gaan nemen. Nochtans heel veel tijd rest Cercle Brugge niet. Nu ook Ravic mee voorin. Diaby, Kaku. Alle lange jongens. Daar komt die bal van Manier lang onderweg wel. Kan er iemand koppen of trappen van Cercle? Kaku probeert dan de bal vrij te krijgen. Blijft daar hangen. Ravic en de goal. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik zei het nog. Ik zei het nog. Standaard heeft zoveel kansen gehad om het af te maken. Maar ze lieten die één voor één liggen. En dan komt er aan de overkant toch altijd zo een appel uit de kast vallen. En kijk, Ravic profiteert en scoort. Standaard kreeg de bal niet weg daar achterin. En die bleef daar maar hangen. Niemand die recht een trap kon tegengeven. En uiteindelijk kwam die voor de voeten van Christian Ravic terecht. En hij trapte de bal laag in doel. Naast Mathieu Epolo. En zo ja, toch nog de onverwachte 2-2 op het bord. En als Cercle Brugge erin slaagt om deze stand te behouden. Ja, dan heeft het dit punt toch wel op een diefje gepakt. En ze verdienen het niet. Maar het punt staat er wel. Cercle Brugge dus anderhalve minuut voor tijd. Op gelijke hoogte gekomen. 2-2 hier op Standaard.
8: Dan gaan we ook eens luisteren hoe het zit daar aan den dreef voor Oud-Heverlee Leuven in een campagne om zich te kwalificeren voor die Champions League tegen Fenerbahçe. Vertel eens, Hermine, hoe is het daar?
17: Ja, ook hier een doelpunt gevallen. Het was zo ongeveer op hetzelfde moment als bij Geert. En het is een doelpunt voor de bezoekers, voor Fenerbahçe 0-1. Dus. En dat is een slechte start voor OHA Leuven. Dat mag duidelijk zijn. Nu wel even volgen, want ze spelen de bal voor de eerste keer echt goed rond bij de thuisploeg. Daar komt de voorzet in de 16. En dat is een appel voor een fout gemaakt op de verdedigster. En dat sluit dan meteen mooi aan bij dat doelpunt. Want het is een fout op de verdedigster, Konya Plummer, een Jamaicaanse van 29. En het was zij die scoorde daarnet. Nadat ze eigenlijk veel te makkelijk in de 16 van Leuven kon doorgaan. De nieuwe Nederlandse verdedigster Kimberly Smit zag er daarbij niet helemaal goed uit bij die actie van Plummer. En ze ronde het wel goed af. Ze liet Louise Seynave geen kans. En zo 0-1 voor Fenerbahçe. En dat kan je wel horen hier, want ze hebben heel veel supporters mee. Het bezoeken de vak zit bomvol. En natuurlijk zijn er ook wel heel veel Turken waarschijnlijk die in België wonen, maar die met plezier afzakken naar Leuven voor een wedstrijd van hun club. Zal dat dan zijn, hè? Fenerbahçe, je hoort het nu misschien ook veel boegeroep telkens Leuven aan de bal is. En dat is het thuispubliek toch niet gewoon. Die houden zich stil en die zetten zich voorlopig niet achter de ploeg, maar het zal dus nodig zijn, want een vroege achterstand voor OHA Leuven. 0-1 voor Fenerbahçe.
8: Dankjewel, Hermien. We blijven het uiteraard verder volgen. Ondertussen zitten we ook in die toegevoegde tijd tussen Standaar en Cercle Brugge. En ja, alles kan nog, want het is opnieuw 2-2, Geert.
16: Ja, toch een beetje onverwacht die late gelijkmaker van Cercle Brugge. Maar hij telt natuurlijk. En als ze het nog een dikke 2 minuten volhouden, Cercle, dan hebben ze dat punt mee. En zo toch een hele andere competitiestart dan beginnen met een nederlaag. Een punt op Standaar is een dik punt natuurlijk. Balverlies nu van Fossi. Uitkijken nog dat het geen 2-3 wordt voor Standaar met Manier. Manier met ruimte om te trappen. Manier, afgeblokt schot. Maar gevaar nog niet geweken, want Standaar heeft moeite om die bal daar weg te krijgen. En nu toch uiteindelijk weggetrapt in de richting van Abid. En even kijken wat Standaar nu daar voor oplossing probeert te voorzien. Achteraan dan maar toch rustig naar Mathieu Epolo. En die is wat slimmer. Die gaat de lange bal hanteren. Zodat de bal toch ver weg is. Met opnieuw toch balbezit voor Cercle. Diepe bal naar voren. Karamoko opgejaagd door Ndala. Maar toch nog tot bij Fossi gekregen. En zo nog een dikke minuut te spelen. Met ook een van de nieuwe mannen bij Standaar. Rayan Tousgar. Ja, dat is een Fransman. Ook een box-to-box speler. Ook. Hij komt uit de tweede klasse in Frankrijk, die Rayan Tousgar. Nu toch misschien nog Mortensen voor Standaar, de voorzet. Maar de spitsen van Standaar zijn allemaal naar voren gelopen. En de bal van Mortensen die kwam achter de spitsen uit. Dus weg, kans weer. Ja, Standaar heeft, of is niet efficiënt omgesprongen met de mogelijkheden die er zeker wel waren voor de Roesjes. Met nog balbezit voor Standaar. Alle spelers weer op de helft van Cercle. Laatste minuut. Met Tousgar. Naar Fossi. Wie in steun? Dat is een van de nieuwe mannen. Ook daar Saliou Dramé. Meegeven met Fossi. Hier zit misschien wat in. Oh, wat een kans weer. Voor de man die net in de ploeg is gekomen. Sylvester Jasper. Nog een nieuwe man. Het is een Bulgaar. Die in Londen geboren is. En die uit de Servische competitie komt. En hij staat nog geen minuut op het veld. En hij had zomaar de aanstal daar kunnen geven. Goeie aanval over verschillende stationnetjes. De lage, goede voorzet van Fossi. Tot bij die Sylvester Jasper. En wat doet hij? Hij trapt van dichtbij die bal over het doel. Hij raakt hem gewoon helemaal fout. En zo zitten we aan het einde van deze wedstrijd. Tussen Standaar en Cercle Brugge. Je hoort het gefluit. De ontgoocheling vooral bij de Standaar supporters. Want Standaar blijft hier steken op een 2-2 gelijkspel. Terwijl het kansen genoeg had om de partij al eerder in hun voordeel te beslissen. Maar het is niet gelukt. Het is uiteindelijk 2-2 geworden na die late gelijkmaker van Christian Ravic. En zo dus een billig gelijkspel hier op Sclessin tussen Standaar en Cercle Brugge.

0: Relationships van Haim bij ons in de competitie rolt de bal alweer sinds gisteren. Maar op de start van de Premier League is het wel nog 2 weken wachten. Maar Glenn, de voorbereiding is daar wel volop bezig natuurlijk.
1: Ja, en vandaag stond er een interessante oefenwedstrijd op het programma tussen Manchester United en Paris Saint-Germain. Twee grootmachten. En zij speelden 1-1 gelijk, op zich niet zo bijzonder natuurlijk. Maar het werd wel de debuutwedstrijd voor Youri Tielemans. Die maakte, dat weet u wellicht, de overstap deze zomer van Aston Villa naar de grootmacht in Engeland, Manchester United. Ja. En na 65 minuten vandaag in die oefenwedstrijd mocht hij dan invallen, mocht hij zijn debuut maken. Nu bijgedragen aan het resultaat heeft hij niet helemaal, want die 1-1 die stond toen wel al op het bord. En volgende week zijn er dan nog wat wedstrijden. Kan hij dus wat meer minuten gaan maken. En hopelijk kan hij zich ook gaan ontpoppen tot basisspeler, zoals Senne Lammens dat geworden is. Alleen Senne Lammens die was er vandaag nog niet bij. Die zat nog niet in de selectie.

0: Forsaken Soul van Helena Casella. Gaan we ook al eens vooruitblikken naar het Europese kampioenschap atletiek dat maandag begint, met natuurlijk een heel aantal Belgen die erbij zijn, al dan niet omdat dus ja, die limieten veranderd geweest zijn. Gaan we eens luisteren naar ja, toch een van de mooie grote namen die daar op de deelnemerslijst pronkt voor ons land, en dat is Isaac Kimeli. Laten we eens luisteren naar zijn interview bij Bert Sterks.
1: Isaac Kimeli met pleister op de arm, want...
2: Ik had dopingcontrole. Ik kom net... We zijn toen net aangekomen en vijf minuten ligt aan mijn kamer. Ik dacht even een klein doetje doen. Dat was direct dopingcontrole, maar het is niet zo erg. Alles controle.
1: Hoe vaak gebeurt dat eigenlijk?
2: Ik denk vorige week toch twee keer op één week tijd. We zijn regelmatig. Dus op hoogte stage wordt er regelmatig gecontroleerd. Maar dat is goed. Running clean.
1: Hoe gaat het met jou?
2: Het begint goed te gaan. Ik heb een beetje een moeilijke... Ja, moeilijke periode gehad, maar het is alles gaat beter nu. Hopelijk nu maandag met goede resultaten.
1: Wat was er moeilijk?
2: Niet echt een deftige wedstrijd te vinden. In Monaco was ik liep meer van voor, dat was 12.45. En dan was het nog niet de vorm van 12.45 en dan betaal je de cash op het einde. En dan nog niet echt de juiste wedstrijd gevonden wat in mijn lijf ligt eigenlijk.
1: Durf je dan ambities uitspreken nu? Of ben je een beetje twijfelachtig?
2: Niet echt twijfelachtig, maar ja, dus meestal het kampioenschap heb altijd extra die energie. Dus geen twijfel. Ik ga gewoon mezelf gewoon kijken in de wedstrijd wat gebeurd is. Want ja, ik heb genoeg ervaring met het kampioenschap. Het is gewoon maandag, dat is een Europees kampioenschap. Dat is geen duim moeilijk, dus alles op nul is. Dus tactisch wordt altijd anders gelopen dan de haaswedstrijd.
1: Is je opbouw dan wat verstoord geweest of zo, omdat dat wat moeilijker loopt?
2: Klein beetje. In december na het WK had ik een klein beetje geblesseerd na mijn hamstrings. Dus heb ik niet 100% had ik kunnen goed mijn voorbereiding doen. En dan ja, in januari ging het al ietsje beter. Dus we zijn nu in een goede richting aan het gaan.
1: Toen met het WK wisten we, hij gaat goed zijn. Hè? Je had je visitekaartje afgegeven in Lausanne. Ja. Ja, dat durven we nu zelf niet zeggen. Op welke afstand van de twee mik je nu het meest?
2: Sowieso nog altijd de 5000. Ik heb getraind voor de 5000. En dan de 10 zal een bonus zijn. Dus als ik maandag al een mooi resultaat haal, dan de 10 dat zal een bonus zijn.
1: Ja. En durf je iets... uitspreken van zo goed ben ik, daar wil ik staan?
2: Op training als verloopt eigenlijk goed. Fysiek zit al goed. Dus ik zal mee zeggen, ik moet gewoon nog die laatste puntjes moeten hebben. En dan kan je hard lopen. Dus dan heb ik nog niet dit seizoen nog niet gehad.
1: De mannen van het seizoen, Lobalu, Almgren, wie nog? Wie zie je nog als favoriet?
2: Mohamed van Duitsland is ook geblesseerd. Almgren doet de 10.000. Ik denk, de grote meneer, Jacob, is terug. Mm-hmm. Dus we weten niet hoe goed dat hij gaat zijn. Maar ik denk dat zijn, Jimmy, Lobalu, nog twee Duitsers, denk ik. En dan Nederlander en ik. Dus ik denk, het kan wel nog een tactisch wedstrijd, maar je weet het nooit op voorhand. Dus ik ga gewoon zien. Dat is niet dat ik niet slecht in vorm. Ik moet gewoon de juiste wedstrijd ritme met hem en dan komt het weer goed.
1: Ben je je schema's eigenlijk al bezig met het omschakelen naar de marathon?
2: Nog niet eigenlijk. Mijn focus ligt nu vooral het EK. Ik wil vooral een heel goede EK lopen, want ik heb eigenlijk nog niet echt een goede herinnering eigenlijk met de EK. In 2018 was ik vijfde, was ik daar gedus.
1: DQ?
2: Ja, DQ dus geclassificeerd. En dan in München ook niet zo goede resultaten. Rome was ook niet echt op top. Dus ik, EK outdoor ligt daar precies nog niet meer goed. Maar ik hoop dat nu deze keer kan ik toch een vinkje door niet. Dat is de enige medaille nog niet eigenlijk gehaald op afstand op buiten.
1: Revanche nemen op jezelf?
2: Dat is zeker. Dus ik nu gewoon de twee dagen recupereren. Ik ben erg gemotiveerd. Dus ik ben klaar voor.
0: Ja, heel benieuwd dus wat hij allemaal kan laten zien op dat EK, Isaac Kimeli. Sportza. Ja, nog eens terug naar Oud-Heverlee Leuven tegen Fenerbahçe. Daarnet was het 0-1 voor de bezoekers uit Turkije. Dat is nog steeds zo, Hermien?
3: Ja, dat is nog steeds zo. En je kan niet zeggen dat het onverdiend is, die voorsprong voor Fenerbahçe. Want daarnet een eerste hoekschop van de wedstrijd versierd. Daaruit wel geen gevaar kunnen creëren. Maar ze houden nu al even de bal in de ploeg. Tikken rond en proberen zo'n nieuw gevaar te creëren. Dat lukt voorlopig nog niet echt. Maar het is al even wachten op nog eens een kans voor Leuven. Want er was er wel één, een grote, dat zeker. Maar dat is al geleden van minuut 12, zoiets was het. Intussen zijn we 26 minuten ver. Nog eens terug naar die minuut 12. Dan die grote kans was er eentje voor Jada Konijnenberg. Niet toevallig zij natuurlijk. Want ze scoorde al twee keer afgelopen woensdag. En nu was ze er dichtbij met haar kopbal. Maar die werd gered door Muntianu, de doelvrouw van Fenerbahçe. En dat is een goeie, dat is een degelijke. Dat hebben we gehoord van haar ex-ploeggenote Zoe van Einde. En dat bewees ze zeker met die redding. Het was trouwens na een goede aanval van Leuven. Toen wel. Via rechts en goed doorgelaten door Kadia de Keuster tot bij Isa Dekker op de linkerkant. Die kon de 16 zo inlopen met de bal. Gaf een goede voorzet. Echt wel goed gepast op het hoofd van Konijnenberg. Die kopte ook wel best goed naar de grond gericht. Maar Muntianu die was dus alert bij die poging. En ja, dat was ook wel het enige echt grote doelgevaar van OHA Leuven tot nu toe. En daar kan Fenerbahçe niet echt veel tegenover stellen. Eén trap van Kayan, een Hongaarse nieuw bij de ploeg. Maar die trap werd makkelijk gepakt door Louise Seynave. Maar ik zei het al, ze hebben de controle wel en ze hebben natuurlijk die voorsprong. Het is Leuven dat eigenlijk moet komen, maar dat te weinig kan. Dat belet wordt voorlopig door de bezoekers. Dus werk aan de winkel, dat zeker. Maar ze hebben nog tijd natuurlijk. We zijn nog geen half uur ver in deze wedstrijd. 0-1 voor Fenerbahçe. Ik pik nog even deze vrije trap mee wel. Die er nu zit aan te komen voor de bezoekers. Een vrije trap van op rechts. Dicht tegen de zijlijn. En zo ongeveer ter hoogte van de 16 meterlijn. Dus dat kan wel gevaar creëren. Die is scherp aangesneden. Seynave met één vuist erbij. En bokst die bal goed weg. En nu is het de nieuwe Agat Olivier. Die helemaal kan ontzetten. Gevaar geweken. Maar dus wel de voorsprong voor Fenerbahçe. Bij OHA Leuven. 0-1.

0: Smith met There is a Light That Never Goes Out. Gisteren, ja, dus die competitie in gang getrapt door Club Brugge. En vorig jaar natuurlijk, ja, die grote tweestrijd tussen Club Brugge en Union. Vandaag dus Union die in actie komen. En de vraag is maar, kunnen ze het goede voorbeeld dus van de landskampioen volgen en al meteen winnen bij die start van het nieuwe seizoen? En als ze winnen, dan zal dat vanavond in Westerlo zijn. Jeroen van der Loop, goedenavond.
1: Goedenavond, Niels. Het is voor Union natuurlijk ook een klein beetje hinken op twee gedachten. Want ze moeten natuurlijk dinsdag ook al meteen aan de bak in Noorwegen tegen Bodø Glimt. En die wedstrijd is al om 6 uur. Dus daar is niet zo heel veel tijd meer na deze wedstrijd. Die dus pas 9:15 begint. Dus het is afwachten of Union al vol voor de overwinning gaat hier in Westerlo. Of toch hier en daar probeert het op een drafje of op een ander niveau te doen. Zodat ze zich niet helemaal moeten dubbelplooien. In ieder geval veel wijzigingen ten opzichte van die wedstrijd. Die heenwedstrijd in Oostende, die 3-3 tegen Bodø Glimt. We hebben om de eerste basisplaats voor Promise David. Ook Seneli komt in de ploeg. Verder Leijzen, Niang komt in de ploeg. En ook Louis Patrice komt in de ploeg. Want er zijn twee spelers aan de kant van Union, beter gezegd, die last hebben van transferitis. Kalaili zou daarom niet in de selectie zitten. En ook El Hadj zit niet in de selectie. En natuurlijk de onfortuinlijke Sykes, die met een schouderblessure maanden oud is er niet bij. En ook Kevin Rodriguez zit niet in de selectie. En zo net kwamen ze ons vertellen dat zowel voor Sykes als Rodriguez zometeen de spelers het veld opkomen met een t-shirt om ze veel sterkte te wensen. Sykes voor een blessure en bij Kevin Rodriguez zou dat om persoonlijke redenen of een persoonlijke situatie gaan. Aan de overkant bij Westerlo is het ook een beetje wennen, want daar is een hele metamorfose gebeurd. Heel veel basisspelers zijn daar het afgelopen seizoen vertrokken. En dus ook heel veel nieuwe gezichten. Geen Nacho Ferry meer. Geen Pietfort meer. Reynolds is weg. Bayram is weg. Alcocer. Sayad Manesh. Allemaal basisspelers van het afgelopen seizoen. Zijn allemaal andere orden gaan opzoeken. Daar is wel wat geld voor binnengekomen. Maar dat wil zeggen dat Issam Charai, de coach, ook moet bouwen aan een volledig nieuw team. Ten opzichte van de wedstrijd, de laatste wedstrijd vorig seizoen tegen Antwerpen in de Europe Playoffs, zijn er nog maar 4 basisspelers overgebleven die toen ook aan de aftrap stonden. Dus het is een beetje uitkijken naar wat nieuwe gezichten bij Westerlo, al zijn er ook al wat oude bekenden bij. Want van de week ging Sisse Sandra van Club Brugge naar Westerlo en hij heeft meteen een eerste basisplaats gekregen op het middenveld. En ook Norman Basset, die kennen we natuurlijk nog bij zijn periode onder andere bij KV Mechelen, de huurling van Coventry. Hij heeft ook een basisplaats gekregen. Daarnaast ook nog nieuwe gezichten zoals Lasse Flo, ook nog Miché Ndembi en Ibrahim Fofana. Zij maken straks allemaal hun debuut hier in de Jupiler Pro League bij Westerlo. De scheidsrechter die het hier straks in goede banen moet leiden, dat is Bert Put. En we beginnen hier over 10 minuutjes aan de eerste competitiewedstrijd voor zowel Westerlo als voor Union in het seizoen 2026-2027.

0: Jonathan Jeremiah met Lush. Westerlo tegen Union. Dat is niet de enige wedstrijd die start, straks start, liever gezegd, om 8:45. Er is ook al een heuse Limburgse derby met STVV die het in eigen huis mag opnemen tegen de promovendus Lommel. 23 jaar is het geleden dat zij nog eens in de hoogste voetbalklasse konden meespelen. Dus heel benieuwd wat ze kunnen voorleggen tegen Sint-Ruiten deze avond. Bij jou, Jonathan?
1: Heel benieuwd inderdaad ook. Hey Niels, goeie avond. Inderdaad, meteen de eerste Limburgse derby van het seizoen waarvan we er nu 6 krijgen met die intrede van Lommel SK in eerste klasse. 23 jaar, dat is heel erg lang dat ze erop hebben moeten wachten. Na die slopende play-offs in die Challenger Pro League is het er eindelijk van gekomen en uiteraard ook met dank aan moederclub Manchester City, aan zijn lidschap in de Holding City Football Group, dat nooit vergeten zeggen. Niet iedereen is ervan van hier bij de club, bij de supporters, maar het bracht de supporters zelf zijn die tegen zijn wel opnieuw naar eerste klasse. En het kan niet beter beginnen voor de supporters dan met die Limburgse derby. Sint-Truiden keert terug van een wonderseizoen. Dat natuurlijk wel, waarin de ploeg van Wouter Franke derde werd. Maar Wouter Franke is niet langer de coach. En ook veel van de sleutelpionnen zijn er niet meer. Denk aan Goto, Yamamoto en Ito. Frederik de Meijer is gepromoveerd vanuit zijn rol als assistent naar hoofdcoach. En uiteraard is STVV gewoon opnieuw gaan shoppen in Japan. Dus laten we meteen al eens naar de ploegen kijken. Want de man waarvan in Sint-Truiden dit jaar heel veel verwacht wordt, die start meteen. Dat is Nelson Ishiwatari, een reizige middenvelder van 21 jaar, gehaald bij Osaka, waar hij vorig jaar rookie of the season was in de J-League. Hij start op het middenveld naast Ryan Merlin en Abdoulaye Sissako. Leo Kokubo staat uiteraard in doel. En de Meijer doet het anders dan Franke met 5 verdedigers. Voorlopig nog zonder WK-ganger Taniguchi. Die heeft wel verlengd, maar is nog niet fit. Muslio Poepe en MB Sol staan centraal. Van Wezeman en Hata langs de flanken. En voorin hebben dan Ilias Sebawi en nieuwkomer Frederik Swelle overgekomen van RWDM. En Lommel dan. Daar is het echt uitkijken naar Sverre Nupan. Kijk ik heel hard naar uit, geleend van de moederclub van Manchester City. Het is een sierlijke middenvelder uit Noorwegen waar City 15 miljoen voor betaalde aan zijn vorige club Rosenborg. Vergelijkingen met Martin Ødegaard zijn al vaak en snel gemaakt. Heeft zijn debuut ook al gemaakt voor de Noorse nationale ploeg. En hij moet nu rijpen bij Lommel. Hij op het middenveld met kapitein Lucas Schoofs en Joey Pelupessi. Achterin Van Duiven, Oware, Wouters en Joma. En voorin is het opnieuw alle ballen op de 37. De jarige Ralf Seuntjes kon waanzinnige cijfers optekenen in de Challenger Pro League met 20 goals en 10 assists. Hij wordt voorin ondersteund door Reiners en Apua. En een doel is het dan ook nog uitkijken naar een revelatie in die tweede klasse. De jonge Matthias Piklak. Vorig jaar kregen de spelers van Lommel nog een motivatiespeech van Pep Guardiola in een videootje voor het beslissende promotieduel. Dus ook heel benieuwd of ze vandaag voor de terugkeer in eerste klasse wat hebben gekregen van de nieuwe coach Enzo Maresca. Of wie weet iemand anders daar. In elk geval, de wedstrijd staat vanavond onder leiding van Anthony Letelier. En gaat hier ook beginnen over een minuut of 4.

0: Vrouwtje met jaar na jaar. Gaan we nog eens luisteren hoe oud Heverlee Leuven het doet. Herbien, zeg het ons.
1: Ja, nog altijd die achterstand 0-1 met nog minder dan een minuut te spelen. En dan nog een beetje extra tijd, schat ik, voor deze eerste helft. Dus misschien nog de tijd om nog eens een echte kans te versieren. Want daarvan hebben ze er toch echt wel maar één gehad. Een grote, ik zei het al, die kopbal van Konijnenberg. Maar ook niet meer dan dat. En dat is gewoon te weinig voor de Belgische kampioen. Kijk, nu wordt Issa Dekker nog eens diep gestuurd op links. Maar is die bal niet precies, niet goed en kan Plummer, de vrouw die scoorde, makkelijk ontzetten. De thuisploeg herovert wel de bal. Kan die nu ook even in de ploeg houden? Ook dat is te weinig gelukt in deze eerste helft. Nee, je merkt het is natuurlijk nog vroeg op het seizoen. De competitie hier in België, de Super League, die begint over een kleine maand. Maar ja, Leuven moet nu al Europees echt wel aan de bak. En dat is niet zo handig natuurlijk. Dan heb je een soort voorbereiding in twee delen met dit als twee belangrijke matchen met inzet dat er dan tussenin valt. En die eerste match met inzet hebben ze dus makkelijk gewonnen, 4-0. Maar misschien heeft dat ook het beeld een beetje vertekend. Want ik zei het al, dit OH Leuven is toch niet te vergelijken met dat van vorig seizoen. Met die vier basisspeelsters, sterkhoudsters, die zijn vertrokken. En ook een nieuwe coach natuurlijk, nog niet gezegd. Maar Arno van den Nabeel, die is naar de mannen van Niersen vertrokken. En het is nu ster Habibzadeh die op de bank zit bij OHL. En kijk, zij zal het nodige werk hebben in de rust om te zorgen dat haar team beter voor de dag komt in de tweede helft. Want het is nodig. Na een valse start kwam Leuven al in de 8e minuut op achterstand. Dat doelpunt van Plummer die te gemakkelijk tot in de 16 kon doorgaan en wel mooi afwerkte. En daarna heeft Leuven er te weinig tegenover gesteld. Maar één kans Konijnenberg met de kopbal gered door de doelvrouw van de Turken. En zo zitten we hier dus bij die 0-1 voorsprong bij de rust voor Fenerbahçe.
0: Dan is het ook tijd voor voetbal natuurlijk, voor meer voetbal. Want ze gaan er zo meteen aan beginnen in die twee wedstrijden die van start gaan in onze Pro League. Straks gaan we ook eens naar Sint-Truiden tegen Lommel. Maar ook Westerlo en Union staan klaar voor de aftrap, Jeroen.
2: Klopt inderdaad, nog even de gebruikelijke groepsknuffels waar er nog even de laatste dingen wordt besproken. Ik stel me dan heel vaak de vraag, wat wordt daar nog besproken dat niet al in de volledige wedstrijdbespreking of vlak voor ze het veld opgekomen zijn, wordt besproken. Maar goed, dat is een persoonlijke mening. De spelers van Westerlo gaan nog even hun supportersgroepen. Daar hing vlak voor de wedstrijd bij de opkomst een hele mooie lange tifo van bijna de hele breedte van het veld met de duidelijke boodschap naar de overkant, naar het uitvak van Union. There's only one blue and yellow, wilden ze daarmee zeggen. Dat al tegen de supporters van Union. Want het is blauw, geel-blauw tegen geel-blauw. Al speelt Union in de hele mooie lichtblauwe truitjes met de donkerblauwe broekjes. En staan zij met Rob Schoofs klaar om zometeen hun seizoen 2026-2027 op gang te trappen. Ze staan meteen met z'n vieren klaar hier aan de rechterkant. Patrice, Promise David, ook Floruc en ook McAllister om meteen die diepgangen op te zoeken. McAllister staat daar om een blok te zetten. En dan is het Chambare die bal lang richting Patrice moet trappen. Hij dus de voorkeur nog steeds boven Hervé Koffie. Dat zei ook Hubert voor de wedstrijd. Ja, maar er is helemaal geen discussie op dit moment. Chambare is gewoon mijn eerste man. En hij zal tussen de palen staan tegen Westerlo. Natuurlijk met in het achterhoofd dat Koffie ook niet speelgerechtigd is voor de terugwedstrijd tegen Bodo Glimt. En dus heeft het weinig zin om dan Chambare nu al even uit de ploeg te zetten om hem vervolgens dan dinsdag er weer opnieuw in te zetten. Dan kun je hem inderdaad beter laten staan. Niet dat hij tegen Bodo Glimt in Oostende daar veel aan de doelpunten kon doen. En ook in de Supercup tegen Club Brugge heeft hij het goed gedaan met die belangrijke penalty die hij tegenhield, waardoor de eerste prijs voor Union eigenlijk al binnen is. maar die volgende prijs. En dan gaat het vooral over het financiële. Die zou veel ook mooier zijn als ze zich kunnen plaatsen voor die Champions League. Om daar dan misschien weer wat mee te pikken. Eerste aanval misschien met Promise David. Tikt de bal goed door richting Zeneli. Maar de bal wordt teruggetikt op Jungdal. Zeneli staat hier gewoon samen net als Floruc met lange mouwen te voetballen. Het is hier aangenaam vertoeven. Maar deze beide spelers kiezen ervoor om met lange mouwen te spelen. De bal is nu bij Westerlo. Probeerde daar met een overstapje Sakamoto om al een eerste keer die Deen Flo op de rechterkant te lanceren. Maar nu dus via de linkerkant Armando Lapage, de kleinzoon van Paul van Imst, met een lange bal richting Urega. En McAllister trapt die zonder na te denken over de zijlijn. Daar ligt al meteen een bal klaar. Er liggen voldoende ballen. De inworp moet dan ook zo snel mogelijk genomen worden. Ik geloof 13 ballen moeten er voorzien zijn. Waarvan eentje in de handen van de vierde man. En de rest ligt mooi verspreid over de zijlijn. Om zo snel mogelijk terug aan dat spel te kunnen beginnen. Saito. Maar die loopt met zijn bal over de zijlijn. En dan gaat McAllister hier voor Union op eigen helft een eerste keer ingooien. Gaat heel de ploeg van Union zich hier mobiliseren aan de rechterkant. Hele lange ingooi richting Promise David. Maar die wordt onderschept en dan heeft Flo wel wat ruimte aan die rechterkant. Moet dan kiezen of hij vooruit of achteruit voetbalt. Twijfelt dan. En gaat die bal over de zijlijn tikken. Waardoor het een ingooi wordt voor Union. We spelen hier ruim 3 minuten in het Westelse Kuipje. En het is nog altijd 0-0.
3: Sportza.
0: Radio 1. Maken we een kleine verplaatsing naar Sint-Truiden, want daar wordt ook gevoetbald tegen Lommel. 6 minuten ver ongeveer, Jonathan.
4: Zoiets inderdaad, hier zijn we al even onderweg. 0-0 uiteraard wel nog. En balbezit vooral voor Lommel. 23 jaar heeft het dus geduurd. Maar ze staan opnieuw in eerste klasse en willen ook meteen de toon zelf gaan zetten. In het groen en wit op het kunstgras van Sint-Truiden. En ze kunnen voetballen, ze willen dat goede voetbal van vorig jaar in de Challenger Pro League ook gewoon doorzetten. In de Jupiler Pro League. En dat dus op dit moment met Apua op links. Was daar net ook al betrokken in de eerste kans van de wedstrijd. Goed vrijgemaakt was het toen op links. Kon een voorzet geven. Gleed een beetje uit zijn bal. Landde wel nog in de buurt van Ralf Seuntjes. Maar niet helemaal bij hem. We kijken meteen naar een nieuwe aanval met Thijs Ferre in Nupan. Dat wonderkind dat we vandaag echt in de gaten gaan houden. Maar dit was geen schot. Dat past bij een wonderkind. Het was een afzwaaier. Een absolute afzwaaier. Wel had ruimte om door te zetten in het centrum. Maar besliste om 35 meter van het doel al om de trekker over te halen. En die bal zweefde in de tribune. Over de tribune gesproken trouwens. Het is een heel ander zicht vandaag op Staaien. Want de zuidtribune rechts van mij dus, die is afgebroken. Die is tegen de grond gegaan. Die was niet meer op maat of niet meer modern genoeg om hier nog een veel verder leven te leiden. We gaan eerst weer kijken naar het voetbal. Want Apua weer een goede actie kan naar binnen snijden. Op die linkervoet. En gaat het dan stiften. Was het? Ik denk dat het eigenlijk eerder weer een voorzet was. Die hij niet helemaal goed raakt. Net daarom dat Kokubo, de doelman van Sint-Truiden, zich er een beetje op miskeek. Maar stiftte hem dus wel degelijk. En die bal viel maar net naast de tweede paal. Het was zeker niet als een schot bedoeld. Dat absoluut niet. Maar die zuidtribune dus, die staat er niet meer. We zien de sporen, we zien de huizen, alles wat erachter staat. En er staan ook ballenvangers, die moeten er staan, zoals in de provinciale reeksen. Zodat die niet op de sporen gaan terechtkomen. We kijken naar Sint-Truiden links. Het is Ilias Sebaoui die over de bal struikelt. Anders was hier mee in de 16 kunnen lopen. Het gaat goed over en weer, want hier kijken we weer naar Lommel. Die bal heeft Reiners dan toch niet binnen kunnen houden. Apua en Reiners dus op de flanken voor Lommel SK. En Ralf Seuntjes daar dus voor. Het is een figuur met zijn grijze haar. Hij heeft niet het figuur van een profvoetballer, maar ik heb er al even over nagedacht. Misschien moeten we het figuur van een profvoetballer ook niet zo eentonig voorstellen. Het zijn niet allemaal Cristiano Ronaldo's. En hij ziet er dan wel niet fit uit. Hij oogt wel fit in hoe hij over het veld crost. Maar het is een speciale voetballer. 1,87 meter groot. En dus 20 doelpunten en 10 assists vorig jaar in de Challenger Pro League. En oké, dit is een ander niveau. En we zullen nog moeten zien of het zich ook vertaalt Maar de avonden tegen Sint-Truiden, maar ook tegen Club Brugge, Anderlecht, Genk. In de hele race met andere ploegen. Maar heel benieuwd wel. Sint-Truiden opnieuw in de opbouw. Gaan we dit nog even volgen? Het is natuurlijk heel anders. Het is onder Frederik de Meijer, niet meer onder Wouter Franke. En wat ik daarnet vertelde, dat ze met 5 achterin zouden spelen, is toch niet helemaal de waarheid. Robert-Jan van Wezemaal die start wel degelijk, maar Sint-Truiden zoekt nog een rechtsbuiten. En die hebben ze voorlopig gevonden in Van Wezemaal, want hij gaat die positie bekleden. Werd nu ook aangespeeld door Sissako, maar die bal wordt eruit gehaald. Moet nog even terug naar achteren. Geeft hem aan Moesliu. Die geeft hem nog eens naar links. Dit volgen nog even Swelle Swelle in de buurt. Van Wezemaal krijgt hem dan waar hij de bal niet wil krijgen. Je weet wel waar. En dan gaat het spel, denk ik, toch stilgelegd worden. Ondertussen 9 minuten bezig. Boegeroep omdat de scheidsrechter het spel niet stillegt. Omdat Van Wezemaal dus op de grond ligt. Nog geen doelpunten, nog niet al te veel doelgevaar. 1 halve kans voor Lommel. Maar dus nog altijd 0-0 tussen Sint-Truiden en Lommel.

0: Sigur Rós met Inimer Singur Vetley Singur in een beste hooplandik. Straks na het radionieuws van 9 uur. Meer voetbal natuurlijk. Wat had u gedacht?
1: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
3: Fuck you allemaal.
2: Met Dina Tersago en Wim de Vilder.
4: Dat is het moment waarop ik denk dat ik het meest mezelf kon zijn. I wanted to fit in, hè.
2: Maar ook Dries Leenaerts en Siska Schoeters.
5: Ik heb nog nooit mijn meisje gekust.
2: Beluister de podcast Spot On nu op VRT Max. VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren. Het is 9 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 overleden op de camping van de Antilliaanse feesten. Dat meldt de organisatie. Over de juiste omstandigheden van het overlijden is nog geen duidelijkheid. Burgemeester Tinne Rombout.
6: Er is een persoon bewusteloos aangetroffen in zijn tent. Alle hulpdiensten zijn ter plaatse gekomen om zo snel mogelijk de nodige hulp toe te dienen, maar die hulp heeft niet kunnen baten. Wat wil zeggen dat het slachtoffer dan ook overleden is. Wij hebben momenteel geen zicht op de precieze doodsoorzaak. Daarvoor loopt momenteel het onderzoek en zullen wij ook het onderzoek moeten afwachten.
1: In Bulgarije is een drone neergestort in de buurt van een belangrijke gaspijpleiding vlakbij de grens met Roemenië. Volgens Bulgarije is de drone van een type dat vooral door het Oekraïnse leger gebruikt wordt. Oekraïne zegt dat Bulgarije geen doelwit was, maar stelt wel een onderzoek in naar wat er fout liep. Bulgarije erkent dat er geen aanwijzingen zijn dat het om een opzettelijk incident gaat, maar roept de Oekraïnse ambassadeur op het matje om tekst en uitleg te geven. In Hongarije heeft de regerende partij Tisza András Baka voorgedragen om de nieuwe president te worden. Dinsdag stemt het parlement over zijn benoeming. Tisza heeft daar een 2/3 meerderheid. Baka is een voormalige rechter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. De vorige Hongaarse president is door de nieuwe premier Magyar tot ontslag gedwongen omdat hij te dicht stond bij de vorige premier Orbán. In het voetbal speelt bekerwinnaar Union vanavond zijn eerste wedstrijd van het seizoen op bezoek bij Westerlo. Jeroen van der Loop, jij volgt die wedstrijd voor ons. Hoe staat het daar?
7: Na 12 minuten is Westerlo zo net op een 1-0 voorsprong gekomen. Op een hoekschop nota bene voor Union voerde zij de perfecte counter uit met een Sakamoto aan de bal die op het juiste moment de paas gaf naar spits Norman Basset. En die knalde hem randje 16 met zijn linker in de linkerbovenhoek. En zo staat bekerwinnaar en vice-kampioen Union hier na amper 14 minuten al met 1-0 in het krijt.
1: Dankjewel Jeroen. Ook Sint-Truiden en promovendus Lommel spelen op dit moment tegen elkaar. Na ongeveer een kwartier spelen staat het er nog 0-0. Eerder vanavond speelden Standaar en Cercle Brugge al hun eerste wedstrijd van het seizoen. En die wedstrijd eindigde op een 2-2 gelijkspel. En in de Champions League voetbal voor vrouwen tenslotte speelt oud-Heverlee Leuven momenteel de finale van de tweede voorronde tegen het Turkse Fenerbahçe. Bij het begin van de tweede helft staat OHL 0-1 achter. We krijgen wat lichte wolken vannacht bij temperaturen rond 14 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan halen we tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.
8: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: Radio 1.
8: Sportza.
2: Met Niels van Duizen.
0: En we gaan eerst terug naar Westerlo. Ja, Jeroen, 1-0 voor Westerlo. Union stond te slapen achterin.
7: Ja, ze stonden in ieder geval niet zo goed opgesteld. Want het was gewoon een hoekschop voor Union. Pardon, voor Union. En ze stonden met z'n allen in de 16 buiten twee spelers van Union. En was het Jungdal die de bal wegbokste in de voeten van Sakamoto. En dan was het Floric, de spits nota bene, die dat duel verloor. En dan was het ineens een heel veel ruimte voor Sakamoto. En dan was het prima loopactie van Basset. En het is zo'n spits. Het is misschien niet altijd even verfijnd, even technisch. Maar hij pakt die bal mee. En hij denkt niet na randje 16. En knalt hem met zijn linker hard in de bovenhoek. En Shambara was kansloos. En zo dus 1-0 voor Westerlo. Nadat eigenlijk er net een fase was aangebroken. Waar Union wat meer in balbezit kwam op de helft van Westerlo. Met onder andere een actie door het centrum van Schoofs. En ook van de Promise David. Waar Schoofs net niet bij de bal kon. En dus niet kon uithalen. En die hoekschop zelf die ontstond. Dat was een goede actie van opnieuw Schoofs en van McAllister. Die daar in plaats van te schieten nog net een beeld, of een been beter gezegd, van een Westerloos speler vond. Waardoor het een hoekschop werd voor Union. En we verwachten eigenlijk toen een allereerste kans voor de uitploeg voor Union. Maar de counter. En ik vrees dat Hubert dat nog wel eens een keertje opnieuw moet bekijken. Want ze stonden bijna in ondertal, denk ik. En niet goed gepositioneerd. Waardoor ze eigenlijk gewoon door twee spelers werden uitgeschakeld. En zo dus het kuipje hier in Westerlo een eerste keer ontplofte. En Basset dus doet waarvoor hij gehuurd is, waarvoor hij gehaald is. Namelijk doelpunten maken. In de voorbeschouwing wilde ik nog zeggen dat Westerlo de afgelopen 4 jaar hun spits steeds voor ettelijke miljoenen wisten te verkopen. Dat begon met een Lyle Foster richting Burnley. Vervolgens werden ook nog de spitsen Stassin naar Saint-Étienne verkocht. Frigan richting Parma. En nu dus de Spanjaard Nacho Ferri werd voor vele miljoenen overgenomen door Feyenoord. Dus de spitsen in Westerlo na 1 seizoen hier voetballen maken heel vaak een hele mooie transfer. Natuurlijk is dat nog een beetje heel erg voorbarig en is Basset ook geen eigendom van Westerlo, maar gehuurd van Coventry. Maar wie weet kan hij zich zo daar weer in de kijker spelen of in ieder geval zich terug op de kaart zetten. Onze, wat was het denk ik, 1 keer voor de Rode Duivels gespeeld Basset. Wie weet als hij hier gaat knallen bij Westerlo, komt hij straks bij Mark van Bommel misschien wel terug in beeld. In ieder geval is de openingsfase, het is voorbij. We spelen bijna 19 minuten. De kop is eraf. Het eerste doelpunt is gevallen. Niet voor Union, maar wel voor de thuisploeg. Want Westerlo leidt met 1-0.
0: Dankjewel Jeroen. Bij jou dus al het doelpunt. Gaan we ook eens luisteren hoe het nog gaat tussen Sint-Ruiden en Lommel. Zeg maar Jonathan.
3: Hier nog geen doelpunten na 20 minuten spelen, maar wel een korte VAR-fase, want scheidsrechter Letellier moet luisteren naar zijn collega's in Tubeke. Die hebben een mogelijke penalty-overtreding gezien en dan zou dat er eentje zijn in het voordeel van Lommel. Ik vond het heel flauwtjes als er hiervoor eentje gegeven gaat worden. Het was in de hoek van de 16 waar Apua struikelde over een been, maar zocht het misschien toch zelf een beetje te veel om er dan echt van een fout bij te spreken. Ik denk het niet. Maar goed, Letellier is zeker aan het luisteren. We hebben wel een tegenstrijdig beeld voor de rest in deze wedstrijd. Want ik vind absoluut dat Lommel het betere voetbal brengt. Maar de kansen zijn in principe wel voor Sint-Truiden. 2 kansen hebben we kunnen noteren. Eentje voor Swelle Swelle. En daarna ook nog eentje voor Ishiwatari. Voor Nelson Ishiwatari. En je hoort hier boegeroep opstaaien. Want de scheidsrechter moet wel degelijk naar het VAR-scherm gaan kijken. En vanaf ze gaan kijken, dan weet je al dat ze snel overtuigd kunnen of moeten worden dat het wel degelijk in het voordeel van de VAR beslist zal worden en dus een penalty zal worden. We krijgen een mini hydration break, die bestaat niet in onze competitie, gelukkig. Maar de spelers kunnen er wel gebruik van maken, alle spelers van Lommel aan de fles. En hier gaan we nog eens kijken naar die mogelijke penaltyfout. Het is, wie is het die tackled? Ik denk dat het Sebaoui is, die met de tackle komt langs achter. Ja goed, tackled naast de bal, dat zeker wel. En niet Apua, maar Oware dribbelt daar de 16 en hij wordt wel tegen de enkel getrapt. Niet heel hard. Maar toch ook niet heel zuiver getackled inderdaad van Sebaoui dan in dit geval. Lomp getackled zelfs. En dan gaat Letellier toch wel een strafschop geven. Dan vrees ik dat hij niet veel anders kan doen. Het fluitsignaal komt. Het meegeven gaan ze nog niet doen. Maar wel wijzen. En we krijgen een penalty voor Lommel. Kans op het eerste doelpunt voor Lommel SK. Na 23 jaar op het hoogste niveau. Ralf Seuntjes heeft die bal vast. Het boegeroep van de supporters in het geel en blauw gaat hij niet direct afnemen. Het is geen zware fout, het is geen zware overtreding. Maar Sebaoui had dit gewoon niet moeten doen. Het is een domme overtreding, het is een domme ingreep. En hij gaat Lommel op deze manier de kans geven om 0-1 voor te komen. Ze hebben het niet gestolen. Dat dus niet, want de kansen die waren er nog niet echt. Nog geen uitgespeelde kansen. Maar het spelniveau ligt wel hoog. Het is positief, het is optimistisch. Maar de 0-1 gaat vallen via een penalty. Wel of niet. Seuntjes tegen Kokubo. Gaat naar rechts. Nee, gaat gewoon door het midden. Heel netjes, heel rustig. Heel composed. Ralf Seuntjes met zijn grijze haren op zijn 37e. We vroegen het ons daarnet nog af. Gaat hij die cijfers kunnen kopiëren uit de tweede klasse? Uiteraard zal dat niet kunnen. Denk ik toch 20 goals en 10 assists. Maar het eerste doelpunt is alvast binnen. Lommel staat op voorsprong voor het eerst in 23 jaar ook. Tegen Sint-Truiden in die Limburgse derby. De Seuntjes scoort en het staat 0-1 in Sint-Truiden. Lommel.

0: Daniel en Juan met A Lot of Love to Give. Dan gaan we nog eens kijken hoe oud Heverlee Leuven het doet op dit moment, Hermien.
1: Ja, beterschap. Beter begonnen aan die tweede helft. En het heeft ook al resultaat gehad. Want daarnet de 1-1 voor de thuisploeg. En het was niemand anders dan Jada Konijnenberg. Die scoorde na een hele mooie aanval van Leuven. Dat was echt prima gedaan. En je zag ook dat ze met die intentie uit de kleedkamer waren gekomen. Want ze hielden de bal nu wel makkelijker in de ploeg. Speelden goed rond. En ja, die mooie aanval was daar een perfect voorbeeld van. Het ging via een goede Alix Bosteels, belangrijk op het middenveld. Zij paste naar Sarianse centraal. Die gaf meteen mee met Kadia de Keuster. En de Keuster in de 16, zowat ter hoogte van de strafschoppunt. Zij keek goed, zag Konijnenberg vrijstaan. Zij had tijd en deed het ook prima. Legde die bal in de goal. En dat is dus het verhaal van de 1-1. Zo'n drie minuten geleden. Intussen zijn we bijna een uur aan het spelen hier. Maar alles dus te herdoen aan den dreef met de gelijkmaker van OHA Leuven tegen Fenerbahçe. Nog heel kort meegeven. Ja, als het hier gelijk blijft, dan volgen er verlengingen en wie weet strafschoppen. Dat allemaal om de derde en laatste kwalificatieronde van die Champions League te halen. En terwijl ik dit zeg, komt Fenerbahçe nog eens opzetten. Maar die voorzet gaat voorlangs. Dus we houden het hierbij met dus de gelijkmaker, de belangrijke gelijkmaker voor OHA Leuven tegen Fenerbahçe. 1-1, nog een half uur te spelen. Sportza.
0: Terug naar het Kuipje dan in Westerlo. Snel terug naar jou, Jeroen.
2: En op dit moment wordt het 1-1. Promise David perfect het straatje ingestuurd. Veel te veel ruimte tussen de twee centrale verdedigers. En hij twijfelt niet. Nog buiten de 16 één keertje raken. En hij plaatst hem met zijn binnenkant van zijn rechter. Meteen mooi naast Jungdal. En zo is in de 28e minuut die achterstand die op het bord gezet werd door Norman Basset meteen weer uitgewist. Het is Zeneli die daar het duel wint op het middenveld. En dan is het een goede loopactie. Ook even kijken, is dat van Rob Schoofs? Inderdaad, ze lopen eerst met tweeën naar dezelfde kant. Hij loopt dan weg naar links. Even is er twijfel bij de centrale verdedigers. Wie loopt er mee met Schoofs? Wie loopt er mee met Promise David? En dat die twijfel daar heeft de spits, de Canadees, net genoeg aan om zichzelf genoeg ruimte te gunnen om de 1-1 heel beheerst laag naast keeper Jungdal binnen te schuiven. Eerste basisplaats voor hem dit seizoen. Viel al wel in de Supercup. Viel ook in de wedstrijd tegen Bodo Glimt, waar hij die belangrijke goal maakte. En nu dus meteen in de basis. En ook hier weer belangrijk, Promise David, na zijn WK met Canada. Dus meteen weer zijn waarde bewezen voor Union. Dat de laatste minuten ook al wel wat meer opkwam. Het was trouwens ook niemand minder dan McAllister. Die dacht even het vuur aan de lont te moeten steken door op de helft van de tegenstander op de hakken, of de enkel beter gezegd, van Sakamoto te viseren. Stevige overtreding was het van de Argentijn. Kreeg daar terecht de gele kaart voor, maar leek daarmee als aanvoerder te willen zeggen van kom op jongens, we moeten hier wel wakker schudden, want we staan hier na 25 minuten wel 1-0 achter tegen Westerlo. En daar hadden we met z'n allen niet op gerekend. Eén kantje was er nog voor Floruc. Die ging ook 1-1 met Jungdal, maar hij miste nog, stond wel buitenspel. En zo net ook nog een goede voorzet van Patrice op de rechterkant. Hard voorgezet en het was Zeneli die die bal net niet kon raken. Althans niet in de richting van het doel duwen. En dus geen gevaar voor Westerlo. We spelen dus nu ongeveer een half uurtje. Westerlo is even geschrokken van die gelijkmaker. Was misschien ook geschrokken omdat ze zo snel en zo makkelijk op voorsprong kwamen door dat doelpunt van Basset. En nu besluiten ze dus eventjes achteraan met Lapage en met ook Kimura en daar vlak voor Sisse Sandra om even het balbezit te houden. En ook bij Union hebben ze het gevoel van laten we ze daar maar heel even doen. Wachten zometeen op die slechte paas. En dan zijn ze misschien op uit verband gespeeld. Het was Saito die als eerste de diepgang zocht richting zijn landgenoot Sakamoto. Die bal kwam terecht bij Vic Chambare. En nu is het Union dat via Van de Perre, Kempenaar ook, maar nooit bij Westerlo gespeeld. De ballen opdribbelt tot aan de helft van de tegenstander. Daar is er wat ruimte voor Schoofs. Probeert daar Patrice te zoeken. Dat lukt niet. Niang daar tussendoor. Goed geprobeerd, maar de bal over de achterlijn. Duimpje omhoog wel van Niang. Maar de bal van Schoofs was niet zuiver. Union heeft de bordjes terug. Gelijk gehangen. Prima goal van Promise David. 31 minuten gespeeld. Westerlo Union 1-1.
0: En van de ene geel-blauwe ploeg gaan we naar de andere natuurlijk. Sint-Truiden ook op dit moment aan de gang. Alhoewel de thuisploeg bij jou op achterstand, Jonathan.
3: Ja, nog altijd op achterstand na 33 minuten. Nog altijd 0-1 voor Lommel. Maar de reactie van Sint-Truiden, die komt wel en die krijgt meer en meer kracht mee de laatste minuten. Twee grote kansen voor Sint-Truiden die ze zelf toch de nek hebben omgevrongen. Eentje op naam van Wezenmaal, eentje op Sebaoui. Sebaoui mocht het toen vanuit een afvallende bal, kon die bal perfect op de slof nemen. Goed, het is niet makkelijk. Hij moest hem echt heel goed op de volley nemen. Miste zijn schot en daarna Van Wezenmaal dus in een hele goede aanval. Goed opgezet langs links Merlijn, die richting de achterlijn liep, heel goed achteruit kon leggen op Van Wezenmaal, die van rechts naar links wat naar binnen was geknepen. Maar miste zijn schot volledig. Het is ook niet echt een aanvaller. Je kan het hem niet helemaal kwalijk nemen. Het is rechtsachter die vandaag hoger geplaatst is. Omdat het moet, omdat Sint-Truiden toch te weinig pionnen heeft en daar nog iemand zoekt. Al zijn er opties. Er is Matsuzawa, Shinkawa. Mannen genoeg eigenlijk die ze daar kunnen zetten. Maar toch Van Wezenmaal. En hij doet het wel met hele goede voorzetten. Zoals er nu weer in te gaan proberen zoeken. Hij heft hem op richting Piklak. De doelman van Lommel natuurlijk die hem wegslaat. Sebaoui nog een herneming op de lat. En dan nog eens Van Wezenmaal die weer zijn volley mist. De bal blijft er nog altijd even hangen. Niet helemaal weggehaald. Nu ook door Lommel. En de supporters van Sint-Truiden voelen het. Voelen dat het kan gaan gebeuren. Bal op links weer bij Sebaoui. Begint ook in de wedstrijd te komen. Heeft lang geduurd voor de Belgische Marokkaan. Maar het begint te gebeuren. Het is een goede vorm van vorig jaar. Die je ook niet altijd kon vasthouden vorig jaar. Maar bij momenten zeker wel. Drie grote kansen nu toch na elkaar voor Sint-Truiden. En er was er ook nog één hele grote voor Lommel daarnet. Een kopbal van Dries Wouters. Die eerst op de lat ging en dan op de paal. En hier is er voor Hens gefloten en een tweede penalty. Deze keer dus voor Sint-Truiden. Oware zegt nee, dat was in mijn buik. Daar was geen hand bij te zien, vond hij. Lucas Schoofs gaat ook meteen verhaal halen bij Letellier. Opnieuw een rare fase en opnieuw gaan we moeten vertrouwen op de herhaling om ons wijzer te maken. Swelle trapt op doel en trapt tegen de ellebogen van Oware. Dan gaat dat wel degelijk een penalty worden, zo dicht bij het doel. En je zorgt ervoor dat de bal toch van richting verandert. Niet Oware, wel Ejoma. Zijn jongens die we allemaal nog een beetje moeten leren kennen. Hij de penalty fout gemaakt. En Letellier moet nog even luisteren. Maar ze staan aan de stip al klaar. Om hetzelfde te doen wat Lommel daarnet kon doen. Scoren van op die stip. Rein Merlijn heeft de bal voorlopig vast. Zou me een verrassende penaltynemer lijken. Er staat nog heel veel man bij hem in de box. Dus misschien wordt het nog doorgegeven. Letellier moet toch opnieuw gaan kijken. Dan hebben ze bij de VAR dan weer wat anders gezien. Uiteraard zijn ze hier op staan weer kwaad. Kijk op dit moment ook naar de supporters van Lommel. Die zijn met veel bijna helemaal uitverkocht. Niet helemaal uitverkocht omdat het via de supportersclub bussen niet perfect geregeld kon worden. Dat hier 500 fans van Lommel zouden raken. Maar de tickets die werden verkocht waren heel snel de deur uit. Vertelde de persmanager van Lommel daarnet. Heel veel enthousiasme voor die terugkeer naar eerste klasse. En het is goed begonnen voor de ploeg in het groen en wit met die directe voorsprong. Penalty daarnet dus binnengelegd door het midden door Ralf Seuntjes. En het zou dus kunnen dat Sint-Truiden zijn eigen exemplaar gaat kennen. En krijgen. En die gaan ze wel degelijk gewoon krijgen. Letellier loopt terug. Wijst toch naar de stip. En gaat Lucas Schoofs nog bij zich roepen. Ik weet dan ook niet waarom. Hebben ze dan toch de penalty teruggefloten? Ja, heel onduidelijke communicatie vind ik hier. Hij wees naar de stip. Alle spelers van Sint-Truiden bleven gewoon staan. Dachten, ja, de penalty toch? Maar die is dus toch teruggefloten. En dan snap ik ook wel niet meer waarom. Want die bal kwam wel degelijk tegen de elleboog van Eoma. Anders ging dat schot op doel. Die arm hing daar, zwaaide. Zeker niet tegen het lichaam. En goed, van dichtbij. Maar ook niet van op 10 centimeter. Wel nog van op 2 of 3 meter. Penalty teruggefloten. Ik snap dat ze het niet leuk vinden bij Sint-Truiden. Bal meteen aan de andere kant gespeeld. We zullen hier nog even volgen. Mooie opwippertjes van de nieuwe man Nelson Ishiwatari. Tegen de grond gewerkt. En gaat Ralf Seuntjes de eerste gele kaart van de wedstrijd krijgen. Dat zou ook weer streng zijn. Krijgt gewoon een uitbrander. Beter aangepakt door Letellier. En nog een vrije trap die er dan aankomt voor Sint-Truiden in deze Limburgse derby. Meteen genomen. Sissako mag naar voren drijven. Pupen staat op de linksachter vandaag. Is eigenlijk een centrale verdediger, maar moet het dus op linksachter doen. Hata staat op de rechtsachter. Zo vaak de linksachter vorig jaar. Dit is wel goed. Pupen gaat die nog kunnen binnenhouden. Nee, die is wel degelijk over de achterlijn. Veel frustratie bij Sint-Truiden. Veel kansen die ze zelf de nek hebben omgewrongen. En een penalty die ze misschien toch wel hadden moeten krijgen. Maar ze staan op achterstand. Het blijft 0-1 voor Lommel. 6 minuten voor de reguliere speeltijd in de eerste helft erop zit. 0-1 voor Lommel tegen Sint-Truiden.

0: Au, met Cara Vest. Terug voetbal natuurlijk, hè, want rust die komt stilaan dichterbij. Ook voor Westerlo Union met ja 1-1, dus alles in evenwicht, Jeroen.
1: Klopt, nog altijd 1-1, 41ste minuut. Een hoekschop voor Westerlo kan goed de eerste hoekschop van de wedstrijd zijn. Voorzet richting Sissandra was dat, maar die bal wordt dan weggekopt en dan in botsing gekomen met Sissandra. En dus wilde supporters achter het doel, wilde een strafschop, maar dat was het helemaal niet. Dus kijken we naar de hoekschop, getrapt door Saito van op de linkerkant in te indraaiende hoekschop. Zijn landgenoot Sakamoto staat dichtbij, dus het kan ook nog kort. Hij draait hem aan de eerste paal, wordt daar weggekopt. Basset kan erbij, Basset. En dan is het toch Chambard die daar aan de tweede paal gelukkig dicht tegen zijn paal stond. En kon het puntertje van Basset in zijn handen pakken. En wilde dan snel terug de tegenaanval opzetten. Dat doet vooral Westerlo. Als keeper Jungdal de bal heeft, wil hij heel snel terug richting zijn aanvaller. Sakamoto moet die bal hier meegeven met Dylan Urega. Maar hij dribbelde net iets te ver en kwam dan niet uit met zijn passen. Waardoor het schot van op een meter of 20 maar een rollertje wordt richting Vic Chambare. Maar het is in ieder geval een aangename, leuke eerste helft om te bekijken. Beide ploegen willen zo snel mogelijk richting het doel aan de overkant. Het leek een minuut of 5-6 geleden heel even te ontaarden. Omdat we hadden al gezegd, die gele kaart van McAllister, die was eigenlijk al onnodig en hard. Maar even later was er een opstootje tussen Lapage, de centrale verdediger. Althans normaal, maar nu dus meer aan die linkerkant geposteerd. En de spits, Raul Floruc, tussen hem en de spits van Union. In ieder geval, het was Lapage die aan de spits ging hangen om hem zo te belemmeren, of te beletten het een tegenaanval te kunnen opzetten. Dat werd natuurlijk afgefloten door scheidsrechter Put. Maar Lapage wilde dan vervolgens zijn positie terug innemen. Maar kreeg daar een flinke beuk van Floruc. En die kreeg geel. Ook Lapage kreeg voor die fase geel. En 2 minuten later was het Sissandra die ook heel onnodig en hard doorging op Niang met een stevige charge. En ook hij dus een gele kaart. En dan leek het even een bitsige partij te worden. Maar gelukkig is dat ondertussen wel wat beter. Er was nog één opstootje tussen Basset en tussen centrale verdediger Mazire Silla. Maar dat werd door Put heel goed opgelost. Promise David probeert hier de bal strak voor te zetten aan de eerste paal. Weggehaald. En nu een ingooi voor Union vlak. Voor hun eigen uitsupporters. Uitvak zit helemaal vol. Genoeg supporters meegekomen vanuit Brussel om hier hun ploeg mee aan te moedigen achter het doel. Het vak daarnaast, daar zijn nog wel wat lege gele en blauwe stoeltjes aan de overkant. De nieuwe staantribune, althans de vernieuwde staantribune die vorig seizoen al werd ingenomen. Dat staat vol. Niang probeert daar van op de 16 aan de verre ingooien op doel te trappen. En dan gaat hij via Sandra over de achterlijn. En krijgen we een hoekschop met Zinelli. En misschien moeten we die hoekschop wel even volgen. Zowel in het voordeel van Union als misschien in het voordeel van Westerlo. Want uit zo'n fase kwam Westerlo via Basset dus op voorsprong. Na die snelle hervatting via Jungdal en Sakamoto. Saito staat hier helemaal aan de buitenkant te wachten op die bal. Maar het is McAllister die eigenlijk helemaal vrij staat aan de tweede paal. En die bal met zijn hoofd schampt. En zo dus de bal een metertje of 7-8 naast het doel van Jungdal kopt. Die besluit nu even de tijd te nemen om zijn doeltrap te nemen. Dan gaan we na 10 seconden zometeen nog weten hoeveel minuten erbij komen. En dan kunnen we misschien eerst nog even afronden bij de andere wedstrijd. Het bord gaat omhoog. Er komen hier maar 2 minuutjes bij in deze wedstrijd. Dus we sluiten voorlopig af bij Westerlo Union 2-1 tegen 1.
0: Ja, straks komen we terug, maar we gaan eerst nog eens naar Sint-Truiden tegen Lommel, want daar is het bijna rust, Jonathan.
2: Hier 4 minuten extra en we zijn inderdaad al even ver. Nog 1,5 minuut te gaan ongeveer. Nog altijd 0-1 voor Lommel. Al blijft Sint-Truiden komen. Het is een stormloop. Kansen in overvloed, maar toch heel vaak dat de trekker ook veel te vroeg wordt overgehaald. Vooral Ilias Sebaoui krijgt het op zijn heupen. Dit het daarnet al is met een afstandsschot. Heel hard van op een meter of 25. Maar ook toch gaat te ver over. Een bal die dus echt richting de sporen ging. Dus die zal er ergens opgehaald worden door de ballenrapers die hier vandaag staan. En daarna probeerde hij het ook nog met een omhaal. Maar ook die mislukte helemaal. Raakte de bal wel, maar opnieuw ver over. En dat ziet er altijd een beetje lullig uit. Maar goed, langs de andere kant. Het is wel Sint-Truiden dat nu volledig baas is geworden over de wedstrijd. En Lommel voortdurend terugduwt. Echt kansen hebben we niet meer gezien bij Lommel. De laatste 10 minuten tot misschien zelf het laatste kwartier heel weinig gebeurt. Ferre Nupan, die we in het begin van de wedstrijd heel vaak hebben gezien, die echt wel een hele goede indruk maakt, toch ook een beetje verdwenen. En dus focus eigenlijk vooral op die Nelson Ishiwatari. Het is een duel tussen twee jonge en veelbelovende middenvelders. En ook Ishiwatari komt wel echt goed uit de verf. Speelt meteen heel goed mee met deze ploeg. We volgen deze actie op links. Met Pupe, die moet naar achteren. Bijna alle spelers van Sint-Truiden gaan richting de box. Beso wil opnieuw verdelen naar rechts. Kan dat doen richting Hata van Wezenmaal. Ah, ja, miscommunicatie. Hata zag van Wezenmaal lopen richting de achterlijn. Maar dat deed hij helemaal niet. Had zijn actie al ingehouden. En kijk dan teleurgesteld in de ogen van de Japanner. Weer een kans waarbij ze toch nalaten. Ik ben heel benieuwd wat Frederik de Meijer straks gaat zeggen. De coach van Sint-Truiden. Want de wil is er wel. En op zich gaat het vaak ook wel goed. Richting de kans. Maar de kans zelf wordt toch vaak genoeg. Ofwel niet goed genoeg uitgespeeld. Of overhaastig afgewerkt. En Letelier die gaat hier elk moment gaan afluiten. En dat betekent dan dat Lommel naar de rust gaat voor het eerst in 23 jaar ook. Met een voorsprong, met die 0-1. Wel nog even volgen op rechts, want misschien dan toch nog Sebaoui op van Wezenmaal. Nu met veel ruimte gaat weer voor een voorzet gaan en die ging op doel. En kan Piklak met een armzwaai nog uit zijn rechterhoek krijgen. Het was geen moeilijke bal. Maar op de verrassing misschien toch wel wat extra. Dus dan gaan we nog een hoekschop krijgen voor Sint-Truiden. Dat is de derde van de wedstrijd voor hen. Bal voor Ilias Sebaoui. Man van de penaltyfout. Krijgt het op zijn heupen misschien ook wel omdat hij voelt dat hij dus wat moet rechtzetten. Voor zijn ploeg. Is een jongen die ook nog kan gaan vertrekken. Bij een miljoenenbod. Voorlopig is dat er niet gekomen. Sebaoui met zijn rechter richting de tweede paal. Richting Pupe. Kopt hem terug maar in een benenbos. Van groene kousen van die van Lommel. En dan gaat Letelier inderdaad afluiten. Gaat deze eerste helft eindigen bij 0-1. Gaat Lommel met een voorsprong de rust in. In de eerste Limburgse derby van het seizoen. Sint-Truiden moet gaan herbronnen. En met een plan van aanpak komen om terug te keren in die tweede helft. 0-1 na de eerste helft.
0: Dankjewel Jonathan. We horen jou straks opnieuw. Ook rust bij jou Jeroen ondertussen.
1: Jawel, de spelers zijn naar het binnen aan het gaan. Bert Put gaat nu als laatste de catacombe in. Bijna was het 1-2, want een prachtig schot van Promise David ging via de onderkant van de lat in doel. Na een hele goede actie van McAllister die daar op het middenveld doorzette. Paasje richting Promise David, maar die stond dus randje buitenspel. Er moest nog even gekeken worden door de VAR, maar toen dat gebeurde, ging Put meteen met alle 22 spelers naar binnen en floot hij voor de rust. Leuke eerste helft hier in het Kuipje met een prima start voor de thuisploeg. Na die prachtige counter na hoekschop voor Union maakte Norman Basset er na 13 minuten 1-0 van. Met zijn linker in de linkerbovenhoek hard binnengetrapt en zijn eerste goal voor Westerlo dit seizoen. Dan was het even wat zoeken aan beide kanten met wat kleinere kansjes en een paar gele kaarten voor onder andere McAllister, Floruc, Sandra en ook Lapage. En was het uiteindelijk de gelijkmaker. Prima assist van Zeneli richting Promise David. En die trapte een binnenkantje voeten. Zoeken aan beide kanten met wat kleinere kantjes. En een paar gele kaarten voor onder andere McAllister, Floruc, Sandra en ook Lapage. En was het uiteindelijk de gelijkmaker. Prima assist.

0: competitie op dit moment. Andere competities moeten nog op gang komen. Niet in Nederland, Glenn, daar zijn ze al begonnen natuurlijk met ook voetbal op dit moment.
1: Ja, de landskampioen die is daar aan het voetballen. Dan heb je het uiteraard over PSV Eindhoven. Ze doen dat tegen Fortuna Sittard. Vorige week was er ook al de Johan Cruijffschaal, de Supercup, zeg maar. Dat werd echt wel een tegenvaller voor PSV met 0-4 verloren van AZ. En ook nu begon het niet goed, want de rust ingegaan met de 0-1 achterstand tegen Fortuna Sittard. Maar kijk, in die tweede helft is PSV dan toch erop en erover gegaan. Er net een doelpunt van Fernandes, de 2-1 was dat. En zo op een minuut of 10 van het einde PSV toch aan de leiding tegen Fortuna Sittard met 2-1.

0: U2 met Street of Dreams. Rust in Sint-Truiden, ook in Westerlo. Dat geeft ons nog eens de kans om ons oor te luisteren te leggen daar aan den Dreef. Nog steeds 1-1 tussen Oudgever in Leuven en Fenerbahçe, Hermien.
1: Ja, en dan komen verlengingen toch dichter en dichter. We zitten in de 86e minuut al intussen. 1-1 nog altijd. En dat is best logisch, want weinig kansen toch weer gekregen in deze tweede helft. Sinds dat doelpunt, die gelijkmaker van Konijnenberg. Wat Leuven, lichte controle, lichte bovenhand. Maar ik zeg het, weinig echte kansen. Het gevaarlijkste was misschien nog Papa Theodorou, die inviel. Maar zij creëerde die kansen vanuit buitenspel, dus had sowieso niet geteld. En daarnet toch eens oppassen nog voor de eerste mogelijkheden wel, denk ik, voor Fenerbahçe in deze tweede helft. Maar het waren er twee op rij. Eerst die Staskova, de Tsjechische, die kon doorgaan in de 16, viseerde de verste hoek, maar haar trap ging uiteindelijk best ver naast. En nu oppassen voor Maria Alves, maar Seynhaven doet dat. Oppassen, bedoel ik. En glijdt naar die bal toe. En Maria Alves, zij, die Braziliaan, was ook betrokken bij die tweede kans van Fenerbahçe. Want hield de bal net voor Seynhaven bij en paste goed. Maar Turkoglu die kon met een kopbal in de draaien het doel.

Ja, niet vinden, niet kadreren. En zo staat het hier nog altijd 1-1. En ligt het spel ook alweer stil voor een blessurebehandeling bij iemand van de bezoekers. Ik kan niet meteen zien wie het is, want geen schermen ook hier. Dus dan laten we het voorlopig even zo. En komen we terug voor de mogelijke slotfase of verlengingen. Dus dat wordt het. Want 1-1 nog altijd hier aan de dreef.

0: Peter Gabriel met Salisbury. Heel gaan we terug naar Oud-Heverlee Leuven natuurlijk. Daar komt het einde van de wedstrijd steeds dichter en dichterbij. Nog steeds 1-1, Hermien.
1: Ja, klopt. Minder dan een minuut nog te spelen van de 2 minuten extra tijd die erbij zijn gekomen. Maar ja, einde van de wedstrijd lijkt het niet te gaan worden, want nog altijd 1-1. Jessin Kuipers die probeerde er daarnet nog iets aan te doen, maar haar schot werd helemaal gekraakt en was zo totaal niet gevaarlijk. Het was wel Leuven dat toch nog een beetje kwam opzetten in die slotminuten met ook nog de eerste hoekschop van de wedstrijd pas. Dus wat halve kansen gecreëerd sinds dat doelpunt. Ik zei het al, maar ook niet meer dan dat. En behalve die 2 van Fenerbahçe die ik daarnet beschreef aan de overkant, was het ook maar magertjes. Dus dan krijg je dus weinig doelpunten. 2-1 aan elke kant. En waarschijnlijk verlengingen. Nog eens kijken of ze deze inworp nog geeft. Nee, de ref die fluit af. 90 minuten gespeeld, 2 minuten extra tijd, maar die hebben niet voor afscheiding kunnen zorgen. En dat is niet onlogisch, want ze houden elkaar best goed in evenwicht. De eerste helft die was voor Fenerbahçe, als je het als in een bokskamp zou bekijken. Met ook een doelpunt natuurlijk, die vroege goal van de Turken. En in de tweede helft zette Leuven dan zeker wel de voet naast Fenerbahçe. En meer dan dat, ze scoorden ook na een mooie aanval. Konijnenberg met het doelpunt. 1-1, een betere tweede helft dus van de thuisploeg, maar misschien toch net nog wat te weinig. En ik zei het al, je merkt het dat ze eigenlijk nog in voorbereiding op het nieuwe seizoen zitten, maar het is nu eenmaal zo. Nu staat al de volgende ronde, volgende voorronde van die Champions League op het spel. En daarover is dus nog niks beslist. Dat zullen de verlengingen moeten gaan doen. En wie weet strafschoppen. Zullen we zien, even rusten, kort rusten. Dus nu, je kent het wel. En daarna beginnen we alvast aan die 2 keer 15 minuten extra tijd. 1-1 hier aan de dreef tussen OHA Leuven en Fenerbahçe.
0: Gaan we ook nog eens vooruitblikken naar het EK Atletiek. Dat maandag van start gaat. Isaac Kimeli, die hoorde u al. Een van de andere atleten waar we naar uitkijken is natuurlijk Rani Rozius, die op zoek is naar beterschap, naar betere prestaties na het herstellen van die blessure en operatie. Laten we eens luisteren hoe zij er naar kijkt, naar dat EK bij Bert Sterks.
2: Rani, je zat na het BK met veel frustraties op de grond. Nu sta je hier toch, heb je die negatieve gevoelens van toen kunnen omzetten in iets positiefs in de tussentijd?
3: Ergens wel. Maar ja, je zet dat niet volledig van je af. Dus dat blijft wel zo sluimeren. Maar kijk, we staan hier en ik ga er wel van genieten.
2: Wat maalt er dan precies in je hoofd?
3: Het is gewoon veel geweest. Laatste periode. Fysiek en mentaal. Dat het wel gewoon moeilijk is geweest. Vooral mentaal. Vooral mijn zelfvertrouwen. Vooral alles. Het is een beetje moeilijk om te verwoorden ook gewoon. Want het gaat van nee op het BK naar nee op de selectie. En dan een dag later toch weer ja. En het had anders kunnen. Maar ik ben dankbaar dat ik hier sta. En dat ik mag lopen. En dat ik individueel kan laten zien dat ik wel echt mijn plaatsje hier verdien. Dus dat gaan we proberen.
2: Op welke manier hadden ze dat dan anders moeten doen, vind jij?
3: Gewoon niet anders moeten doen, maar nu mag ineens iedereen meedoen die op de selectie van de Road 2 staat. Als we dat wisten in het begin van het seizoen, zag het seizoen er heel anders uit. Voor veel mensen. Voor mensen die nu ook gewoon, bijvoorbeeld een Rani Vinken die net uit die lijst valt. Als zij 1 wedstrijd meer had gedaan, had ze hier ook gestaan. Er zijn mensen van de 800 meter die de snelste tijd in België heeft neergezet. Op de ranking staat ze niet. Als ze een wedstrijd meer had gedaan, had ze er misschien wel in gestaan. Als je die dingen weet, deelt je seizoen heel anders in. En het is heel nice dat ze iedereen hebben meegelaten. Daar ben ik echt super dankbaar voor dat ze dat gedaan hebben. En dat ze gewoon iedereen opgebeld hebben die geselecteerd staat volgens European Athletics. Maar als je een limiet ziet en je ziet dat die niet haalbaar is, dan gaat je daar niet voor. En dan doet je andere dingen. En
2: zijn dat dingen die jij als atleet op je eentje probeert te verwerken, van je af te zetten? Of zoek je daar ook hulp voor?
3: Goh, ik praat er wel veel over. Zowel met Johan als mijn supportsystem thuis. Je moet het altijd alleen verwerken. Het is altijd jij die er echt effectief in zit. En dan, ja, hulp is welkom, maar ja, ik moet dat zelf toch gewoon een beetje kunnen plaatsen.
2: Is dit voor jou nu de moeilijkste aanloop naar een kampioenschap tot dusver in je carrière?
3: Ja, ik denk het wel. Allee, ja, zeker ook met mijn operatie. En allee, er is zoveel geweest de afgelopen tijd. Dus ja. Ja.
2: Hoe is het met de voet?
3: Mijn voet is oké. Allee, er is sowieso nog wel reactie na wedstrijden. Zeker als je heel veel wedstrijden doet op een korte periode. Wat nodig was. Maar ja, voor de rest, allee, kleine pijntjes overal. Maar wat vrij normaal is als je probeert te pushen naar een wedstrijd waar je eigenlijk nog niet helemaal klaar voor bent. Maar ja, nee, ik ga ervan genieten. En ik kan er wel gewoon... Het is doenbaar. Het is niet heel veel.
2: Dus om eens heel positief te zijn, als het allemaal heel goed loopt, is het 3 keer op heel korte tijd na elkaar. Kan je dat aan?
3: Ja, want daarna heb ik toch wel heel wat dagen rust voordat de aflossing terug is. Dus ja, denk dat wel.
2: Is het realistisch?
3: Dat is iets anders. Ik heb even gekeken wat de tijd was van 2 jaar terug voor naar de finale te gaan. En dat was 11-13. Wat nu ook de Belgische selectiecriteria was. Dat weet ik niet of ik dat kan. Maar ja, ik ga sowieso mijn best doen. En ik ga ervan genieten. En ik ga, ja, echt wel proberen om dicht aan mijn PR-tijd te komen. En ja, de rest.
2: Je hebt al vaak bewezen dat je kan knallen op kampioenschap. Je bent echt wel een echte kampioenschapsloopster. Denk je dat dat er weer gaat uitkomen nu?
3: We gaan het meemaken. Johan is hier, dus dat is al heel supergoed. Zij hebben een accreditatie gekregen. Dat is het enige waar we altijd achter vragen. Ook super dankbaar voor. Dat is echt chef's kiss gewoon. Ja, en dat is ook wel supergoed dat hij hier is. Hij kan me ook rustig houden en zo in moeilijke situaties. Maar ja, we zullen zien.

0: Kids with Buns met Car Crash. Gaan we eens terug naar de Eredivisie. Glenn, daarnet gaf je mee dat het tussen PSV en Fortuna Sittard 2-1 was. Ondertussen is de match ook afgelopen, maar de score is toch nog gewijzigd.
1: Ja, die is inderdaad gewijzigd. En niet in het voordeel van PSV, maar wel in het voordeel van Fortuna Sittard. Want in de toegevoegde tijd heeft Michoud er met een schot van net buiten de 16 2-2 gelijk van gemaakt. En zo dus toch al direct op die openingsspeeldag duur puntenverlies voor de club uit Eindhoven. Nu we toch in Nederland zitten, die andere ploeg die vorige week dus die wedstrijd om de Supercup speelde, AZ, die wonnen toen met 0-4 bij PSV. Die zijn ook aan het voetballen. Zij doen dat tegen ATO Den Haag. Die eerste helft heeft voorlopig wel nog geen doelpunten opgeleverd.
0: Oké, dankjewel. Dan gaan we ook nog eens naar die verlengingen in Leuven. Hermien, we zijn eraan begonnen. Vertel.
2: Ja, wel vertel dat hier zo net Leuven om een heel vreemde reden een hoekschop niet kreeg. Dat leek me toch overduidelijk dat die trap van Jada Konijnenberg afweek op een Turks been en zo over de achterlijn ging. De Turken die gingen zelf ook meteen klaarstaan in verdediging voor die hoekschop. En dan de ref, ja je hoort het misschien, ze krijgt het publiek nu helemaal op haar dak, die dat dan plots corrigeerde naar doeltrap. Heel vreemd. Ik ga straks de beelden nog eens proberen op te zoeken, want het is te volgen op YouTube, voor wie zin mocht hebben, op het kanaal van Fenerbahçe. Heel vreemde beslissing, want dat had toch een tweede hoekschop voor OH Leuven moeten zijn. En dat is toch altijd wel een kans op gevaar die zo is ontnomen. Een eerste kans hadden we zo misschien gekregen in deze eerste verlenging, want het doelgevaar nog niet gezien. Maar het lijkt er echt wel op dat OH Leuven het wil afmaken in die verlengingen. Liever geen strafschoppen, want ze gaan met veel volk voorin gaan spelen en ze voelen misschien ook wel dat Fenerbahçe er fysiek een beetje aan het doorzakken is, al moet ik zeker met twee woorden spreken, want ze blijven toch ook wel best goed mee voetballen de Turken, maar op echt gevaar van hun kant is het dus ook nog wachten in die eerste verlenging, met dus nog altijd die 1-1 stand op het bord, zien of OH Leuven het fysieke overwicht misschien kan gaan uitspelen. In die verlenging dus hier aan de Dreef 1-1.
3: 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: VRT Radio 1.
5: Alles begint bij luisteren.
6: Het is 10 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Rusland zegt dat het verschillende Oekraïnse havens heeft aangevallen en dat er aanzienlijke schade is aangericht. Het zou gaan om de havens van Odessa en Mykolaiv aan de Zwarte Zee. Ze zouden onder meer met drones zijn bestookt. Volgens Rusland werden een opslagplaats en twee vrachtschepen met militair materiaal aan boord getroffen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd. Intussen heeft Turkije een oproep gedaan aan Rusland en Oekraïne om de aanvallen op schepen in de Zwarte Zee te stoppen. Volgens Turkije zijn ook Turkse handelsschepen bestookt en zouden er gewonden gevallen zijn bij de bemanning. En Bulgarije roept de Oekraïnse ambassadeur ondertussen op het matje. Eerder vandaag is een drone neergestort in de buurt van een belangrijke gaspijpleiding vlakbij de grens met Roemenië. Volgens Bulgarije is de drone van een type dat vooral door het Oekraïnse leger gebruikt wordt. In Hoogstraten in de provincie Antwerpen is een man van 37 overleden op de camping van de Antilliaanse feesten. Over de juiste omstandigheden van het overlijden is nog geen duidelijkheid. Burgemeester Tine Rombouts.
7: Er is deze middag iemand bewusteloos aangetroffen in zijn tent op het campingterrein. De campinggasten die het slachtoffer hebben aangetroffen, hebben in eerste instantie de eerste hulpverlening gegeven en ook de hulpdiensten opgeroepen die op het terrein aanwezig waren. Die zijn ook snel ter plaatse gekomen. Alle hulp die geboden kon worden is geboden, maar heeft jammer genoeg niet tot het gewenste resultaat kunnen leiden, wat het maakt dat de persoon in kwestie is overleden.
6: In het zuiden van Duitsland zijn 10 mensen gewond geraakt toen een campingfornuis ontplofte. Het ongeval gebeurde op de camping van het Taubertal-festival. Een jonge man gebruikte een kooktoestel op gas, maar er ontstond een gaslek. De gewonden zijn allemaal 20ers. 8 van hen moesten in het ziekenhuis opgenomen worden. In sommige delen van Duitsland mogen vrachtwagens morgen gewoon de weg op. Normaal is dat op zondag verboden, maar dat verbod wordt tijdelijk geschrapt. Dat is een gevolg van de lage waterstanden op grote rivieren, waardoor binnenschepen minder lading kunnen meenemen. Vrachtwagens moeten dat opvangen. Maar daarvoor zijn extra chauffeurs nodig, zegt transporteconome Christa Sis, en die zijn er niet.
8: De vraag is inderdaad wie gaat dus die extra ritten gaan uitvoeren. Zeker ook door het feit dat als men op zondag rijdt, dan een dag in de week gecompenseerd moet worden. Dus dat is eigenlijk niet echt een oplossing. Maar die maatregel van op zondag te rijden gaat de problematiek een beetje verzachten. Maar zeker niet genezen. Dus het is een noodoplossing. En die eigenlijk toont hoe moeilijk het is om bijvoorbeeld de capaciteit van de binnenvaart eigenlijk te vervangen door alternatieven zoals dus wegvervoer of spoor.
6: De maatregel geldt voorlopig maar in enkele deelstaten, onder meer in Neder-Saksen en Noord-Rijn-Westfalen. In het voetbal speelt bekerwinnaar Union vanavond zijn eerste wedstrijd van het seizoen op bezoek bij Westerlo. Jeroen van der Loop, hoe gaat het daar?
9: We spelen nu ruim 10 minuten in de tweede helft en het staat 1-1. Westerlo kwam na dik 10 minuten op voorsprong na een perfect uitgevoerde counter. Scoorde Norman Basset hard in de linkerbovenhoek de 1-0. Even was het zoeken voor Union, maar vlak voor de rust, of beter gezegd vlak voor het half uur, was daar Promise David die heel beheerst met zijn rechter keeper Jungdal klopte en zo 1-1. Het is een leuke opgaande, op en neergaande wedstrijd met heel wat kansen voor beide ploegen. Dus we zijn er nog niet zeker van dat het laatste doelpunt hier al is gevallen. Voorlopig dus 1-1.
6: Dankjewel Jeroen. Ook Sint-Truiden en promovendus Lommel spelen op dit moment tegen elkaar. Met nog iets meer dan een half uur te spelen in de tweede helft staat het er 0-1 voor Lommel. En in de Champions League voetbal voor vrouwen speelt Oud-Heverlee Leuven momenteel de finale van de tweede voorronde tegen het Turkse Fenerbahçe. Na 90 minuten voetballen stond het er 1-1 en dus moeten verlengingen bepalen wie doorstoot. Een vrij heldere nacht met temperaturen rond 14 graden. Morgen zonnig met wat hoge sluierwolken en maxima tot 32 graden. De volgende dagen houdt het warme zomerweer aan. Meer op vrtnieuws.be.
3: Jupiler 0,0% verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
4: Radio 1.
3: Sportza.
4: Met Niels van Duizen.
0: Nog een uurtje gaan we door met Sportza. Te beginnen bij Westerlo Union, want Jeroen, ja, die 1-1 is ondertussen al achterhaald.
9: Mijn woorden waren nog niet koud in het nieuws waarbij ik zei dat het waarschijnlijk niet het laatste doelpunt was. En meteen was daar een tegenaanval van Union. Vond Promise David zijn spitsbroeder Raul Floruc. En die dribbelde bal met zijn linker op richting 16, kapte naar zijn linkervoet, wilde de bal binnenkantje voet voorbij zijn rechtstreekse tegenstander Lapage en doelman Jungdal krullen. Maar de bal week af op het been van Lapage en ging zo met een boogje over keeper Jungdal heen. En zo dus de 1-2 voorsprong voor Union. Nadat we ook in de tweede helft al heel wat kansjes gezien hadden, was het Promise David na 3 minuten al meteen met een bal in het zijnet. Was er een goed schot van Sakamoto dat werd afgeblokt en in hoekschop behandelde. En dan een hele mooie aanval opnieuw via de twee Japanners. Sakamoto staat hier een hele sterke partij te spelen. Hij vond aan de rechterkant Saito. Die had een hele scherpe voorzet richting Basset. En het leek erop alsof hij er alleen maar zijn hoofd tegen moest zetten. Maar ons beeld was een klein beetje vertekend. Want hij was net voorbij de bal al Basset. En viel een beetje achterover met een poging die bal toch nog te raken. Maar de bal schampte weg op zijn hoofd. En daar, op, in de daaropvolgende tegenaanval was het dus 1-2. Dat doelpunt van Floruc. En zo dus is die vroege voorsprong van Westerlo door Union alweer helemaal weggepoetst. En gaan ze dus proberen met een goed resultaat en een goed gevoel naar die terugwedstrijd in Noorwegen tegen Bodo Glimt. Om zo proberen in de Champions League verder te geraken. En dan hopen om ook na deze wedstrijd tegen Westerlo in de competitie alvast in het spoor te blijven van onder andere Club Brugge. Wat mist Westerlo op dit moment? Natuurlijk, of beter gezegd Union. Ze missen een beetje ook Zorkan daar op het middenveld. Terwijl nu Promise David en de doelpuntenmaker Floruc en Promise Davis naar de kant gaan. In hun plaats komt Fousseini in de ploeg en Mofokeng. Zij gaan zich in het aanvallende compartiment van Union proberen te laten zien. Om zo misschien ook een basisplaats af te dwingen in die wedstrijd. Dus dinsdag om 6 uur in Noorwegen. De klok geeft op dit moment precies 60 minuten aan. Is het zometeen Union dat kan of gaat proberen die wedstrijd gewoon uit te spelen en proberen het dicht te houden. Terwijl wel meteen een eerste schotje zien van Fousseini via de stuit in de handen van Jungdal. Of heeft Westerlo in ieder geval nog een slotoffensief zometeen in petto. Het was een beetje afwachten. Wat gaat Westerlo doen? Vorige week hadden ze nog een generale repetitie tegen Samsunspor. Die wedstrijd ging verloren met 1-2. En daaruit bleek ook dat het een beetje zoeken was met al die nieuwe spelers, met het spel dat coach Issam Sharai graag zou willen zien. Nu na een uur voetballen lijkt het buiten de tussenstand erop dat Sharai absoluut tevreden mag zijn over wat zijn jongens tot nu toe op het veld laten zien. Er was, om dat ook nog even mee te geven, kennen jullie nog Kujovic, Vladan Kujovic, de oude doelman die ondertussen keeperstrainer is bij Westerlo al een tijdje. Die hebben we zo net voor de 1-2 volledig uit zijn plaats zien gaan richting de vierde man en richting de grensrechter. Het was uiteindelijk wel terecht, maar de manier waarop was misschien niet helemaal zoals het hoort. Wat gebeurde er? Er was een aanval van Union en die werd over de achterlijnen getrapt. En het was Jungdal die snel een bal pakte en voor zich uitrolde. En zoals al een aantal keer deze wedstrijd meteen de diepgang zocht richting Saito en Sakamoto. Maar het was wel een doeltrap en die bal kwam effectief bij Sakamoto terecht. En de grensrechter stak zijn vlag omhoog. Buitenspel, zei hij. Nu zijn er wel wat regels veranderd bij het begin van het seizoen. Maar de buitenspelregel die telt nog altijd niet bij een doeltrap of bij een ingooi. En heel de bank van Westerlo die sprong recht met Kujovic voorop. Om even uit te leggen dat het absoluut nooit geen buitenspel kan zijn bij een doeltrap. En dat zal de grensrechter voor waarschijnlijk niet meer overkomen. Maar ondertussen, het is ook voor hem misschien terug het begin van het seizoen. Hij kon die situatie niet meer terugdraaien. Bassett maakt een overtreding in de hoek. Daar op de helft van Union tegen zijn rechtstreekse tegenstander Maziré Silla. Die gaat de bal klaarleggen voor een vrije trap. We spelen 63 minuten hier in het Kuipje. Westerlo kwam op 1-0, maar Union heeft dankzij doelpunten van Promise David en Raul Floric de situatie omgedraaid. Tussenstand 1-2.
3: Radio 1.
4: Sportza.
0: Natuurlijk wordt er ook gevoetbald op dit moment dan. Tussen Sint-Truiden en Lommel, ook daar is het verschil nog steeds 1 doelpuntje, Jonathan.
10: Inderdaad, ook hier bijna 20 minuten onderweg in de tweede helft. En nog altijd 0-1 voor Lommel. Maar Sint-Truiden is heel erg sterk met heel veel energie uit de kleedkamer gekomen. Maar vergeet zich te belonen. Misschien hier Sebaoui met links. Wat een doelpunt. Ilias Sebaoui, hij wist, iedereen wist dat hij de sleutel in handen heeft om Sint-Truiden terug te brengen in deze wedstrijd. En net op dit moment doet hij het dan. Dat is perfect aangesloten bij dit moment op de radio dan. Sebaoui, wat een trap. Een streep met links. Heel veel poeier in dat schot. Maar het was echt niet de eerste keer dat hij durfde in deze tweede helft. Kwam heel goed naar buiten. Zit nog steeds met die frustratie ook van de penaltyfout die hij daarnet gemaakt had. Waardoor Lommel op voorsprong kwam. Maar dit doet hij uitstekend hoor. Wordt aangespeeld op de rand van de 16 en trapt hem met links binnen. 1-1 dus en we gaan door naar Westerlo Union. Jeroen van der Lop.
9: Daar is het 1-3 geworden voor Union. Het is een aanval door het centrum. En prima van dichtbij binnengetikt. Even kijken wie het doelpunt gescoord heeft. Dat is gebeurd door Mofokeng. Hij werd door het midden aangespeeld. Het is een prima bal van eerst van Verdelijzen. En dan is het volgens mij even kijken wie het is. Rob Schoofs met het laatste tikje weer tussen de twee verdedigers. En met de linkerteen tikt hij de bal binnen, de nieuwkomer. En zo dus 3-1 voor Union. En dat is het een mooie en prima uitgangspositie als ze dus die volgende ronde willen halen bij de Champions League. 3-1 op 5 minuutjes tijd, beter gezegd, of beter op 10 minuutjes tijd, maakte Union de wedstrijd monddood. Afwachten of Westerlo hier nog iets tegenover kan zetten. Maar het derde doelpunt gescoord, tussenstand 1-3.
0: Dankjewel Jeroen. Gaan we terug naar jou Jonathan. Ja, daar terug de bordjes in evenwicht.
10: Inderdaad 1-1 en het was echt een prachtig doelpunt van Ilias Sebaoui. De grote man bij STVV kan nog gaan vertrekken. Ik zei het er net in de eerste helft, al is er... Ja, er zijn geen bestaande geruchten dat hij richting grote ploegen zou gaan. Maar de persman van STVV zei het hier daarnet ook nog eens. Als ze met bedragen komen, dan weten ze ook wel dat ze een Sebaoui niet kunnen houden. En met het niveau dat hij hier haalt, kan ik wel geloven dat ze komen. Lommel in de aanval op dit moment met Tom Reijners aan de linkerkant. Lommel eigenlijk ook niet slecht gestart aan de tweede helft. En had daarnet zelf ook altijd op 2-0 moeten komen. In een goede counter. Want het is dus wel echt STVV dat Lommel helemaal terug doet. Maar de ene keer dat de counter wel lukte, ging het goed. Via Vansa en ook invaller Tavilti heet hij. Talviti is het. Een jonge Finn, hij is erin gekomen voor Nupan. Maar is die kans eens beschrijven. Werd goed uit tussen twee mannen gestuurd richting doelman Kokubo. Maar trapte dan veel te centraal van op de penalty stip zo ongeveer. Een penalty in motion. Had hij veel beter mee moeten doen. Jonge Finn is het van 21 jaar. En hij is Sverre Nupan moeten komen vervangen. Heel jammer voor deze wedstrijd. Hij ging gaan zitten Nupan in minuut 46. Echt 1 minuut nadat de rust over was. Dus hij zal al iets gevoeld hebben. En het zal hem te veel geworden zijn. Ging met de handen in de haren de eigen tunnel weer in. Werd meteen vervangen. Dus dat ziet er niet goed uit. Bij zijn eerste wedstrijd in België. Dat grote toptalent van Manchester City. Dat ze lenen. Foutje gemaakt door Lommel. Aan de overkant. Op Taiga Hata. Maar Sint-Truiden dus opnieuw helemaal terug. In de wedstrijd echt een heel mooi doelpunt van Sebaoui. Dat toch nog een keer zeggen. En op dit moment gaat ook Matsuzawa erin komen. Extra aanvaller Ryan Merlin gaat naar de kant. En middenvelder Merlin wel een goede wedstrijd gespeeld. Matsuzawa moet voor snelheid zorgen. Moet voor een extra actie zorgen naast die van Wezenmaal. En Sebaoui. En straks komt misschien ook nog die andere Japaner. Andere nieuwe Japaner waar we ook veel van verwachten. Ryotari Araki erin. Maar 1-1 dus in elk geval weer in minuut 68. Alles kan weer in deze Limburgse derby. 1-1 tussen Sint-Truiden en Lommel.
0: Gaan we terug naar jou, Hermien, voor het voetbal tussen Oud-Heverlee-Leuven en Fenerbahçe. Daar zitten we natuurlijk in die toegevoegde tijd. Waar zitten we ergens?
2: Ja, in de tweede verlenging al nog dik 10 minuten te spelen met nu een vrije trap voor Leuven. Dus zien of ze hieruit kunnen scoren, kon Einenberg net niet. En dan ja, mistrap en zo wordt het een hoekschop. Ja, Plummer valt doelvrouw Moutiano in de armen. Maar het was echt wel een halve, ja, of een hele foskeu. Dat is het altijd helemaal natuurlijk. Een foskeu en zo een hoekschop voor Leuven. Dus gevaar nog niet geweken. Even kijken. Ja, goed getrapt wel. Gaat wel ver naar de tweede paal. En daar kan die lange Tsjechische Staskova wegkoppen. En de bal blijft bij Fenerbahçe en wordt nu helemaal ontzet. Ja, dat waren mogelijkheden voor Leuven waar dus niet echt iets is uitgekomen. Daarnet was er ook wel een trap van Kadia de Keuster. Het gaat nu wel snel naar de overkant. Of dat proberen ze toch maar bal verliezen. Nu even wat snelheid in de wedstrijd. Maar ja, dat gaat wat te snel daar. Alweer balverlies. En zo uiteindelijk de bal bij Louise Seynaven. De doelvrouw van OHL Leuven. In dus al de tweede verlenging. Een verlenging waarin vooral de scheidsrechter ook de hoofdrol al wat naar zich toetrekt. In negatieve zin dan. Want ik zei het al, die hoekschop. Ik heb het snel nog eens opgezocht. En het was er helemaal geen. Het is echt onbegrijpelijk dat ze die hoekschop niet toekende aan Leuven bij het begin van de verlenging. Trok ook al een viertal keer geel telkens voor Leuven. En soms echt wel heel snel Maar ze blijven er al bij al rustig onder. En ze moeten natuurlijk nog altijd één keer proberen te scoren om verlengingen te vermijden. Maar daar zijn ze voorlopig niet bij. Kan Kuipers nu iets forceren? Nee, het is veel te overhaast gedaan. Die bal rolt gewoon over de achterlijn. Doeltrappen zo voor de doelvrouw van Fenerbahçe. Nog 10 minuten te spelen hier. Nog altijd 1-1.

0: Joan as a Policewoman met Holy City. Union lijkt op weg naar een vlotte overwinning. Dus ja, gaan we spanning toch moeten gaan zoeken bij Sint-Truiden. Lommel, terug naar jou, Jonathan.
1: Ja, Lommel met een doeltrap en zo. Net hebben we ook weer een wissel moeten optekenen. Mats Seuntjes en Ralf Seuntjes. Mats is zijn broer. Ralf Seuntjes in de spits bij Lommel is er afgehaald. Op zijn 37e kan hij misschien geen 90 minuten volmaken in de Jupiler Pro League. En vervangen door een jongen die zijn debuut gaat maken. Beirings heet hij. Lars Beirings, 18 jaar. En ik had gevonden dat het een middenvelder was. Maar blijkbaar gaat hij dus toch in de aanval spelen. Het zijn jongens die we allemaal echt nog moeten leren kennen in eerste klasse. En ook in tweede klasse had hij dus nog niet gespeeld. Kan hier alvast goed zijn man afhouden. En zal dus ook iemand zijn die Lommel toch vooral in de wedstrijd moet houden. Want echt aanvallen doet de ploeg in het groen en wit al even niet meer. Maar kijk, misschien nu toch wel nog eens met een actie door het midden. Goede actie ook wel. En neergehaald door Ishiwatari. Gele kaart voor de jonge Japanner. Moet hij mee opletten. Nelson Ishiwatari, maar het is in die doorbraken, in die counters, dat Lommel wel nog altijd het verschil kan maken. En wat ze ook al een paar keer goed hebben gedaan, Jason van Duiven. Is snel, speelt echt op alle posities. Begon als spits, heeft hier al rechtsachter gespeeld, staat nu op de linksachter. Een paar jaar geleden overgekomen van PSV. En hij gaat zelf ook die vrije trap nemen. Linksachter van Lommel vorig jaar. Die is verhuisd naar AZ. Was ook een hele goede. Sam de Grant. 10 assist in de Challenger Pro League. Veler van op Ralf Seuntjes. Weggewerkt door STVV op die vrije trap. En wel gewoon opnieuw bij Lommel. Dan heeft nog een kansje genoteerd voor Sint-Truiden. Het was Sissako, Abdoulaye Sissako. Die kon aanleggen van op een meter of 20. Hard wel, maar ook te centraal. En Piklak die kon de bal uit zijn doelvlak slaan. Maar ook maar zover tot Matsuzawa die het met een omhaal ging proberen. Maar dat was ook heel optimistisch. We gaan nog een wissel krijgen bij STVV. Het ligt even stil in deze wedstrijd. Dus we zullen hier niet te lang doorgaan. Maar Frederik Swelle gaat eraf. Wordt vervangen door Oumar Diouf. Ook een jonge spits. Een Senegalees. Hij in de winter gehaald bij Club Luik. Vorig seizoen maar één keer gescoord. STVV zal hopen dat hij dat dit jaar iets vaker kan doen. Want hij zal een van de vaste spitsen worden toch bij STVV. Hier nog heel even kijken. Want Pupa aan de bal speelt ook een hele goede wedstrijd. Wat me wel verrast. Want in een heel aanvallende rol vandaag een goede voorzet van Matsuzawa. Maar eruit gehaald. Een kwartier nog te spelen tussen Sint-Truiden en Lommel. Nog altijd 1-1. Het tempo een beetje uit de wedstrijd. Maar het kan straks terugkomen in een spannende slotfase. 1-1.
0: Jeroen, bij jou tussen Westerlo en Union. Union dat de leiding in de handen heeft. Of probeert Westerlo toch wat te doen aan die achterstand?
2: Ze proberen in ieder geval wel, maar het geloof is wel wat minder dan in de eerste helft en in het begin van de tweede helft om hier nog een resultaat te halen. We hebben nog een kansje genoteerd, een grote kans beter gezegd voor Fousseini. Na een klein foutje van de centrale verdediger van Westerlo, Ndembi. Hij kopte de bal na een lange bal recht op Fousseini en hij kon zo heel snel richting Jungdal lopen. Kapte Jungdal ook uit, maar bleek dan te zien dat de hoek te scherpen. Draaide dan terug voorbij de keeper om hem dan op doel te trappen. Maar dan kreeg hij zo'n fase die je niet graag wil hebben. Namelijk op het moment dat je wil trappen, dat je met de punt van je steunbeen de bal wegtrapt en je met je trapbeen in het luchtledige trapte. Dat gebeurde bij Fousseini. En dan was het in de rebound nog wel Patrice. Maar die bal ging ook niet binnen. En aan de overkant, hetgeen dat we toch een aantal keer gezien hebben, hele snelle spelervattingen van achteruit van Jungdal, die bal steeds heel zuiver weet te trappen. Nu was het richting de ingevallen Lalawi, die alleen in duel met zijn rechtstreekse tegenstander op keeper Chambara afging. Maar hij twijfelde een seconde om te trappen. En dan werd hij afgeblokt. Dus kansjes blijven er wel. Maar het geloof bij Westerlo dat er hier effectief nog een resultaat valt te behalen is minder en minder. Dat komt ook omdat Union uitstraalt dat ze hier eigenlijk niks willen en zullen laten liggen. En dan met de ingevallen Fousseini daar vooraan samen met doelpuntenmaker Mofokeng. Doelpuntenmaker Mofokeng. En ze heel erg loeren op de mogelijke ruimte die ze krijgen. Bal van Sisse Sandra van de rechterkant naar de linkerkant. Goeie debuutwedstrijd voor Sisse Sandra. Daar gaan ze hier in Westerlo best nog wel wat plezier aan beleven. Als zij dat middenveld blijft bevolken samen met, zoals ik daar straks al zei, een zeer goed spelende Issa Sakamoto. Al is het programma van Westerlo niet al te gemakkelijk. Volgende week moeten ze op bezoek bij Racing Genk. Twee stevige kleppers om het seizoen mee te beginnen. Ik denk dat Sharai vooral over het eerste uur heel tevreden mag zijn. En dat nu een beetje de kaars uit is. Dat het nu een beetje zoeken is. Ook omdat er al wat wissels gebeurd zijn aan beide kanten. Lalawi is erin gekomen. Bamba is erin gekomen. Amignalo is erin gekomen aan de kant van Westerlo. En bij Union is ook Smit ondertussen samen met Olaru in de ploeg gekomen. Olaru die waarschijnlijk tegen Bodo Glimt, de Roemenen, weer zijn basisplaatsen zal terugkrijgen. Maar hij kreeg dus onder andere rust in deze wedstrijd. Maar pikt toch nog een paar minuutjes mee. Pakken nog even deze actie mee. Schot! Oh, prima redding was dat na het schot van Amignalo op de vuisten van Chambare. Van dichtbij. De bal stuiterde net op het moment dat de ingevallen Amignalo wilde trappen. Waardoor die perfect op de slof terecht kwam. En een goede redding boven zijn hoofd van doelman Chambare. En een hoekschop voor Westerlo. Die gaan we nog snel meepakken op het moment dat Saito gewisseld wordt. En de ingevallen Karel Borijs die hoekschop meteen gaat nemen met zijn linker indraaien. De bal wordt dat. Alle spelers van Westerlo aan de tweede paal zullen inlopen op die hoekschop. Komt ook aan de tweede paal terecht. Wordt daar weggekopt door Patrice. Is Sandra. Brengt de bal nog eens in de 16. Kan Boris de bal nog eens voorbrengen. Nee, hij trapt. En ook nog een wildschot was dat van Fofana. Westerlo probeert maar zonder echte overtuiging. En zo dus nog altijd die marge van 2 doelpunten in het voordeel van Union. We gaan minuut 81 in. Tussenstand 1-3.
0: Dan gaan we ook nog eens terug naar Oud-Heverlee-Leuven. Hermien, waar die penalties zitten aan te komen.
3: Ja, ze zitten eraan te komen. Maar toch nog eens zeggen, de scheidsrechter. Ik noem haar naam toch maar even. Elena Gobiele. Ja, het is onwaarschijnlijk wat hier gebeurde. Want daarnet heeft ze een eerste keer afgefloten. Terwijl ook op de klok hier op de schermen in het stadion stond. Minuut 117. Dus ze floot gewoon veel te vroeg af. Minuten te vroeg. Onbegrijpelijk, alle speelsters van beide teams natuurlijk. Die keken elkaar eerst aan. Keken dan de ref aan. Wezen dan naar de klok. En zeiden van nee, de tijd zit er nog niet op. Het is 120 minuten als je verlengingen speelt. Onwaarschijnlijk, onbegrijpelijk echt dat dit is kunnen gebeuren. Ik zei het al, ze eisten de negatieve hoofdrol meer en meer op. En dit was echt wel het toppunt. Nadat daarnet ook alweer een gele kaart, de vijfde al voor Leuven, voor Papa Deodoro, ook weer heel snel gegeven. Nee, het is echt heel vreemd hoe deze vrouw hier op dit niveau deze match is mogen komen fluiten. Maar goed, dat is iets voor de UEFA misschien om te bekijken. Het belangrijkste voor de speelsters hier is dat het 1-1 is gebleven. Ik heb verder eigenlijk niet zoveel te melden. Nee, het was echt wel de ref die de hoofdrol opeiste in die verlengingen. Weinig kansen. Een trap van Kerimoglu voor Fenerbahçe. En dan ook wel best een goede trap van Biesmans voor OH Leuven. Maar beide keren kwamen de doelvrouwen niet echt in de problemen. En zo is het 1-1 gebleven. En worden het hier dus strafschoppen die zullen gaan beslissen over wie door mag naar de laatste kwalificatieronde voor de Champions League. Dan komen we terug op het einde als de beslissing er zit aan te komen in die strafschoppenreeks die je zo meteen volgt hier aan een dreef.
0: Dat is afgesproken, dat gaan we zo doen. Gaan we ook nog eens terug naar Westerlo. Nog een doelpuntje erbij voor Union, Jeroen.
2: Klopt, 1-4 is het geworden. Guilherme Smit, de Braziliaan, kreeg de bal op de rand van de 16 aan de linkerkant van het veld. En hij kapte zich buitenkantje rechts vrij. Keek even naar de verste hoek en krulde de bal vervolgens prachtig in. de verste hoek. Niet de bovenhoek, maar wel de verste hoek. En mocht er nog een sprankeltje hoop zijn geweest voor Westerlo om hier toch nog met een goed resultaat naar de eigen kleedkamers te gaan, dan is dat door Smit op dit moment eigenhandig helemaal verdwenen. Want Union speelt deze partij heel volwassen en knap uit met een mooi doelpunt van de ingevallen Smit. En zo dus met nog 7 minuten officiële speeltijd op de klok. 1-4.
0: Dankjewel Jeroen, dan moeten we ook eens gaan kijken hoe het nog zit met Sint-Truiden en Lommel. Daar ook nog spanning, Jonathan?
1: 7 minuten te gaan nog en inderdaad zeker spanning nog altijd bij die 1-1. Maar tegelijk twee ploegen die toch ook tegen hun limieten beginnen aan te lopen. Je ziet dat de tempo toch hard naar beneden is gegaan. Dat we niet meer dezelfde kansencreatie krijgen langs twee kanten. Ja, langs de kant van Lommel toch al een hele tweede helft niet meer. En eigenlijk ook in het tweede deel van de eerste helft ook niet helemaal meer. We kijken wel naar STVV op dit moment. Met Van Wezenmaal met een voorzet die geblokkeerd wordt. En zo in een hoekschop gaat belanden. Dat is de 6e, denk ik, ondertussen van de wedstrijd. Daarnet een paar kantjes nog kunnen opschrijven. Een vrije trap langs de rechterkant van Sebaoui. Echt bijna op de achterlijn. En hij besloot dan toch om te trappen met zijn rechtervoet. Echt een onmogelijke hoek. Had altijd moeten voorzetten. Had verschillende scenario's kunnen uitproberen. Laag of hoog. Eerste paal, tweede paal. Een kort paasje. Je had alles kunnen doen, maar je had echt niet moeten trappen, denk ik. Sebaoui, die echt wel een goede wedstrijd speelt. Ik zei het daarnet, had de sleutel in handen om het hier te keren. Deed dat dan ook met dat mooie doelpunt van hem. Met zijn linkervoet. Heel veel acties ook opgezet van op de linkerkant. Terwijl we kijken naar Lommel. Misverstand achterin bij Sint-Truiden. En daar kan Talviti nog bijna van profiteren. In de eerste fase was het Vansha. Hij toch nog net op tijd neergehaald door Moesliu. Tweede kans daarnet ook nog voor STVV. Die ging ik dan nog even meenemen. Dat was een voorzet van Hata. En dan zat Sebaoui er ook opnieuw tussen met een verraderlijk schot. Maar Piklak die een welkom pakken. Ook even verrast was van hoe dat schot maar kwam. Het was een paasje bijna richting de tweede paal. Maar Piklak zat er wel nog bij. 5 minuten nog maar. Lommel komt nu toch nog eens met Beirings. Ontsnapt aan de verdediging. Maar toch niet helemaal. Want de grensrechter wel degelijk met de vlag de lucht in. Buitenspel van de 18-jarige middenvelder of spits. Doet het uiteindelijk wel redelijk goed daar in de spits. Dus misschien kan hij nog wisselen van positie. Is jong genoeg om nog te switchen. Bij Lommel is Sean Adeboye er trouwens ook ingekomen. Zijn terugkeer naar de Belgische velden. Lang gespeeld in Nederland. Lommel is hem gaan halen bij Fortuna Sittard. Was nog niet helemaal fit om te starten in deze wedstrijd. Maar is wel bedoeld om in die laatste linie elke wedstrijd te starten. Van Wezenmaal nog eens met een voorzet eruit gehaald door Dries Wouters. Blijven nog eventjes hangen, want weer bij Van Wezenmaal nog een voorzet. Hij heeft er echt al 20 getrapt in deze wedstrijd. Weer een omhaal van Matsuzawa. Al de tweede keer dat hij dat probeert in deze wedstrijd. Maar weer mist hij het zuivere contact helemaal. Sebaoui dribbelt naar achteren. En dan hebben we nog 4 minuten te gaan zometeen. 1-1 nog altijd tussen Sint-Truiden en Lommel.
0: Gaan we toch nog eens terug naar Westerlo. Want Jeroen, daar is Union echt al een statement bezig voor een openingsmatch in dit nieuwe seizoen.
2: Zeker en vast. En het wordt een klein beetje pijnlijk voor Westerlo. Want een uur lang konden ze hun voet naast die van Union zetten. Maar nu wordt het toch wel te groot, dat klassenverschil. De ingevallen Darius Ularu maakt een hele mooie goal. De laatste goals waren trouwens allemaal mooi. Bijna alle goals waren mooie goals. Maar een afgeweken voorzet werd randje 16 door de Roemeen in één tijd op zijn linkerslof genomen. En de bal stuiterde net voor de handschoenen van Jungdahl. Maar de bal ging perfect in het zijnetje. En zo heeft de ingevallen Ularu zijn rekening hier in de Jupiler Pro League ook geopend. 28 jaar ervaren. Een middenvelder overgekomen van het vroegere Steaua Bucharest. Terwijl hier nog de 1-6 zit aan te komen. Maar Fusaini trapt op Jungdahl. Dus zo erg wordt het niet voor Westerlo. Maar Union zet niet zijn voet naast Club Brugge. Het gaat er qua doelsaldo ook meteen overheen op die eerste speeldag. Voorlopig met nog steeds een drietal minuten op de officiële klok leidt Union met 1-5.
0: Ja, zeer indrukwekkend alleszins. Toch het aantal doelpunten. Gaan we terug naar STVV, terug naar Staaien. Daar staat het natuurlijk nog 1-1. Jonathan?
1: Ja, en 4 doelpunten gaan hier niet meer vallen. Daarvoor zit er te weinig kwaliteit bij deze twee ploegen. En vooral in deze fase van de wedstrijd. Maar goed, het kan ook vallen uit de gaten die getrokken worden net door diezelfde fitnesslevels. We kijken op links, Jason van Duiven. Hij is van rechts naar links gegaan in deze wedstrijd. Kan zijn tegenstanders daar verrassen. Komt met een voorzet richting Berings. Nog opgepikt door Vancha. En die bal wijkt af. Ver naast het doel van Kokubo, maar op een eigen been. Er zit nog een wissel aan te komen bij STVV. En het is Shion Shinkawa die er gaat opkomen. De jongste Japanner in de kern van Sint-Truiden. En dat is een aanvaller die er gaat opkomen voor Jutrik Pupe, een verdediger. Sint-Truiden wil echt wel nog, moet het toch ook echt ergens wel in deze Limburgse derby tegen de promovendus. De ploeg die vorig jaar als derde eindigt. En we gaan uiteraard eerlijk blijven. Sint-Truiden is geen ploeg die dat elk jaar gaat kunnen doen. En op dit moment echt nog niet voor de bevestiging gaat kunnen zorgen. Daarvoor hebben ze het budget niet. Daarvoor hebben ze moeten schakelen. Kunnen ze hun coach zomaar kwijtraken bij de eerste mogelijkheid. Want die zit nu bij Hearts in Schotland. Heeft het daar echt niet makkelijk. Haalt geen goede resultaten in de Champions League. In de Europa League kwalificatie tegen Benfica. Heeft hij ook al heel hard afgezien. Maar aan Frederik de Meijer om de eerste overwinning van het seizoen toch binnen te halen. En dat kan zeker wel nog in de laatste minuut van de reguliere speeltijd. Bal weer op rechts. Met Taiga Hata. Ook hij al heel veel voorzetten afgeleverd. Maar te weinig kwamen echt aan. Goeie 1-2 wel. Daar is die voorzet. Daar landt hij bij Sebawi. Weer met een omhaal. Die hoeft dan ook nog in die bal. Valt binnen. Daar is hij dan. 2-1 voor Sint-Truiden. Alle spelers van de bank van Sint-Truiden lopen ook naar die Noordtribune van STVV. De tribune die er wel nog staat. In tegenstelling tot die aan de andere kant. Niet helemaal uitverkocht. Dit stadion, maar alle supporters die hier wel zitten, die kunnen dan toch losgaan bij de 2-1 die dan toch valt. Uiteraard zat hij eraan te komen. Uiteraard was Sint-Truiden de enige ploeg die nog kon doorduwen in deze tweede helft. En het kwam echt van de 27e voorzet. Ik overdrijf uiteraard, maar heel veel voorzetten. En altijd kwam er wel gevaar uit. Nooit een hele perfecte uitgespeelde kans. Maar hier valt het uit een voorzet van Hata. Is het Sebawi die het niet met een volledige omhaal, maar een soort schaarbeweging in de lucht wil proberen. Dan nog een tweede keer kan trappen. En dan is het Umar Diouf, de invaller. Hij die inviel voor Swelle Swelle. Die scoort. Vorig jaar maar 1 keer gescoord in de competitie. Vandaag heeft hij meteen zijn eerste vast. En gaat Sint-Truiden op en over Lommel in de Limburgse derby. Om zijn seizoen dan toch op de goede manier te openen. We zitten in de extra tijd. We zullen zo meteen wel te weten komen hoeveel minuten er nog gaan bijkomen. Maar in elk geval, Sint-Truiden ruikt de overwinning. En heeft hem voorlopig en virtueel ook vast. Umar Diouf heeft ervoor gezorgd. En het staat 2-1 tussen Sint-Truiden en Lommel.
0: Dan zijn we ook heel benieuwd hoe het momenteel gaat met die penalty shootouts. Helemaal in het slot van die wedstrijd tussen Oud-Heverlee Leuven en Fenerbahce. Vertel Hermien, wat is de stand? Dan zijn we ook heel benieuwd hoe het momenteel gaat met die penalty shootouts. Helemaal in het slot van die wedstrijd tussen Oud-Heverlee Leuven en Fenerbahce. Vertel Hermien, wat is de stand?
3: Ja, 2-2. Dus ook die strafschoppen blijven heel spannend. Het leek even de kant van Leuven op te hellen of over te hellen. Maar nu even kijken naar papa Theodoro.

0: 2 voor OHL Leuven. Zij zijn begonnen aan de penaltyreeks. Ja, dat is vaak niet de beste positie om te moeten starten. En dan hebben ze vooral nog het nadeel dat de TOS de kant van al die supporters van Fenerbahçe is gekomen. Dus die zitten in de nek te hijgen van Louise Seynaven, de doelvrouw van OHL Leuven, die nu klaar staat voor haar vierde strafschop. Eentje kon ze er al heel mooi uithalen. Dat was de tweede van Fenerbahçe. Even kijken of ze dat nog eens kan herhalen. Nee, we laten het voorlopig hierbij. En ze pakt hem. Misschien niet onbelangrijk, ze pakt hem. Maar kort even terug naar die andere wedstrijden.
1: Ja, inderdaad. We komen zo terug, Hermien. Maar bijna nog een doelpunt bij jou, Jonathan.
2: Nee. Het tegenovergestelde doelpunt is afgekeurd door de VAR. Er is daar iets gebeurd. Een fout van Sebawi was het, waardoor het toch gewoon 1-1 blijft in deze wedstrijd. 6 minuten extra tijd trouwens. We kunnen van mij terug naar die penalty shootout bij Hermien.
0: De beslissing zit er wel aan te komen. Hè. Als ze nu kunnen scoren, OHL Leuven, dan is het 4-2. Na 5 strappen voor Leuven al. En dan is het dus binnen de kwalificatie. Dus een heel belangrijk moment met de nieuwe sterren. Gielen achter de bal en ze doet het. Ze maakt het af voor OHL Leuven. En kijk dan toch die ontlading. En het heeft zoveel moeite gekost. De ref zat ook helemaal niet mee. Het spel dat kan zeker nog beter. Daar hebben ze tijd voor. Maar kijk, als hij het dan toch kan doen met de strafschoppen, dan is de ontlading heel, heel, heel groot. Dat zie je ook aan Louise Seynaven, hoe ze nu over het veld loopt en die Turkse supporters ook wel nog eens gaat uitdagen. Dat is niet zo slim natuurlijk, want die reageren met van alles te gooien op het veld nu. Maar ik kan het ergens wel begrijpen, want ja, het zijn goede supporters als je ze achter je hebt, maar de andere ploeg, die fluiten ze de hele wedstrijd uit. En zeker nu bij die strafschoppen, ja, hebben ze alles gedaan wat kon om Seynaven uit haar concentratie te halen. Maar het is niet gelukt. Nee, zij redt het hier toch wel voor OHL Leuven. Stopt er 2. En zo wint OHL Leuven. De penalties mogen ze naar de derde en laatste voorronde van de Champions League nog heel kort meegeven. Dat is dan gewoon een heen- en een terugmatch tegen 1 tegenstander dus. En wie dat wordt, dat weten we komende dinsdag. Want dan wordt er geloot voor die voorronde. Maar OHL Leuven doet het dus op de valreep en met strafschoppen die ze binnen met 4-2. De wedstrijd zelf die eindigde op 1-1.
1: Dankjewel. Dan gaan we ook nog even terug naar Sint-Truiden tegen Lommel. Want daar kan er nog wel iets gebeuren natuurlijk. Ook het absolute slot, Jonathan.
2: Ja, 2 minuten hier nog in de extra tijd. En daarnet is nog een raar moment. Dat zal ik dan nog even herhalen. Dat doelpunt werd dus afgekeurd. Heel het stadion was hier in euforie omdat de 2-1 dan eindelijk viel. Maar we zitten aan de andere kant. Ik ga toch eerst dit volgen, want komt de 2-1 van Lommel er dan aan. Die bal die dwarrelt nog naast de paal. Maar goed, 1-1 is het dus. Dat nog eens zeggen. Doelpunt werd afgekeurd omdat er bij die schaarachtige omhaalbeweging van Sebawi een fout was gebeurd. De viering zat er al lang op. En scheidsrechter Letellier die bleef even staan bij de middencirkel. Alle spelers van STVV die hadden geen idee wat dat er aan het gebeuren was. Heel laat na het doelpunt ook dat de VAR dan pas ingreep. Maar dus wel degelijk afgekeurd. En nog altijd die gelijke stand die bijna doorbroken werd op dit moment door Lommel. En door die jonge Finn, door Talviti. Met die rechtervoet was het dat hij hem, nee linkervoet natuurlijk, net naast krulde. Bal weer naar achteren. 1 minuut nog op de klok. Helemaal tot bij Piklak, de doelman van Lommel. Alle geelhemden naar voren om nog wat druk te zetten. Met de laatste staaltjes energie. Alles wat er nog over is en alles wat er nog in zit. Het wordt wel nog een inworp voor Lommel. Aan de linkerkant op de helft van Sint-Truiden. Verloren energie is het ook voor Sint-Truiden natuurlijk. Dat echt dacht dat het deze wedstrijd helemaal had omgedraaid. Met dat doelpunt van Oumar Diouf. Maar het mag niet zijn. En frustratie zat er al de hele wedstrijd in bij de Truienaren. En die zal tot een kookpunt gekomen zijn nu. 15 seconden nog. Lommel. Gaan ze nog iets proberen? Dat doen ze een hele tweede helft niet echt. Het is per toeval vaak dat ze een kans ontwikkelen. Maar ook dan ben je er toch bij. Bal nog eens naar links. Bij Vanja is dat opnieuw. Voorzet makkelijk in de handen van Kokubo. Letellier die gaat nog niet afluiten. En dat komt ook omdat het spel lang heeft stilgelegen. Dat is een rare bal van Moesdiou. Geeft hem zomaar opnieuw aan Lommel. Van Duiven doet er dan ook niet bepaald iets goed mee. En dan misschien toch nog eens Sint-Truiden voor de laatste keer. gaat dat tegen de grond gewerkt.

0: Tellier gaat niet meer ingrijpen. Een vreemde slotfase. Het hoort ook wel bij een eerste speeldag. Ploegen die misschien nog niet helemaal gewoon zijn aan het tempo van een competitieve wedstrijd, kan je ook niet helemaal optrainen natuurlijk in een voorbereiding. Dries Wouters nog eens achterin bij Lommel. Gewoon naar voren knallen. De bal komt dan wel nog goed in de voet. Maar weer bij STVV. Kokubo nog eens een hoge bal richting Diouf. Hoe gaat STVV hier nog een kans ontwikkelen? Via Sissoko dan. Passeert een paar groene benen. En dan nog eens Matsuzawa van Wezemaal. Zijn er altijd bij betrokken. Zeker van Wezemaal. Voorzet met links van op de achterlijn. Bal niet in hoekschop gekopt. Blijft bij Sissoko. Maar controleert hem dan ook weer niet goed. Het is bij momenten wat slaperig in de bewegingen. Maar wel met alle energie. Sissoko. Het gaat traag. Het is een rare fase om te bekijken. Sebaoui nog eens met zijn rechtervoet. Wil hem krullen voorbij Dries Wouters. Maar trapt er tegen. Anderhalve minuut ondertussen over de extra speeltijd. Maar we mogen doorgaan van de scheidsrechter. Van Wezemaal. Nog eens een actie maken van op de linkerkant. Wil met rechts voorzetten. Goed uitgeblokt door Eoma. En dan Mbisso met een wanhoopspoging. Een poging die zegt, ja, het gaat niet meer lukken op een andere manier. Met zijn rechtervoet nog eens van op 30 meter. Heel veel afstandsschoten afgeleverd bij Sint-Truiden. En dit was misschien wel de allerzwakste poging van deze wedstrijd. Door de centrale verdediger van Sint-Truiden. Er is afgefloten. Het blijft bij 1-1. Vier spelers van Sint-Truiden op dit moment gaan liggen op de grond. Omdat ze wisten dat er veel meer in deze wedstrijd zat. En dat ze ook dachten dat de wedstrijd gewonnen was. Tot scheidsrechter Le Tellier. Die 2-1 toch nog terug tot. Het blijft bij 1-1 in de eerste Limburgse derby van het seizoen tussen Sint-Truiden en Lommel. Lommel viert zijn terugkeer naar eerste klasse na 23 jaar met 1 punt. Sint-Truiden-Lommel 1-1.
1: En dan gaan we nog eens naar de Westerlo Union natuurlijk. De wedstrijd is er al even afgelopen. Jeroen, met wat een binnenkomer, wat een droomstart voor Union. 1-5.
2: Absoluut. En als we dan naar de wedstrijd kijken, zag het na een uur spelen er absoluut niet naar uit dat het 1-5 zou worden. Want Westerlo begon goed aan die wedstrijd met dat vroege doelpunt van Norman Basset. De wedstrijd ging goed op en neer. En na een prima assist van Zeneli was daar de gelijkmaker van Promise David. Ook vlak na rust bleven de kansen voor beide ploegen. Totdat Floruc met iets wat geluk de bal over Jungdal lepelde. En de veer bij Westerlo gebroken was. Er werd volop gewisseld. En de invallers aan de kant van Union zullen het trainer David Hubert moeilijk maken of moeilijk gemaakt hebben voor de wedstrijd dinsdag tegen Bodø/Glimt. Want eerst Mofokeng, vervolgens Guilherme Smit en uiteindelijk ook nog Ularu maakten nog 3 doelpunten. En zo 1-5 voor Union. Prima generale repetitie voor die derde kwalificatieronde terugwedstrijd tegen Bodø/Glimt. Nu dinsdag en Union pakt ook meteen de koppositie in de Jupiler Pro League. Eindstand Westerlo Union 1-5.

0: Mano Negra met de Out of Time Man. Glenn, we hebben nog een beetje tijd. Dat is het goede nieuws in deze uitzending. We kunnen het ook over tennis hebben. Want iedereen is zich aan het voorbereiden op de US Open op dit moment.
1: Ja, dat klopt. En er zijn twee grote toernooien die daarvoor van belang zijn. Dat zijn Toronto en Cincinnati, of Montreal. Want de vrouwen en de mannen die wisselen dat af. Als we even kijken naar het toernooi bij de vrouwen. Ja, dan zien we dat er toch vandaag een verrassing was in die achtste finales. Want Jessica Pegula, de Amerikaanse derde reekshoofdhoek, die heeft verloren in 2 sets, 6-3 en nog een keer 6-3 van Schneider. En die Schneider die neemt het in de volgende op tegen Iga Swiatek. Swiatek die verloor nog wel de eerste set tegen Maria Kostyuk, tiende op de plaatsingslijst, maar won nadien set 2 en 3 overtuigend met 6-1 en 6-2. En zo lijkt de Poolse na toch een echt wel moeilijk seizoen stilaan toch naar haar betere niveau aan het toegroeien. Straks spelen ook nog de mannen wat wedstrijden daar. Dat is dan voornamelijk in de nacht van vandaag op morgen, zullen we maar zeggen. Met onder andere ook de wederoptredende Arthur Fies.

0: Hot Chocolate met Everyone's a Winner. Gaan we er ook eens een reactie bij nemen van een winnaar met de overschot. Iemand van Union 1-5 werd het tegen Westerlo. Laten we eens luisteren naar Rob Schoofs of hij er een beetje kan meeleven met die eindscore.
1: Rob Schoofs, een 1-5 zegen op Westerlo. Dat is een mooie manier om aan de competitie te beginnen.
2: Ja, als je puur naar het resultaat kijkt, denk ik wel dat je niet veel beter kunt wensen dan ze 1-5 winnen. Zeker hier een eerste competitiematch in Westerlo is nooit gemakkelijk. De laatste twee jaar hebben we hier niet kunnen winnen. Dus op dat gebied moeten we wel tevreden zijn. Natuurlijk in het spel denk ik dat we nog wel veel beter moeten doen. Maar eerste helft was niet goed. Tweede helft hebben we dat toch wel beter gespeeld. En het verschil kunnen maken. Maar er zijn nog werkpunten.
1: Kan je er de vinger op leggen? Wat was het verschil tussen die eerste en die tweede helft?
2: Ja, ik denk eerst de helft dat onze linies te ver uit elkaar lagen, waardoor dat zij met hun snelle Japanners tussen de lijnen wel regelmatig door ons heen konden spelen. De druk was niet goed van voor en we stonden overal te ver van elkaar. Tweede helft stonden compacter, kwamen ze er minder door en waren we zelf ook beter aan de bal, want de eerste helft hebben we te weinig gedaan met de bal.
1: We hebben heel mooie doelpunten ook gezien van jullie invallers. Wat was voor jou de mooiste, de vierde of de vijfde?
2: Ja, die waren een beetje vergelijkbaar, denk ik. Het waren allebei heel mooi en vooral is het belangrijk dat iedereen in onze ploeg zijn impact kan hebben. Dat hebben we vorig jaar getoond en het is belangrijk dat we dat dit jaar zo houden.
1: Mooi balletje van jou ook bij de derde goal. Mooi balletje van jou ook bij de derde goal.
2: Ja, ik ben blij dat hij dat ook voor Rille zijn eerste goal hier. En ik ben blij met de assist ook natuurlijk. Maar het belangrijkste zijn de drie punten en nu op naar dinsdag.
1: Dankjewel, ga maar mee vieren.

0: Duffy met Rain on Your Parade. Morgen zijn we opnieuw van de partij met Sporza vanaf 1 uur. Dan is er ook om 1:30 al de match tussen A-Gent en KV Mechelen. En natuurlijk ook de slotetappe van de Tour de France FAM. Dus stip het vooral aan in uw agenda. Ik wens u nog een hele fijne nacht hier bij Radio 1.
1: Jupiler 0,0%, verfrissende partner van de Pro League. 0% alcohol, 100% bier.
2: VRT Radio 1.
3: Alles begint bij luisteren.
4: Het is 11 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Iran zal de straat van Hormuz pas heropenen voor de scheepvaart als de Verenigde Staten voldoen aan verschillende eisen. Dat heeft de Iraanse veiligheidschef gezegd. Zo eist Iran dat het Amerikaanse leger zich terugtrekt uit de regio en dat de Verenigde Staten Iran compenseren voor de schade die door het conflict is veroorzaakt. De bevroren Iraanse tehoeden moeten ook worden vrijgegeven. Iran zei nog dat het zeer dicht bij een akkoord staat met buurland Oman over het beheer van de straat van Hormuz. Maar een echte heropening kan dus maar als de VS zware toegevingen doet, zegt de veiligheidschef. Hunter Biden, de zoon van de Amerikaanse ex-president Joe Biden, heeft een update gegeven over de prostaatkanker van zijn vader. Die is ondertussen uitgezaaid naar zijn botten. In een interview met BBC vertelde Hunter dat het niet goed gaat met zijn vader. Het is triest om te zien en de ziekte verzwakt hem, zei hij.
5: It's really, really hard. It is really sad to watch. Because it's not good. The cancer has spread, it's metastasized into his bones and further. It's very painful and it's very debilitating in many respects.
4: Joe Biden is 83 en hij was de oudste Amerikaanse president ooit. Zijn leeftijd was tijdens zijn ambtstermijn al een punt van discussie. In het voetbal heeft bekerwinnaar Union zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. De Brusselaars versloegen Westerlo met 1-5. Een verslag van Jeroen van der Loop.
6: Een uur lang leek Westerlo de voet naast Union te zetten, maar in het laatste half uur namen de Brusselaars nog ruim afstand van de thuisploeg en werd het 1-5. Westerlo begon nogthans sterk. Huurling Norman Basset scoorde na dik 10 minuten na een heerlijke counter de 1-0 en opende zo zijn rekening voor Westerlo. De wedstrijd ging goed op en neer en vlak voor het half uur maakte Promes David gelijk. Na de pauze bleven er kansen komen aan beide kanten, maar was het Floruch die Union vlak voor het uur met een gelukje op 1-2 bracht. De veer was gebroken bij Westerlo en Union tankte in de laatste 10 minuten nog wat vertrouwen voor de terugmatch in Bodø/Glimt dinsdag. De invallers Mofokeng, Guilherme Smit en Olaru diepten de kloof nog uit tot 1-5. Op papier een afstraffing dus voor Westerlo. Union pakt ook meteen de koppositie in de Jupiler Pro League.
4: Ook Sint-Truiden, de derde van vorig seizoen, en promovendus Lommel speelden tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde op 1-1 nadat het winnende doelpunt van STVV in het slot werd afgekeurd door de VAR. En in de Champions League voetbal voor vrouwen is oud-Heverlee Leuven erin geslaagd om zich te plaatsen voor de laatste voorronde. In de finale van de tweede voorronde tegen het Turkse Fenerbahçe wonnen de vrouwen van OHL na strafschoppen met 3-2. In de reguliere speeltijd was het 1-1. Een vrij heldere nacht met temperaturen rond 14 graden. Morgen zonnig met wat hoge sluierwolken en maxima tot 32 graden. De volgende dagen houdt het warme zomer weer aan. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio 1.

0: VRT Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren.
2: Het is middernacht. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Iran zal de straat van Hormuz pas heropenen voor de scheepvaart als de VS voldoen aan verschillende eisen. Dat heeft de Iraanse veiligheidschef gezegd. Zo wil Iran dat het Amerikaanse leger zich terugtrekt uit de regio en dat de Verenigde Staten Iran compenseren voor de schade die door het conflict is veroorzaakt. De bevroren Iraanse tegoeden moeten ook worden vrijgegeven. Iran zei dat het zeer dicht bij een akkoord staat met buurland Oman over het beheer van de straat van Hormuz. Maar volgens de veiligheidschef kan er van een echte heropening pas sprake zijn als de VS zware toegevingen doet. Hunter Biden, de zoon van de Amerikaanse ex-president Joe Biden, heeft een update gegeven over de prostaatkanker van zijn vader. Die is uitgezaaid naar zijn botten. In een interview met BBC vertelde Hunter dat het niet goed gaat met Joe. Het is triest om te zien en verzwakte hem, zei hij.
3: It's really, really hard. It is really sad to watch. Because it's not good. The cancer has spread, is metastasized into his bones and further. It's very painful and it's very debilitating in many respects.
2: Joe Biden is 83 en hij was de oudste Amerikaanse president ooit. Zijn leeftijd en zijn wankele gezondheid was tijdens zijn ambtstermijn al een punt van discussie. In de Canadese provincie British Columbia is de noodtoestand uitgeroepen door een grote natuurbrand. Ongeveer 20.000 mensen worden er geëvacueerd. Het vuur brak gisteren uit en verspreidt zich snel, nu al over een oppervlakte van 95 vierkante kilometer. Heel wat huizen en boerderijen zijn verloren gegaan. Dit jaar ging in heel Canada al 4 miljoen hectare in vlammen op. Bij een frontale botsing tussen twee bussen in het Afrikaanse Niger zijn 22 doden gevallen. 27 mensen raakten gewond. De meeste slachtoffers waren soldaten. Niger heeft een slechte reputatie op het vlak van verkeersveiligheid. Te hoge snelheid, rijden onder invloed en de slechte staat van voertuigen en wegen zijn de belangrijkste oorzaken van ongelukken. Sport. In het voetbal heeft Union zijn eerste wedstrijd van het seizoen gewonnen. De Brusselaars versloegen Westerlo met 1-5. Een verslag van Jeroen van der Loop.
4: Een uur lang leek Westerlo de voet naast Union te zetten, maar in het laatste half uur namen de Brusselaars nog ruim afstand van de thuisploeg en werd het 1-5. Westerlo begon nogthans sterk. Huurling Norman Basset scoorde na dik 10 minuten na een heerlijke counter de 1-0 en opende zo zijn rekening voor Westerlo. De wedstrijd ging goed op en neer en vlak voor het half uur maakte Promise David gelijk. Na de pauze bleven er kansen komen aan beide kanten, maar was het Floroets die Union vlak voor het uur met een gelukje op 1-2 bracht. De veer was gebroken bij Westerlo en Union tankte in de laatste 10 minuten nog wat vertrouwen voor de terugmatch in Bodø/Glimt dinsdag. De invallers Mofokeng, Guilherme Smit en Olaru diepten de kloof nog uit tot 1-5. Op papier een afstraffing dus voor Westerlo. Union pakt ook meteen de koppositie in de Jupiler Pro League.
2: En Union-trainer David Hubert was niet tevreden met de eerste helft van zijn ploeg. Al zag hij beterschap in de tweede.
5: Dat was belangrijk om de reactie van de jongens te zien in die tweede helft. Dus dat stemt mij wel tevreden. Ook... Ja, als je ziet dat we 5 verschillende doelpuntenmakers hebben. Dat we ook jongens die van op de bank komen en het verschil kunnen maken. Zijn in het spel, zijn ook in het scoren van doelpunten. Goed, dan stemt mij dat wel tevreden.
2: Ook Sint-Truiden en nieuwkomer Lommel speelden tegen elkaar. Die wedstrijd eindigde op 1-1. En in de Champions League voetbal voor vrouwen is oud-Heverlee Leuven erin geslaagd om zich te plaatsen voor de laatste voorronde. In de finale van die tweede voorronde tegen het Turkse Fenerbahçe wonnen de vrouwen van OHL na strafschoppen met 3-2. In de reguliere speeltijd werd het 1-1. Het weer, een vrij heldere nacht met temperaturen rond 14 graden. We krijgen opnieuw een zonnige dag met wat hoge sluierwolken, maxima tot 32 graden. De volgende dagen houdt het warme zomerweer aan. Dat was alles voor deze 8e augustus. De komende uren houdt Job en Martijn voor u de wereld in de gaten. Ik wens u nog een zachte nacht. Meer nieuws vindt u op vrtnieuws.be.
1: Radio 1.

andere man. Je zocht een veilig nest, een veilig onderkomen, een troost voor je zorgen, een sterke hand. O, ik weet wel, mijn lief, het viel je erg tegen. De rust die je bood, die leek me zo vreemd. Ik was niet gewoon met een ander te delen. Ik had al te lang met mijn eigen geleefd. En dan liep ik van je weg

aan. En ik had nooit gedacht, ik had nooit durven dromen, dat ik zo braaf in je voetsporen zou gaan. Oh, ik weet wel, mijn lief, er zijn van die dagen waarop ik de weg naar je warmte niet vind. Maar je laat me begaan, je hoeft niks meer te vragen. Je weet dat ik toch ooit dat pad terugvind, ook al liep ik van je weg.

mens dat ooit vindt. Ik wist nooit een antwoord op al je vragen, maar ik heb geprobeerd, ik heb je heel echt bemind. Oh, ik weet wel, mijn lief, het viel je erg tegen. Je had je misschien alles anders voorgesteld.

0: Dante, Radio 1.
1: Alles begint bij luisteren. Het is 1 uur. Goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Canada, in British Columbia, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een hevige bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel. Op één dag tijd is een gebied van 9500 hectare in de as gelegd. Vooral het district Summerland is getroffen. Duizenden inwoners zijn daar geëvacueerd. De lokale overheid zet de vliegtuigen in om mensen weg te halen. De lokale minister van crisisbestrijding raadt iedereen aan om de omgeving te vermijden.
2: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area. Right now there are no travel restrictions in place, but at this time we're asking everyone to avoid travel to Summerland and affected communities, given the large scale of the evacuation and the number of people and emergency crews on the move.
1: Dit jaar ging in Canada in totaal al 4 miljoen hectare in vlammen op. Op het Italiaanse eiland Sicilië is de voorbije dag het vliegverkeer gedeeltelijk stilgelegd vanwege een nieuwe uitbarsting van de Etna. Ook vorige maand waren er al uitbarstingen van de vulkaan. Het alarmniveau is intussen verlaagd, waardoor de aankomende vluchten weer kunnen landen op de luchthaven daar. De Etna is ruim 3300 meter hoog en is een van de meest actieve vulkanen van Europa. De gezondheidstoestand van de voormalige Amerikaanse president Joe Biden is verslechterd. Dat heeft zijn zoon Hunter Biden gezegd in een interview met de Britse openbare omroep BBC. Joe Biden heeft kanker en die is nu uitgezaaid, zei zijn zoon.
3: It's really, really hard. It is really sad to watch. Because it's not good. The cancer has spread, it's metastasized into his bones and further. It's very painful. And it's very debilitating in many respects.
1: Joe Biden is 83. Hij was de oudste Amerikaanse president ooit. Zijn gezondheidstoestand was tijdens zijn ambtstermijn een punt van discussie. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Union de wedstrijd tegen Westerlo gewonnen met 1-5. De trainer van Union, David Hubert, was ondanks de overwinning toch niet helemaal tevreden.
4: Dat was belangrijk om de reactie van de jongens te zien in die tweede helft. Dus dat stemt mij wel tevreden. Ook, als je ziet dat we 5 verschillende doelpuntenmakers hebben. Dat we ook jongens die van op de bank komen en het verschil kunnen maken. Zijn in het spel, zijn ook in het scoren van doelpunten. Goed, dan stemt mij dat wel tevreden.
1: De voorbije avond speelde ook Sint-Truiden tegen Lommel. Die wedstrijd eindigde op 1-1. En dan nog het weer. Het blijft droog vannacht bij temperaturen rond 14 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer bij temperaturen tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Alles begint bij luisteren.

muziek. Moet altijd wel iets hebben dat ontspant tegen de stress. Beetje bier of een hash of een hele goede fles. Yes, vers, sassicaia's en files. Was ik nog altijd chef, dan had mijn zaken ster of zes. Blessed, dat is

0: begint bij luisteren.
1: Het is 2:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Canada, in British Columbia, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een hevige bosbrand. Het vuur verspreidt zich snel. Op één dag tijd is een gebied van 9500 hectare in de as gelegd. Vooral het district Summerland is getroffen. Duizenden inwoners daar zijn geëvacueerd. En de lokale overheid zette ook vliegtuigen in om mensen weg te halen. De lokale minister van crisisbestrijding raadt iedereen aan om de omgeving te vermijden.
2: Today I am declaring a state of provincial emergency. We are facing an intense and harrowing situation in the Summerland area. Right now there are no travel restrictions in place, but at this time we're asking everyone to avoid travel to Summerland and affected communities. Given the large scale of the evacuation and the number of people and emergency crews on the move.
1: Dit jaar ging